0: konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. Het is 9 tot 14 graden, met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20.
1: GPR, sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met de

0: Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij. Maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koolbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koolbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Ze zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieven

0: experts onderzoeken de knal.
1: Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig, maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden.
2: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er

Er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. Eén iemand kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten.
3: GPR Sportradio.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
10: GPR Sportradio.
11: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeld. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kolbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kolbergs niet samenwerken, zegt hij. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaald.

0: betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
17: Hoi, goedemorgen. Het is je zondagochtend. 7 uur geweest. Engeland heeft gisteravond een verpletterende overwinning geboekt op Kroatië. Gaan we het zo meteen over hebben.

Sportradio. Deze ochtend zijn er wolkenvelden. Op sommige plekken is er nog mist, maar misschien zelfs ook wel wat druppels in het noorden. Vanmiddag gelukkig een zonnetje. 21 graden maximaal. Gisteravond Engeland een verpletterende overwinning geboekt op Kroatië in de Nations League. In de divisie A groep 3 werd het in Kroatië, waar de wedstrijd was, maar liefst 0-7 voor de Engelsen. En deze uitslag betekent de grootste nederlaag ooit in de geschiedenis van het Kroatische nationale elftal. De thuisploeg was compleet kansloos tegen Engeland, wat extreem domineerde en dat geen enkel moment in de wedstrijd gas terugnam. Het was een pijnlijke avond voor de Kroatische fans, de spelers en de coach, maar ook de Kroatische media. Iedereen moest een historische afstraffing incasseren en vanmorgen is het in Kroatië wakker worden met een grote kater. De bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, staat open voor een gesprek met Cristiano Ronaldo. De sterspeler verliet afgelopen woensdag de nationale ploeg uit onvrede over uitspraken van de nieuwe bondscoach, wat in Portugal tot een nationale rel heeft geleid. Jesus gaf aan dat Ronaldo een symbool is voor Portugal en dat de deur zeker niet definitief is gesloten. Een eventueel gesprek zal echter pas na de huidige interlandperiode in de Nations League gaan plaatsvinden om de focus op de komende wedstrijden te kunnen houden. GPR.

NTR Sportradio, je zondagochtend met wolkenvelden en op sommige plekken mist. In het noorden een buitje mogelijk. Vanmiddag lekker zon, 21 graden maximaal in het zuiden. Het is heerlijk nazomers weer. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het jaar veroverd. Straks mag hij starten vanaf die plek voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Hij was de snelste op het circuit gisteren in Sepang. En het is niet alleen de eerste pole voor Verstappen dit jaar, maar ook een historische voor Red Bull. Het is namelijk de eerste pole position als zelfstandige motorfabrikant. Ja, ja. De overtuigende snelheid van de auto staat in schril contrast met de prestaties van een maand geleden. Er is behoorlijk gewerkt daar. Zometeen hier, simpelweg, de hele race live en integraal te volgen met Olaf Mol en Jack Ploy. Straks vanaf 9 uur. Lekker hier blijven. Voetballer Mauro Junior heeft zijn interlandperiode met Brazilië succesvol afgesloten. Hij speelt natuurlijk bij PSV, viel gisteren in tijdens de oefenwedstrijd tegen India. En die won Brazilië met 4-0. Door zijn invalbeurt heeft hij in elke wedstrijd van de Braziliaanse ploeg meegespeeld tijdens deze interlandperiode. En dat voelt goed. Met die 4-0 overwinning op India zorgen ze ervoor dat de nationale ploeg van Brazilië met een goed gevoel de reeks wedstrijden afsluit en zich kan voorbereiden op de volgende belangrijke duels later dit jaar voor de nationale ploeg. Je zondagochtend, goedemorgen, bakkie koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Sportradio, we zitten rond 7:30 met wolkenvelden en op sommige plekken mist. Kijk uit, niet overal gelukkig. In het noorden een buitje nog mogelijk deze ochtend. Maar straks, zondagmiddag, een zonnige zondagmiddag. Het doet zijn naam eer aan. 21 graden in het zuiden, prima nazomerweer.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a lot! And give you a lot!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Is dit het?
19: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine.
20: Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
23: Alexander Stevens.
0: Het is 19:30 geweest. Ja, gisteren Demi Vollering, een week na het veroveren van de wereldtitel. Nu ook de EK-titel op de weg. Knap hoor, we gaan het er zo meteen even over hebben.

0: GTR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen. Sport met een bakkie koffie erbij. Wat wil je nog meer? Een week na het veroveren van de wereldtitel op de weg heeft Demi Vollering, de wielrenster, ook de EK-titel gewonnen bij het EK in Slovenië. Gisteren kwam ze solo over de finish. Ze reed ongeveer 15 kilometer voor de eindstreep weg bij de concurrentie en was niet meer terug te halen. Zilver ging ook naar Nederland, want Puk Pietersen won de sprint in de achtervolgende groep. Voor Demi Vollering is het haar tweede Europese titel op rij. En dat voelt goed.
1: Ja, het was een mooie wedstrijd, geloof ik. En heel tof ook dat Puk tweede wordt hier. Die zat natuurlijk in een perfecte situatie, de groep erachter. En die heeft het koelbloedig afgemaakt ook weer daar. Dus super trots op het hele team, hoe wij hier rondgereden hebben heel de dag. En ja, ook hoe die meiden bleven knokken na de eerste klim, terugkwamen en het gat dichtreden naar die kopgroep. Ik denk, het was uiteraard weer een perfecte team performance. En was genieten. Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Was echt heel, heel bijzonder. En ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aanwinnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
0: Voetballer Frenkie de Jong heeft een belangrijke stap gezet in zijn herstel. De middenvelder die zijn rentree maakte gisteren op het trainingsveld bij zijn club, Barcelona. Ja, dat voelde goed. De Jong deelde zaterdag via sociale media zelf een serie foto's, waarop te zien is dat hij weer traint, weliswaar individueel, en dat hij dat doet op het complex van de Catalaanse club. Ja, wanneer hij dan weer volledig gaat aansluiten bij de groepstraining en wedstrijden, ja, dat is nog niet bekendgemaakt, maar deze eerste beelden zijn in ieder geval een positief signaal.
2: GTR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Echt zo'n zondagochtendplaat. Colin Blunstone en Touch. Je zondagochtend met wolkenvelden. Misschien nog wat mist hier en daar. Misschien wat druppels. Maar vanmiddag zonnige periode. 21 graden maximaal in het zuiden. Straks hier natuurlijk om 9 uur live de grote prijs van Bahrein in Maleisië. Voor die tijd praten we hier nog over allerlei zaken bij. Bijvoorbeeld over het goede nieuws dat de wielrenner Ronan Auger gisteren is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De Fransman, 22 jaar, kwam afgelopen vrijdag zwaar ten val tijdens de ronde van Langkawi in Maleisië. Na de valpartij werd hij in een kunstmatige coma gehouden om zijn herstel te bevorderen. En zijn team heeft inmiddels bevestigd dat hij bij bewustzijn is. Team Unibet Rose Rocket. Over de precieze aard van de verwondingen zijn verder op dit moment geen informatie en details vrijgegeven. Ook niet over zijn hersteltraject, maar het belangrijkste is, hij is dus uit dat kunstmatige coma.
1: GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je zondagochtend richting 8 uur. En wielrenner Davide Picanzoli van Visma Leasebike heeft gisteren de ronde van Emilia gewonnen. De Italiaan was de sterkste. Het was een heuvelachtige eendagkoers van Verdada naar Bologna. Hij profiteerde eigenlijk optimaal van het numerieke overtal. Ja, noem het een beetje de dominantie van zijn ploeg in de finale. Want daar had hij echt wel belang bij. De kerstverse wereldkampioen Brandon McNulty was er ook bij. Hij liet zich in zijn eerste koers in de regenboogtrui behoorlijk vaak zien. Maar hij kwam in de slotfase gewoon echt tekort om mee te strijden voor de overwinning daar in Italië. In deze Italiaanse klassieker. Dus werd hij op naam geschreven van een Italiaan. En zo hoort dat dan ook een beetje. Davide Picanzoli. Het is je zondagochtend. Goedemorgen, wij zijn GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou een ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en het blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind.

0: kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
8: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
20: Inmiddels is het 8 uur geweest op je zondagochtend. Gisteren was er natuurlijk gisteravond Nations League voetbal. Kroatië werd goed geklopt door Engeland. 7-0, zo meer.

0: GPR Sportradio, je zondagochtend goedemorgen. En Engeland heeft gisteren Kroatië lekker geklopt. Dat heeft alles te maken met hun wedstrijd in de Nations League die in Kroatië werd gespeeld. 7-0 voor de Engelsen. Grootste nederlaag ooit in de geschiedenis van het Kroatische nationale elftal. Cristiano Ronaldo, de voetballer, mag gaan praten met Jorge Jesus, de bondscoach van Portugal. Hij verliet afgelopen woensdag de nationale ploeg uit onvrede, Ronaldo. En dat had alles te maken over onvrede met uitspraken die de bondscoach Jorge Jesus had gedaan. Dat was een rel in Portugal en Jesus geeft nu aan, hij is een toch wel symbool. De deur is echt niet dicht, hij mag komen praten. Maar wel pas na de huidige interlandperiode. Overwinning gisteren en dat was wel bijzonder, in de keukenkampioendivisie van Top Os. Want in eigen huis, in het Brabantse Os, werd MVV Maastricht verslagen. Onder andere werd er een hattrick gescoord. In een andere wedstrijd, in de brede subtop van de competitie, speelden Vitesse en NAC Breda en Arnhem gelijk. En hierdoor blijven beide ploegen in die regio van de ranglijst steken en schieten ze weinig op met het behaalde punt. Feyenoord heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Belgische Antwerpen FC winnend afgesloten. In de Kuip werd het 2-1 voor de Rotterdammers. Het doelpunt, of de doelpunten moet ik zeggen, voor de thuisploeg werden gemaakt door Sam Stein en Nacho Ferdi. De wedstrijd werd gespeeld om eigenlijk ritme op te doen tijdens de interlandperiode. Want elders in het land speelde AZ ook een oefenduel. De Alkmaarders gingen in Den Haag weliswaar onderuit. De exacte toedracht van dat onderuitgaan was heel simpel. Er werd te weinig gescoord door AZ. Ja, dat is heel simpel, dat is Cruyffiaans. Zondagochtend, goedemorgen. Het is een heerlijke sportieve dag. Het is een heerlijk weer. Zo dadelijk hier Formule 1. Wat wil je nog meer? Wij zijn GPR Sportradio.
1: Like no other.

zondagochtend met wolkenvelden en op sommige plekken mist. In het noorden een buitje mogelijk. Vanmiddag lekker zon, 21 graden maximaal in het zuiden. Het is heerlijk nazomers weer. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het jaar veroverd. Straks mag hij starten vanaf die plek voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Hij was de snelste op het circuit gisteren in Sepang. En het is niet alleen de eerste pole voor Verstappen dit jaar, maar ook een historische voor Red Bull. Het is namelijk de eerste pole position als zelfstandige motorfabrikant. Ja, ja. De overtuigende snelheid van de auto staat in schril contrast met de prestaties van een maand geleden. Er is behoorlijk gewerkt daar. Zometeen hier, simpelweg, de hele race live en integraal te volgen met Olaf Mol en Jack Ploy. Straks vanaf 9 uur. Lekker hier blijven. Voetballer Mauro Junior heeft zijn interlandperiode met Brazilië succesvol afgesloten. Hij speelt natuurlijk bij PSV, viel gisteren in tijdens de oefenwedstrijd tegen India. En die won Brazilië met 4-0. Door zijn invalbeurt heeft hij in elke wedstrijd van de Braziliaanse ploeg meegespeeld tijdens deze interlandperiode. En dat voelt goed. Met die 4-0 overwinning op India zorgen ze ervoor dat de nationale ploeg van Brazilië met een goed gevoel de reeks wedstrijden afsluiten en zich kan voorbereiden op de volgende belangrijke duels later dit jaar voor de nationale ploeg. Je zondagochtend, goedemorgen, bakkie koffie erbij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, je zondagochtend. We zitten rond 8:30 met In These Arms van Bon Jovi. Wolkenvelden vandaag, misschien nu nog wat mist op sommige plekken in het noorden, een buitje zelfs. Maar vanmiddag zon en 21 graden maximaal in het zuiden. Het is lekker na zomer weer. En zo hoort het ook.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 20% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
3: Alexander Stevens.
5: Inmiddels is het 8:30 geweest en Demi Vollering, de wielrenster, heeft gisteren de Europese titel op de weg gewonnen. Vorige week had ze al de wereldtitel. We gaan het er zo meteen even over hebben. GPR.

0: GPR Sportradio, je zondagochtend. Goedemorgen. Sport met een bakkie koffie erbij. Wat wil je nog meer? Een week na het veroveren van de wereldtitel op de weg heeft Demi Vollering, de wielrenster, ook de EK-titel gewonnen bij het EK in Slovenië. Gisteren kwam ze solo over de finish. Ze reed ongeveer 15 kilometer voor de eindstreep weg bij de concurrentie en was niet meer terug te halen. Zilver ging ook naar Nederland, want Puk Pietersen won de sprint in de achtervolgende groep. Voor Demi Vollering is het haar tweede Europese titel op rij. En dat voelt goed.
1: Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Was echt heel, heel bijzonder. En ja, vandaag is ook gewoon heel mooi, omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aan winnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
0: Demi Vollering bij de NOS met haar tweede EK-titel op rij. Goedemorgen, wij

0: GPR Sportradio.
1: En kijk eens op de klok. Het is tijd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. Het commentaar met Olaf Mol en Jack Ploy. Hier live en integraal zometeen. Ga niet weg.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: woonrenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
11: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemorgen. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er voor je met de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Formula 1 Gulf Air Bahrein Grand Prix in Maleisië 2026 in Kuala Lumpur op het Sepang International Circuit. Prachtig circuit, een oldschool circuit. We gaan 56 rondjes racen, hopen we. Circuitlengte is 5543 meter en er is een hoogteverschil van 21,9 meter op dit mooie, prachtige circuit waar wij veel herinneringen hebben liggen. Laat dat ook duidelijk zijn. Alles bij elkaar natuurlijk 15 bochten, dat is het. En dit zijn de banden die Pirelli uitschrijft. En je ziet al aan de linkerkant, dat is normaal gesproken niet altijd zo, de wet en de inter zijn erbij, want inderdaad, jawel en zeker en vast, nieuw pleu, oftewel het regent in Maleisië en die regen ziet er dan zo uit. Er kwam een buitje, dat werd een bui en dat werd een grotere bui en op dit moment hebben ze zelfs geroepen, de start wordt uitgesteld. Maar eerst maar eens die start op stelling, want zo gaan ze wel degelijk van start. Achteraan Arvid Lindblad met straffen, Franco Colapinto onder andere met zijn 5 plaatsen straf uit Baku, 20e Checo Perez en 19e Valtteri Bottas, 18e start Alexander Albon, de 9e keer dat hij eruit ging in Q1 dit jaar, 17e Esteban Ocon, de 16e stek voor Oliver Berman, 11e keer dat hij de beste Haas was dit jaar, Nico Hulkenberg start 15e, heeft wel mazzel van die gridstraffen, en Lance Stroll 14e, zijn beste kwalificatie van het seizoen, en Carlos Sainz met zijn beste kwalificatie op dit circuit. 12e Fernando Alonso, ook voor hem zijn beste kwalificatie van het seizoen. En Liam Lawson voor de 2e race op rij niet in de top 10. Gabriele Bortoleto is de 5e top 10 van het seizoen. En Pierre Gasly, hij debuteerde hier in 2017. Hadjar was 3e, maar kreeg 5 plaatsen gridstraf vanwege wissels. George Russell zijn slechtste kwalificatie van het jaar. Oscar Piastri kwam 5000ste tekort op teamgenoot Lando Norris, die ook in Baku vanaf de 5e plaats kwam. Charles Leclerc maakte het onderlinge kwalificatieduel met Lewis 8-8. Kimi Antonelli, 3e door de straf van Hadjar, want hij had 4e gekwalificeerd. Hamilton won Spanje vanaf P2 en dan bij Max Verstappen zijn 49ste pole, zijn 1e van 2026, de 1e voor Ford en de 1e keer dit jaar dat er geen Mercedes op pole position start. Zo. Dat is eruit. Kan maar gebeurd zijn. Dan ga ik normaal gesproken naar Jack voor het weer en de temperatuur. Nou, het weer mag
1: duidelijk. Ik ben even weg.
0: Mag duidelijk zijn. Maar de temperatuur is natuurlijk ook. Dat is met regen. Dit is vrij bijzonder.
1: Ja, dit is echt bizar mooi. En dat gebeurt altijd in Maleisië.
0: Nee, de temperatuur heb ik het over.
1: 25,2 graden.
0: Dat is laag.
1: Dat is laag. Het regent, dus het koelt heel snel af. De baantemperatuur, weet je nog, gisteren bijna 60 graden. Nu 34 graden.
0: Precies.
1: 89% luchtvochtigheid. Nou, dat klopt niet, hè? Dat is gewoon 100.
0: Nou ja, dat is zo grappig. Dat heb ik ook altijd gedacht. Als het regent, dat je 100% luchtvochtigheid hebt. Maar dat is niet zo. Die druppels nemen weer de plek in van de lucht die eromheen hangt. Die wordt wel vochtiger. Maar dat wil niet zeggen, als het regent, is het automatisch met SCA 100% Verstappen. Die zet daar iets van, wow. Ja, het is heel grappig dat ik jongens gezien heb vooraf. Die zijn heel relaxed. We zagen Charles Leclerc zojuist kijken. Die had een soort oeps in zijn ogen. Maar waarom hebben ze dat? Ja, er is wel af en toe een keer een outlapje gedaan op een intermediate, maar nog niet echt gekruld. Dus mijn persoonlijke verwachting is dan ook dat de wedstrijdleiding, als het is zoals het is, achter de safety car gaat beginnen. Want ja, dit is ook too much, hoor. Dat snap ik dan wel degelijk. Collega Robert Doornbos heeft ooit gezegd, dit is eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat je op een recht stuk niet meer vol gas kunt rijden met een Formule 1 auto, dan is het niet oké. En die plank onder die auto zorgt ervoor dat er water komt. Nou, ik weet niet of je wel eens op zo'n heel rond plankje bij de zee in zo'n dun laagje water bent gaan soorten met half surfen. Ja, dan glijdt hij wel door, want hij wordt gewoon opgetild en opgelicht. Dus dat is wel een dingetje. Maar ik heb een buienradertje van ter plekke. En hij was eerst, dan moeten we...
1: Hij schijnt een uur eerder te zijn gekomen, deze megabui, dan verwacht.
0: Ja, precies. Nou, wat zegt de FIA? En ik moet toch roepen dat ze dat wel netjes doen. De intensiteit van de regen is redelijk steady de laatste 10 minuten. En er komt geen verandering daarin voor de komende 5 tot 10 minuten. De medical car is going on track. Om even te kijken hoe het zit met... Nou, daar is die. De track conditions. Eerder hebben we hem gezien, toen kwam er weinig spray onder die auto vandaan. Kijk, dit gaat gewoon niet. Je hoort de vent ook reageren. Hè, omdat die... zal even dat je hem eraf ziet vliegen. Deze vroeger het altijd met de safety car. Dus dat vind ik ook wel weer interessant, deze.

0: Kijk, hierboven valt het allemaal weer mee. Maar er zijn plekken zat waar die echt gewoon door een standing water heet. Dat is zo'n riviertje. En dat is wat je niet wilt. Want dit gaat allemaal wel. En kijk, zie je daar dikke plas. Ja, dat is voor een Formule 1-auto niet te doen. Hier hadden we hem straks ook al mooi gezien. Let vooral op de achterkant van de auto, zou ik willen zeggen. Ja. En deze auto heeft dan dus gewoon 30 centimeter bodemspeling. Hoe je die fans hoor je reageren op elke
1: drift.
0: Beetje
1: overstuurmomenten.
0: Elke drift die die heeft, joh. Dat is echt geweldig wat dat betreft. Er stond er straks ook behoorlijk wat water.
1: Ja, we zagen natuurlijk net wel heel veel gezichtjes van die rijders. En iedereen was met elkaar in gesprek. En we pikten ook nog even wat gesprekjes mee op die grid. Alan McNish, ja, zei dus
0: van Audi.
1: Van, we hebben hier natuurlijk nog nooit op gereden. Maar die zei ook nog wel even iets waar hij wel een beetje een punt heeft. Dat het team van Ferrari wel een voordeel heeft. Want die zijn als enige, hebben die een Pirelli nat weertest gedaan op Fiorano. Hij zegt dus, Ferrari heeft een enorm voordeel. Want die hebben wel data.
0: Ja, dan,
1: hoeveel dat is, weet je natuurlijk
0: niet. Nee, maar precies, ja, dan moet ik toch eerlijk toegeven dat Alan McNish de regels niet kent. Of dat zijn neus langer wordt. Want alle data die bij Pirelli bandentest gedaan worden. Pirelli heeft ook bandentests met team gedaan op natgemaakte banen. Dus er zijn er wel meer. Die wordt openbaar gemaakt. Dus
1: ja,
0: is niet
1: maar goed,
0: zo...
1: het verschil tussen zelf als rijder iets voelen en die data. Ze hebben natuurlijk wel een voordeel, die twee rijders die dat gedaan hebben daar in die regentest.
0: Ja. Ja, er is nog een ander ding wat belangrijk is onder deze weersomstandigheden. Dat is, mochten we gaan beginnen. En ik hou met Rio Marcus altijd even mijn hart vast. Want ik weet niet of jullie België van vorig jaar nog kunnen herinneren. Oh. Waar er een bui voor de start was. Waar die zo lang wachtte met de herstart. Dat we de intermediates uiteindelijk hebben kunnen overslaan. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Het andere deel waar we het over hebben is dat er natuurlijk een aantal dingen veranderd worden. Want als de wedstrijdleiding straks gaat roepen van we zitten in low grip conditions, dan mag alleen de voorvleugel naar de straight line mode en niet meer de achtervleugel. Dus die voorvleugel, als je dat al zou willen in de regen, die mag je nog wel naar beneden klappen. Maar die achtervleugel mag dus niet. Die blijft dus in cornering mode. Ook de overtake mode, die gaat bij low grip conditions volledig uit. Dat is niet wat automatisch gebeurt. De wedstrijdleiding zegt dan weer in het reglement, wij gaan zeggen in low grip conditions overtake will be disabled. En dan mag je dit niet doen. De boost mode, die mag je wel gebruiken, maar daar zit dan weer een beperking op. Dat hij het gevraagde vermogen een tandje terugschroeft. Dus hij geeft niet meer wat hij normaal gesproken heeft. En hij mag niet boven een bepaald vermogen uitkomen, wat allemaal technische dingetjes zijn. Maar goed, simpel gezegd, ze houden het vermogen vast zonder dat er weer een elektrische trap bovenop gezet wordt. Dus het belangrijkste is, low grip conditions moeten verklaard worden. En dan hebben ze ook nog rain hazard. Maar ja, dat is weer vooraf. En dat is nog weer niet het geval nu. Want het is al zoals het is. Samengevat dus, bij low grip conditions blijft de achtervleugel in de high downforce corner mode staan. Dus blijft dus omhoog. Alleen de voorvleugel mag naar de straight mode. Overtake wordt helemaal uitgeschakeld. En de elektrische boost mag geen piekvermogen toevoegen. Alleen voorkomen dat het vermogen verder wordt afgebouwd. En dat staat specifiek in deze regels. Vader Jos, ook in de regen, lag hij even tweede, want er reden twee Ferraris voor hem die eraf gingen. Toen kwam de bui halverwege. En ja, normaal gesproken zijn ze wel senang, maar ik denk toch dat iedereen in het ongelooflijke ongewisse zit hoe deze auto's dit gaan doen. Ik heb natuurlijk geroepen, hè, van ja, we hebben problemen, want ja, er komt in één keer die electropower erbij. Nou, dat is dus in het reglement ondervangen, dat dat allemaal wel weer wat minder is. En ja, het is nu alleen maar hopen dat de intensiteit van die bui gaat afnemen.
1: Nog niks te melden hoor, bij de FIA.
0: Nee, hij roept hier. Wordt, hij blijft ook op delay staan. Ja. Als ik even naar mijn eigen buienraad kijk, dan leek het een simpel streepje te zijn wat het circuit voorbij zou draaien. Hij zit nu op geel, zeg maar. Dus dat wil zeggen 3 mm per uur. Fout, hij zit nu op oranje. Hij was geel, dus hij wordt wel wat minder. Daarna wordt het blauw-blauw. En wat daar achteraan komt, lijkt droog te zijn. Dus dan hoop ik toch dat ze gewoon ook zo intelligent zijn. Dan laat die wedstrijd nou beginnen op intermediate, zo full wets. En laat het dan gewoon aan de teams. Ik zou het verstandig vinden als hij een safety car start doet. Zijn natuurlijk allemaal puristen die zeggen, nee joh, het is voor iedereen hetzelfde. Ja, maar dan sta je straks met allemaal mensen op de startgrid te malen. En dan, ja, voor je het weet heb je een probleem.
1: Weer code rood. Ja.
0: Ja, want Alan Permain had daar ook wat over gezegd, toch?
1: Ja, Alan Permain zei ook van, het wordt sowieso een safety car start. Of een delayed start. Nou, daar heeft hij al sowieso gelijk in.
0: Ja,
1: en dat is makkelijk. Maar het probleem is natuurlijk ook met Lewis en Max voorop. Daar zitten we sowieso al een beetje naar te kijken natuurlijk, met de twee mannen daar vooraan.
0: Ja, maar dat doet de wedstrijdleiding niet.
1: Nee, nee.
0: Die kijken gewoon naar de veiligheid. En waarom denk je dan, als er een safety car staat, is dat handig? Ja, dat is handig. En waarom zeg ik dat? De banden zelf, als je op intermediate start, die voeren 31 liter water per seconde af. Dat is 31 colaflessen per seconde van een litertje. Dat wel bij 300 km per uur, dan zou je dat niet zo snel rijden. De full wets, daar kan maar liefst 76 liter water per seconde doorheen bij 300 km per uur. Dus dan weet je ook, door te rijden ga je wel sneller dat water weer omhoog gooien. Andere nadeel voor de race zelf gaat natuurlijk zijn, als je zo gaat beginnen, en je komt uiteindelijk op een opdrogende lijn terecht, ja, dan kun je inhaalacties ook niet zomaar meer inzetten. Want ja, dan kom je dus offline. Offline is dan nog nat, vochtig, glibberig en glad. En dan zitten we ook nog met het systeem dat de grip die er opgebouwd was de laatste dagen ook alweer een beetje verdwenen is.
1: Ik kwam nog een bordradiootje tegen van Lando Norris op weg naar de grid. Die zei dat die intermediates nu al op waren.
0: Ja.
1: Het is nu al klaar, zei hij.
0: Nou, en daar heeft hij gelijk. Sorry dat ik het zeg, maar daar heeft hij wel gelijk in. Want de intermediate is eigenlijk de band die je eronder moet schroeven als het oppervlak nat is, maar het niet nog regent. Dan moet je eigenlijk op een full wet gaan rijden. Intermediate is natuurlijk ook zo gebouwd, terwijl we zien dat Carlos Sainz wel een koelvest aan heeft. De intermediate is natuurlijk zo gebouwd dat hij ook, en dat hebben we Lewis Hamilton ooit zien doen in Monaco, als je dat zou durven, je kunt hem ook tot slick rijden. Dus je kunt echt extreem lang doorrijden op die band om te proberen misschien wel een pitstopje uit te sparen. Kijk,
1: en de typische Max Verstappen quote is ook wel weer geweldig. Van: wat denk jij, Max? Maakt dat wat uit als het nat is of droog is? Max zegt: ja, het maakt mij niks uit. In the dry or in the wet, the more clean air you have, the better.
0: Ja, dat, nou, en hij heeft gelijk, want daar wilde ik ook naartoe. Het voordeel van dit is, als je vooraan rijdt, dan heb je zoveel los van clean air.
1: Meer zicht.
0: Maar we geven gewoon clean sight. We zagen net alweer door de wolken heen een stukje blauw komen. En de heren zitten allemaal rustig en kalm te wachten. Hij heeft een cool vestje over zijn systeem aan. Hier Alexander Albon. De FIA wil overigens. Er zijn allemaal teams die wel en niet die koelvesten gebruiken. En dat heeft te maken met het systeem wat je in de auto moet zetten, met een pompje en wat vocht en wat koeling, om die koelvesten te laten werken. Het is niet zo dat je zo'n ding aantrekt en het koelt aan zich, want dat gaat niet werken. En de FIA wil dat het beter wordt. Want er zijn natuurlijk allemaal jongens. George Russell heeft daar gisteren over verklaard van: ja, we gebruiken het niet, want we vinden dat we het nog niet goed genoeg voor elkaar hebben. En dan kunnen we beter werken aan de afstelling van de auto als dat we allerlei andere zaken gaan doen. Want ja, als je het niet gebruikt, moet je 5 kilo toevoegen. En ja, die kan je weer neerleggen waar je wil, kan je nog voordeel van hebben. De FIA gaat nu 50.000 euro van het budgetcap aftrekken als jij een systeem ontwikkelt dat ook de hele race blijft werken. Dat is ook raar, hè? Want op een gegeven moment wordt het ook al wel weer warm. En ze gaan 75.000 aanbieden aan het team dat een beter ontwerp kan maken voor het totale systeem, wat dan bij iedereen geïmplementeerd zou kunnen worden. Punt, comma, dubbele punt, uitroepteken.
1: The medical car is reporting a significant amount of standing water around the track. Current conditions are not suitable to start the race.
0: Ja, die hebben we gezien, dat is logisch. Alleen, dan weten we ook weer, als het helemaal ophoudt met regenen in Maleisië, dan kan het ook nog wel eens een keer zo zijn dat met name door de temperatuur, asfalttemperatuur 35 graden, dat het toch relatief snel op kan drogen. Alleen, ik vraag met grote vragen aan de wedstrijdleiding: ga hier niet mega voorzichtig in zitten. Ga ervan uit dat je nog steeds de 22 beste coureurs ter wereld op de grid hebt staan, die gevoed worden door de 22 beste engineers aan de pitwall. En het goede nieuws is dat hij nog wel weer rijdt. Het is niet dat hij het ding parkeert, want het heeft helemaal geen zin. Hij gaat nu echt kijken of het per 5, 6 minuten kan verbeteren.
1: Dat betekent, tenminste, dat gevoel krijg ik, dat ze toch willen beginnen.
0: Heel goed, dank je, want dat zegt het mij ook. Weet je. En dit is wel inherent dinges. Nou hebben we dus in al die jaren, ik had het van tevoren genoemd, er waren maar 2 wedstrijden die onderbroken waren door de regen. Nou moeten we zeggen, de wedstrijd is nog niet begonnen, dus feitelijk is de race nog niet onderbroken door de regen, maar hij is wel uitgesteld door de regen. En hier hebben we toch met heel veel mensen in die zin ook wel weer op zitten wachten. Daar moeten we ook weer eerlijk in zijn. Ik ben toch benieuwd. Ik hoop dat de mannen van Formula One Management op hun boordradio-kanalen echt enorm gaan zitten luisteren wat er allemaal geroepen wordt. Pierre Gasly heeft namelijk ook check in, volgens mij was dat in Portimao, heeft hij op Silverstone een test gedaan met een artificieel nat gemaakte baan. En die zei gewoon, na de eerste 5 rondjes dacht ik, waarom heb ik geen 10 schone onderbroeken meegenomen? Zo voelde Pierre Gasly zich toen hij het in die zin geprobeerd had.
1: Het lijkt wel licht verbeterd.
0: Nee,
1: het moet ook natuurlijk wel, want als het droger wordt, dan verbetert het.
0: Wat ik net schetste, die heftige bui was geel, dat was 3 mm. Dan wordt die een tandje minder en uiteindelijk wordt het blauw en lichtblauw. En dan denk ik dat het ook het ook is. Dus we zouden ook nog kunnen stellen, dat is nu best wel wat vroeg. Maar als het straks voorbij is, hoop ik dat we op een natte / vochtige baan van start gaan. En laat het dan maar gebeuren. Want ja, de strategie van deze wedstrijden was natuurlijk een redelijk ABC'tje. Het zou een 2-stopper zijn. We hebben 56 ronden te racen. Als we achter een safety car beginnen, ja, dan zullen we want dan gaat de klok gewoon lopen en dan gaat de teller gaat lopen. Dan wordt het wat in die zin op race snelheid wat minder. Maar ja, als je hem verdeelt in 18-18-20, dan heb je dus 56 rondjes. Men had nog geroepen, ja, medium, hard. Nou, dat kan wel en dat kan niet. Verstappen zou, denk ik in mijn optiek, als bij een 2-stopper zou zijn, medium, hard, soft moeten doen. Want dat is de enige band waar hij nog 1 nieuwe van over heeft. Als we kijken naar Piastri, die heeft nog 2 nieuwe harde en 1 nieuwe medium. Dan heb ik het alleen maar over de nieuwe banden die ze hebben. Norris, idem dito. Russell, idem dito. Antonelli, idem dito. Dus 2 harde, 1 medium nieuw. Dan kom je bij Verstappen, die heeft 1 harde band, 1 medium band en 1 soft band nieuw. Hartjaar heeft dat ook met 2 harde en 1 medium. Leclerc, die heeft alleen maar een harde nieuwe band en 2 softs over. Hamilton heeft 2 harde, geen medium en 1 soft. Als ze over nieuw hebben, ze kunnen wel een medium band door ons hoeven ze gekwalificeerd hebben. En de rest van het veld, ja, die achteraan zitten eigenlijk allemaal, dat ze 2 harde banden over hebben en 1 medium en 1 soft, net als wat Verstappen dan heeft. Dus ja, Verstappen was er ook wel helder over dat hij zei, ja, ik denk dat die softband, ze gaan er allemaal aan. Dus je kunt de softband ook gebruiken als je ervan uitgaat dat hij er met 15 rondjes aan gaat. Als je denkt dat je er dan 30 ronden op kan rijden, dan word je teleurgesteld. Terwijl als je bijstelt wat je ermee kan, dan valt het misschien nog wel een keertje mee. Lewis Hamilton verklaarde gisteren na afloop dat het grootste pijnpunt voor zijn Ferrari, waar hij het verloor ten opzichte van Verstappen, waren de lange rechte stukken. Er is zo'n filmpje dat je ziet, daar heb je een ghost car, dan blijven ze eigenlijk tot en met 70% van het rondje blijven ze bij elkaar en gelijk. En dan vanaf dit punt, wat we hier toevallig net even in beeld zagen, dan begint het allemaal in het voordeel van Verstappen te lopen. En Lewis zei daar dan ook van, hij zegt, de neiging die je dan hebt, is dat je bij wil blijven. En dan ga je dus harder en harder rijden in die bochten, waardoor fik je je banden uit, waardoor je overall pace gaat verliezen. En hij zei dus, ik ga gewoon er zelf voor zorgen, als het droog zou zijn en blijven, wat het niet is, dat ik mijn eigen pace ga rijden. Het gejuich wat je hoort is voor de fans op de tribune die kijken naar de marshals.
1: Marshals die lopen met bezems. En echte heksenbezems. Ja. Het circuit schoon te vegen. En eentje die zat nu op de bezem en liep te huppelen.
0: Rui Marquez in race control kijkt en praat en wijst. Want ziet dat hij zelf ook in beeld is. Dus het moet wel...
1: Actie.
0: Kijk,
1: bewegen.
0: Mooi. Zit iemand naast hem van de Bahrein Motorsport Federation. Hè? Het is echt allemaal ingevuld.
1: Kijk, hier zie je die bezems in gebruik.
0: Als je tv hebt, zie je dat ze bezems in gebruik hebben, inderdaad. Ja. Allemaal van die heksenbezempjes. Maar die werken wel, hoor. De Maleisische fans hebben natuurlijk deze Bahrein Grand Prix enorm omarmd. Ze zijn wel wat geschrokken. Ik weet niet of je dat gelezen had, Jack. Om een kaartje te kopen, je woont in Maleisië, dan is de Grand Prix op Sepang. Om een kaartje te kopen kon je dus niet naar het circuit om daarbij een ticket of een kaartje te kopen. Nee, dat moest via de website in Bahrein. De prijzen die ze daar voor hun kiezen kregen waren ook Bahrein prijzen. Dus daar zijn ze nogal van geschrokken. Maar ze zijn allemaal wel gewoon gekomen. Want ja, ook zij hebben het gemist. Het is een volk wat auto- en motorracen fantastisch vindt. Ook de MotoGP zit elk jaar op dit circuit. Ze hebben volgens mij ook nog wat wegwedstrijden gehouden. Het is bijzonder. En het is mooi. En dat is ook omdat het old school is. Hè? Laten we daar eerlijk in zijn. Het was het eerste circuit wat gebouwd werd in de wereld der Formule 1 door Herman Tilke. En ik durf het wel aan. Dit is meteen ook zijn beste. Dan heeft hij nooit meer een beter circuit gebouwd.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar hij wordt natuurlijk ook... Kijk, hier zit nog ook weer wat natuurlijk hoogteverschil in. En hij is natuurlijk ook gewoon beperkt door wat er aangeboden wordt van hier moet hij komen. Ja, dan kom je lekker naar, weet ik wat, de woestijn. En ze zegt, ja, hier ligt een platte plak van 5 vierkante meter. En naar 5 vierkante kilometer. Gaat maar bouwen. Ja, dan kan je moeilijk zeggen, ja, maar ik wil er even een berg in bouwen. Net zo hoog als Rouge in de radio. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Dat is trouwens het vierde voorbeeld van een wedstrijd die als nationale Grand Prix in een ander land gereden wordt. We hebben natuurlijk de San Marino Grand Prix, die gehouden werd van 1981 tot 2006 in Italië. De Zwitserse Grand Prix, want dan autosport was verboden in Zwitserland tot een paar jaar geleden. Die werd in Frankrijk gehouden in 1982. En de Luxemburgse Grand Prix werd in 1997 en 1998 gehouden op de Nürburgring in Duitsland. Maar ja, dit is wel de eerste keer dat dan... En dat was dan een Europese Grand Prix of een whatever Grand Prix, San Marino Grand Prix. En die werd dan niet in de naamtitel gegeven. Dat wordt deze nu dus wel gegaan. Allebei die landen staan erin, Bahrein en Maleisië. En dat doen ze best oké. Circuit ligt dicht bij het Kuala Lumpur International Airport. Hè. Dat is zo'n 10 minuutjes. De stad, city center van Kuala Lumpur... is zo'n 85 kilometer.
1: Dat heet toch die bocht? Clea, toch?
0: Ja, Clea.
1: Clea, ja.
0: Ja, Kuala Lumpur.
1: International Apple. Ja,
0: 7 en 8. Ja. En het grappige is, het is maar 283 kilometer... bij de volgende race vandaan. En die is volgend weekend. De Grand Prix van Singapore. Dat is een sprintweekend. Dus hou daarmee de raten dat we vrijdag wel al gewoon weer live gaan zitten. Want ja, sprinten doen we wel live. Vrije trainingen dan op de vrijdag niet helemaal. En dat wordt voor de teams en de rijders ook nog wel een dingetje. Want ze zullen moeten kiezen wat ze gaan doen. Ze zijn natuurlijk al na Baku anderhalve week hier. Dus ze zitten in deze tijdzone. Maar wat was Singapore altijd? Dat was, je bleef in Europese tijdzone. Die jongens zijn gewoon, omdat het allemaal laat is... die zijn tot 2:30 s'nachts lokale tijd op het circuit. Op het paddock. En dan mag je 's middags om 3:00 pas erop. Dus wat deed iedereen? Die bleef in Europese tijdzone. Dat wilde zeggen, lokaal ga je om 5:00 s'nachts lokale tijd naar je bed. Dat is dus een beetje 11:00 in Europa. En dan word je dus gewoon om 7:00 s'ochtends Europese tijd wakker. Dat is 1:00 s'middags daar. De hotels waar wij zaten hadden ook hun, hoe heet dat? Hun ontbijt verschoven. Hè? Dat het niet meer 's ochtends was, maar dat je gewoon tot lokale tijd 2:00 s'middags kon en mocht ontbijten. Om het allemaal te doen. Dus ja, daar zullen ze nu de keus voor moeten maken. Doe je dat of blijf je in deze tijdzone? Daarna hebben ze 1 weekje vrij, althans de meeste. Want Verstappen gaat gewoon weer een race rijden.
1: Portimao.
0: Ja, lekker man. Hou er wel van. De intensiteit van de bui is wel afgenomen, zeggen wij dan. Maar hebben we het beeld van de paraplu's is niet anders. Alleen alle andere dagen was het tegen de zon. En nu is het toch echt tegen het water. En we hadden natuurlijk al dikke, 13 minuten geleden van start moeten gaan. Meestal rond 5 over valt zo'n beetje de start. Maar daar zijn we nog niet. En dit was vroeger natuurlijk ook niet in Maleisië, hè Jack? Deze muziek.
1: Nee, dat is die hoor. DJ. Woe! Bahrein, die vlaggen.
0: Ja, maar die mensen hebben dus vanaf 2017 Grand Prix op tv gezien. Wat begon met Nederland, waar het natuurlijk één groot feest was. En die hebben zoiets van, dat hoort er tegenwoordig bij.
1: Dat moeten wij ook doen.
0: Ja,
1: dat
0: moeten wij ook doen. Nou, zijn ze het binnen downtown Kuala Lumpur, zijn ze het wel gewend hoor. Ja, dit is het rijtje van Oscar Piastri als je meekijkt. Wordt hij niet heel vrolijk van. Hij kijkt ook niet heel vrolijk. Het is altijd met regenwedstrijden. Er zijn jongens die roepen, ja, kom maar op met de geest. Ik denk Alonso.
1: Ja, en ik denk Gasly ook. Want dat zijn toch wel de twee mannen die er wat van kunnen maken.
0: Ocon ook wel.
1: We zien toch ook wel bij Race Control dat het op sommige plekken wel clear wordt gegeven al. Clear is sector 3, 10, 4.
0: Ja, dat betekent dat ze dus daar het water weggeveegd hebben.
1: Ja.
0: Ja, waar we ook nog even rekening mee houden, is dat het, want dat weet je ook op ter hoogte van de Evenaar. Om 7:04 lokale tijd gaat het zonnetje uit, zeg maar.
1: Zo.
0: Dat is 4:04 na de start van deze wedstrijd. Dus er is nog wel tijd. Maar goed, de langste Grand Prix was ooit 4:04. Dat was die Grand Prix in Canada, waar Jenson Button in 2011 uiteindelijk de winst wist te pakken.

0: De Macarena achtervleugel wordt bezongen.
1: Ja, waarschijnlijk hebben ze in Maleis het idee dat het liedje gemaakt is naar aanleiding van die achtervleugel. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk, hè?
0: De Via is aan het typen. Kan ik zien in de app. Dus er komt zometeen een berichtje. Ik zit met spanning te wachten wat daar voor tekst naar boven komt.
1: Ik denk dat de medical car weer de baan op gaat. Dat is mijn inschatting.
0: En ik denk ook dat het antwoord dat ik dan net zag... Sweepers and marshals are working on track to remove any standing water. The medical car is going on track again. The latest forecast indicates the rain intensity should decrease in the next 5 minutes.
1: Hebben ze toch sprongen gemaakt, hè, de Via? Want dat was vroeger, dit altijd, moesten we naar Matteo Banfiani en die moest je zoeken.
0: Zelf op zoek, ja.
1: En die zat, denk ik, vlak voor de start van de wedstrijd ergens in een hoekje. Zat hij een puffje te nemen van, niet namen te noemen, dingen waar je een puffje van kan nemen.
0: En dan zei hij alleen maar, leave me alone.
1: Ja, leave me alone. I know what I'm doing. En toen hebben we een periode voor elkaar gekregen als er wedstrijden onderbroken werden. Dat dan Charlie Whiting soms even wat kwam vertellen. Maar dat moest dan weer een bepaalde reporter zijn die door de VIA goedgekeurd was. Toen hebben we een periode gehad dat we, en dat kwam naar aanleiding van een, hoe heet dat? Een officials meeting, waar ik door de VIA uitgenodigd ben in Zwitserland, waar we toen heel discussies gehad hebben over allerlei zaken. En daar kwam onder andere naar boven dat met mij en ik vond dat de VAR, de voetbalvar, kwam net in. Ik zeg, jullie zijn gek, die was al van Formule 1, die heb je laten varen. En toen zei ze, ja, hoe bedoel je dat? Ik zei, ja, ik weet dat het systeem is dat, en dat is zo, de stewards of the meeting kunnen elke situatie op de baan inkloppen. En dan komen alle voorgaande situaties ooit in wedstrijden, die komen naar boven, inclusief video en inclusief de besluiten die ze daar genomen hadden. Ik zeg, dat is niets anders dan een VAR. En toen hebben we geprobeerd om dat in beeld te krijgen. Dus je weet nog, 3 jaar geleden, dat je af en toe een shot kreeg tijdens een beslissing van de wedstrijdleiding. Dat was dan zonder audio, want je mocht niet horen wat er was. En dat hebben ze toch maar weggehaald. Toen kregen we net een shotje. Maar ze zijn er toch in die zin weer van afgestapt. En de vorm die de VIA nu heeft, hè, dat ze dus gewoon jongens hebben die... als je daarbij toegelaten bent in de VIA groepsapp waar je alleen maar kunt lezen. Je kunt daar geen vragen stellen, je kunt daar niet plaatsen. Dat ze gewoon die informatie ASAP naar buiten gooien. En ik denk dat dat een goede verbetering is. Eens even kijken wat de Rain Alarm Pro zegt. Ja, we zijn nu van... we zitten nog in het laatste donkerblauwe staartje. Dus dat is 0,6 liter. Wat er valt. Dan gaat hij naar 0,3, 0,2. En dan wordt het droog. En daarachter... Terwijl je het nooit weet in Maleisië. Maar daarachter hangt voorlopig niks. Dus dat zou kunnen betekenen dat als... Dit is ook de enige bui die er is. En dan wordt natuurlijk gewoon, uiteindelijk wordt de discussie, is deze wedstrijd onderbroken door regen? Of omdat hij nog niet begonnen was, niet? Nou, kom maar op.
0: Met elkaar rijdt de pitlane in. Zag ik toevallig van bovenshot.
1: Oké. Okay. Wat denk jij, Erik? Is met deze weersomstandigheden en het begin hier is de kans groter voor Verstappen dan inmiddels een complete droge wedstrijd?
0: Ja, dat is wel, vroeger was dat wel meer zo, hè? Dat wij dachten dat Max een uitzondering. Maar ik denk in deze auto is dat een heel ander verhaal. Ja. Ik denk nog wel dat hij natuurlijk je natuurlijke talent wat hij heeft kan winnen van alles en iedereen. Maar ik denk dat dat in deze auto heel lastig is.
1: Het is ook wel eens zo dat auto's die het op droog niet helemaal top doen, die dan in de regen in één keer, die doen het dan.
0: Hij zei gisteren natuurlijk dat de auto eindelijk deed wat hij wilde.
1: Ja, klopt. Op droog.
0: Op droog.
1: Maar op nat weet natuurlijk niemand het. Nee. Red Bull is natuurlijk al 15 wedstrijden zonder overwinning. Dat is de langste reeks sinds Verstappen het team versterkte sinds de Spaanse Grand Prix.
0: Ik maak me alleen zorgen om Lewis Hamilton die naast Max Verstappen staat.
1: Nou ja.
0: Want die vind ik niet sterk in stress situaties de laatste tijd in Ferrari. Die roept alleen maar. En wat is er aan de hand?
1: Maar dan ga je uit van een staande start.
0: Ja.
1: Bij een rollende start is dat probleem verdwenen.
0: Ja, dan is dat weg. Ja.
1: Ik ben normaal gesproken ook altijd wel van doe maar een staande start, doe maar een staande start. Maar omdat we met deze generatie auto's nog niet op intermediates of wets echt in racecondities gereden hebben, zou ik het super logisch vinden als ze dat doen. dan zeg ik er meteen achter. Maar ga niet zitten wachten tot het weer droog genoeg is om op een slick te starten, wat we in België vorig jaar hadden. Althans,
0: ga lekker, jongen. Hup, gooi die auto's de baan op.
1: We hebben Hongarije toch ook nog een keer zo'n wedstrijd gehad, dat Lewis Hamilton in zijn eentje op de startgrid stond. Iedereen dook naar binnen aan het einde van de opwarmronde. Ja. Lewis stond er als enige op intermediate. Die dacht, ik heb misschien niet de goede keuze gemaakt. Dat is trouwens ook lachen, Jack. Kun je dat nog herinneren? Dat was in 2013. Lewis Hamilton die was net geswitcht van het team van McLaren naar het team van Mercedes. We zijn op de Grand Prix van Maleisië, op dezezelfde plek, op dezezelfde baan. De pitstops komen eraan. Lewis Hamilton krult naar binnen in zijn Mercedes. Pitstop stopt, kijkt opzij en staat bij McLaren.
0: Ja, verkeerde pitstop.
1: En toen moest hij nog even. Hij had mazzel dat ze één box verder stonden. Dus hij hoeft alleen maar nog een keertje te accelereren. Maar daar kan ik me ook nog wel rennen. Volgens mij heeft Jensen Button ook een keer zo'n momentje gehad dat het niet helemaal op de juiste plek was. Ja, dat zijn. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Want het is toch een hoog concentratieding, vind ik. Maar goed, het is ook wel de gewoonte die je hebt. Ja, kom je aan. Oh ja, die gasten ken ik. Stop. Oh nee, andere auto. Geweldig. Wat Max natuurlijk aan het proberen is dat hij een back-to-back win wil. Ja, want hij was de laatste winnaar op dit circuit. En back-to-back is dan misschien niet helemaal waar, omdat hij die Bahreinse Grand Prix van vorig jaar niet gewonnen heeft. Zijn laatste overwinning was Abu Dhabi van vorig jaar. Dus dat is ook wel weer een punt dat hierop zit. Ja, mag maar weer een keer. Maar goed, ze kwamen van 1,2 seconden achterstand aan het begin van het 2026 seizoen. Hè. Dus ze hoeven zich zeker niet te schamen voor de vooruitgang die ze boeken. Alleen ja, als je nou elk jaar wereldkampioen bent in de vooruitgang, maar, nou ik zeg niet elk jaar, maar goed, als je nou wereldkampioen bent in de vooruitgang, denk ik, ja, doe dan je hele productieklok eens een keer 3 maanden naar voren halen, zodat je vanaf het begin van het seizoen bent waar je bent. Want nu komen ze steeds aan het einde van het jaar net dicht genoeg bij. Vorig jaar op 2 punten. Dit jaar staat hij ver achter in het kampioenschap ten opzichte van Kimi Antonelli. Laat het duidelijk zijn, Antonelli heeft 302 punten, Verstappen 163. Ja, daar gaat hij niet meer serieus in meedoen, tenzij het allemaal nulresultaten worden. En een dag als vandaag kan ook alweer een nulresultaatje opleveren. Dus dat zou ook zomaar kunnen. Maar ja, dat je dan gewoon beter begint en Dan maar een beetje minder ontwikkeling. Maar je begint op een hoger plan.
0: Berichtje van de FIA. Only a couple of corners are still an issue at the moment. The marshals are focusing their work on these small areas.
1: Ja. Heel verstandig. Het zou dan heel raar zijn als ze dan dus niet eigenlijk ASAP zouden beginnen.
0: Ja, doe maar.
1: En dat ASAP beginnen, ik weet niet, bedoel, voor sommige mensen is zondagochtend om 9 uur klaarzitten voor een Grand Prix erg vroeg. Dat kan. Maar dan zou je dus kunnen zeggen van op het moment dat we nu weten dat het delayed start bordje weg is, dan nog steeds hebben we 10 minuten. Hè? Dus dat is een dingetje. Dus die misschien derde bak koffie en die tweede gevulde koek of stroopwafel, nou, die kan je nog
0: of
1: wel even
0: kano
1: halen. Een kanootje. Waar zijn de kano's als je ze nodig hebt?
0: Ja, maar ik heb gehoord dat onze assistent producers dat allemaal opgegeten hebben.
1: Ja, maar ja, dat is tegenwoordig hier bij GPR Sport Radio. Ik weet niet of je wel eens op zaterdagmiddag of zaterdagavond hier geweest bent. We lopen er gewoon, ik denk alles bij elkaar, een mannetje of 7, 8 in de rond. Die allemaal.
0: Ik neem maar 1 pakje mee. 15.
1: Jij neemt 1 pakje mee. Er waren er nog 2 over toen jij gisteren wegging. Ik zeg het maar even.
0: Ja, oké.
1: Dus ja, er zijn dus 2 mensen die dat gedaan hebben. Oh, Lewis ziet zichzelf op tv en gaat nog even zwaaien. Ja, dat is 1 ding. Hij is goed in crowd control. Dat moeten we ook heel reëel zijn.
0: Klein dingetje nog van de CEO van McLaren, Zac Brown.
1: Zaki
0: Brown, die zei net van de drivers tend to think it will be a standing start. I personally think a safety car start. But standing water is not too bad on the main straight.
1: Nee, oké. Okay. Maar het begint te doen. Ja, je krijgt uitremmen en mensen die offline zijn en dat soort dingen. Dus ja, ik heb mijn standpunt erin net uitgelegd. Ik denk dat in dit geval met deze auto's en dit reglement dat een staande start eigenlijk gewoon.
0: Nu wordt het bericht iets leuker.
1: Het bericht wordt leuker.
0: When the conditions are suitable, at race control will issue a 10-minute signal before the start.
1: Wat ik zojuist riep. Maar ja, weet je, wat ik nou had willen horen.
0: Ja, we gaan het nu doen. Ja.
1: Nee, we'll issue ASAP.
0: Kijk,
1: a 10-minute start.
0: Formation lap, 15:40 local time. Dus 10:50.
1: Keurig, oké. Okay.
0: Over 10 minuten gaan we formatielamp ronde doen.
1: Bij deze al hulde. En dan komt de rest.
0: En dan beslissen ze dus, denk ik, pas later weer...
1: Of het standing start wordt.
0: Ja.
1: Nou, dan kan ik je al voorspellen dat wellicht in die Formation Lab... Daar is die. Dat in die Formation Lab een aantal boordradio's gaan zijn... Nee, dit moet... Nee, ja. Verstappen wil natuurlijk een rollende start. Ik bedoel, hij gaat niet het risico nemen dat hij weer zo'n Red Bull poepstart heeft... en dat hij als zevende bocht één induikt. Dat is logisch. En Hamilton waarschijnlijk ook wel. En die jongens daarachter ook wel. En er zijn natuurlijk jongens die denken, ja, die zitten daar net achter. Zo'n Russell die zal zeggen, nou, doe bij maar een staande start... want misschien doe ik het wel beter dan de rest.
0: Antonelli die denk ik ook. Die denkt ook, ik kan die twee pakken voor me.
1: Ja. Maar even, mijn vrees is wat dat betreft geen waarheid geworden. En ja, ik ga niet zeggen hulde, maar wel prima dat ze het doen zoals ze het doen.
0: Ja, lekker.
1: Maar, oké, het is grappig. Hij zei, will be issued around 1640, maar dat is dus 1540. Hij zat nog op een Engelse tijd. Hij heeft dus Romain de Lauwers, dat hij heeft het gecorrigeerd. Coolio. Even kijken wat de buienradar zegt. Die dus even kijken, die houdt op 19:25. Dus die loopt 7 minuten achter. Ja. Maar dat is wel goed. Het regent nog. Dus dan denk ik ook dat ze zouden kunnen roepen. Ze dat zouden willen. Dat het verplicht is om op de regenband te starten.
0: Wet race dus, bedoel je?
1: Nee, wet race wil alleen maar zeggen dat hij niet stilgelegd wordt... als het nog harder vanwege de condities zomaar... tenzij het allemaal niet te doen is. Ze kunnen uit veiligheid zeggen, je moet op full wets gaan starten. En Ferrari heeft dat ook in Fuji verkeerd gedaan. Die dachten, ja, mijn tante, ik doe lekker een setje intermediates eronder. Ja, dat mocht niet, toen moesten ze binnenkomen. Dus het is niet zoals dat je de volledige keuze hebt. Want als je de keus vrijlaat, dan is er ook nog wel een gek die zegt... oh, het wordt droog. Nou, dan begin ik lekker op slicks. En dan zie ik het wel. Maar dat gaat allemaal niet gebeuren.
0: We zien hier in de pit dat als je met ons meekijkt... Max Verstappen lopen met zijn performance engineer. En het lijkt wel alsof het droog is. We zien wel wat druppeltjes op de lens. Maar ja, anders dragen ze geen paraplu's. Dus misschien een klein spatje nog.
1: Max heeft overigens van die, hoe noem je dat, overschoenen aan. Ja. Zodat je niet in de auto de zolen van je voeten nat zijn. En dan nog, met overschoenen al, als ze gaan instappen... dan komt er een jongen die met papier van alles doet. De fans hebben het uitermate naar hun zin op de tribunes.
0: Ja, de DJ staat op het podiumplekje. Dus alle mensen die op het rechte stuk zitten, kijken recht op de DJ.
1: Ja, dat was waar vroeger onze commentaarpositie zat. Wij hadden ook vaak de mazzel dat de commentaarpositie echt knetterrecht... ten opzichte van het podium was... En dan waren er toen de tijd nog wel fotografen die zeiden... mogen wij dan even dan bij het podium bij jullie door het raam fotograferen... want er zijn geen plekken die op dezelfde hoogte recht van voren zitten. En dan deden we altijd deur op slot. Tuurlijk mag het, deur op slot. En not.
0: 10:50, formatieronde. Lekker, laten we maar beginnen. Zelfs paraplu's uit Bahrein zijn ingevlogen...
1: Ja, je kunt ze ter plekke denk ik ook kopen. Maar ik denk ook dat er best een aantal van die Maleisiërs zijn... die denken van ja, dit is toch wel vrij bijzonder. En die hun eigen paddock en hun eigen fanzones... natuurlijk hebben zien veranderen in dingen uit een compleet ander land. De relatie tussen Bahrein en Maleisië is trouwens overigens... al jaren politiek gezien erg prima te noemen. Dus dat is wel interessant. Sepang is trouwens een van de weinige circuits op de 2026 kalender... waarbij de layout onveranderd is sinds de 20e eeuw. Dus dat is wel een dingetje. Enige circuits die wat dingen hebben overleefd... zonder echt grote aanpassingen sinds het einde van 1990... zijn Interlagos. Daar hebben ze de pitlijn veranderd. En de Red Bull Ring. De grote verandering daar was de naam. Want dat was namelijk tot en met 1999 de A1 Ring. Dat dus eigenlijk...
0: Lijkt me ook heel vervelend als rijder. Dat je je lekker focust op... we gaan om half beginnen en dit. En dan is een heel schema. Dan komt dat in de war. Ik zag Leclerc ook nog gauw even wat eten. Ja. Dus voor die rijders ook... de focus is ook vervelend, lijkt me.
1: Ja, maar daarom is dit 10 minuten signaal. Want de echte focus altijd begint... helm op, instappen, zitten. En die periode hebben ze dus... daarom hebben ze dat gedaan. Die is dus gelijk aan als je... 35 minuten geleden van start gegaan was. Dus dat, ja, dat snap ik wel. Om in de zone te komen lukt dat wel. Het wachten is soms lastig. Want we zijn het wel gewend. De vraag is, wie komt er vandaag als held naar boven? En wie zegt er na 2 rondjes van... oeps, was ik dan toch niet helemaal Zo goed als dat ik dacht. Want dat speelt natuurlijk ook nog wel een keertje mee.
0: Formation lap behind the safety car, zegt race control.
1: Ja, maar ze noemen het formation laps. Dus moeten we even goed in de gaten houden of de teller ook gaat aflopen.
0: Ja.
1: Met formation laps kunnen ze dus ook zeggen, nou, we gaan er 6 rijen, 7 rijen aan, mooie droge lijn, staande start, safety car weg en kom maar op. Of ze kunnen uiteindelijk een besluit nemen van, het is wel oké genoeg.
0: Ik laat ze gewoon los, ja.
1: En een rolling start. Het is wel fijn, want we kunnen tijdens de race, dat lastig, maar we kunnen gelijk leggen, jongens, als je niet gelijk liep. Want het is nog 4-0-6 en dan 4-3-2-1-0-3-59-58-57-56-55-54-53-52-51-51-50. Kun je in onze app gewoon een beetje heen en weer tikken. Je denkt, hey, hij loopt wel oké. En als ik het eerder zeg, dan moet je hem wat naar links tikken. En als ik het later zeg, moet je hem wat naar rechts tikken. Klokje dus op 03, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Hou dan ook rekening mee. Als hij met jou nu ineens gaat bellen, je denkt, ik ben aan het gelijkleggen geweest. En dan wordt het even gestopt en dan is je BD4 kwijt. En dan moet het allemaal opnieuw. Ja, dan gaat het lastig worden. Dus je kunt natuurlijk ook gewoon nu heel snel je telefoon op niet storen zetten. Dan heb je daar in ieder geval geen last van. En de mensen thuis moeten ook niet je wifi-verbinding even weggooien. Dan heb je ook een probleempje. Dat werd al pas geleden ook nog aangerekend. Ja, wat ben ik gebeld en daarna niet meer te vinden? Nee, dat is een beetje logisch. Maar goed, dat is een ander dingetje. Coureurs zijn inmiddels gaan zitten na de grote bui. Die lichtjes begon tijdens de Drivers Parade. Toen leek het droog te zijn. Maar eigenlijk op het moment dat de pitlane open ging en men richting de grid ging, toen ging het deels los. En daarna, toen iedereen er stond, ging het echt los. Mooie spandoek ook. Hè? Thank you, Formula 1 Bahrain Grand Prix. Maleisië 2026. Ja, dat zijn toch wel. Zo'n doek is over 20 jaar wel geld waard, hoor. Want ik denk dat we dit niet vaker gaan gebeuren. Maar het kan ook zijn dat de hele wereld denkt van, dit bevalt wel goed. En dan heeft Sepang natuurlijk nu wel een. Als je goed zit met die landen, dan heb je natuurlijk wel een dingetje dat misschien een van de eerste wedstrijden van volgend jaar denkt van, oh, wat die Bahrein geflikt hebben, dan kunnen wij ook. Laten we dat ook maar even doen. Zandvoort is lastig. Natuurlijk wil heel Nederland dat. Maar ja, goed, Zandvoort heeft 3 maanden opbouwtijd nodig en dit niet. Dit ligt er en dit is er. En hiervoor hoeven geen echte tribunes bijgebouwd te worden. Dus,
0: Een seconde.
1: Een reserverol voor Zandvoort zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Kom maar op.
0: Current thinking of race control is to do a minimum of 2 laps behind the safety car before a standing start.
1: Ja, oké. Okay.
0: This is subject to change based on feedback from drivers.
1: Juist, zei ik net. Gaan naar de boordradio's luisteren. Wat is het nou? Ik denk dat de volledige eerste 2 startrijen roepen. Nee, er moet een roer zal er weer de voortouw nemen. Nee, moet een ronde start worden. Hoor. Nee, het is nog wel een beetje tricky. Dit en dat. En aan de andere kant, jongens, het is voor iedereen gelijk. Je zult een goede start moeten hebben. Ik durf hem wel aan dat ik het van Verstappen zeker weet dat hij minstens een 2e versnelling gaat starten. Langzamerhand komt er leven vanaf de start. De formatierondes gaan beginnen over 1 minuut en 8, 7, 6, 5,
0: zullen ook niet veel
1: 4,
0: mensen. Oh nee, allemaal
1: 3,
0: sorry.
1: 2, 1, 0. Wat wou je zeggen?
0: Intermediates allemaal. Alle rijders.
1: Ja, want dan is er geen verplichting geweest voor de fullbacks. Nee. En dit is ook een logica-regel, hè? Jack, in de racerij, als het niet regent,
0: inters.
1: Niet meer regent, dan ga je voor inters. Als het al een heel tijdje niet meer regent en er ergens al wat droge plekken zicht worden, dan ga je nu zelfs op sliks, maar dat mag dus nog niet. Want ik heb nog niet gezien, hebben we al ergens gezien dat ze net een wet track verklaard hebben? Maar dat mag duidelijk zijn, maar uitgesteld is straks vanwege de regen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem benoemd heb, dus ik zal je nog even een beetje op weg helpen. Als ik het papiertje kan vinden. Ja hoor, daar is die. Pole position, Max Verstappen naast hem. Lewis Hamilton op die eerste rij. 2e startrij, Antonelli en Leclerc. De 3e startrij, Lando Norris, Oscar Piastri. De startrij daarachter. De 4e met George Russell en Isaac Hadjar. Dan Pierre Gasly en Gabriele Bortoleto. Liam Lawson, Fernando Alonso. Sainz en Stroll. Dat vind ik trouwens wel, dat is een groepje. Want Lawson en Alonso die mogen elkaar niet. Daar is de klok. En daar mogen de heren dan uiteindelijk die formation lap beginnen. Dat vind ik dan wel een groepje. Met Lawson, Alonso, Stroll en Sainz bij elkaar. Dat is toch wel reden voor some concern. En het goede nieuws is dat we er even 40 minuten op hebben moeten wachten. We hadden al zeker één pitstop achter de rug kunnen hebben. Maar pitstops gaan er komen. Mooi is ook weer, dit is de originele trofee uit Bahrein. En kijk, dan zie je van die plek waar ze stonden, waar ze wegrijden. Met dat water wat ze dus omhoog gooien. 31 liter per seconde maximaal. Op de intermediates. Dan zie je dus dat het nog best wel stevig is. En het is vooral nu zaak ook met de safety car ervoor. Dat je wel wat dingen op temperatuur krijgt. En dat overleven is. Nou, dit is voor het bandenlijstje wat we hebben, Jack, vrij makkelijk.
0: Oh, ho, ho, ho. Hadjar.
1: Hadjar, kijk. Dat was mijn vraag. Wie zegt er vandaag ik ben oké en wie is er vandaag de glumiel? Wordt nu ook weer de vraag hoe hij zijn plek terug mag vinden. Maar Hartje heeft dus een tandje momentje onderstuur gehad en niet gezellig. Komt hij aan. Kijk. Opwarmen. Gas, gas, gas. Staan dat water. Huppatee. En weg. Oeps. Bocht 4.
0: Nou, deze vloer...
1: Maar het is niet
0: gekust.
1: Ja, dat is niet op hoge snelheid. Het is meer misschien dat in de sidepods wat zit, maar... Ja. Mag ook nog, hè? Vergeet niet dat hij relatief onervaren is. Ze hebben een record aan 261.000 mensen door de poort gehad. En zo ziet een vol Sepang er dan uit. En deze mensen hebben zitten wachten. De paraplu's zijn grotendeels weg. De poncho's zijn er nog. Daaronder kun je ook wat geurvreters plaatsen. Zeker deodoranten. Want als de temperatuur terug gaat komen, dan gaat dat de partij stoffig zijn. Hier rijden ze gewoon... bijna stapvoets, dat is ook interessant.
0: Ja, Verstappen hield behoorlijk in.
1: Ja, oké, maar hij moet, achter die safety car moet hij wel wat doen. Vind ik toch interessant.
0: Heeft hij een probleem?
1: Kan ook nog, hè?
2: This fuck. I can't accelerate. Not working, guys.
3: Stand by, Max. We're looking.
1: Wow, je hebt gelijk, hij had een probleem. I can't accelerate. It's stuck. Hij heeft mazzel, want bij een safety car moet je 5 lengtes, moet je 5 lengtes houden. Hij zegt, hij is stuck, hij can't accelerate. Of het is een trucje, ik ken hem goed genoeg. Nee, hij wil wat. Hij vindt gewoon dat die safety car, die auto te langzaam rijdt, die formation lap. Nee. Ja. Want Lewis doet hetzelfde nu, hè? Laat ook een gat vallen. Hè? En er zijn er weer anderen die hier rijden, heb je voorbij?
0: Nou, Lewis heeft echt een probleem ook.
1: Nee, het kan hetzelfde zijn. Oh mijn god. Dit is toch weer een dingetje, hoor.
0: Koude temperaturen?
1: Nee.
0: Motor niet goed opgewarmd?
1: Nou, wat zegt hij?
4: I'm just pressing the throttle, nothing's happening.
1: Hetzelfde als Max. I'm pressing the throttle and nothing's happening. Ze hebben de auto's op de eerste starter allebei hetzelfde probleem gehad. Och, och, och. Ja.
0: Maar bij Red Bull lossen ze het op. Bij Ferrari nog niet.
1: Nee.
0: Of nu wel? Nee.
1: Hij bordelt al dan hetzelfde. Max is inmiddels weer aangesloten waar hij hoort. Achter Bernd Meilander. Dit zijn toch ook dingen, daar krijg je echt klotsend water van op plekken waar het niet wil.
0: Zo.
1: Hè? Nou ja, water zat.
0: Ja, en de rijders twijfelen natuurlijk ook een beetje van moeten we Hamilton voorbij? Want anders krijg je weer straf. Dat je achter de safety car erbij gaat.
1: Er wordt heel veel geschoven. Ja, maar het is geen safety car. Het is een formation lap.
0: Formation, maar ja, een beetje, dat denk
1: en
0: ik,
1: als je bij, de, bij het wegrijden van een formation lap voor de laatste auto wegrijdt, mag je nog steeds terug naar je originele plek. Dus ze moeten alleen goed in de gaten houden wie waar zit. Maar Hamilton is vooralsnog weg. Dan heeft hij Antonelli in zijn nek. En dan Leclerc en dan Norris.
0: Je zag er bij de McLaren al vrij snel Lewis voorbij gaan.
1: Ja, maar dat zijn jongens aan de pitwall. Hè? Dat zijn de sporting directors aan de pitwall die zeggen doen.
0: Ja.
1: Maar bij Verstappen durfde niemand het, hè? Zag je dat?
0: Nee.
1: En Lewis is stilgevallen op het rechtstuk.
0: Ja.
1: Software issue we're trying to solve. Ook lekker. Maar hij loopt nog. Ja, ze twijfelen allemaal als een idioot. Ik snap dit wel heel goed,
0: ja, ik
1: hoor.
0: Ook. Oh, hij doet
1: hij
0: het
1: gaat
0: weer.
1: En aan de andere kant, door te twijfelen helpen ze hem ook. Maar ik dacht ook dat een van die Audi's een probleem had. Of kan hij wel mee accelereren nu? Door te twijfelen helpen ze hem ook. Want als hij de laatste is, mag je niet meer terug naar je plek als de staande start wordt. En dat is hij nu nog steeds niet.
0: Starting procedure suspended.
1: Ja, logisch.
0: Race control.
1: Logisch. Dan moet je het hele veld eens aan elkaar gerost. Je moet kijken waar die Verstappen rijdt. Ja, kijk, er zijn er meer, hè?
0: Ja.
1: Er zijn een bak auto's die echt problemen hebben, hoor. En dan komt de safety car eraan. Die gaat op een rondje achterstand zitten. Nee, want we zijn nog niet begonnen.
0: Och, och, och. Starting procedure suspended.
1: Uitgesteld.
0: Yes. In beeld.
1: Terwijl ze blijven achter die safety car. Het is dus op het andere rechte stuk dat het allemaal gebeurt, hè? Dus Hamilton, die ligt gewoon bijna een heel rondje achter, hè?
0: Ze zijn hier allemaal aan het proberen de software te resetten. Zie je dat?
1: Ja. Ja, daar ga je dus. En dit is wat ik zeg. Er zitten te veel slimme systemen in die auto's. Die denken, hé joh, er is hier iets van niet goed. Dus dan moeten we even voorzichtig zijn.
0: Uit, ja. Ja.
1: Kan helemaal niet. Alles wat er in een auto moet gebeuren, moet officieel via driver input gebeuren. Nou, ik heb nieuws voor je. Deze dingen gebeuren zomaar. Er gaan een hoop roepen straks. Nou, ik heb echt geen idee wat er aan de hand was.
0: Bortoleto heeft ervoor gekozen om de pit in te gaan. Net als Hulkenberg.
1: Ja.
0: Oh, iedereen? Ik zie Max ook de pit in aan.
1: Ja, omdat er op het rechte stuk wat is. Hij moet die auto volgen.
0: Ja.
1: Als hij suspended is, dan denk ik dat ze toch een aantal dingen willen controleren. En dan hebben we dus een uitgestelde start. En dan krijgen we straks weer het een en het ander. Wat grappig is, zijn mensen die kiezen allemaal zelf om naar binnen te rijden. En dan zit die Bernd Meilander zit er ineens tussen met Verstappen. En die Antonelli erachter. En daar Norris. En waar is Leclerc dan? Die is ook niet weg. Die is ook weg uit dat rijtje. Leclerc is teruggezakt. Nou ja, teruggezakt. Die rijdt achter George Russell. Ja, dit zijn van die dingen. Dat de huidige Formule 1 auto's denken, wat regen, dat kennen we niet.
0: Nee,
1: dat
0: doen het niet.
1: Daar zijn we niet op ingesteld. Maar trouwens van de week allemaal dingen dat er mensen riepen dat er auto's tegen coureurs begonnen te praten. Dat soort dingen. Nou, dat is allemaal flauwekul AI-onzin. Ja, start suspended. Het is gewoon weer stilzetten, hè. Moeten ze die auto's weer in volle orde krijgen? Oh my god. Nou, mocht je verslapen hebben. Goedemorgen. Welkom bij GPR Sportradio. We zijn er niet begonnen. Ja, met Norris was er ook wel, toch? Wow, bij Norris was er ook wat. Dit heeft te maken met de afstelling van de engine braking. Kijk, die band schudden, jongen, op die wang. Pop, pop, pop, pop. Die wel grip. Maar ja, als hij gaat schudden, dan laat hij ook een momentje weer even los en dan verplaats je je naar rechts.
0: Wat ik wel jammer vind is dat de FOM ons niet de boordradio's laat delen.
1: Nou, het zou zomaar kunnen dat er dingen tussen zitten. Dat
0: denken,
1: nee. Dat er dingen tussen zitten van dat de jongens zeggen, ja, die auto doet wat ik niet wil. En dan kom je wel in een veiligheidsissue terecht. Dus dan zou ik het heel verstandig vinden als ze dat niet doen. Want in principe moet alles door de coureur gebeuren. Blijven het rare dingen vinden dat de jongens af en toe zeggen, ja, de auto, ik weet wel dat de auto weet waar die is op de baan, want daar hebben ze een sensortje voor met een infraroodje en een GPS. Maar net als Bottas vorige keer, ja, de auto wist niet waar die was en doet ineens dat en dan heb ik een probleem. Ik denk, ja, zou niet moeten maggen. Maar ik heb het ook weer uitgezocht in de reglementen. Kijk, op het moment dat de auto nadat jij de rem indrukt iets doet wat jij niet fijn vindt, dan is het nog steeds jouw input geweest omdat jij de rem ingedrukt hebt. Charles Leclerc zit enorm nee te schudden in zijn auto. En ik denk dat het gros van de boordradio's is dat ze allemaal niet begrijpen wat hun auto's aan het doen zijn. Althans een groot deel, laat ik het
0: veel vragen natuurlijk van,
1: zeggen.
0: Mogen we Hamilton inhalen? Wat moeten we doen?
1: Antonelli.
4: Track is trying crazily quick.
1: Hint? Hint aan zijn team, hè? Check it out, als het mag.
0: Toch wel fijn dat ze luisteren bij de FOM, hè? Van, ja. Doe maar wat boordradio's.
1: Ja, precies. Ja, ze staan dus nu allemaal in die pit lane op deze, in deze, ja, chaosvolgorde, zeg maar. We zetten wel al die auto's op die wieltjes. Dus het kan ook nog zijn dat ze via de slowline gaan proberen die hele boel weer op orde te krijgen. George Russell, die had trouwens in Kuala Lumpur van iemand zijn pet gekregen. Hij heeft natuurlijk zo'n blauw petje, zo'n cappy. Maar dat was er eentje met allemaal van die nepdiamantjes. Helemaal blauwe nepdiamantjes. Helemaal van die glittertjes erop. Joh. Echt geweldig. Maar hij vond hem te gek. Dat snap ik ook wel. Pas wel bij de stijl van George. Georgie boy. Ja. Get in there. Ja, dat zegt hij dan. We'll be back.
0: Nou. Bijzonder hoor, dat die twee auto's op de eerste startrij allebei zo'n software issue hebben. In het natte weer.
1: Ja, want er komt natuurlijk, als je het even helemaal plat slaat. Er komt voor het eerst ook via de luchthapper boven. Komt er water naar binnen, vocht. En dan gaat zo'n ding denken, oh, die kan niet goed zijn. Dat zou allemaal ondervangen moeten zijn door een bepaalde mode. Ja, als je die niet hebt kunnen testen, dan kun je het al aangeven. Dan zegt hij nu toch gewoon van, ja, maar wacht even. Er zitten natuurlijk in de huidige Formule 1 zo ontzettend veel parameters die er ook op geënt zijn, dat als het richting fout gaat, dat ze hem voordat het fout gaat, de auto uitzetten, om niet echt kapot te laten gaan. Ja, dat dus. Korte samenvatting. Het regende. Het werd wat droger. We zijn ingestapt. Het werd weer droger. En we zijn weer uitgestapt. En we zijn nog niet van start. Samenvatting van de laatste 50 minuten.
0: Nog steeds 56 ronden te gaan.
1: Ja, precies. Jongen. Dit wordt er wel weer een, hoor. En ik vind het zo leuk dat dit gebeurt op een echt rijderscircuit. Dat dit niet, dat moet je voorstellen, in Miami, dan krijg je toch een soort, ja, ik weet niet of dat dan, ja, wel, voor mij is het wel anders. Circuits als Miami en Madrid en zo kunnen niet tippen aan dit circuit. Nou heeft het circuit niks te maken met wat we nu zien, wat hier gebeurt. Dat kan natuurlijk overal gebeuren, snap ik ook wel. Maar ik vind het wel leuk dat het hier gebeurt. Hier, daar zit Ruth Buskamp. Ja. Die zit aan een pitbull, maar bij wie dan? Want ze is niet meer gelieerd aan een team.
0: Nee, maar ze heeft een hesje aan en ik zag nog andere mensen met pershesjes. Dus wellicht dat nieuw is, dat je even daar mag zitten. Want ik zag ook een shot van Ruth bij F1 TV. Dat ze achter die pitbull zat en dat ze daar een spreek vandaan deed. Dus misschien mag je dat als journalist daar nu af en toe zitten.
1: Het kan zijn dat ze daar zo'n pitbull tent voor media en een aantal officials hebben. Misschien aan het einde van de pitstraat. Zou ook nog kunnen, dat ze daar mag zitten. Maar dat is prima. Top mij trouwens. Ex-strategist bij Sauber en bij Ferrari. Je zegt op internet ook wel slimme dingen.
0: Leuk mens ook gewoon.
1: Ja, seriously, properly okay. Al slangen weer die net ingepakt waren. Kijk, deze zit de eerste rangen hier gewoon. Hè? Die Ayo Komatsu, die zit gewoon te kijken naar de Red Bull die voor de deur staat. Zit een beetje te wijzen in dit en dat. Dan hebben we dat. Arvid Lindblad. Moet dus van achteraf komen. Samen met Franco Colapinto. Dus die moeten we ook even goed in de gaten houden. Of die jongens straks in het veld een beetje lekker naar voren kunnen komen.
0: Even kijken bij Via of er nog wat nieuws is. Nope. Nico Hulkenberg zit nog lekker in zijn autootje. Helm af.
1: Als je het hebt over de regen in Sepang, dan kun je zeggen dat de droogste maand van het jaar in dat land, Maleisië, is juni. 145 mm valt het dan. Oktober is een van de natste maanden van het jaar. En dan is het 284 mm wat er dan gemiddeld valt. Dat is ook nog wel een dingetje. En ooit hadden we in rondje 3 zo'n thunderstorm. Dat was 2001. Hè? Dat was die enorme chaos waarbij Schumacher en Barrichello eraf gingen. Verstappen nog een tijdje tweede lag. 2009 ook weer een keertje. Maar die was wel zo heftig dat er een rode vlag viel uiteindelijk. En toen ging het licht dusdanig hard uit. Toen was het zo laat. En dat gaan we hier ook wel een risicootje mee lopen. Dat het een halfpuntenwedstrijd werd. Een van de 6 halfpuntenwedstrijden in de wereld der Formule 1.
0: Pierre Wachier in gesprek met Max Verstappen. Mooie, trotse vent. Hij heeft het ook altijd over zijn auto. Dit is mijn auto.
1: Rookt als een schoorsteen.
0: Zo.
1: Daar waar hij maar kan, springt hij achter de pit. Het zal ook wel wat lastiger geworden zijn in de wereld van de Formule 1. Zullen ze ook mooi. Ferrari had er vroeger zo'n. Ze hebben ze, omdat ze natuurlijk die Marlboro-sponsoring hadden speciale hokjes, hè, voor de monteurs. Ze achter de pitbox van een soort rookhok konden gaan staan. Daar waren ze heel vroeg mee.
0: En nu is het weer een beetje meer naar de e-cigarette verhuisd. Staan ze allemaal keurig netjes aan de kant.
1: E-cigarette?
0: Ja, e-cigarette. Dat heet het dus ook weer.
1: Ik denk, wat zeg je nou? E-cigarette?
0: Nee, niet e-cigarette.
1: E-cigarette, ja. Ja. Even kijken hoor, lokale tijd. Even snel bijhalen.
0: 15:54. In all likelihood, the original grid order will be used to start the race. En dat is natuurlijk van de FIA een beetje een comment om het inhalen van Lewis wel of niet. En iedereen chaos. Dus we gaan weer terug naar de originele startopstelling.
1: We hebben nog 3 uur en 4 minuten te gaan, zeg maar. Om deze wedstrijd er tussenuit te blaffen. Ja, ik vind het wel verstandig. Hij zegt in all likelihood, original grid order will be used. Omdat ze natuurlijk niet weten of er mensen zijn die een dusdanig probleem hebben dat ze niet meer meedoen, waardoor de boel moet opschuiven. Dus dan misschien ongewild wachten via op de volgende bui. Hè? Lekker dan. Gezellig. Leuk.
0: Hoop ik nog niet zeker.
1: Nee. Volgens mij is ook het plan dat ik straks om 12 uur Nederlandse tijd in een Zinkerreuscafé naar de GP ga zitten. Maar ik heb nieuws voor je, daar gaan ze niet halen. Dus mochten daar mensen zijn die denken we zitten in de voorbereiding, schuiven maar even lekker door.

0: En dan moet je doen met wat we hebben. We hebben geen race, maar we hebben wel race geluid vandaar. Ik bedoel, het is gewoon general noise. Ben je toch, een beetje in Maleisië?
1: Ik hoorde de wheelguns.
0: Ja, precies. De overwinning die Verstappen hier trouwens pakte in 2017... was toen de tweede achter in de volgende wedstrijd. Die Red Bull wist te winnen op Sepang. Want Daniel Ricciardo en Verstappen finishten 1-2 in 2016.
1: Wat ik me in Maleisië nog kan herinneren... dat wij een paar keer daar ook wat problemen hadden met mijn zender. Met dat onweer en dat slechte weer. Dat ik moest schuiven naar kanalen. Dat ik jou ook niet kon horen en jij mij ook niet kon horen.
0: Dat was op zich nooit een probleem.
1: Nee, ik vond het wel prettig. Lekker rustig.
0: Wat we ook vaak hadden in Maleisië, maar dat was dan op de vrijdag. Dat heette Sunspikes, omdat het natuurlijk op de Evenaar zit. Dat er dan van tevoren al gezegd werd... jongens, rond ongeveer 12 uur, half 1 lokale tijd... kunnen alle satellietschotels die hier staan... want dat is ook zo grappig. In Nederland zie je satellietschotels soorten met van een beetje schuin achterover liggen. In Maleisië, omdat je er bij de Evenaar zit... die liggen die als een... hoe noem je dat?
1: Schoteltje?
0: Als een schoteltje, letterlijk. Ja. Wat op tafel staat, die liggen helemaal gewoon... die kaarsrecht omhoog aan die ding. En er waren de sunspikes en dat was vroeger in het analoge tijdperk was dat wel een dingetje tegenwoordig. Alles wat jij ziet en hoort komt via ofwel glasvezel. Ofwel glasvezel over de wereld, want er liggen allemaal glasvezellijnen. Komt allemaal uit in Engeland, in het zogenaamde Biggin Hill. Daar waar het hoofdkwartier der Formule 1 zich genesteld heeft. Daar vindt ook de hoofdregie plaats. Dat was vroeger allemaal lokaal op het circuit. En het enige wat ze eigenlijk, en dat zijn nog best veel hoor... maar goed, moet je voorstellen, dat was vroeger 270 man de wereld overvliegen. Die zitten nu allemaal in Biggin Hill. En het enige wat ze eigenlijk overvliegen zijn 32 of 42 cameramensen. En wat techneuten voor wat verbindingen ter plekke. Dus dat scheelt dan een beetje. Wie oh wie gaat als de wedstrijdleiding het niet voorkomt... door een wet race te verklaren? Wie oh wie gaat zeggen, ik ga als lid starten.
1: Ja, dat gaat een keer een dingetje worden, ja. Als we nog een paar minuten wachten.
0: Nou, als het mag, hè, zeg ik. Ja. Dat is het enige belangrijk. Als je het nu aan iemand vraagt, zegt hij, ik wil wel. Maar het gaat er wel even om dat de wedstrijdleiding zegt het mag. Of dat ze zeggen, ja, dat vinden wij toch te veel risico. Kijk, Pierre is nog steeds aan het eten.
1: Knabbel, knabbel, knuisje. Wat wij niet gezien hebben, we hebben natuurlijk wel Max gezien, hè, met een power issue. We zagen Lewis. En we hebben...
0: Bortoleto, volgens mij.
1: Ja, Bortoleto heb ik niet helemaal goed gezien. Maar die staat er dus nu ook wel bij. Hadjar into the gravel en Norris dus een mega probleem. Dat is wat wij een beetje gezien hebben in die opwarmrond, die formation laps, zeg maar.
0: Norris? Norris schoof eraf. Ja, mega probleem. Ja, ja. Goed. Het probleem van Norris was wat minder groot dan dat van Max en van Lewis. Want van Lewis dacht ik terecht van, oeps, gaat hij hier niet eindigen. Dan mogen we dat hopen. En zo veranderen er weer allerlei scenario's. Dat we dachten van ja, maar ja, met deze start misschien verstappen. De laatste keer dat die twee naast elkaar stonden op de eerste startrijcheck. Wanneer was dat? The obvious.
1: Ja.
0: 2021.
1: Oh ja?
0: Dat was de laatste keer dat ze met z'n tweeën op de eerste startrij stonden. Ik weet niet wat er verder nog gebeurde in die wedstrijd hoor.
1: Nee,
0: maar,
1: niks. Maar de start van Lewis was echt geweldig. Helaas, voor ons, Nederlanders.
0: Nou ja, the infamous 2021 Abu Dhabi wedstrijd.
1: Boah. December 2021.
0: Ja, was dat toen al december? Was het
1: ja,
0: dat,
1: ja, december, ja.
0: Dan. We'll see. Ja, iedereen en alles is in afwachting van dat de FOM en fout... dat de FIA opnieuw gaat roepen. We geven een 10-minute notice. Het enige gekke is, vind ik, de baan is niet veranderd.
1: Droger geworden?
0: Ja, ja, precies. Dus waarom staan we nu zo lang met iedereen binnen... Omdat ze dus waarschijnlijk de starting order willen controleren. Want dit is dus raar. Het is niet zo dat we binnenstaan vanwege de condities. Het is dat we binnenstaan omdat er een x-aantal auto's technische problemen hadden. Nou, ik denk niet dat de wedstrijdleiding gevoelig is. Dan zegt jongens, kunnen we even wachten met die race? Kan ik even een technisch probleempje oplossen? Ja, dat is jouw probleem. Dus deze pauze vind ik weer... Nou, ik ga niet het woord debiel gebruiken, maar ik vind hem niet slim. Russell zat al even op de baan te kijken ook, hè? Naar zijn startplekje. Hoe droog, hoe dit, hoe dat. En met zeg maar de chaos die op de baan ontstond... begrijp ik wel dat ze dit nu...

0: gedaan hebben. Alleen ja, waarom het dan nu zo lang duurt voordat ze roepen, we gaan opnieuw beginnen? Dat is mij zeer onduidelijk. Dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Maar ja, misschien moet Leo Marcus moet hij ook even een number 2 doen. Dat weet je niet, hè?
1: Ja,
0: moet je alles even wachten. Even een number 2.
1: Even eileggen, ja.
0: Kan gebeuren. En zo is ook langzamerhand alles wat je aan tekst en informatie hebt begint ook langzamerhand een beetje op te drogen. En dat is de baan, dat is allemaal niet zo erg. Maar ja, het is toch niet voor mezelf, maar ik snap er geen bal van. Waar wachten we nu op? Dat is wel de grote vraag. En dat is wel jammer dat je dus niet nu in de app kunt zeggen tegen de FIA. Leg even uit waar wij nu op wachten.
1: Ik denk dat we zitten te wachten op to decide the starting order.
0: Oh, dan gaan ze dus kijken of wellicht, dan zijn de stewards is bezig, of wellicht Max en Lewis nog weer naar hun originele plek terug zouden mogen.
1: Poeh.
0: Het was geen safety car, dus dan hoef je die lengtes niet te houden. Ga ik even vanuit. Maar ja, ik zeg dan ook meteen tegen de wedstrijdleiding, proberen dus kruid te hebben als ChatGPT voor. Ja, ze staan wel knullig in de pitstraat. Maar dat kunnen ze Formule 1 teams ook wel op de baan laten uitvlooien. En, zeg mijn buikgevoel, geen wedstrijdleider is een rauwe gom als het per 10 minuten, per 5 minuten nu weer een tandje droger wordt. Want dan wordt het ook weer een tandje veiliger van. Toto en Fred Vasseur in beeld, babbelend met elkaar. Ziet eruit als schinnengrappen.
1: Ja, maar dit is altijd met Fred.
0: Fred is Ginnegap.
1: Ja, altijd.
0: Staat het Fred Ginnegap Vasseur?
1: Ja. Die is altijd rottigheid aan het uithalen. Altijd.
0: Ik weet nog wel dat hij in Zandvoort toen een keer op een ochtendje bij ons kwam, had hij zijn vrouw meegenomen. En er moest koffie komen en dit en dat. Maar op een gegeven moment was het interview voorbij. En zijn vrouw had de koffie nu niet op en hij wel. Kom schat, we gaan. Ja, maar mijn koffie, we gaan. Echt gewoon opstaan en weglopen. Hij was er helemaal klaar mee. Nou, de fans van Pierre Gasly hebben kunnen zien dat hij gegeten heeft en nu ook gedronken heeft. Dat is echt allemaal topinformatie. Laat wel duidelijk zijn.
1: Kom op, FIA. Laat ons even wat weten.
0: Nou ja, zij zijn nu afhankelijk van de stewards. Daar ga ik even vanuit. En ik heb trouwens... Even checken of ik dat weer snel terug kan halen.
1: Ah, er komt een berichtje. Start order original grid.
0: Oké, dat is dan sowieso goed nieuws. Even terughalen. En dat kan via het Formula 1 systeem waarin alle uitslagen en dingen staan. Car 55.
1: Ah, Toto Wolff in gesprek met Jos Verstappen.
0: Ze praten weer. Carl Sainz heeft weer te hard gereden. In alles wat we gedaan hebben tijdens de reconnaissance clip is hij te hard naar binnen gekomen. De steward of the meeting. De baas is Gerrit Enzer. Mathieu Rémery de Bel zit erbij. Mazen Al-Hilli zit erbij, maar die is van Bahrein. En de coureur die daarbij zit is Pedro Lamy. Ik bel je. Zag je dat?
1: Ja.
0: Als laatste. We bellen. Oké, is goed jongen. Prima. Wat jij wil. Oh. Ik heb nu iets weggeklikt waarvan ik niet weet of ik het weg had moeten klikken. Maar dat zie ik dan wel weer. Ja, dat klopt. Dat heb ik niet goed gedaan. Ik dacht even live mijn hoek terug moet komen in wat er moet gaan komen. Kijk, hier beginnen ze ermee, hè. Auto van Leclerc uit het rijtje. Auto van Lewis Hamilton zal waarschijnlijk ook een beetje naar voren gaan. Daar is die auto van Lewis Hamilton, precies. Is iemand zijn motor aan het warm draaien? Klinkt als een luchtalarm wat blijft hangen. Op zich niet fijn. Grand Prix van Bahrein, luchtalarm. Oh, hij is in Maleisië. Mooi. Zover rijken ze niet.
1: We zagen net George Russell in gesprek met Liam Lawson. En een hoop mensen vragen ze dan wel eens af. Van, maar joh, zijn die gasten, hebben die niet allemaal een hekel aan elkaar? Nee hoor, die gasten kennen elkaar allemaal al van 7, 8 jaar geleden. Dat ze aan het karten waren. Daar een keer een broodje, daar een keer een... Ze vliegen met elkaar heen en weer de wereld over. Als er niet gereisd wordt, zijn het matties. Maar op de baan... zijn het mekaars grote vijanden.
0: valt er in gesprek met zijn oude team. Tata Wolff maakt gewoon even een social rondje op de zondagochtend. Ja. Die is gewoon even bezig van, oh, kan ik even met die lullen, even met die lullen. Trouwens, die hebben we wel gemist, want Gulf Air is natuurlijk de sponsor van deze Grand Prix. En die had natuurlijk altijd zijn mooie flyby in Bahrein, die langs de toren ging. Wij hebben hem gemist. Hij was er wel. En wat interessant is, hebben dus voor deze week hebben ze een nieuwe route in gebruik genomen. Dat is Bahrein-Kuala Lumpur. Dat doen ze met een nieuwe Boeing 787-9 Dreamliner vanaf afgelopen dinsdag. Maar die houdt op 7 oktober. Want dan is het natuurlijk is niet meer nodig om mensen zijn te vliegen. En dan gaan ze weer terug naar 3 keer in de week. Een routinevluchtje. En die is dan weer tot oktober 24. En daarna wordt die eentje met een route waar een stop bij zit in Singapore. Dus dat is dan daar vandaan een stopje in Singapore, dan een stopje in Kuala Lumpur en weer terug. En als ze dan de volgende keer terugkomen, als ze eerst naar Kuala Lumpur, doen ze een stopje in Singapore en vliegen ze dan weer terug. Zo ging dat vroeger met de Grand Prix van Brazilië ook, weet je nog? Dat we als tussenstopje hadden heen direct op Sao Paulo en terug met een tussenstopje via Rio de Janeiro. Waar je dan helaas niet het vliegtuig uit mocht. Heel, het is zo jammer dit. Kijk. Tetris, hè? Dit is gewoon Tetris in de pitlane.
1: Even bouwen, even schuiven. Waar ga jij naartoe? Ja, ik ga wel een stukje naar achteren. Nee, wacht nou even. Dan doe ik al een stukje naar voren.
0: En het mooie is, je ziet dan hier ook niet tientallen marshals erbij die dat allemaal doen. Want dit zijn de sporting directors van de teams die gewoon zeggen, oké, we gaan de original order. Dat betekent, jij moet achter die, en jij moet achter die, en jij moet achter die. En dan regelt het zich vanzelf. Maar nu zou ik het wel interessant vinden als ze gewoon een formation lap doen na de start en wegkrallen. Krallen, knallen, krullen. Alles. Nou, de poncho's zijn ook alweer bijna uit. Temperatuur 25,6 graden. Afstandtemperatuur 34 graden.
1: Is die toch weer iets afgekoeld nog, baantemperatuur?
0: De zogenaamde turnaround karretjes zitten onder de auto. Dat zijn van koolstofvezel gemaakt. Met van die grote rolwielen. Dat je er gewoon, je krikt de auto op. Je zet centraal onder de auto. Zet je er twee. En dan kun je hem veel makkelijker achteruit manoeuvreren. Want we hebben toen het nog niet was in het verleden wel gezien. Met circuits. Dat is niet hier het geval. Met smalle pitboxen. Maar in Zandvoort bijvoorbeeld. Dan moet je die auto stoppen. Moesten ze hem achteruit terugduwen. Steken. Nog een keer steken. Nog een keer steken. En nu ding omhoog. Wieltjes eronder. En dan kunnen ze hem overal naartoe rollen. Waar ze maar zouden willen. En je zag die twee hendels onder die auto uitkomen. Onder de loers die ze eruit komen. We hebben dus nog geen kilometer gerist.
1: Ja.
0: En we zijn al 1 uur en 10 minuten bezig. Gezellig, man.
1: En dat is voor deze mensen ook. Die zitten te wachten tot het spektakel gaat beginnen. De fans op de tribunes. Maar ja. Daar zit de stemming er nog lekker in, hoor, zo te zien.
0: Nou ja, goed. Ze hebben het allemaal al een keer of anderhalf voorbij zien komen. De een op een hogere snelheid dan de ander. Ja, mocht je wel verslapen hebben. We hadden dus een formation lap achter een safety car. Maar die heette formation lap. Stond niet bij safety car laps. Auto van Verstappen die rare dingen deed en niet vooruit kwam. Auto van Lewis Hamilton, idem dito. Ze hebben ze allebei weer aan de praat gekregen. Maar ja, mooi is, dan moet je dat dus ook volledig vertrouwen aan je team. En dat vind ik ook weer grappig dat je ziet dat Pierre Waché, die ontwerper bij Red Bull, die staat gewoon in die pitbox. Want het is dus een elektronisch ding en dan hoeft hij zich er niet mee te bemoeien. Dat is natuurlijk ook zo knap van Formule 1 teams. Hè? Dat ze hun team zo inrichten dat iedereen die verantwoordelijk is voor een deel, dat is hij. En zodra het niet over zijn deel gaat, dan gaat hij ook niet lopen interfereren met van ja, maar daar denk ik ook wel wat van en daar vind ik ook wel wat van. En dat gaat dus zo zelf zover tot en met de monteurs. Je hebt een jongen die is zeg maar eigenaar / specialist van de linker voorwielophanging. Eentje voor de rechter voorwielophanging. Eentje voor de linker achterwielophanging, rechts achterwielophanging. En die weten daar dan ook alles van. Het mooiste voorbeeld is Ole Scheck. Die trouwens weggaat bij het team van Red Bull. Volgens mij is Brazilië zijn laatste Grand Prix. Die natuurlijk in Hongarije toen
1: ja,
0: Max meester, die
1: masterpiece, ja.
0: Voorophanging en die stuurstang kapot rijdt.
1: Hier zien we hem.
0: Ja, in het midden loopt
1: hij. In het midden loopt hij met die zware zwarte haarband.
0: Holy check.
1: Ja.
0: Olé, kijk die even met zo'n ogen naar de camera. Dat is een mooi pikje. Goeie gozer. Maar ja, die zegt ook van na een jaartje of 22 op dat paddock. Denk dat ik even toe ben aan iets anders in mijn leven.
1: Wie gaat er kiezen voor een zachte band? Wie gaat er kiezen voor een medium band?
0: Mag. Moet ik het nog steeds bij zeggen?
1: Ja.
0: Want ik denk dat de wedstrijdleiding nog steeds kan besluiten dat het niet vrij is. Maar ik zou eerst wel eens willen komen met de 10 minuten zijn, jongens. Want ik bedoel, ik vind het wel verpest.
1: Ja, ze wachten denk ik even tot die startorder in de pitstraat is gefixt.
0: Er vroeg iemand in de app van McLaren, waren er bij jullie aan boord enige problemen? Dat is wel weer grappig. Alleen bij Mercedes was dat. En die Adam McKay die zegt nee. En vervolgens vraagt diezelfde man. Maar heb je info van de problemen? Not right now, I'm afraid. Because we didn't have a problem. Nou, helemaal gefocust. Oh, had jij een probleem? Nee. Dit vind ik op zich grappig. Als je beeld met ons hebt, dan zie je dus gewoon op die wol, op die muur, die graswand, die grote Maleisische vlag. En het is natuurlijk de Grand Prix van Bahrein. Dus ze doen er alles aan met Bahreinse vlag en Bahreinse ding. Dit shot wordt toch nog net een paar keer geschakeld. Zo van, maar wacht even vrienden, even niet vergeten waar we zijn.
1: We zijn toch gewoon lekker in Maleisië.
0: Daar zal natuurlijk ook gewoon een hek omheen kunnen bouwen. Grensbewaking en alles.
1: Ja.
0: Zo van, welkom in Bahrein. Ja. Race control, leuk. Fijn, aardig, gezellig. Original starting grid. Ga nou gewoon beginnen. Die Tetris-puzzel is al lang gelegd. Die teams die weten precies waar ze moeten staan. En zo komen we toch weer op het bijna pijnlijke punt. Maar goed, dat ze hem moesten uitstellen de tweede keer, snap ik. Hè? Laat ik dat duidelijk zijn, dat is logisch. Maar er wordt ons wel weer toch net iets moois ontnomen. Dat stukje van, we gaan op intermediates. En wie doet er dit en wie doet er dat? En wie gaat er als eerste en wie durft als eerste? En wie kan als langste? En want als het hele zootje zo direct op droog vertrekt, ja, dan geldt overigens ook weer het bandenreglement. Dat vind ik ook wel interessant. Als we op inters rijden, geldt het bandenreglement niet meer. Dan mag je daarna doen en laat je wat je wil. Dan heb je niet meer twee verschillende softs. Bijvoorbeeld rond het schroeven. Nou, ze moeten er wel een beetje aanschuiven. Maar ja, dat kun je toch ook rijdend laten gebeuren, jongens, dit. Gewoon die pit staat open. Maar nee. Want er zit nog geen coureur. Behalve Pierre Gasly, want die is volgens mij niet uitgestapt. Er zit nog geen coureur in zijn auto. En dus zien we nog steeds een Red Bull, een Ferrari en een Mercedes. In dit geval van Kimi Antonelli. De auto's die op dit moment en strakjes ook vanaf plek 1, 2 en 3 gaan vertrekken. Met Leclerc als vierde, Lando Norris als vijfde, Oscar Piastri als zesde en George Russell als zevende, Isaac Hadjar als achtste, Pierre Gasly als negende en Gabriele Bortoleto als tiende. Ik ken nog wel iemand, Jack, die op dit moment thuis, tenminste onderweg hier naartoe wellicht, nerveus is. Rob van Zomeren.
1: Oh!
0: Heeft het programma. Tussen 10 en 12, nou, daar zouden we alweer wat van afgesnoept hebben. Nou.
1: Oei.
0: Sorry Rob. Welkom in de wereld van de live tv. In dit geval van de live verslagen. Niet van de live tv, maar de live verslagen van de Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië. In Kuala Lumpur. Waar wij inmiddels een uur en een kwartier wachten op wat er komen gaat. En laten we dan hopen wat er komen gaat, dat dan ook tof is. De wedstrijdleiding zou natuurlijk ook, maar daar is reglementair nog geen enkele reden voor, kunnen gaan besluiten om te roepen, we gaan twee rondjes minder racen. Dat gebeurt wel vanaf volgend jaar overigens. Ze gaan om de auto's wat rijker af te kunnen stellen, dat ze wat meer brandstof kunnen gebruiken, gaan ze dus kortere raceafstanden rijden vanaf volgend jaar. Dat zal per wedstrijd zo'n beetje 2 tot 3 rondjes schelen. Dit jaar scheelt dat dan zoveel? Ja, dan kunnen ze er precies uit. Want anders zouden ze de auto's voor volgend jaar weer moeten verbouwen om de grotere tanks in te hangen. En dat willen de teams niet, want dat kost ontzettend veel geld. En dan maar ietsjes afstand minder. De gouden regel was vroeger uit de Formule 1 Grand Prix is 300 kilometer plus de eerste beste afstand waar je terecht op komt. Naar aanleiding van de lengte van de baan. En dat is dus ook de reden dat de race hier. Even de kilometers erbij halen. Heb ik niet. Oké. Okay. Nou ja, dat dus.
1: Vijf komma vijf kilometer.
0: Ja, dat is de lengte van de baan, maar het gaat misschien meer om de racelengte. Maar die kan ik niet echt weer terugvinden. De laatste keer dat we hier racen was dus Verstappen de man die won. Toen reed Lewis Hamilton nog bij Mercedes. 12 seconden achterstand. Terwijl hij wel de pole position had. Maar dat zei hij gisteren al terecht, Jack. En dat kwam toch wel ook wel later een beetje naar boven. Mercedes zit op warme banen. En dan niet specifiek in Sepang. Op warme banen toch altijd een beetje te...
1: Hebben ze moeite mee met de analyse van de data, denk ik.
0: Ja. Nou, die analyse gebeurt in Engeland. Dus daar hebben ze last van de hitte. Maar de auto werkt niet zoals hij moet werken. Ja. En dus was het best wel pijnlijk dat ze dus daar waar Toto Wolff eerst riep... nee, we hebben geen geld voor updates. lange neus. Nam hij ze wel mee. 7 stuks, meer dan wie dan ook. En het eerste wat ze na de eerste vrije training riepen van... oeps, we hebben nu veel meer downforce. Dus de banden slijten harder dan we verwacht hadden. We gaan dus niet vooruit. We gaan achteruit in performance. En dat willen ze wel voorkomen. We gaan toch niet in de situatie komen dat uiteindelijk deze herindeling van de starting grid langer gaat duren dan de onderbreking van de regen die we gehad hebben. Het is echt vrij bijzonder hoor.
1: Ja,
0: dit.
1: Ik vind het ook, ja.
0: Nogmaals voor de duidelijkheid, op de baan is er op dit moment niks veranderd. Buiten het feit dat alles wat nog een beetje nat zou zijn droger begint te worden. Ze moeten wel heel goed opletten nu de coureurs op de curbstones. Curbstones zijn nat. Net buiten de curbstones is het ook nat. Als je er ergens afgaat, je komt in het gras terecht. Daar is het echt nog nat. Dus je moet hem wel op het grijze houden. Ja, voorlopig zijn ze daar nog niet eens aan toe. Het goede nieuws is dat ik zojuist wel zie dat de driver tracker geherstart wordt. Nou, kan dat natuurlijk niks zeggen. Maar misschien nog wel wat. Dat zie je dan tegen die tijd alweer, maar... Natuurlijk ook nog het gevaar wat er boven dit kampioenschap hangt. Als we even teruggaan. Als we nou 4 Grand Prix's teruggaan... dan hebben we in 2 Grand Prix's daarvan... rode vlaggen gehad in de eerste 3 rondjes. Verstappen in Zandvoort. Leclerc in Monza. Dus dat is ook wel niet zo fijn.
1: De laatste auto is nu net in positie gebracht in de pitlane. Precies. Krijg ik een berichtje vanuit de paddock.
0: De laatste 7 wedstrijden op dit circuit heeft de man die pole position had ook de eerste ronde geleid. Er heeft nog nooit iemand gewonnen op Sepang in het verleden die buiten de top 10 van de grid kwam. Maar dat is toch goed. En van die 2017 race die dus Verstappen wist te winnen... 6 van de 10 mannen die punten scoorden... staan dan ook nu nog steeds op de grid. Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Stroll en Ocon. En Charles Leclerc was nog niet eens een vaste coureur in 2017. Die reed een vrij trainingtje voor het team van Sauber. Nog toen de tijd in die mooie Red Bull kleuren. Als je meekijkt in bed, Steve Nielsen in gesprek met Eminence Gries, Flavio Briatore. Lance Stroll overleggend met de mannen daar aan de pitbuur, Mark Crack en dergelijke.
1: Moet ik nou echt op slicks?
0: Die zitten na te denken van wat er gebeurt. Nou, ik heb nieuws voor je. Stroll in dit soort omstandigheden. Ik heb hem, even goed, ik weet niet meer precies waar dat was. Die had een startjongen. Denk in Barcelona een keer. Echt 3 centimeter langs de muur. Dat je dacht van kan niet. Ja, nou ja. Hij kan er niet over nadenken dat hij niet kan, want dat is hetgene wat hij net mist. Maar dat je echt denkt, hoe dan? Hij kan dit wel. Dus die is wel vrolijk. Kimi zal na moeten denken. Want dit is met de ervaring die Kimi in de wereld van de Formule 1 heeft. Heb ik het over Kimi Antonelli. Is met de ervaring die hij in de wereld van de Formule 1 heeft. Is toch iets dat hij denkt van ja, dit is ook een dag waar ik, als ik het even niet goed doe, het iets in het putje kan gooien. Niet helemaal. Maar een nul scoren zou voor Kimi Antonelli niet heel fijn zijn. Hij moet gewoon zorgen dat hij steady zijn punten blijft scoren. En dan hoeft hij zich niet al te veel zorgen te maken. Dan zal er uiteindelijk een dag komen dat hij kampioen is. Waar ik van de week weer geroepen heb. En ik weet niet of je het met mij eens bent. Gisteren, weet je nog, wij zaten dus debatteren over... er was een bericht van iets of iemand. Dat ik zei, ja, maar wat is de bron? Ja, nee, Dominicaal heeft gezegd, die wedstrijden gaan door. En die bron heeft iedereen blind overgenomen. Ja. Tot en met serieuze dingen. En John Noble, die ik hoog heb zitten, want die doet ook al die interviews binnen de VIA, die zegt van, het standpunt is niet veranderd. Er is niet een officieel moment geweest dat ze zeggen, het gaat definitief gebeuren. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik denk dat Formule 1 ook moet nadenken, dat mocht een van die laatste wedstrijden ertussen uitvallen, dat zijn ook 25 punten die ertussen uitvallen. En je wilt als Formule 1 niet hebben dat op de dag dat ze bekendmaken dat er een Grand Prix niet doorgaat, we naar de stand kijken en zeggen, hé joh, Kimi Antonelli zit thuis aan de keukentafel, die is wereldkampioen.
1: Ja, je wil niet dat niet op het circuit wordt beslist, ja.
0: Nee, je wil zorgen dat het niet te dichtbij gebeurt. Ja. Want dan kan het zijn het moment dat ze het roepen en zegt, ja, nou zit er nog maar 40 punten in het kampioenschap bij het einde van het voor. Dus hij is wereldkampioen. Ja. Dat dat niet achter de keukentafel door de weekse dag gebeurt. Daar zou je rekening mee moeten houden. Ze moeten daar snel duidelijkheid in geven. Want ja, volgens mij is hij 66 punten voorsprong heeft. Dat is 2,5 wedstrijd zo'n beetje. Dus ja, dan moet je weer terug gaan rekenen. Ja, dan zouden ze toch ergens bij Las Vegas hebben wat ze moeten roepen. Dat is trouwens ook het punt dat ik denk dat hij voor de eerst eventueel wereldkampioen kan worden. Ook George Russell is nog maar weer naar het banaantje gegaan. Voor wat ik nu ga benoemen, zoals ik het voel, de meest belachelijke en langdurige uitstel van een wedstrijd die ik weer gezien heb, los van Spa vorig jaar. Dit slaat echt, wat mij betreft, alles.
1: Nou, dat had je even iets eerder moeten
0: opbouwen. Als dan het organiseren. Als het organiseren dan zo lang duurt, dan moet je daarover nadenken. Want dit is echt totale onzin.
1: Race will start.
0: Ja.
1: Daar komt die. 3:30.
0: Ja, dus we hebben dus een 10 minuten zijn en dan gaat iedereen weer in diezelfde modus. Maar dat dus alleen maar zo is om die startopstellingen te reshuffelen, dat vind ik echt totale waanzin.
1: Dat denk ik. Dus, en ze zijn dus ook in die pitstraat bezig geweest om die auto's op de plek te zetten.
0: Kijk naar hoe ze dat bij IndyCar doen en anderen doen. Ja. Dat doen ze rijdend en ze roepen, oké, de volgorde moet zijn die en regelen. Dan is het dus in tijd van een rondje is het geregeld. Echt totale waanzin dit.
1: Mee eens. Maar ja.
0: Dat is alleen maar weer mensen die niet belangrijk zijn zich belangrijker voelen. Ja, maar mijn clerk of the course. Ik moet wel goed zorgen dat de startopstelling goed verzorgd is. Ja,
1: en ik moet nog 2 handtekeningen. Die heb
0: my
1: ik niet.
0: My ass.
1: En als die handtekeningen er niet staan, gaan we er niet mee door, ja?
0: En dan komen we dus zo direct weer in de situatie terecht dat daar waar we de wedstrijd om zaten te verkneukelen op intermediates. Dat weer verdwenen is. Ik zeg het nog niet zeker, want ik moet ze nog zien rijden. Het is zo moeilijk te zien hier. Nou, dan zie je daar nog wel een lijntje over de baan lopen. Zie je dat? Ja. Dat zal nog wel wat zijn. Geel in sector 2, dubbel geel in sector 3. Maar dat is allemaal wel een tijdje geleden. Nee, dat is nu. Maar nu zeggen ze weer, de race will start at 16:33.
1: Ja, en dus we gaan nu de hele procedure door. Ja.
0: Nee, want er straks riepen ze, formation laps will start. Nu zeggen ze, de race will start.
1: Ja, ik denk dat we gewoon nu opwarmronde krijgen, startopstelling en go.
0: Ja. Maar dus zonder safety car ervoor. Ja, daarom. Dat is wel weer even een verandering. En dan had ik wel weer op mijn papiertje ingevuld dat ze allemaal op intermediate starten.
1: Die startband. Kan je weer doorstrepen.
0: Ja, dat weten we niet. Ja, dat weten we niet.
1: Ja, ze gaan op slick starten. Kan niet missen.
0: En daar moet ik van achteraan zeggen, Jack, als ze het mogen. Want ik kan nog steeds zetten, de wedstrijdleiding zo dadelijk roept van, we verklaren hem nog steeds zoals hij is. Klein manneke in beeld in een Petronas overal.
1: Maar dat zie ik ook niet gebeuren, Olaf. Want ik zie ook die miracle car niet op de baan om te kijken hoe
0: nee,
1: het is.
0: Die baan is er al zat.
1: Ja.
0: Maar er kunnen natuurlijk nog een aantal plekken zijn. Kijk, teams gaan er toch karretjes met inters weer richting die startgrid. Dus ze zijn er zelf ook al niet uit, hè. En dus is de formation lab daar belangrijk voor. Nou, ik denk dat er al heel veel mensen gelijk lagen met ons. Maar je kan het weer proberen. Want hij gaat nu echt gebeuren over 7 minuten en 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. En doe het er maar even mee.

0: Wat is er overgebleven van de dikke regenbui die er was? De spanning die er was van starten op intermediates. Wel of geen staande start. Het zou uiteindelijk een staande start worden. Maar nog voor de staande start stonden er een aantal een staande start te oefenen. Met auto's die niet helemaal deden wat ze wilden. Er waren wel eens bij elkaar denk ik een stuk of vier. En dus kwam er een rijtje mensen naar binnen in de pitstraat die problemen hadden. Na een autootje of tien reed daar de safety car met daarachter de normale polzitter. Ja, en dan moeten ze het hootje gaan hertetrissen in de pitstraat. En dat duurt dan zo lang als het duurt. Echt waanzinnig. Onder complete droge omstandigheden zou deze wedstrijd denk ik 1 uur en 35 minuten geduurd hebben. Dus dat betekent dat we nu in de laatste 10 ronden van de wedstrijd hadden gezeten. Maar gelukkig, we hebben er nog een aantal te gaan. En ik zie dat er een verandering is. We gaan racen over 55 ronden. In plaats van 56.
1: Is er al eentje afgeknoept?
0: Ja. Nou, dat gaat een verschil maken, joh.
1: Zo.
0: Dan gaat hij toch denk ik 1 minuut 40 sneller zijn. Schat zo'n beetje in. Dat had ik opgeschreven als race pace in het begin. 1.45, 46. Maar ja, goed, met het huidige... Ik weet niet hoe het asfalt erbij ligt. Zal het ook maar een 47 kunnen zijn. Daar komt onze kermisboxer weer aangelopen.
1: Ja, je ziet hem ook echt zo lopen. Ja, het is, Isaac Hadjar.
0: Ja, ik vind hem ontzettend grappig. En dan zullen mensen zeggen... Ja, maar je vindt Frans en Omzicht toch niet leuk? Nou, dat valt wel mee. We hebben in het verleden ook wel gezegd... Hebben mijn collega's gehad, daar waren prima mensen. Alleen, ik vind het gros van de Fransen niet zo leuk. Maar ik vind Hadjar... Vind ik echt
1: we hebben een kleine excuus, want hij is Frans-Algerijn.
0: Ja, maar goed, dan...
1: Dus dan zou je... Ja. Voordeel van de twijfel Algerije.
0: Nu probeer je mij de uitspraak te ontlokken dat ik Algerijnen gezellig vind. Marokkanen zeker, want ja, we hebben wel wat uren in de woestijn doorgebracht daar. En dat is, rond Eritrea is dat echt superleuk aan de andere kant van dat Atlasgebergte. Bij Midelt in de buurt en Risani, dat soort dorpjes. Ga maar eens kijken als je daar ooit terecht kan komen. Dat is echt ja, mooie wereld, andere wereld. Maar dat is ook een ander verhaal. 5 minuten en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gratis dat je voor een race zinkt ligt. Normaal moet het met ofwel de leader. Nou, die is anderhalf uur geleden al weggespeeld. Of met de startlampen. Die hebben we nog helemaal niet gezien. Maar je kunt hem daar nu wel controleren of die al goed ligt. Ga ik toch nog voor de zekerheid maar weer die starting grid nog even doorjassen. Want dan hebben de mensen misschien nog een kleine herinnering. Doe ik het van onder naar boven. Arvid Lindblad, 22e, 21e, Cola Pinto, 20e, Perez, 19e, Bottas, 18e, Albon, 17e, Esteban Ocon. Dan Oliver Berman, Nico Hulkenberg, 15e, Stroll op 14, Carlos Sainz op 13, Alonso op 12 en Lawson op 11. Daar zie ik wel een startongelukje gebeuren, zeg ik maar meteen. En in de top 10, 10e Gabriel Bortoleto, 9e Pierre Gasly, 8e Isaac Hadjar, 7e George Russell, 6e Oscar Piastri, 5e Lando Norris, 4e Charles Leclerc, 3e Kimi Antonelli en op de eerste startrij 2e Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dus zijn 49ste pole, zijn eerste in 2026. De eerste voor de Ford Powertrains in hun debuterende jaar. Denk je van nou hoe knap dat is. En de eerste niet-Mercedes pole van 2026. Dat is ook nog wel een dingetje. Alonso van gezellig, vrolijk en kom erop met de geit... naar van, oh kut, het is te droog. Zouden we ook kunnen stellen. En Lando Norris, net als in Baku vanaf P5. Voorlopig is er op de apps en dergelijke nog geen bandeninformatie. Maar goed, ik heb gelukkig alleen maar i'tjes neergezet van intermedium. Dus dan kan je ook weer een... emmetje van maken of een haatje. En een S, ja, die moet dan even anders.
1: Je was doorheen.
0: Ja. Dan wordt het een dollarteken.
1: Ja,
0: de S van dollarteken. Via Cash App RB. Lindblad zal vandaag rustig en kalm moeten blijven. Hij staat achteraan. En dan moet hij eigenlijk doen wat Kimi Antonelli deed de vorige wedstrijd in Baku. Eerst maar zo'n rondje of 5-6 rustig en kalm doen. En later wat je wil. En daarna gaan kijken of je op een bepaalde plek rustig kan inhalen. Het voordeel op dit circuit is dat je er veel meer en veel beter kunt inhalen. Meer plekken moet ik dan zeggen. Veel meer en veel betere plekken hebt dan in Baku. Het nadeel is, door de hoeveelheid regen die er gevallen is en het misschien offline nog een beetje vuilig is, misschien offline nog een beetje vochtig is, er in ieder geval minder grip is, dat je wel heel goed moet oppassen hoe je dat gaat doen. Maar goed, we hebben daar nog 2 minuten en 24, 23, 22, 21, 20 voor te gaan. Buiten is het 26 graden. Het asfalttemperatuur is 34,1. En kijk, Jack, die luchtvochtigheid, nu is die echt vochtig, 85%. Dat betekent in onze termen, je hebt gewoon een t-shirtje aan, je gaat buiten wandelen en je denkt na 2 minuten, waarom plakt het aan mijn lijf? Daarom dus.

0: Ze zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Hopelijk is de wedstrijdleiding daar ook klaar voor. Albon vanaf P18 maakt een reeks mee waar hij niet trots op kan zijn. Wat hij niet fijn vindt, maar hij krijgt het niet omgedraaid. Want zijn teamgenootje Carlos Sainz heeft het beter voor elkaar.
1: Motoren gaan aan.
0: Ja, ik wil vooral die bandenwarmers eraf gaan. Het rochelende geluid van Formule 1 motoren die stationair draaien. Dit lijkt allemaal slik te zijn aan de kleuren die ik zie van de bandenwarmers eromheen. Maar goed, dat is weer bij iedereen anders. Race, set. Ja. Hulkenberg. Het zou me enorm verbazen als we nog veel intermediate zien, helaas, in de kaas. Nog 30 seconden na nu en dan gaat de pitstraat open. Winters bij Verstappen. En bij de rest. Het zou me verbazen. Nou, dan weten zij dus meer dan wij. Kijk, maar ik zie ook Slicks.
1: Ja.
0: Here we go. De Ferrari's op Slicks. Oh my god.
1: Lewis en Charles op soft.
0: Ja, maar wacht even. Jack.
1: Lando, maar ze gaan nog een formatieronde richting de rit rijden, denk ik.
0: Ja.

0: Nou ja, onderweg naar de grid. Laten we het dan zo zeggen. Het zal even belangrijk zijn wat de teams gaan doen. Want als de teams weer bij de auto's komen, dan kunnen ze op de grid natuurlijk nog altijd bepalen wat ze eronder zetten. Er beginnen allerlei mensen een holletje. Of is het nu omdat we al een formation lap gehad hebben achter die safety cars, dat het gewoon is, we rijden daar naartoe en we gaan van start. We zien nog wat spray komen. Onder de auto van Verstappen, dus gevoelsmatig roep ik. Voor dit moment lijkt op bepaalde gebieden, kijk daar, de Inter zeker niet de slechtste band. Hier is ook spray. Kijk, en dat door de kleur van het asfalt. Oeh, je zal hier zo dadelijk op sliks rijden, zeg. Hamilton ook op sliks.
1: Ja, beide Ferraris op sliks. De beide McLaren's op de medium. Gasly Bortoleto op soft.
0: Nou, Verstappen kan dus ook uitrekenen. Of uitgerekend hebben of uit hebben laten rekenen. Als ik 2 seconden pak, dan heb ik het 10 rondjes 20 seconden. En dan kan ik bijna een veilige pitstop maken. En daarna kiezen naar wat ik wil. Ja hoor. Inter, Inter soft, medium, medium. Russell en Hadjar op Inters. Oh, valt hij weer stil.
2: There's still a bit of spray though. I think we have to stay out.
0: Ah, sorry. Dat deed hij even zelf. Er is nog wat spray. Oh, Gasly eraf. Let op het gras met je slicks. Oh, Gasly, Gasly, Gasly. Sturen met dat ding. Ja, die heeft heel weinig grip en downforce. Komt hij aan. Ja, ik zei het al hier waar Max net reed. Hier is het echt nog stille binnen spray. Onderstuur, onderstuur. Niemand thuis en weg. Wow. Slicks lijkt sowieso niet de goede keus. Neem het lijstje even door, Jack.
1: Ja, ik begin vooraan. Ik begin even gewoon vooraan. Max op Inters. Lewis, soft. Boordradio Hamilton.
3: Het is really wet still. It's so slippery, guys. It's dangerous.
1: Pretty wet.
4: When you survive the first couple of laps, you will die up very soon.
1: Ze zeggen dus bij Hamilton, Verstappen die gaat opdrogen. Die heeft een probleem, die moet dus dan naar binnen. Dan beginnen we weer even opnieuw. Max Inters, Lewis soft. Immi Antonelli, Inters, Leclerc soft. Norris en Piastri, medium. Russell, Hadjar, intermediate. Gasly, Bortoleto, soft. Dan Lawson, Inters. Alonso, hard. Sainz, Inters. Medium, sorry, medium. Ja, ondertussen zit ik al op het scherm te kijken wat er bij Verstappen gebeurt. 3 dingen tegelijk doen. Lance Stroll, medium. Hulkenberg, Beerman, soft. Ocon, Albon, Inters. Bottas, Perez, Colapinto, soft. En Lindblad, intermediate.
0: Oké, ja, de intermediate band gaat winnen. Laat dat duidelijk zijn. In die openingsfase. En dan is het kwestie van rekenen. En de gok die men neemt om op sliks te gaan. Ja, er zijn punten waar het oké is en er zijn punten waar het niet oké is. En het is nu een kwestie van klaarstaan en klaar zijn. En daar maar hopen dat het goed gaat. Ja, er is natuurlijk ook weer een gele vlag. Helemaal dit en dan...
1: Iemand eraf geweest.
0: Ja, ja, Perez komt binnen. Die gaat denk ik van die sliks af. Lijkt mij wel. Kan ik me beter nu doen. Dus Perez komt officieel op 1 pitstop in staan.
1: Standing start.
0: Ja. Die snap ik ook. Ja, dan komt Verstappen bij de start sowieso beter weg dan de slicks van Lewis. Kimi Antonelli kan dan naar P2. Kijk, zie je.
1: Perez.
0: Ja.
1: Wisselt naar Inters.
0: Ja, als je toch al achteraan start, dan doet dat in ieder geval geen pijn. Race control, standing start. En je kunt ze natuurlijk naar sliks toe rijden. Het enige is, je zult tot aan het crossover point. Hè, dat is het punt dat je gelijk even snel bent op de intermediate dan op de slick. Daar zul je het moeten winnen. Dus hij zal meteen stappen moeten maken. En dat zal moeten gebeuren in, zoals ik het nu gezien heb, bocht 3, 4, 5, 6 in eerste instantie. Let it be. Op dit gedeelte krijgen die Inters het voor een kiezer. Maar Verstappen heeft een maling aan, want hij is gewoon aan het opwarmen. Zoekt daar wel het wat nattere deel. Kijk, hier zie je ook nog spray onder zijn banden vandaan komen. Hè? Dus Lewis kan ook veel minder heftig slingeren van links naar rechts. Ja, hier is de volgende die binnenkomt, hè. We zitten inmiddels in rondje 2, hè. Tenminste, ze staan klaar. Maar gaat hij ook daadwerkelijk naar binnen?
1: Norris niet.
0: Piastri komt binnen. Dan gaat Piastri van die mediumband ook af. En dan gaat hij ook naar die Inter. Omdat ze zien dat op het snelle stuk veel te winnen is. Dat is dan in dat gedeelte kan je zomaar 3-4 seconden winnen. En er komt ook Bortoleto denk ik binnen. Of Hulkenberg, een van de twee.
1: Bortoleto?
0: Ja. Nou, de computer is ook in de warm. Die geven die jongens omdat ze eerder een puls hebben. En daar zijn niet over start finish. Zij geven nu Oscar Piastri en Bortoleto als eerste en tweede aan. Maar die zijn door de lus gereden. En Verstappen en Hamilton en Antonelli nog niet. Dat is ook zo'n fijne bug in het systeem dan, weet je. Nou, Wright said Fred en zijn vrienden. Het is dan eindelijk zover dat na 1 uur en 39 minuten gedoe, getrut en gehannes en weinig echte actie. Er allemaal jongens denken zijn, ja, ik kom toch maar naar binnen en ik ga toch maar even van die slik af. En die jongens die voor die Inters gekozen hadden. Waarom kiezen ze bij Ferrari weer voor twee man hetzelfde? Had niet je achterste man dat laten gaan. De vlag is in ieder geval groen achterin. Dat betekent dat we naar de lampen gaan kijken voor de start van de wedstrijd. Toeren omhoog of minder. Nee, die gaan niet omhoog, want ze willen rustig wegrijden. Ja, nu dan wel. Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc. Twee lampen aan, drie lampen aan, vier lampen aan, vijf aan. Uit en we zijn onderweg. En Verstappen in zijn twee heeft een goede start. Antonelli heeft een betere. Kimi, Antonelli en George Russell. De Mercedes'en blazen naar 1 en 2. Holy knetter. En Verstappen moet heel erg zijn best doen. Om niet ook nog aan de binnenkant te grazen genomen te worden door de auto. Die wordt trekker Liam Lawson is dat. En die bij de Ferrari is ver teruggezakt. Ja, die slik was niet de keuze. Alles op intermediate. Kijk, die Hadjar.
1: Touché tussen Verstappen en Lawson.
0: Ja, die Hadjar ook bezig. Ja, Lawson is aan het beuken. En Lawson gaat het weer proberen. En moet hij niet te heftig blijven. Verstappen wil daar ruimte laten. Beide Mercedes'en zo ongelooflijk goed van start gegaan. En ja, dat hebben ze toch goed gedaan op die intermediates. En ze hebben gewoon de beste start. En dus hebben we Antonelli, Russell, Verstappen, Lawson, Hadjar inmiddels op 5, Sainz, Albon. En de beide Ferraris op 10 en 11. Work together wordt er meteen geroepen tegen Antonelli en George Russell. Alles wat er fout ging in kwalificatie hebben ze weten te herstellen. De intermediate band is op dit moment de band. Kijk maar.
1: Maar wat heeft die Lawson een start gemaakt van 11?
0: Eerste 8 plaatsen, ja. Ja, die stond met allemaal van die softjongens om zich heen, hè.
1: Maar is dat wel goed? Wat vraag ik me dan af. Als je zo'n start hebt van 11 naar 4, is hij niet te vroeg weggegaan?
0: Nou, ja, dan komt de wedstrijd er wel mee. Dat is een ding wat duidelijk is. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Lawson, 5 Hadjar, Sainz en Albon, 6e en 7e. 8 Ocon, 9 Lindblad en 10e Oscar Piastri. Daarachter Bortoleto. Alles wat gekozen had voor softs en intermediates, die zijn de lul. Want wat loopt Lewis Hamilton op aan schade, kom ik aan. 21 seconden, hè. Het is ook niet een beetje. Dat moet er iemand bij Ferrari toch kunnen berekenen. Ja, box, box, box. Lekker slim, jongens.
1: Leclerc.
0: Hè, lekker nu doen. Laten we ons terug laten zakken. Helemaal naar achteraan. En dan, ja, laten we achteraan opnieuw beginnen. Had je ook niet hoeven kwalificeren. Wauw, wat een start van die Mercedes. Niet normaal.
1: Ja, en die van Lawson ook.
0: Boe. Alles wat op slicks en medium staat is nu al een pitstop kwijt aan de leiders in de wedstrijd. Bizar. Tegenvallend Alonso, nee. Tegenvallend Alonso niet, want die staat ook op een mediumband. Stroll op die Inter zit er beter voor.
1: Tegenvallend Gasly.
0: Norris begint terug te klimmen. Die haalt zelfs nu Lewis Hamilton in op Norris op een mediumband. Ferrari, Ferrari, Ferrari. Wat doe je je fans aan? Ongehoord. Ongehoord. Jongen, jongen. Ja. En dan gaat hij nu naar Inters.
1: En dan moet hij zeggen, oh, voorvleugel ook.
0: Ja, voorvleugel veranderd. Heeft hij dan iets of iemand geraakt, weet ik dan ook niet.
1: En dan moet hij straks ook weer, als laatste er binnen voor. Oh, man, man, man, man. Verstappen weer in gevecht met Lawson.
0: Ja.
1: Of niet? Hadjar, denk ik. Sorry.
0: Dat is Hadjar van achterop Lawson. Verstappen is wel verdwenen, hoor.
1: Sorry, ja.
0: Lawson is in de openingsfase de man die dan lekker bezig is. En Verstappen kan de beide Mercedes goed bijhouden. 51, alhoewel. 51-4, 51-1 voor Russell. Snelste raceronde. 54-5 voor Verstappen.
1: Hey, kijk, die Lindblad is 13 posities goed gemaakt. Ja. Rijdt 9e.
0: Ja. Van achteraf, hè.
1: En ook Ocon en Albon 10 posities goed gemaakt.
0: Colapinto.
1: Ja, dat hele stuk soft en wat ertussen stond. Allemaal
0: Hamilton,
1: echt.
0: Gasly, Berman, Colapinto, Bottas, Leclerc, Norris, Perez. En dan heeft de kant van de garage van Oscar Piastri de schade nog beperkt weten te houden. Onboord geluid van Isaac Hadjar in gevecht met Liam Lawson. Gelukkig komt Hamilton aan. Oh joh, 5 rondjes lopen zwemmen. Hartstikke slim. Achterstand Lewis Hamilton op de kop. 50 seconden. Dat zijn 2 pitstops.
1: Holy Moses.
0: En het ging een lange tijd tactisch zoveel beter. Hè? Tactisch heb ik het even over. Ongehoord. Wat een zepert. Hamilton.
3: It's getting drier. Tires starting to work a bit more. You think that's a smart thing to do?
0: Yeah.
4: If you're happy to stay out, we can gamble.
3: Stay out. You have to gamble. Not a police. You have to stay out.
4: Copy that.
0: Dit vind ik dan wel weer goed, hè? Box, box, box. Hij zegt, ja, maar wacht even. Die band begint nu te werken. Maar we zitten wel in het crossover point. Even goed in de gaten houden de rondetijden van Hamilton. Die zijn 2 minuut 13. En de kop is 1.49. Dus gaat hem nog niet worden. Pas als hij in de 1.47ers terechtkomt, dan zit je op het crossover point. En daar zal de rest ook naar kijken. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Lawson, 5 Hadjar. Hoezo Red Bull Powertrain zit er best oké bij. 5e, 6e. It's very much still intermediate, zegt George Russell. Ja, die zal zijn gelijk willen laten. Verstappen komt daar wel wat dichterbij. Rondetijden van Verstappen nu ook in de 1.49. Verstappen de snelste nu van de top 3. Ocon 7e, Albon 8e. Dus die beide Williams hebben dit echt heel goed gedaan. 9e Lindblad, 10e Piastri. Dan de beide Audi's, Bortoletto en Hulkenberg op 11 en 12. Dan Stroll en Perez 13, 14. Norris 15e. Alonso 16, Hamilton 17e, Gasly 18e, 9e Berman, 20e Colapinto.
1: Verstappen aan de binnenkant bij Russell.
0: 21e Bottas en 22e Charles Leclerc. Russell zegt, het is de betere band. Verstappen heeft de betere pace. Waar ga je het proberen? Hoe wil je het doen? Je moet hem goed aanvoelen en je moet ook opletten. Daar komt hij aan. Slingshot vanuit 4, richting 4 Langkawi. Verstappen haalt hem in en ligt nu 2e. En mag op jacht naar Kimi Antonelli. De vraag is, kan hij dat ook? In de 6e van 55 ronden. Gewoon afgeteld, hè? Dus eigenlijk pas het 4e race rondje, maar dan nog. Achterstand Lewis Hamilton, 66 seconden.
1: Lindblad valt wat terug. Ocon en Albon hebben hem inmiddels ingehaald.
0: Ja.
1: Oh, Lindblad weer terug. Dus daar is een gevecht aan de hand.
0: Mooi.
1: Yellow ergens.
0: En weer weg. Iemand die er ervan afgeschoten is en weer door kan. Gelukkig dan maar. Niet 1, 2, 3 zichtbaar.
1: Nee. Kijken van Lawson naar Hadjar.
0: Gevecht om plaats 4.
1: Hamilton rijdt nu 2.04.
0: Ja.
1: 2.13 was de vorige ronde. Nu ja. 2.04 dus.
0: Ja, oké, okay, heel goed. Als Hamilton 1.47 gaat rijden, dan wordt het tijd voor de jongens om de intermediates om te gaan stoppen. Dan kom je bij het zogenaamde crossover point.
1: Hadjar pakt de 4e positie.
0: Yep.
1: Haalt Lawson in.
0: Even naar rondetijden te kijken, maar dat kan gebeuren. Je hebt zelf ook ogen, zeg ik dan maar voor de mensen thuis. 1 Antonelli, 2 Verstappen, 3 Russell, 4 Hadjar. Bijna op die 3e plek waar hij kwalificeerde. Hop. Nu staan wel een beetje de apex in bocht 1. Wat een kogelstart van die 2 Mercedes. Niet normaal. There's smoke like fire. I don't know what it is. Bortoletto coming from my car or not. Ik weet niet of het van mijn auto komt. Hij ruikt dus wat. Kan natuurlijk ook zijn dat er echt zo'n mega Bahreinse barbecue ergens achter de tribune iets lekkers aan het bakken is. Maar je weet het niet. 2,6. Hier is de start van de wedstrijd. Let op die 2 Mercedes. Ze staan allebei onder die brug zo'n beetje. En komen er gewoon als eerste onder vandaan. 1, 2. Antonelli is zo waanzinnig goed weg. De mannen op Slicks, die hebben ze er allemaal te pakken. Ja, ook de reactietijd van Hamilton was wel beter. Maar hij stond gewoon te malen. En die Mercedes hebben gewoon, wat is het, 6 autolengtes. En die Liam Lawson. Die meteen het leven van Verstappen zuur probeert te maken.
1: denk dat die gele vlag even een incidentje geweest is tussen Leclerc en Hülkenberg.
0: Hier de start vanaf de auto van Russell. Niet normaal. Ook gewoon in zijn twee weggereden. En de binnenkant gekozen. Hoor die achteras van Leclerc. Alleen maar wielspin. En wie heeft hij dan geraakt? Ze is de voorvleugel van. Daar.
1: Ja, hier Hülkenberg.
0: Ja, pata. Ja. Ja, maar ja, kun je dat iemand aanrekenen die op slik start op een nog redelijk vochtige, natte baan? De jongens op de intermediates beginnen op de rechte stukken de natte plekken te zoeken. De rondetijden van Lewis Hamilton zitten nu 2-0-1. Nog steeds 8 seconden per rondje. We pakken Hamilton even als voorbeeld.
5: Track does not seem to be drying rapidly. It's weird.
0: De baan wordt volgens George Russell niet snel droger. Dat vindt hij raar. Ja, er is niet heel veel wind. En wat er mist, is de zonneschijn. Als de zon hier is, dan zie je zo soms dat je gewoon het water letterlijk verdampen van het asfalt. Het asfalt is 26 graden, dus weer een gele vlag.
1: Lewis Hamilton inmiddels 18e. Hij is ingehaald door Alonso en Leclerc.
0: Ja. Ja, die staan dus op die intermediates.
1: Leclerc staat intussen. Alonso
0: op de medium, sorry. Ja, dat Leclerc hem dan inhaalt, snap ik. 2-0-1 rijden zij. Dan gaan we Leclerc in de gaten houden. Ja, Leclerc is op dit moment op een medium band. Nee, op een nieuwere interband is hij net zo snel als de kopman vooraan. Hij heeft ook vrije lucht. Dus het is nog steeds geen crossover point. De snelste tijden die nu gereden worden op een droog weerband is Lando Norris 1.55.2. Ze zien die 3 seconden van die tijd af. Dan is er een punt dat hij gelijk is. Dat is een crossover point eigenlijk. En dan is het punt dat hij tijd gaat terugwinnen.
1: Het lijkt erop alsof Verstappen ietsje dichterbij komt.
0: 0.7 op Kimi Antonelli.
1: Was net een seconde.
0: Leclerc Hülkenberg, collision, no further action. Ja, wat, ik zeg het eerlijk, wat kun je eraan doen als je op droge weerbanden staat? Russell kan dit niet bijhouden, dat is wel goed nieuws. Toch blij dat we met Inters gaan zijn. Daar probeert Verstappen het bij Kimi Antonelli opkomen. Rechterstuk. Snap. I've got the power. Maar wie heeft welke power? Antonelli. Verstappen gaat terug naar de racelijn. Antonelli kijkt in het spiegeltje. Verstappen zal hier die buitenkant gaan kiezen om de volgende binnen te hebben. Maar rijdt hij een te lange lijn voor. Overstuur voor Kimi Antonelli. Wauw, wat een drift. Het is wel in het voordeel weer van George Russell die weer dichterbij kan komen. En dit is het punt waar Verstappen zojuist George Russell wist te pakken. Maar dan zat hij er wel wat dichterbij. Antonelli geniet hiervan. Vechten met Verstappen, dat vindt hij het mooiste wat er is. Komt hij aan? Nee, te laat. Auto begint uit te bottomen. Rondetijden 52, 51, 51 zo'n beetje. En Lando Norris 55. Nog steeds de snelste tijd op een droog weerband. Moeten we in de gaten houden.
1: Hülkenberg in de pits.
0: Hülkenberg. Is dat uit luxe of heeft hij dan toch te veel problemen met die auto gehad? Rondje nummer 9 van 55. Het bandenreglement is in het putje. In positieve zin hoeft niemand meer te voldoen aan minimaal een soft, minimaal een medium of minimaal een hard. Of een combinatie van beide. Russell op 2.4. Zelfs vechtend kan Russell deze man niet bijhouden. Hier, ze beginnen te liegen tegen Lando Norris. Weer matching them of liegen ze niet? Lando Norris 52-0. Nee, ze hebben gelijk. Lando Norris is op dit moment sneller dan de mannen op de intermediates. Oh, Perez? Nee, Bottas. Ja, het is een van tweeën. Weer Bottas. Net als in Baku. Wat gaan ze doen? Wordt dat een safety car? Dan is het het gouden moment voor deze jongens om naar binnen te duiken. Juist, ja. Hatsa! Dit is het moment! En Verstappen gaat mee. Ja, safety car. Verstappen gaat mee. Oeh, goed gekold, hè? Goed gekold. Ja, die gaan allemaal nu naar of een Inter of een Soft. En dan heeft dus... Hier, Norris heeft 74 seconden achterstand. Klaar. En dan krijgen ze eigenlijk al die jongens voor je neus die op jouwzelfde band staan. Die banden zijn nog nieuwer ook. Dit wordt wel even een interessant hoor tussen Verstappen en Dinges. Russell moet niet wachten. Nee, Antonelli blijft aan de leiding. Goede stop van beiden. Stop van Russell is nog een tandje beter. Hardjar ook binnen.
1: Verstappen zit er echt achter nu, hoor.
0: Ja, oh, ja, nee,
1: dan trekt hij nu weer een beetje kwijt. Ja, okay.
0: Easy come, easy go. Dus dit is allemaal de lap 9 safety car. Ja, alles wat Inter achter zijn naam heeft, doet dat. Dus dat is simpel zat. Oei, Sainz slechte stop, 6.7. Ja. Bijzonder hoor, dat ik zit hier niet om Ferrari te bashen, maar had dan met Leclerc wat anders gekozen. Zij denken nee, want we denken dat we het goed hebben als het werkt. Dan hebben we net als Mercedes hebben we ineens twee auto's vooraan. Ja, maar het was even de verkeerde. Oh, Stroll en Albon elkaar in gevecht bij het uitrijden van de pitstraat. Mag dat, kan dat, is dat goed?
1: Antonelli is gewisseld naar de medium, net als Russell. Verstappen naar de soft.
0: Ja, daar voelde hij zich sowieso beter op. Interessant dat hij nu afgaat naar het nemen van deze mediumband.
1: Ook Hadjar naar de soft.
0: Hij gaat aan een harde band. Nou ja, met de temperaturen kan hij het wel eens lang volhouden. Dus misschien is het een hele slechte keuze van Lando Norris om dat nu te doen. Ja, zie je. Ferrari. Ben je net binnen geweest voor de intermediates. Oh, want dat was niet de goede keuze. Rij je nu hier weer rond. En de enige die dat dus niet gedaan heeft... is Lewis Hamilton. Toch? Ja, Hamilton is gewoon blijven rijden op die soft.
1: De mazzel is natuurlijk dat het geen virtual safety car is geworden. Nu mag iedereen weer aansluiten.
0: Ja, mazzel voor wie?
1: Voor de Hamiltons en de jongens die achterin zwemmen.
0: Ja, oké, gelijk. Dus die zijn
1: heel veel tijd achterstand.
0: Die gaan allemaal van 94 seconden naar... Ja, oké, je hebt gelijk. Daar winnen ze wel wat mee terug. Oké, agree. Vind dit inmiddels, kan ik dat in mijn uppie niet meer bijhouden, zeg maar.
1: Die banden.
0: Ik heb zo'n lijstje dat je opschrijft.
1: Maar als die safety car nou even een beetje blijft.
0: Wie wat waar, waarom. Antonelli op medium, Verstappen nu op soft. Russell op medium, Hadjar op een gebruikte soft. Lawson op nieuwe harde banden. Ocon nieuwe softs. Lindblad nieuwe harde band. Dan Sainz en Bortoletto op soft, waarvan Bortoletto gebruikte softs. Piastri en Stroll allebei op nieuwe harde banden. Albon op softs. Hulkenberg was al binnen geweest, zodat er een rondje op zijn softband staat. Hier het moment van Bottas. Ja. Oldschool tag slapper. Die niet meer bestaat. Wat gebeurt er met Piastri? Pitlane in. Ho! Sainz, hè? Dat is ook echt, jongen. Ik denk dat het met Sainz was.
1: Alle een poef, hoor.
0: Een breaktest in pitlane. Ja, Stroll en Albon zaten hier met z'n tweeën te piemelen. We doen het iemand het fout bij het lijntje. Lijntje, lijntje, lijntje.

0: moeten starten, hebben het goed gedaan.
1: It will be before. I will give you that. We cannot select it yet. There's plenty of time. We don't even have the safety car coming in yet. Chill.
0: Max wil een setting op zijn auto hebben. Omdat hij natuurlijk van de inters naar de softe band gegaan is. Hij zegt, hij doet het nog niet. En Jean-Pierre zegt, rustig aan. Ik geef je die setting zo dadelijk. We hebben nog tijd zat. Die safety car die is nog even niet weg. Vanwege het akkefietje van Valtteri Bottas. Die dus vorige keer in Baku geen safety car veroorzaakte. Maar wel een crash. En die dus nu wel een safety car veroorzaakt heeft.
2: Je stopte net naar de top 4, Olaf. Maar belangrijker is vijfde. Lawson, zesde Ocon.
0: Ja.
2: En kijk eens even op die zevende plek.
0: Ja, fijn.
2: Arvid Lindblad startte als allerlaatste. Van 22e positie naar 7.
0: Ja.
2: Natuurlijk, veel mazzel.
0: Nee.
2: Goede calls gemaakt.
0: Ja, maar dat is het. Tussen jou en mij. Ik vind het makkelijk om het op mazzel weg te gooien.
2: Ja, het is niet alleen maar mazzel.
0: Dan zou Ferrari pech hebben door die keus. Ja, dat hebben ze niet.
2: Nee.
0: Ze hebben een verkeerde keus gemaakt. En ik pleit er al jaren voor. Maar goed, ik ben geen teambaas. Ik zou niet zo snel met allebei de auto's hetzelfde doen.
2: Als het twijfelachtig is, moet je altijd, denk ik, strategie splitsen.
0: En dan zou ik het ook aan de coureur zelf vragen. Of je moet interteam afspreken. Degene die het minst gekwalificeerd heeft, die geven wij een alternatieve strategie.
2: Ja,
0: ja, maar dan wil ik niet. Ja, dat je beter moet kwalificeren.
2: Ja,
0: einde discussie. Ja. Goed, nou, we zijn dus inmiddels onderweg. Mag duidelijk zijn, er is wel alweer genoeg gebeurd. En je ziet dus ook dat er een foutje is zo gemaakt. En dat wordt ook nu wel weer... Ook voor Antonelli en Verstappen en Russell en al die jongens die nu van de intermediumband af zijn. Even wennen zo, want er gaan plekken zijn waar ze ineens meer grip hadden dan ze zojuist hadden. Maar er zijn ook nog plekken zat waar die grip wat minder is. Lawson is wel een echte warrior. Hè? Als je ziet hoe hij met Verstappen bezig was. Wij denken dan, joh, het is Max en blablabla. Bla, bla, maar daar denkt hij totaal niet aan. Safety car ending, safety car ending. Fijn is dan weer dat in mijn hoofd de timing van de FIA nog veel te lang op die negende ronde staat. Want daar zitten we al op 12.
3: I'm pushing as hard as I can, mate. I've got no grip.
0: Wat denk je?
3: This dude.
0: Sorry hoor, dit is wel weer oldschool Ferrari. Voordat ik hem onderbrak, maar dat is toch de logische reactie. Nee hoor, ik doe even rustig aan. Toch nooit dat je dat te horen krijgt. Max is zelf heel goed in safety car herstarts. Hij is dus op de softband, Kimi op de mediumband. Verstappen heeft ervan gezegd, alle banden hebben last van bandenslijtage. Asfalt is natuurlijk veel koeler, dus het gaat als het goed is wat minder pijn. Het moet niet al te koel worden. Maar de banden zullen niet zo heel snel meer tot oververhitting komen. De safety car verdwijnt aan de horizon. En dus gaan we zo dadelijk weer beginnen met Antonelli, Verstappen, Russell en Hadjar. 1, 2, 3, 4. Lawson, Ocon, Lindblad, Sainz en Bortoletto. Er zitten allemaal jongens in die top 10 die echt denken van dit gaat mijn dag worden. Hier kan ik het mee gaan doen. Waar gaat Kimi? Daar gaat Kimi. Daar gaat hij. En Russell is ook wakker. En Verstappen is nog wakkerder. Maar die mag niet inhalen hier. Want dat mag pas na start-finish. Maar hij zit er wel bovenop. Hoe zit het met de droogweer-pace van de Mercedes ten opzichte van de Red Bull? Max heeft een momentje overstuur opkomen. Rechtstuk. Daar zit ook George Russell nog dicht achter. Russell kan gaan aanvallen. Maar doet dat nog niet. Verstappen kijkt. Waar zit Russell? Waar zit Kimi Antonelli? En kiest nu de buitenlijn op die soft. Ja, heeft hij net ook geprobeerd.
2: En er binnen te steken.
0: Nee, dat gaat niet. Of wel, ja, gaat wel. En nu dan, naast elkaar, wheel to wheel. Antonelli en Verstappen. Wie laat hem staan? Verstappen laat hem staan. Dat is een ding wat zeker is. En daar pakt hij de lijn terug. En we hebben alweer even kort geel. Russell zit nu ook te drukken bij zijn teamgenootje. Het is echt gewoon wheelbanger wat er gebeurt achter Verstappen tussen Antonelli en Russell. En Russell gaat weg uit dat gevecht. En gaat nu wel weer het gevecht aan met Kimi Antonelli. Buitenlangs. Antonelli heeft geen fijne herstart. Nee. En het volk hoor je juichen, joh. Ik vind dat geweldig.
2: Racefans op de tribune, absoluut.
0: Ja, ja, echt, echt mooi. 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Antonelli. Hadjar dan gewoon 4e, Lawson 5e, Ocon 6e, Lindblad 7e, Bortoletto 8e, 9e, Piastri. Piastri heeft zelf door die vroege call te maken het grootste voordeel gehad. Want al die anderen, Hamilton, Leclerc en zijn team van Norris, zwemmen nog buiten de top 10. Kimi Antonelli.

0: Opvallend dat Russell op die medium band zoveel beter uit de startblokken komt dan Antonelli op dit moment.
1: Maar hij had daar straks ook de beste start, hè?
0: Ja, klopt. Weer de andere kant van het verhaal. Antonelli hoeft hem niet te winnen. Als Antonelli gewoon meegaat als derde. Voor zijn als hij bezig is met kampioenschapsrijden in zijn hoofd. Als Pieter Bonnington hem dat verteld heeft met rare weersomstandigheden. Podium is goed. Prima. Verstappen mag hem winnen. Doet ons geen pijn. Nou.
1: En als het kan voor George. Maar het hoeft niet.
0: Ja, maar zelfs dat hoeft niet.
1: Hoeft niet.
0: Ga maar mee.
1: Elke race achter George finishen wil je gewoon kampioen.
0: Precies. Ronde tijd Verstappen 44-8. Russell 45-4. Antonelli 46-3. Knetter. Ja, die krijgt hem wel even op zijn neus. Daar staat hij, 44-8-4-9. Ik zag wel de voorvleugels gaan. Ik heb nog niet gezien of die achtervleugels ook al wel weer open gaan.
1: Begin van de race, Max Verstappen. Het maakt niet uit wat voor weer het is. Het maakt niet uit op welke band we rijden. Free air.
0: Ja, dat is alles.
1: Alles.
0: Ja, klopt. En in de regen is het dan ook nog vrij zicht. De achtervleugels die doen er niet helemaal mee, hè? Zie je dat? Ja. Die blijven nog allemaal dicht. De voorvleugel gaat wel naar de straight line mode. Dus dat is ook weer een rare balans in je auto natuurlijk. Maar goed. In de bocht wil je die voorvleugel wel omhoog hebben staan. Laat het duidelijk zijn. Hamilton gaat inmiddels weer richting de punten. Zijn keus om te blijven zitten is niet de slechtste. Heeft Hamilton een pitstop gemaakt? Nee toch? Nee. Dan geven ze Hamilton hier dat hij banden heeft. Een softband van één rondje oud. My ass. Dat kan echt niet. Want Hamilton, ja natuurlijk staat hij niet op mijn lijstje. Nee. Die is blijven rijden op die softband waar hij gestart is.
1: Ja, zeker.
0: En dat was Bottas ook, maar ja, voor Bottas heeft het weinig gebracht. En dan heeft Perez dus al 3 stops gemaakt, hè. Begonnen op een soft. Oh, die is niet goed. Naar de inter. Oh, het wordt te droog. Weer. En nu is echt niet normaal, joh. Zie je, dat heet achter de feiten aanlopen. Russell heeft wel weer wat speed. Zit op 18e van een seconde. Straight line mode. Mag niet gebruikt worden. Wanneer geeft de wedstrijd die dan weer vrij? Bortoletto en Sainz zijn noted. Causing a collision. Bocht 2. Een paar minuten geleden.
1: Rondje 15 in. Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Lawson, Ocon, Lindblad. Nog steeds 7e. Piastri, Bortoletto, Hülkenberg. Hamilton nu 11e.
0: Max wint op de derde sector. 43. Volgens mij pakt hij daar een 43-4. En deze jongens zijn wat minder goed, zeg maar. Ja, 41-5. Hij pakt 4/10 in sector 3 op Russell. En 2/10 op Antonelli. Hier de drukte voor de neus van Lewis Hamilton. En daar nog net in het beeld de drukte achter Oscar Piastri met de beide Audi's. En daar dus Hamilton achteraan zwemmende. Goeie call van Hamilton, hè? Ja, overtake enabled. Dus die mag weer aan.
1: Nu mag je weer.
0: Ja. Ja, dat is dus de knop, hè? Dat is dus de extra power. Zegt dus nog niks over de achtervleugel. Oh, Hamilton, denk aan je voorvleugel. Nogmaals, de goede call. Oh, ligt een stukje...
1: Ja, lag wat op de baan, ja.
0: Ja. Misschien is dat nog van Leclerc. Zal ik nog een keer zeggen? Ik vond het een goede call van Lewis Hamilton.
1: Van wie?
0: Box, box, box.
1: Van Ferrari? Nee, maar hij deed het zelf.
0: Ja, maar hoe vaak hebben we niet gehoord dat hij het liet zich gevallen? Wel gevallen. Ja. En dan, why did we choose this tire? En dan denk ik, ja, nu doe je geel. Wat je doen moet.
1: Weer geel.
0: Yellow fellow.
1: Waar. Wow, Bortoletto. Oh, ja. Bortoletto wijd. Cadeautje voor Lewis.
0: Is hij de pitstraat ingegaan? Is hij wel weg, hoor. Zie je dat?
1: In pit, ja.
0: Ja, je moet. Ja, is dit een keuze of is hij omdat hij te ver naar buiten ging?
1: Aanval van Lewis.
0: Ze hebben die Bollard wel gespaard. Ja, maar goed. Dat Lewis Hamilton in de Ferrari overspeed heeft ten opzichte van de Audi is geen nieuws, hè. Dik aan de knokken nu. Met Nico Hülkenberg en daar is hij ook alweer voorbij. Zelf in de problemen gekomen door met zijn team te kiezen voor de uiteindelijke slik bij de initiële start. Geluk gekregen. Stoptijd Bortoletto 11.4. Daar is wat aan de hand. geluk gekregen, zoals Jack terecht aangaf, met die safety car. Want dan hebben ze gewoon 50, 60, 70 seconden mazzel gehad.
1: Ongelooflijk. De valse start voor Alonso was onderzocht.
0: Oh.
1: No further investigation.
0: Moving before signal, ja. En jij dacht dat Lawson erin had, omdat hij een goede start had.
1: Dat kan toch niet anders.
0: Jawel, maar Jack, het is zo vaak. Oh. Dan denk je, wat heeft die Lawson een start? En dan ga je goed kijken. Dus misschien zullen er drie man om hem heen allemaal een slechte start hebben. Ja. En dan lijkt hij een beter start te hebben. Terwijl hij rijdt gewoon weg. Weet je? Russell op 1.9 nu van Verstappen in 16 van 55. Toch fijn dat we nog even dat moment meegemaakt hebben van wel inters, niet inters, niet inters, wel inters, crossovers. Dat is altijd het leukste. Ik heb, maar dat weten we niet, we horen sowieso, vind ik, veel te weinig boordradio's tot op heden vandaag. Ik heb niks of niemand gehoord, helaas daardoor ook, die zei van, joh, dit is niet te doen en moeilijk en lastig en whatever. Maar ik denk dat FOM de opdracht gekregen heeft, daar waar ze roepen, deze auto's zijn niet te rijden met deze systemen, of lastig. We hebben het niet echt gezien, maar ik denk dat ze die boordradio's gewoon in de ban CQ verboden hebben. Situatie, Verstappen, Russell, Antonelli 1, 2 en 3. Russell nu op 2 seconden.
1: Hamilton in gevecht met Piastri.
0: Beren start van Russell. En die kon gewoon vanaf P7 ook. Kwalificeerde zich als 8e. Had gewoon eigenlijk een slecht weekend. En dan zie je. Ik moet toegeven, dat vind ik erg knap bij Mercedes. En dan hebben ze het toch goed voor elkaar. Want ze hadden allebei gewoon de bed. Compleet de beste start van het hele veld. Ere wie ere toekomt. Albon incident. Driving erratically. Oh god. Ze knikken in zijn hoofd weer los. Links, rechts, rechts, links, links. Mensen eraf duwen. Dus met wie is hij in gevecht dan? Ja, op dit moment met niemand. Om Gasly achter zich te houden misschien. Gasly ook een hoop pijn gehad hoor, van verkeerde keuze bij de start. Tjonge, jonge, jonge. Nee, dat is niet waar. Die is op Inters gestart. Dus die heeft ergens klem gezeten.
1: Heeft die... Nee, die is niet op Inters gestart. Soft.
0: Initieel?
1: Ja.
0: Oh, nee. Simpel. Oké. Okay. Prima.
1: Verstappen checkt wel een beetje uit inmiddels.
0: Dat is wel knap, hè? De banden van Lewis Hamilton blijven op op het bandensysteem staan op één rondje oud. Dat is echt te gek. Die houden het echt lang vol. Hij gaat nu dichterbij komen en gaat nu kijken wat hij zou kunnen als hij gaat aanvallen bij Oscar Piastri en Arvid Lindblad. En de vraag is, zit Oscar Piastri vast? Under investigation inmiddels tussen Bortoletto en Sainz. En er is ook nog Albon. Nog even noten net, dus dat gaat wel lekker bij Williams. Die lagen op een bepaald punt ook zo goed.
1: Toch gaan die Hamilton er niet zo makkelijk voorbij.
0: Nee, je komt nu in een groep auto's terecht die ongeveer jouw pace hebben. Maar dat is natuurlijk altijd. Als je van achter komt, dan is het pak, pak, pak. En dan wordt het iets langer en dan wordt het langer. En dan kom je, als je sneller bent dan iedereen, dan rij je wel naar voren. Maar dat, je komt in zo'n groepje terecht. En dan heb je 1,2, 1,3 seconden overspeed nodig om verder te komen. Goede prestatie op dit moment van de beide coureurs van Racing Bulls. Met Lawson op 5 en Lindblad op 7. Uitmuntende prestatie zelfs van Esteban Ocon. Achtervleugelsklap inmiddels ook wel weer open. De straight line mode mag ook weer meedoen. Maar ja, wat verliest Hamilton in dit gevecht? 42-7 en op Verstappen 40-9. Dat is 2 seconden.
2: Four pace.
3: Copy.
0: Kimi Antonelli. I have more pace. Ik rij harder als het moet. Ja, dan heeft hij één nadeeltje. Hij zit 1,2 seconden achter George Russell. En dan heb je eigenlijk geen case.
1: Hij ziet Verstappen natuurlijk verdwijnen. Hij denkt, gaat een eventuele overwinning.
0: Verstappen is aan het versnellen. Hè. Ronde na ronde. Ronde komt hij in zijn mojo terecht. Ja, maar goed, door die safety car is het ook wel weer lastig. Want als Verstappen nu gaat stoppen, moeten ze dus kijken naar Lawson. En Lawson zit op 17 seconden. Lawson rijdt 43-7. Dus dat gaat dan wel lekker. Dat gaat met 3 seconden per rondje. Russell?
4: And how are these tires, George?
2: Okay,
0: die denkt ook, ik ga niet te veel antwoord geven. Die denkt, ik ga niet roepen. Nou, vallen we mee. Ja, want Kimi... Nee. Nu komt hij wel dichterbij, hè, Kimi. Dus dat is wel goed. Kijk, nu heeft hij meer recht van spreken. Stap op 3,4, dus. Even terug achteruit kijken. Stop je nu Verstappen, denk ik.
1: Lewis Hamilton is Piastri voorbij.
0: Ja. Even kijken of we terug gaan vinden wat de pitlane stop is.
1: Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Lawson, Ocon, Lindblad en daarachter dus Lewis Hamilton.
0: Valtteri Bottas een zevende DNF van het jaar.
3: Constant last message. It's just that keep tires in good nick, we will do something different.
0: Heb je laatste message begrepen? Hou de banden levend, we'll do something different. Oké. Okay. Dat is allebei per miniband dus. Gaan ze een undercut proberen? Lijkt me nu wat vroeg. Goed in de gaten houden dat ze niet ergens in één keer gewoon van zijn lijn afwijkt. Hè? Want we'll do something different kan natuurlijk ook zijn van kom maar op met de geit. Hij wilde nog niet helemaal aan. Hamilton nu naar Lindblad. Komt hij aan. Links in de balk als je meekijkt. Uitremmen, uitremmen en door. Ik denk dat Hamilton de meeste bedrijfs... Ja, inmiddels zitten ze er wel allemaal een beetje op. Maar die stuurt zo langzamerhand de meeste bedrijfstemperatuur op zijn banden heeft. En nog steeds op de drivertrekker keurig één ronde houdt. Geweldig. Fantastische banden. Die worden geen rondje houden per rondje. Kerst zo knap. Natuurlijk wel, het zal wel illegaal zijn. Als je een illegaal setje van Pirelli gekregen.
1: Ja. Kom op, Lewis.
0: Ja, Kimi zal nu toch wel wat gefrustreerd raken. Met alles wat ze roepen. Van ja, nee, we hebben het gehoord. En ja, we gaan wat doen. Maar ja, wat dan? Want hij rijdt nu wel in vuile lucht. Hè. Dit kost hem wel tijd. De rondetijden van Antonelli zijn nu 41-4. Nou, het valt nog wel mee.
1: En data in de halo geprojecteerd. Jawel.
0: Het is wel langzamer. Piastri dan.
3: Okay, so Hamilton's clearly fast. He's going to go through cars and we need to go with him.
0: Piastri krijgt te horen, het is juist ingehaald. Hey, Hamilton is wel snel. Ja, die gaat de auto's opruimen en we moeten met hem mee. Ja, maar er zit er nog even één tussen, toch?
1: Ja, Lindblad.
0: Ja. En Piastri rijdt van zichzelf 43-9. En Hamilton rijdt 42-4. Dus joh, lekker. Blijf er maar bij. Maar dan moet je ook weer oppassen dat je banden niet overvliegt. Dat heeft Lewis Hamilton ook eerder vandaag geroepen. 20 van 55, Hamilton P7, we're back in the game. Wow. 22 seconden achterstand op de koploper, hè?
1: Maar nou, met hele nieuwe banden, hè?
0: Ja, één rondje oud, joh, dat is bizar. ik snap wel wat ze zeggen, maar back in the game voor een pony. Ja, nou, goed.
1: Voor iemand die op P2 start, vind ik dat niet terecht.
0: Nee, oké, maar voor iemand die op 75 seconden achterstand lag een tijdje geleden. Dus ik snap wel een beetje wat ze zeggen, want zij gaan natuurlijk vanuit dat hij beter is dan Lawson. En sneller is dan Hadjar, dus dat hij voor een P4 zou kunnen gaan.
1: Antonelli is wel een beetje aan het duwen.
0: Ja, maar ja, als ze zeggen we doen wat anders, wat doen ze dan anders? Allebei de straightline motor gaat hij komen, dan gaat hij kijken, dan gaat hij het doen. En Russell laat het gebeuren, ik zeg niet helemaal dat hij de deur openzette. Maar het is wel gebeurd. En nu moeten we in de gaten gaan houden of Kimi Antonelli een pace gaat ontwikkelen... waar ze bij het team van Red Bull weer nerveus van zouden kunnen worden. De buitentemperatuur is inmiddels opgelopen naar 26,8 graden. De baantemperatuur blijft 33. Luchtvochtigheid 83%. En voor de freaks 1005,8 millibar luchtdruk.
1: Porto Leto krijgt een straf. Causing a collision.
0: Terecht. Niet leuk voor hem. Uitroeptekentje erachter. 10 seconden ook. Oeh, dat is wel een stevige. Dat was met Sainz, hè?
1: Ja.
0: Hmm. Oeh, dat is wel een hele stevige. Dat is een langzame pitstop worden. Verstappen is inmiddels 4,9 seconden los van Kimi Antonelli. Dat was 5 seconden. Fout, zeg ik. Dat was 4,2 seconden op start-finish. Maar toen kwam de inhaalmanoeuvre. Even kijken hoe het nu weer, hoe het zit en hoe het blijft. Eerst maar eens even die rondetijden bekijken. Verstappen doet nu een 41-1. Antonelli een 41-4. Russell een... Oei, 42-7. En Hadjar rijdt een beetje in niemands land. Dus Hadjar heeft een gelukje nodig om naar het podium te komen. Hij heeft eigenlijk... Los van zijn gridstraf. De pech gehad dat er een superstart was voor George Russell. En die was er. Soft, medium, medium, soft, hard. Op de eerste 5 plaatsen. Alle wonder compounds. Hier die Bortoleto. Komt die aan. Voor ons Sainz. Ja. Ah, hij spint hem.
5: Does not give me space there.
0: Nee. Sorry. Nieuwe regel is, hij zit, let op het linker voorwiel. Dat zit niet ver genoeg naar voren. Kijk maar. Toink, zie je? Het is alleen maar de neus.
5: Gabi, left him all this place in the world.
0: Heerlijk, hè? Het perspectief. Hij lijkt mij helemaal totaal geen ruimte. Gabi, ik heb alle ruimte in de wereld gegeven. Maar Bortoletto had geen recht van spreken, want hij zat met zijn voorwiel niet ver genoeg naar voren. Is daar ook straks die korte geel voor geweest. Wat is er met Charles Leclerc aan de hand? Ja, die begint ook wel weer een beetje terug te komen. En neemt hij Lando Norris mee in zijn kielzog. Dus Piastri is aan het terugzakken, Jack.
1: Ja.
0: Die harde band werkt niet. Ja, we moeten wel even mee met Lewis Hamilton. Yeah, right. Dat is niet gelukt.
1: 43-8. Lindblad rijdt 43-3 voor hem.
0: Ja, maar er zat er straks nog maar eentje tussen hem en Lewis Hamilton. Dus Hamilton is natuurlijk ook verder weggereden met Ocon. En gaat nu ook Liam Lawson voorbij. Als hij dat niet al is, dat is hij al. Ja. Kijk, nu, now we're back in the game, zou je kunnen zeggen. Maar ja, kan hij nog wel een gat van, wat is dat? 11 seconden dicht gaan rijden naar Isaac Hadjar. Hello. Maar zijn rondetijd 42-2. Hadjar 42-2. Hij 41-8. Dus 14e per rondje. Gaat wel even duren voor die daar is, hoor. En hier zie je dus het verschil, dat sommige teams wel mooi in die top 10 rijden. Maar als anderen het net even wat beter voor elkaar hebben, dan hebben ze er niks te vertellen. Het vreemde rijden van Albon wordt na de wedstrijd bekeken. Dan denk ik dat ze hem even in zijn ogen kijken om te vragen of alles goed met hem gaat. Hulkenberg zakt dus terug, hè? Laat dat duidelijk zijn. Oké. Van de vier topteams, als we ze zo mogen benoemen, hebben we nu weer alle auto's in die top 10. En dus zijn er nog zeg maar 3 vreemde eenden in de bijt. Nee, fout. Norris zit nog op de 11e stek.
1: Antonelli had aangegeven dat hij sneller was dan Russell. Dat klopt wel, maar het gaatje naar Verstappen wordt langzaam wat groter.
0: Kijk, goed. Houden we van. Verstappen heeft inmiddels 25 seconden op Lewis Hamilton. Daarvan zou ik durven te zeggen dat dat wel een goede marge is. Het zal wel ontspannen nu, dus dat willen ze wel even stretchen. Maar goed, Max rijdt 41-4. Hamilton rijdt dan zijn beste persoonlijke ronde tijd op een ook een softband 41-8. Dus laat hij precies weer die 14e liggen die hij in kwalificatie ook liet liggen. Dat verliest hij op de rechterstukken. Daar zien we een kleine aanval, een grote aanval. Een goede aanval van Oscar Piastri op Arvid Lindblad. En die is ook gelukt. Lindblad valt nu richting de schoot van Charles Leclerc. En daarna komen nog Norris. Komt nog Norris eraan.
1: Maar?
0: Ja, exit. Te veel gebruik. Piastri diep in remmen. Goed zo, Oscar. Ja, dat is het enige wat hij kan doen. En hem hier dan even opvangen is in het voordeel ook wel weer...
1: Van Leclerc.
0: Ja, van Leclerc die erachter zit. En ook weer in het voordeel van Lando Norris. Hamilton heeft, toen hij nog niet wist dat het met intermediate zijn softs fout gegaan bij zijn team, ook geroepen, ik moet niet gaan overdriven. Oemp. Leclerc en Lindblad. Even een kleine touché kwam eraan te pas. Goed, Lindblad hoeft er nog steeds nergens voor te schamen als je van zo ver achter naar voren komt. Je luistert naar GPR Sportradio. Later vandaag nog veel meer moois. 10 kilometer buiten het circuit hangt er nu een regencelletje en we zijn nog niet op de helft van de wedstrijd.
1: Verstappen loopt ongeveer 3/10 per ronde uit op Antonelli. Verstappen dus op de softband en de beide Mercedes erachter op de mediums.
0: Oké. Ik weet niet welke buienradar zij hebben, maar er is er al één weer ten noorden van het circuit voorbij gevlogen. Zou het aan diezelfde hoek kijken? Wat ik op mijn buienradertje zie ik niet 1, 2, 3 dreiging. Maar moeten we er dan wel bij zeggen, het is een blijf Maleisië. Hier zien we Antonelli die doorschiet. En wow, 3 centimeter. Als hij er aan de verkeerde kant zit, moet hij de pitstraat in. En het paaltje hebben ze al verzet. En heeft hij dan schade op zijn frontwing endplate?
1: Kijk even wat het naar de achterstand doet op Verstappen.
0: Nee. Ja, nee, ja, maar goed, ja. Hallo. 2,5 seconden. Wat denk je wat er gebeurt?
5: Check front wing.
0: Ja, check de front wing. Copy. Wat denk je wat er gebeurt?

0: Ja. Check de front wing. Ik denk dat die wel goed is. Staat wel...
1: Zou die dan die bollard geraakt hebben?
0: Ja, die heeft hij 100% geraakt. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Ik zag het niet.
0: Ja, die heeft hij echt geraakt. Maar dan hebben ze hem dus wel goed verplaatst.
1: Ja, hij stond eerst op die witte punt, nu naar het gras, hè?
0: Ja, hij is gewoon verder. Ja. Je moet er links langs. En als je dat niet haalt, dan moet je de pitstraat in. Nou, dan was hij gezien geweest geworden en wat erbij hoort. We stappen nu op 8 seconden. Hij gaat lekker. Heeft 26 seconden op Hamilton. Dus als Verstappen nu stopt, valt hij terug naar de vierde plaats. En heeft hij daar Hadjar als volgende staan. Maar wat doe je en hoe zit het met de bandendegradatie? Ik vind dat de rondetijden van Verstappen goed blijven.
2: We still target minus 11 or way into the range. So
3: we're going target minus 5 now. We're just going to keep extending that.
0: Het is wel grappig, hè? Target minus 5 and we're going to keep extending that. Ik denk interessant. Die gaat iets minder doen, maar je gaat het verlengen.
1: Dan wordt het dus minus 4, minus 3.
0: Nee, ik denk juist meer.
1: Andersom?
0: Ja, want hij vroeg al om minus 11. Hij zegt, nee, we zitten nu op 5, maar we zijn hem wel aan het extenden. We komen wel die kant op, denk ik dat ze daarmee bedoelen. We'll see. Even kijken. Verstappen 41,5. Mooie steady pace. Antonelli 42,0. Russell 42,7. Hadjar 42,7. Hamilton 41,7. Hamilton zit nu nog op 10,4 seconden van Hadjar. Hadjar komt ook wat dichterbij aan George Russell. Rijdt ook weer sterk Porsche Racer Hadjar. Laat dat duidelijk zijn. Die Esteban Ocon, je ziet dat vaker. Hè? Die weet dat hij weg moet bij Haas. Oké, ik heb hier weinig meer te winnen of te vechten. Vrijer in je hoofd. En het lukt. Gasly is weer binnen. Vanaf P17. Dit in rondje 26. Wil dit lang duren?
1: Hij is weer naar buiten.
0: 2,5. Gasly. Ja. Zeggen dat hij naar de harde band gegaan is. Stappen 41,7. Ik blijf die rondetijden even herhalen. Dat je ziet hoe mooi stringent en hoe mooi steady horizontaal die ze kan rijden. Want Antonelli komt er nu weer naar een 41,9. Russell blijft nu 42 hangen. Die zit nu ook op 2,5 seconden achter Antonelli. Dus de waarheid van Antonelli was dat hij meer pace had. En dat hij dat nu dan ook daadwerkelijk kan etaleren. Onboardgeluid komt bij Oscar Piastri vandaan. Hij ligt op dit moment op de 8e positie.

0: en worstelt op die harde band om voorbij te komen aan Ocon. Rondetijden wel een beetje beter. Nou, daar is hij dan wel. Oké. Okay. Dan zal Claire de volgende die dat moet gaan doen. En dan zal Norris daar ook wel makkelijk omheen kunnen komen. Dan wordt het een tiende plaats voor Esteban Ocon als hij het einde van de rit weet te halen.
1: Lewis Hamilton dus als enige nog niet gewisseld. Hij rijdt nog steeds op die rode band. Moet wel een keer die beslissing gaan maken natuurlijk.
0: Jawel, maar dit is dus een hele goede aanwijzing. Heeft hij in het begin natuurlijk wat mee kunnen winnen. Waarom het ronde afgeteld, maar zeg even dat het is wat het is. Hij rijdt nu ook goede rondetijden nog steeds. Het begint nu een beetje in te kakken. Maar dan weet Verstappen dat hij op een medium band, dus zo dadelijk, los van de intermediates, één stop kan maken en hem op een medium kan uitrijden.
1: Ja.
0: De slijtage op de softband van Lewis Hamilton in die omstandigheden dat die jongens nog allemaal rondrijden op die inters. Ja, dat was het wel. En ze hebben... Ja, dat was ook door de safety car, maar het was wel het punt zo'n beetje ook. Oh. Ja.
1: Was
0: een een beetje water in een cameraatje in een curbstone in Sepang. Schrok er even van. Zij zijn allemaal na rondje 9 toch zo'n beetje gestopt. Ja, rondje 9, rondje 10.
1: Ja, safety car was 10, ja.
0: Oké, dus Lewis heeft zeg maar 10 ronden speling op die band gehad. Als je dan weer gaat kijken, dan houdt die rode band. Als die tijden nog steeds goed blijven, houdt hij zo'n 18 tot 20 rondjes voor. Ik had gezegd 18, 18, 20 als je een twee stopper doet. Moet Verstappen heeft geen nieuwe set softs meer over, maar wel een nieuwe set medium en een nieuwe set hard. Maar de harde band moet hij denk ik niet willen. Lossen en Piastri rijden daarop en die rijden 43ers. Dus die moet je niet willen. De mediumband rijdt een hoge 41er. Er zijn weinig mediumbanden op de baan trouwens. Er zijn er maar 3. Colo Pinto, wat rijdt die?
1: 43.
0: Antonelli is op dit moment rijdt hij ongeveer dezelfde tijd als dat Verstappen dat rijdt op een softband. Dus ja. Max had al geroepen, he. Het maakt mij niet uit welke band ik eronder heb. Als de degradatie bij allemaal slecht is, ja, dan hoef je er ook geen last van te hebben. Vandaar dat hij als een van de weinigen uit de top een rode band had over uitgespaard. Heeft hij echt goed gedaan. Love it. Goed. Alles is een beetje aan het settelen. Er zijn jongens die een draai om hun oren kregen op de softband in het begin, die vanwege de safety car ontzettend veel seconden teruggewonnen hebben. En inderdaad, zoals Jack zei, geluk hadden dat dat geen virtual safety car was. Want er komt er geen spat dichterbij. Maar goed, een auto dik in de grindbak zoals Bottas hem weer neergeparkeerd had. Is natuurlijk zo'n dingetje.
2: Hamilton behind Force 2-0. He's faster in all corners with his
3: Airbus. Oh, okay, thank you. I am done. Done! How is that possible?
0: Wat roepen ze nou? Hamilton is sneller in alle bochten en dit en dat is doen voor dit. Oké, I'm done. I'm done. How is that possible? Hoe is dat mogelijk? Hij begrijpt niet dat Hamilton. Ja, dat is het. Hij begrijpt niet dat Hamilton op een mediumband harder rijdt dan hij op een softband. Dat is wat hij niet begrijpt.
1: How is that possible? Achso. Charles Leclerc, Lindblad, Stroll in de pits.
0: Ja.
1: Halverwege koers ongeveer. Min of meer buitengewoon bijna.
0: Nou, Leclerc was dus een rondje 4 alweer gestopt, hè? Dus 25 ronden kun je ermee rijden, zo'n beetje. Gaat dit goed? Oh, ja. 2,3, goede stop. Lindblad moet achterlangs kruisen. Stroll, moi, niet van belang. Sorry dat ik het zo zeg. Rond wel 11e. Lindblad 3,5, geen fijne stop. Idem dito voor dingen. En Leclerc is naar gebruikte soft gegaan, want nieuwe had hij niet meer, toch? Maar jawel. Hij had nog nieuwe. Dat zegt ook wel weer genoeg, hè, dat Leclerc dat op dit moment aandurft. Om het geluid met Piastri en de bijbehorende batterij. Bij het aanremmen zie je hem dus voller lopen. Hij zit achter Liam Lawson. Hier beelden van de drone. Die dan de lucht in gaat en de bocht afsteekt. En ze weer tegenkomt. En nog een keer tegenkomt. Maar ja, dan gaat hij toch net even een tandje te hard voor hem. We stappen 8,9 seconden voor op Kimi Antonelli. Laat dat duidelijk zijn. Hamilton die dichterbij komt dan Hadjar. Ja, de harde band is echt nergens waar ik hem zie goed genoeg voor een 42er.
1: Nee.
0: Piastri op lossen. Oh, haalt hij dat? Haalt hij dat? Ja, die haalt het wel. Even ingehaald en dus weer teruggepakt. Maar dan heeft hij nog wat exits. Daar gaat Ocon naar binnen.
1: Ja.
0: Dit gaat hij wel houden. Allemaal. Lossen is niet makkelijk, hè? Dat weten we. Lossen zal proberen die buitenkant te blijven zitten. Nee, kan bij het aanremmen al niet toeslaan. Dan wordt terugkruisen ook niet het geval. En dan zie je toch dat we eerst Oscar bewierookten die vroeger van die Inter afging. En dan op race pace, ten opzichte van Norris, geholpen door die safety car remmen. Normaal had die dikke achterstand was weg. Zit hij er maar weer vlakbij in de buurt. Lando rijdt op die harde band ook geen 42, hè? Dat is gewoon een keiharde waarheid.
1: Onder in beeld de berekening dat Hamilton met een aantal ronden in de buurt komt bij Hadjar voor een inhaalactie.
0: Maar... Zag hem niet?
1: Ja.
0: Het is nog 6 seconden, hè? Het was 11.
1: Ja. 7 laps, zeiden ze.
0: Ja.
1: I'm done.
0: Ja, geweldig.
1: I'm done.
0: Wat een heerlijke gast, joh. Echt zo ontzettend puur nog. Ik hoop dat ze dat niet veranderen. Hier is Ocon. Oh, leuk. De Bollard is inmiddels weg.
1: Ja, door de actie van Antonelli.
0: Oh, Ocon komt op het gras terecht. Dat is ook link en lastig en gevaarlijk. En het gaat wel goed. Olly Berman spinde in Silverstone 2 jaar geleden in de ingang van de pitstraat. Dus ze zijn het wel gewend bij Haas. Nog even de situatie na 31 van 55 ronden hier op GPR Sport Radio. De grote prijs van Bahrein in Maleisië. 1 Verstappen, 2 Antonelli, 3 Russell. 4 Hadjar, 5 Hamilton, 6 Piastri. Dan 7e Los en 8e Norris, 9e Hulkenberg. 10e Fernando Alonso. En die rijdt op een harde band. Ook geen 42er. Maar ook gewoon niemand, hè? Dus dat moet ook een aanwijzing zijn, ja, als je hem hebt... dat je nu in de kop niet naar een harde band moet gaan. En dat hebben Piastri en Norris dus wel gedaan.
1: Maar zij hebben er misschien voor gekozen... omdat ze wellicht helemaal uit willen tuffen. Kan dat?
0: Jawel, maar dat schiet niet op. Want ze hebben nog steeds 44 seconden achterstand op de leider. Dus als die gaan stoppen, blijven ze er altijd voor. Lossen is er binnen en ook hij gaat naar de harde band. En waarom gaat Lossen naar de harde band? Omdat hij er daar nog 2 van over had. Wat levert hij dan in verband? Waar stond hij op?
1: Ook op hard, volgens mij.
0: Ja. Oké. Okay. Kan zijn, hoor. Maar goed, met 44 seconden achterstand als Piastri zijn. De 45 inmiddels. Ja, dan weet je dat de persoon een stop maakt. En hoe langer die door kan rijden. Kijk, hij rijdt nog steeds... Nou ja, Max gaat dan nu ook naar de 42-0 deze ronde. Antonelli 42-3. Russell 42-7. Hadjar 43-9. Hamilton 42-5. Dus Hamilton verliest ook nog steeds een halve seconde per ronde ten opzichte van Verstappen. Lindblad en Ocon hebben elkaar gevonden. Racing Bulls weer buiten de punten. Hulkenberg, Alonso nu naar 9. Hadjar, box, box, box. I'm done. Ben er klaar mee. Ja, maar even kijken. Hadjar, 10, stopje erbij. 22, 32... Ja, 16. Dan gaat hij wel even een beetje terugvallen nog, hoor.
1: Gaat hij naar de medium. Hamilton ook mee naar binnen.
0: Oké. Okay.
1: Had je naar de soft.
0: Juist, lap 32. Nou, weer naar soft. Mag
1: Hamilton
0: dus ook,
1: naar geel.
0: Hamilton naar medium, inderdaad.
1: Gebruikte medium was bij Hamilton.
0: Ja, klopt, want hij had geen nieuwe meer. Dat is logisch. Valt me nog mee naar waar Hadjar terugvalt, denk ik. 6e, Hamilton dan 7e. Dan zitten ze een palm voor de deur bij Hulkenberg. Dus daar hebben ze naar gekeken. Waar kom ik terug? Ah, voor Hulkenberg, juist.
1: Alonso in de pit.
0: Dat scheelt rondetijd. Lap 32, Fernando Alonso.
1: Hij is dan middels weer naar buiten.
0: En Leclerc nu met de snelste race, 140-9.
1: Russell, box, box, box.
0: Ja, doet Verstappen dit toch goed, hè? Het is allemaal gratis, allemaal gratis. Piastri vierde op 46 seconden. Dus Verstappen blijft gewoon in de top 3. Oeh, die rechtervoorband. Oh, die heeft het zwaar bij het aanremmen. Is dit een poging van Russell op Antonelli? Want alleen aan de keut op Verstappen kan ik het niet noemen. Russell. Lap 9. En dus nu lap 33.
1: Van medium
0: naar soft. Ja. Maar ze durven het allemaal uit 20 rondjes, hè?
1: Gebruikte van Russell.
0: Ja, we hebben geen nieuwe meer. Ja, we zijn in de kwalificatie één heatje gebruikt. En heeft zijn eigen plek behouden, hè? Dus dat is ook wel lekker. Dat gaat met Verstappen dan ook gebeuren. Het gaat alleen dus nu, als Verstappen eerder stopt dan Antonelli, dan valt hij terug naar plaats 2. En als Antonelli eerder moet, of eerder wil, ter verdediging. Hij kan natuurlijk ook, Antonelli kan ook aan plaats denken, aan positie denken. Denken, ja, Verstappen is voor mij in het kampioenschap. Ja, prima als hij die 25 punten pakt, dat doet mij geen pijn. Maar als ik nu met mijn safe stop, en die heeft hij, ten opzichte van Russell tweede kan blijven, so be it. Maar denken ze zo? Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. Max 42-1, Antonelli 42-3. Lindblad en Ocon, Ocon en Lindblad. Links in de balk, met elkaar aan het vechten. In bocht 1. En Lindblad pakt daarbij Ocon. Ocon had net geen temperatuur in zijn banden, denk ik. Allebei op hard. Kijken of er al een harde band is die in de 42 zit. Oscar Piastri niet, Lando Norris niet. De enige die het nu doet is Liam Lawson.
1: Daar is Max
0: binnen. 33ste ronde, het oude startnummer. Dus hij gunt op dit moment de leiding eventjes aan Kimi Antonelli.
1: Hey, gaat mee. Antonelli pit mee.
0: Oké, lekker. Nou, dan stellen we allemaal appeltje-eitje. En doet Antonelli ook het goede? Want daardoor covert hij en Verstappen. En blijft hij zelf ook goed, ook hij naar soft.
1: Max naar gebruikte soft.
0: Heb ik niet kunnen zien.
1: Ja, heb ik gezien.
0: Lap 33. Kijk, AE, AI, appeltje-eitje. Antonelli op Russell. En de top 3 is gelijk gebleven. 21 rondjes. Is te doen.
4: Get this to the end?
0: Ja.
4: Why we pull the trigger so early?
0: Ja, dat moet je dan weer eerder vragen. Gaat hij tot het einde? Ja, waarom hebben we het dan zo vroeg gedaan? Want hij had het gevoel dat hij nog wel door kunnen gaan. Nu komt Piastri binnen. Die is ook van die harde band af aan het gaan, denk ik dan weer. Inmiddels lap 34. Fijn dat de regio ons laat zien van het hoe het wat en het waar. Zegt hij uit de lucht top te zien op welke band hij rijdt, hoor, zegt Piastri. Briljant. Zat ik een vraagtekentje bij.
1: Harde? Vraagteken?
0: Ja, maar omdat de vraagtekentje bij staat, weet je het niet. Want ja, hij had natuurlijk, die had er genoeg van, hè, van die harde. Twee. Hamilton zesde, hè. We're back in the game. Ja, maar dan denk ik toch dat het maximale haalbare voor Hamilton een vierde plaats kan zijn. En dan is het wel loon naar werken. En dan moet hij even kijken hoe dat met die hardjar zit natuurlijk. Want ja, 40-6 rijdt hardjar. Tot het einde, ja. Dat is wel de bedoeling, Lewis. Deze band voelt verschrikkelijk. Hij is naar de medium band gegaan. Oh, Hadjar heeft het ook niet makkelijk, hoor. Hij zit daar natuurlijk heel dicht achter Lando Norris. Zit daar natuurlijk in een enorme sandwich op dit moment. En Hamilton gaat aanvallen. Nee, want die mist topsnelheid ten opzichte van de Red Bull. Hoi, naar binnen duikt Norris. Voordeeltje. Norris verdwijnt voor de neus bij Isaac Hadjar. Links in pitlane. Ja, daar is hij al. Box, box, box. Hulkenberg installeert. Unsafe release noted. Oké, dat is een boete voor het team. En Hulkenberg zit ver buiten de punten, dus dat gaat daar geen pijn doen. Oh, rechtsvoor ging niet bij Lando Norris. Rechtsvoor een probleem bij de stop van Norris. Dan is 2.8 nog wel te doen.
1: Ja.
0: Maar dan had hij dus echt een veel sneller in gedachten. En ik denk dat ook hij naar de softband gegaan is. Ook een gebruikte softband voor Lando Norris. Denk je, ja, maar dat had geen nieuwe meer. 28, zoveel is de complete tijd die hij in pitlane rondgebracht heeft. Verstappen nog steeds aan de leiding. Gaan we al richting puntjes en stoelen en dat soort dingen. Het heeft lang genoeg geduurd, want ja, we zijn al 2 uur en 40 minuten bezig, joh. Zeker nog, 2 uur en 45 minuten. Maar we racen nog niet zo heel lang, pas 35 rondjes. 1, Verstappen, 2, Antonelli, 3, Russell. Dan het gevecht van Hadjar en Hamilton. De beide Ferraris teruggeklommen. En dan zie je dus, ja, je hoort bij die top 4 teams, dan zie je onder deze omstandigheden dat ze dus toch wel weer terug kunnen komen. Natuurlijk heb ik in het begin geroepen, wat heb je nou in godesnaam gedaan? Hun grote geluk is die safety car geweest. Want ze hadden, wat hadden ze, 70 seconden achterstand? Nou, 60 in ieder geval. En dat mag, hè, want wij zeggen altijd, safety cars hebben mensen geluk en hebben mensen mazzel. En in dit geval ben je dan in één keer een joekel van de achterstand kwijt die je echter als een sukkel had uit laten zien. En dan kun je met deze auto's gewoon weer in de top 8 rijden en terechtkomen. En dan zijn ze daar nu het derde team van en is McLaren daar nu het vierde team van. En Hartjar begint langzamerhand afstand te nemen. Max Verstappen persoonlijk snelste race ronde 40-8. Antonelli 40-3. Hartjar 40-3. En Hamilton zojuist de snelste race ronde 40-1. Maar nu moet hij daar een 41-1 van maken. Dus die mediumband die bouwt wel even af. En er komt nu langzamerhand ook een zonnetje naar boven. Baantemperatuur, omdat hier veel het water zakt hier meteen in de grond daarnaast, blijft gewoon vrij koel, moet ik toegeven. 33 graden. Buitentemperatuur 27,5. Luchtvochtigheid 81%. En tot op heden zou ik willen zeggen een fijne koers. Echt een fijne koers.

0: Nou, die stonden natuurlijk niet op het podium in Azerbeidzjan. Er stonden Russell en Verstappen en Hadjar. Laatste overwinning van Verstappen. Abu Dhabi 2025, 15 Grand Prix geleden. Dat is een hele lange zit, een hele lange rij. En veel gevraagd ook bij Ziggo Sport, de stamtafel, de racecafés. Denk je dat ik nog gaat winnen? Ja, dat weet je dat het kan. Ik had eerlijk gezegd niet zomaar gedacht hier. Maar de stap die de auto gemaakt heeft in Baku, zei Pierre Bachet ook. Ja, die is beter dan we verwacht hadden. Dingen werken weer. Die auto lijkt weer te doen wat Max wil. En dan moet bijvoorbeeld Sao Paulo nog komen. Dat is iets waar ik wel van denk dat het normaal gesproken zou kunnen. En dat Max daar wat extra's heeft.
1: Zeker.
0: Zou het zijn als hij volgende week in Singapore wint? Dat is de enige baan waar hij gewoon...
2: Max heeft gewoon de snelheid weer een beetje teruggevonden. Maakte me een beetje zorgen, want hij had een 40-8 hiervoor.
0: Ja, maar ik denk dat hij hem slim opbouwt.
2: Maar hij stelt hem weer naar 40-2.
0: Ja. Het is nog niet de 40-1 van Lewis Hamilton op die medium. Maar dat heeft hem denk ik wel wat pijn gedaan. Hadjar mag nu laten zien dat hij Lewis Hamilton achter zich kan houden tot het einde van de rit. Dan zal hij nog de P'en hebben. Maar ja, goed, hij kwam ook met een gridstraf vanaf 8. Dus ja, hij ook niet echt te schamen. Ja, hij wil gewoon meer. En kan ik alleen maar waarderen hoor. Vind ik alleen maar leuk. En ik hou ervan. ...37 van 55.
2: ...4 seconden. De achterstand van Lewis Hamilton op Isaac Hadjar. Lewis op de medium, Hadjar op de soft. De hele top 4 op de soft. Maar 2 seconden.
0: Sorry, koffiepauze.
2: Gaatje wordt langzaam kleiner. Nu 0,9. Zo zie je dus dat Hamilton toch wat langzamer dichterbij komt aan Isaac Hadjar.
0: Het zonnetje begint te zakken. Hulkenberg zijn unsafe release wordt na de wedstrijd bekeken. Dat wordt dan een teamstraf. De blauwe vlaggen zullen toch helder moeten zijn voor Checo Perez. En dat zijn ze ook. Hoe lang wachten ze bij Cadillac nog toch om een van die twee mannen te vervangen? Niet dit jaar, hoor, begrijp me niet verkeerd. Ze kunnen gewoon bij het team blijven, maar ik zou gewoon... ik zou wel eens willen zien wat er gebeurt als je daar iemand blanco even inzet. Want ik denk dat zowel Bottas als Perez toch twee coureurs zijn die zeggen... ja, maar dit is hoe we het doen. Zo gaat dat. Zo doen we dat. Ja, maar nee, doe ik al jaren zo.
2: Maar ik wil graag dat je wat anders doet. Nee.
0: Ja. En deze auto's vragen soms wel wat anders. Het moet ook helder zijn. Antonelli op 10 seconden. Langzaam maar zeker... mag zo'n papiertje naar boven waarop je bepaalde dingen kunt zien.
2: Ze rijden al de top 3 rijdt 40-6. Dus dat blijft een beetje gelijk.
0: Ja, ze zijn echt los. Even kijken. En nu zijn er... Oscar Piastri rijdt nu met een veel legere auto op die harde band. Ook een 40-3. Dus dat is best een goede rondetijd van Piastri. Lando Norris rijdt 40-6. Ja, Lawson gaat er met zijn Racing Bull op die harde band. Slechte keus, maar misschien had hij niet anders. Die gaat er wel aan, denk ik.
2: Maar Piastri rijdt dus wel een seconde sneller dan Leclerc die voor hem rijdt. 5,5 seconden overigens.
0: En rijdt Leclerc in vrije lucht? Jazeker. Ja. Ja. Maar ja, de McLaren, dat kan zijn. Hè? Dat ze die auto zo ingesteld hebben in vrije trainingen. Van ja, maar we denken toch dat de band is en bla bla bla. En dan denk je van oké, doen we een beetje dit, doen we een beetje dat. En dan doet hij het er gewoon goed op. En ik vind tot op heden dat Piastri een redelijk foutloze wedstrijd rijdt. En dan is het wel zo pijnlijk dat de regerend wereldkampioen wederom zonder podiums en dergelijke weggaan.
2: Het is wel grappig als Verstappen deze weet te winnen. Dan heeft hij 2 keer Kuala Lumpur achter elkaar gewonnen.
0: Back to back, dat was ook het verhaal. De back to back. Ja.
2: Geweldig. Er zit wel 9 jaar tussen, maar oké. Okay.
0: Ja. Ja, maar feitelijk heeft hij dan de Grand Prix van Maleisië gewonnen. En nu wint hij de Grand Prix van Bahrein. Dus.
2: Ja.
0: Maar hij heeft 2 keer op deze baan achter elkaar gewonnen. Met een gat van 9 jaar ertussen. Piastri zijn laatste overwinning. Ik haal het hem even bij. 22 Grand Prix geleden in Nederland. Lando Norris had dit jaar natuurlijk wel een moment dat het even lekker ging. Dus ja. Goed, voor Verstappen is dit ook wel fijn. En dit wordt op de fabriek dan ook wel, mocht het binnengehaald worden, goed gevierd. Red Bull Powertrains.
2: Norris Lawson voorbij. Dus Norris sluit aan bij zijn teamgenoot.
0: Zei ik net al, Lawson gaat er wel aan. En ik ben bang dat Hadjar dit ook niet vol kan houden. Alhoewel, let op, hè, dit is het deel. Dan mag Lewis lekker dichterbij komen in bochten 7 en 8 bij Clia. En dan komen we hier op het volgasgedeelte. En daar won de Red Bull steeds ten opzichte van Hamilton. En doet hij dat dan nu ook? Ja, best sector 3, 40, 8, 40, 6. Ja, nou, hij kan in ieder geval ver genoeg wegblijven. Het is lastig genoeg voor Lewis Hamilton om daar nog te proberen in te halen. Maar hij zal het zeker gaan proberen, hoor. Maar in alle eerlijkheid, de kreet we're back in the game vond ik wat voorbarig van de heren van Ferrari. Maar van waar ze vandaan kwamen, gun ik het in dat opzicht dan voor deze keer dan nog wel.
2: Als je met ons meekijkt, moet je ook af en toe eens even links in de balk kijken. Want daar zie je Alonso die linkblad in het oog heeft. En als Alonso dat zou kunnen fixen, rijdt hij op puntenkoers.
0: Ja, nou heeft hij al punten, dus dat scheelt.
2: Maar dat zou voor hem toch geweldig zijn.
0: Nee, geweldig. Kijk, Alonso, laatste punten. In Nederland. 3 wedstrijden geleden pakte hij ook een punt. Dus is niet eens zo heel ver weg.
2: Komt hij aan. Alonso. De binnenkant bij Lindblad. Houdt het. Ja. Alonso naar P10. Oh nee. En weer, joe.
0: Ja, wel hoor. Hij kan het wel. Lindblad ook een goede coureur geworden. Laat dat helder zijn.
2: Ja, als we het over Alonso hebben, moeten we het natuurlijk ook even hebben over Lance Stroll. Gaat hij de finish halen?
0: Dat is ook wel lang geleden, toch?
2: Ja. Stroll rijdt nu op dit moment op een 14e positie. Rijden auto's om hem heen.
0: Ja, het voordeel is ook. Maar ja, maar zit hij al op een rondje achterstand? Nee, dat ook nog niet.
2: Nee,
0: dus dat is het voordeel.
2: Zonder gelijk te worden.
0: De eerste keer full race, ja. Zou het zijn. Verstappen trouwens, die had voor deze wedstrijd maar 11 ronden aan de leiding gelegen. Het hele seizoen. Vergis dat ook even niet. Dus die ook blij zijn. Laatste overwinning met iets wat Ford in zijn naam had, was Giancarlo Fisichella. 2003, de Braziliaanse Grand Prix. Dat was de laatste overwinning van het team van de Jordan Grand Prix.
2: Maar ja, we mogen niet jinxen.
0: Nee.
2: Het is nog niet zover.
0: Nee, want we hebben het, kijk, nu, dit zijn die wedstrijden dat je denkt van, ja jongens, we hebben het nou wel gezien. Kom maar met die vlag. Allemaal leuk en allemaal aardig. Trouwens, Sauber is wel weer druk aan het werk. Die zijn een nieuwe Formule 1 campus aan het bouwen. Dicht bij hun hoofdkwartier in Hinwil in Zwitserland.
2: Hier zien we trouwens nog even de herhaling van Alonso.
0: En het terugkruisen.
2: Ja, let op. De binnenkant.
0: De banden van Alonso zijn ouder dan die van Lindblad. Ja, maar dit doet hij zo goed. Goeie actie pakken. Een beetje electropower erbij. En door. Fijn. Het is 10 voor 12, Jack. We moeten even excuses maken aan Rob van Zomeren.
2: Rob, sorry.
0: Sorry, Rob. Ga op GPR Sportradio na afloop van ons wedstrijd die rond op 10:30, 10:45 klaar geweest zijn. Nog een uur en een kwartier het een en ander doen. Ja, ze zijn nog aan het racen, Robbie. En ja, Sportradio, not Sportradio. Formule 1 zit in ons DNA. Dat betekent dat we er lekker bij zijn tot aan het vallen van de vlag. Gebeurde wat met Stroll, hè?
2: Ja, hij haalde Ocon in.
0: Ja, wat? Ja. Gekkenhuis. Moet niet gekker worden.
2: Maar dit zullen we waarschijnlijk zometeen nog in de replay te zien krijgen.
0: Uitrijden is één, maar hij moet niet ook nog gaan inhalen.
2: Ja,
0: op.
2: Ja, gewoon in één wedstrijd
0: niet,
2: gewoon.
0: Niet te geloven. Gekkenhuis. Waar zitten nog? Ja, Ocon en Stroll zitten nog dicht bij elkaar. Voor de rest zit Hamilton natuurlijk redelijk dicht op Isaac Hadjar. En Hadjar doet dit voorlopig wel slim. Als hij het vol gaat houden, weet ik niet. En dan gaat hij natuurlijk straks roepen, this guy is fast on the straights of zo. Ik voel hem al helemaal aan mijn water aankomen. Of this Red Bull is incredibly fast on the straights. Of I need more power. Maar dat kan hij ook nog wel eens roepen. Want dat was natuurlijk oldschool. Vroeger konden ze gewoon met power bijrijden. Ja, dat gaat allemaal niet meer. Maar goed, volgens een engineer is hij back in the game op plaats 5. En dan hadden we voor het weekend al een discussie bij een van onze podcasts. Formule 1 aan tafel van GPR Sport Radio van ja, Ferrari zegt, ja, we gaan er naartoe, we gaan er het beste van maken. En ik denk, ja, vindt ze jammer dat ze niet roepen, we doen mee voor een overwinning. En dan trainen ze een auto op de eerste startrij. En dan maken ze een tactische keus op het moment dat er twijfel is om met allebei de auto's naar Kliks te gaan. Maar goed, het oordelen is makkelijk, hè, want als zij straks naar buiten brengen, we vroegen het aan de coureurs en die riepen allebei, nee, ik wil 100% Kliks, ja, dan ben ik ook uitgeluld. Dus zo simpel zat. Maar ja, dan moet je toch een engineer hebben die zegt, ja, zou je dat
2: ja,
0: wel
2: mooi.
0: Doen?
2: Ja, mooi. Dat gaan we lekker niet doen.
0: Ja. Nou ja, je mag het aan de kaak stellen. Je hoeft hem niet, ik denk dat het best lastig is als Lewis Hamilton zegt, ik wil Kliks, dat je zegt, je mag het niet. Dat vind ik een lastige. Maar je kunt hem wel uitdagen.
2: Ja, ja, dan niet janken over de boordradio, hè?
0: Nee, ja, maar dat
2: zeg je dan?
0: Nee, maar je kunt hem uitdagen. Van, dan kan je maar kijken vanuit de rest. Wat wil je? Ja. Zullen we met twee auto's doen? Wil je met één auto? Wil jij die één auto zijn? En uiteindelijk, nogmaals, hij heeft, Lewis is bij zijn keus gebleven zelf. Dat vind ik alleen maar knap.
2: Ja, dat was goed. Goede beslissing.
0: Ja? Nou, dat levert het dan nu 14 seconden voorsprong op Charles Leclerc. Dus dat maakt ook niet heel veel verschil uit. Hun grootste verschil is gebleven de safety car. Kijk, hier komt hij er steeds weer naartoe aan het einde van het rechte stuk. En Hadjar vangt hem heel slim op. Dit is zo frustrerend voor Lewis Hamilton. Oh, Hadjar laat daar een beetje de apex liggen. Oh, staat er gewoon stil? Is dat Albon? Albon has a problem.
2: Of hij ging heel langzaam aan de kant.
0: Ja, dat vind ik dan wel. Dus, nee, ja. Ze twijfelen. Nee, ja.
2: Hij zet hem neer. Hij zet hem neer.
0: Is hij overgestoken? Safety car.
2: Ja, of virtual.
0: Virtual safety car. Virtual safety car, ja, maar het zal wel. De punt waar ik hem zag in mijn ooghoek daar, ik denk dat is een gek punt. Ja.
2: Dat is een mazzeltje van Max.
0: Hij staat wel bij een mooi plekje. Albon, gearbox is kapot. Gearbox broken. Ja, dan hebben we pas twee uitvallers, hè. Checo Perez. En Alexander Albon. Dr. Albon. Gearbox.
2: Nee, Bottas en...
0: Ah, sorry, neem je kwalijk. Bottas, ja, je hebt gelijk. Ja, maar ik zet zo graag een kruis door de naam van Checo Perez. Ja, kijk, virtual. Hij doet het gewoon, hè. Hij doet het gewoon.
2: 13 seconden of zo was het?
0: Ja.
2: Onder virtual?
0: 16.
2: 16.
0: Ja, hij zit goed. Ja, dit vind ik toch wel weer wat, hè. Er zijn toch teams die dat niet durven, hè. Er zijn toch teams die dat niet durven. Gewoon naar een nieuwe gebruikte, nieuwe dan, een versere set van de mediums. Sainz gaat mee naar buiten. Hou de ruimte.
2: Komt die.
0: Ja, nee. Hij zit achter Antonelli. En ook Hamilton duikt weg. Achter Hadjar. Het is wel de preferabele band, hè. Dus Max is gestopt in rondje 33. Zijn oude startnummer. En rondje 44. Het startnummer van Lewis Hamilton. Hamilton komt nu zelf ook nog een keer binnen.
2: Gaat naar de soft.
0: Ja.
2: Op verzoek van hem waarschijnlijk, want hij vond helemaal niks, die medium.
0: Nou, hij kon Hadjar niet voorbij. En Leclerc ook weer. Dat zou me hoeven, het pitstop heeft Leclerc wel niet gemaakt vandaag, joh. 3.
2: 4 zo? Dit is de vierde stop, volgens mij.
0: Ja, dit is de vierde stop dan.
2: Ja. Patje.
0: Ja, maar er zijn er toch wel weer een paar die nog een stukje baanpositie inleveren.
2: Ja, Verstappen.
0: Ja, 5 seconden. Hij denkt dat hij dat goed kan maken in 10 rondjes. Oei. Wij weten natuurlijk niet hoe de staat van zijn banden was. Het zou ook weer kunnen zijn wat wij vaker roepen. Ah, virtual safety car, als we meer dan 15 seconden hebben, altijd naar binnen. Kan het ook zijn, hè, dat je nu denkt, ja, vandaag misschien niet. Dit wordt ineens nog spannender dan we misschien wel hadden gehoopt. Russell ziet daar Verstappen. Daar zit Sainz nog tussen. Dit is Antonelli. Ja, stof tot nadenken. En nu gaat Antonelli. Kijk. Misschien wel omdat hij het gedaan had. En dan komt hij weer terug, waar hij hoort. Mag ik toch hopen. Russell gaat ook mee. Dus die gaan gewoon hun podiums veiligstellen. Maar nou, die hebben allebei genoeg. Russell op Hadjar. Nou, Russell op Hadjar. Heeft Russell daar genoeg? Russell heeft 15 seconden op Hadjar. Had 15 seconden op Hadjar. Stap terug aan de leiding. Oké. Ah, Hadja komt ook binnen, bovenaan in beeld. Oké. Okay. Dus that's done. Gaat het allemaal goed? Ja. Dat is al 27 seconden in pit. Klap ik terug. 27-7. Hier Hadja. Waar komt hij dan uit in opzichte van Lewis Hamilton?
2: Zou Lewis een undercut gedaan kunnen hebben?

0: Ja, man. Je neiging is natuurlijk pitstraat uit. Ram, bam, bam. Vlam door alle versnellingen heen.
1: Oké, onder de virtual safety car gestopt en door. En dus die mensen riepen, ik zei toch dat het een 3-stopper zou worden. Ja, nou, voor Leclerc dan zelfs een 4, maar dat was vanwege de zeepert. Hamilton niet zijn 4, want die heeft natuurlijk die ene stop uitgespaard na de originele en initiële start. 10 ronden zijn er zo nog te sprinten. Maar niet helemaal, want het gat tussen Verstappen en Antonelli is 14 seconden. Russell en Hadjar is 18 seconden, maar Piastri en Hamilton zitten op de start van Isaac Hadjar. Maar die zijn dan weer... gebruikt nog eens. Hadjar had natuurlijk nieuwe banden, hè? Of niet? Nee, ook niet. Had geen nieuwe set softs, als hij nu op soft rijdt. Langzaam begint het zonnetje te zakken en dan krijg je die mooie koperen ploert eroverheen. Het geel op dat asfalt is allemaal een beetje van het stof en het zand wat er is. Want ze zijn vlakbij het circuit zijn ze weer een enorme plaat aan het verbouwen. Dus er komt nog wel wat zand links en rechts.
2: Safety car?
1: En dan ben ik heel erg benieuwd. Jackson, maar we hebben toch nog een ding zien liggen? Oh, dan sluit het hele zootje weer aan. Wegvoorsprong. Ze krijgen hem niet weg. Ja, de gearbox, ze krijgen hem niet weg. Want safety car komt altijd als er een voertuig de baan op moet. Altijd. Sinds Japan. Als ze hem weg hadden kunnen duwen, kunnen ze dat met een virtual safety car. Dus ze zullen wel moeten. Dus hebben we er nog weer eens eentje. Wat een gezelligheid. Dat is dan de tweede in de wedstrijd, toch?
2: Ja.
1: Ja.
2: Eerst in ronde 10.
1: Maar in principe zeg ik geen probleem. Stoere praten.
2: Ja.
1: Nou, Lando Norris komt nog een keer.
2: Ja, we in elkaar.
1: 10 seconden. Het maakt van Lando Norris ook niet uit, weet je. Wat je hebt en... een setje banden wat je in je kwalificatie gebruikt hebt, kun je er nu gewoon tegenaan gooien. Zet je soft en veel plezier was ermee. Lap 46. En zo werd de Grand Prix van Bahrein in Maleisië een lange promo voor Bahrein in Maleisië. Want we zijn al 3 uur onderweg. 3:05 geleden openden we de uitzending hier op GPR Sport Radio. Dat betekent wel dat we even op de bok hebben moeten schuiven. En dat Alexander Stevens zo dadelijk na ons in de studio plaats zal gaan nemen. En die zal even inleiden tot de verdere sportmiddag die vanavond leidt hier op GPR Sport Radio. Tot het live verslag van de voetbalwedstrijd. Nederland.
2: Servië.
1: Servië. In Eindhoven. All the way. Het is natuurlijk nog veel meer sport, want ja, het EK wielrennen is bezig. Althans, het zal vanmiddag plaatsvinden. Gisteren Demi Vollering al hartstikke goed gedaan. En zo is er nog veel meer te horen bij ons. We zullen de presentatoren en redactieleden je daarvan op de hoogte houden. Als het ware net een ouderwetse sportmiddag radio. Zoals je dat misschien van het verleden wel gewend bent. Maar ja, tegenwoordig kun je kiezen. Dat is ook wel lekker. Right. De enige reden dat dit nu een safety car geworden is, is dat de kraan voor de vanger moest komen. Sorry, ik kwam er even niet uit. Stappen, raceleider. Dat biertje toch maar weer pakken. Ik durf het wel hoor. Wordt gewoon overwinning nummer 72, hè? Als hij ja. Eruit sleept zo dadelijk.
2: Wow, mooi man.
1: Ja. Ferrari heeft ook een coureur die 72 overwinningen bij hun heeft. Dat was Michael Schumacher. Degene die er iets meer heeft, is Lewis Hamilton. 84 met Mercedes. 25 punten voor Verstappen erbij. Wat doet dat in een eventuele WK-stand? Dat Verstappen, as we speak, Leclerc voorbij gaat met 1 punt. Gaat hij naar de 5e plaats in het kampioenschap. En met Hadjar op 4. Ja, Red Bull komt... Ja, dan komen ze op 16 punten, Jack. Van de regerend kampioen McLaren.
2: Knap, hè?
1: Als ze nu 1 ja. en 4 worden, komen ze op 16 punten van McLaren.
2: Nou, dat
1: vind
2: is
1: ik,
2: knap.
1: Dat vind ik wel heftig. Ja, en bijzonder. Antonelli gaat naar 320, Russell 251... Hamilton 209, Norris 190, Verstappen 188. Dus Verstappen zou ook nog voor de derde plaats in het WK kunnen gaan. Maar dat is allemaal een beetje wishful thinking. Maar hier zie je de WK-stand zoals ik hem net voorschetste. Wat ze erbij krijgen. Want een hele wissel. Had je 4 gewonnen ten opzichte van de poes.

0: posities. Hamilton, Leclerc, Piastri en Norris. Allemaal in de zeepert door die softband. Allemaal rood. En alle anderen eronder. En in die zin ook wel een beetje. Het is wel lekker als je pole position start. En het is zoveel gedoe en getrut. Dat je hem dan ook weer op pole position kunt finishen. Zoals gezegd, zijn 72e Grand Prix overwinning. Op de baan in Sepang. De tweede op rij. Niet de Grand Prix van Bahrein overwinning. En het betekent dus ook geen champagne, hè, want het is Bahrein. Dus rozenwater. De originele bokaal is hier naartoe gevlogen. En ik moet toegeven, ik vind dat de Bahrein het in die zin dan goed gedaan hebben. Er zijn mensen die daar anders over denken, maar ja, je plek op die kalender is toch wel wat waard. Als je race niet gereden wordt en je verdwijnt een jaar, dan zijn ze alweer vergeten. En dat je de sfeer vandaar hier naartoe wil brengen, maar begrijp ik ook nog wel een beetje. Het is wel grappig, Sainz zit daar tussen als buffer.
1: Ja.
0: Gaan ze dan ook nog weer doen?
1: Ja, die moeten er mee. Denk ik nu. Kijk maar, daar gaat hij.
0: Jongen. Laat dit soort dingen in de laatste fase. Ja, het is allemaal in het voordeel van Verstappen. Maar laat dit soort dingen in de laatste fase nou anders gebeuren.
1: Zijn er drie die dat mogen?
0: Ja, Sainz moet terug naar 18. Dus als hij hier op het rechte stuk langzaam was gaan rijden en hier aan het einde invoegt als 18e, was je klaar geweest. Ja, maar dan heeft hij een ronde achterstand. Krijg je dat gezeik weer. En nu kan hij die ronde achterstand weggaan. Ik vind hier is Formule 1 in de loop der jaren moeilijk.
1: Ja,
0: vroeger lieten ze er gewoon tussen zitten. In Amerika doen ze er bijna helemaal niks aan. En als ze het in Amerika doen, dan halen ze een hele batterij mensen eruit. Die laten zich terugzakken en je voegt maar lekker weer in.
1: Sainz, Bortoleto en Perez moeten er tussenuit.
0: Ja. Dan ben je dus de hele wedstrijd langzaamste van iedereen. En dan ga je dus nu aan het einde van de race, door waar je zit, de race vertragen. Vind ik bij mij onlogisch.
1: Ja, dan krijg je dus weer een herstart. Wat doet Antonelli en Russell die al de hele dag goed wegkomen?
0: Ja, maar die herstart zouden we sowieso krijgen. Het enige is dat Sainz er niet tussen zit. I agree.
1: Maar hoe later je die herstart krijgt, heeft Verstappen weer minder tijd om het weer goed te maken. Ay, caramba. Stappen dus als enige nog op dezelfde positie.
0: Ja, echt niet. Ja, en Perez.
1: Oh ja.
0: 20e, ook dezelfde positie. Nou, die Verstappen heeft geen moer uitgevoerd. Die West Jules. Die is als leider begonnen en die rijdt nog steeds aan de leiding. Is het van saai gedoe. Ja, hij zit wel te pushen bij die safety car, hoor. Kijken wat hij nu weer gaat doen met die herstart. Kimi Antonelli ging zojuist vlak voor het aanrempunt van de voorlaatste knik. En dat is bocht 15. Ging die af. Of aan. Hoe je...
1: ja.
0: Gaat hij aan of gaat hij af? Twee uitvallers is Alexander Albon en Valtteri Bottas.
1: Nou, je zei straks na die virtual van we krijgen nog een mooie sprint.
0: Ja.
1: Maar het wordt nu een nog mooiere sprint.
0: Ja, toch ben ik benieuwd. Ik denk dat Verstappen pace genoeg heeft om ook hier Antonelli van zich af te houden. En ja, elke ronde dat ze achter die safety car aankrullen, wordt het moeilijker voor Antonelli en een fractie makkelijker voor Verstappen. Zo simpel is het. De rode band was altijd. Heeft hij gisteren al geroepen. Die rode band. Ik ben helemaal niet bang om op die rode band te starten. Terwijl iedereen toen nog had over de mega degradatie en dat soort dingen. En ik weet dat ik mezelf herhaal, maar hij heeft al gezegd: ja, als ze allemaal nou degraderen. Oh, nou, nu besluit Perez dat hij kan. Dat is ook lekker handig. Dat je dat niet allemaal tegelijk laat doen. Heeft dus gewoon
1: die is aan het stampen met dat ding.
0: Een volle ronde geduurd. Ja, dan kunnen ze nu wel de volgende ronde los. Want ze gaan niet wachten tot Perez weer aangesloten is. Als je daarop gaat wachten, dan zijn we zo'n beetje bij de finish.
1: Ja, dan is de zon inmiddels onder.
0: Ja, Perez heeft zijn banden naar de galamise gereden omdat hij naar de top van het veld moest rijden. Tja, jongens, niet te doen dit. Echt niet. Hou op met mij.
1: I'm done.
0: Ja. Maar goed, en nog even terug naar die banden. Ja, de riep Verstappen is van ja, als ze allemaal slecht zijn, dan kun je ze gewoon allemaal gebruiken. En de basis zou zijn bij een droge wedstrijd die we niet gehad hebben. 18-18-20. En dat is op al die banden wel te doen. En nu hoeven ze met een gebruikt setje waar 3 rondjes op gereden zijn, hoeven ze nog een rondje of 6-7 te krullen. Dus nee hoor, het zit er wel aan te komen. En dan kun je alleen maar zeggen dat dit voor heel veel mensen op de fabriek, bij het team van Red Bull en bij Red Bull Powertrains een bijzondere dag gaat worden. En ook voor Max, laatste winnaar op dit asfalt. Zijn vader op dit asfalt, mooie dingen gedaan, een tijdje tweede gelegen. Die was ook in een 1 Grand Prix hier gereden. was ook een keer helemaal verbrand in een weekendje. Toen tussen twee Grand Prix, toen hij op een eiland lag, dat weet ik ook. Hij zegt, zo, die zon is hier heftig. Ik zeg, ja, Engeland is de wereld waar je wel een beetje moet insmeren, is het hier. Dan hebben we al safety car aan this lap. Ferrari uiteindelijk aan schadebeperking gedaan. Hadjar zal degene zijn die het hardst op moet letten. En Piastri misschien ook wel. Want Norris staat op een softband en Piastri staat op een medium. Oké, mooi. De app zegt hard en Via zegt medium.
2: We have two strikes so far. We don't need any more.
3: Yeah, but I'm fighting for Verstappen as well now.
0: Mooi, hè? Je hebt al twee track limits te pakken. Two strikes. Ja, maar I'm fighting for Verstappen as well now, hè?
1: Ik ben niet alleen aan het verdedigen.
0: Ja.
1: Ik wil winnen. Goeie tekst.
0: Gisteren wist hij niet waar hij hem had. Als uitkomen, wat was dat? Uitkomen 6-7? Ja, uitkomen bocht 6, pakte hij hem mee. Nou, met dank aan Checo Perez, die nu pas in bocht 5 zit, hè? Dat is toch ook waanzinnig? Ding komt niet vooruit, joh. Nou, zij zijn in bocht 1 en hij is nu in bocht 8.
1: Het gebeurt er.
0: Ja, Russell. Russell gaat stuk. Antonelli naar het podium. Die auto's kunnen niet langzaam rijden. Die kunnen waanzinnig starten.
1: Norris.
0: En Norris, wat gebeurt er hier? We hebben een safety car. En er gaan gewoon twee auto's af. Eentje valt er stil. Lando Norris off track. Ja, wat doe je nu? Daar is geel. Oh, Lando. En Alonso achtste, Hulkenberg 9, Lindblad 10e. Slaat de hitte toe.
1: Of zonder benzine misschien wel. Want hij doet zijn handen voor zijn ogen.
0: Nou, dat zou wat zijn zonder benzine. Nou, lijkt me niet. Nee, hij is gewoon kapot. Ja, de betrouwbaarheid van de Mercedes is toch niet helemaal tof te noemen. En Russell zwaar terecht teleurgesteld en dramatisch met SRH. Zet zijn auto aan de kant en kan toegevoegd worden aan het rijtje Albon, Bottas, Russell als uitvallers. Wie had dat gedacht? Je denkt toch echt, en dat is dan wel weer het enge. Je zit alweer rijtjes op te noemen. Nou, overwinning in de... Want wat kan er gebeuren achter de safety car?
1: Hadjar weer op podiumkoers.
0: He was done, hè? Hij was er klaar mee.
1: Done.
0: Ja, nu, voor Hadjar zou ik alleen maar... Ik zou een podium met Verstappen, Antonelli en Hadjar geweldig vinden. Jawel, Jack, maar ze komen denk ik niet meer naar race toe.
1: Het duurt wel lang, inderdaad.
0: Want dit verlengt weer de safety car periode. Maar oké. Staat dus vrij, terugrollen. Kan. Marshals moeten altijd opletten. Russell heeft een scootertje gevonden. Ja, die vinden ze wel. Nou, dat is al een media shuttle. Was er ook al naartoe gereden. Die waren snel. Moet deze even opletten. Want jongens moeten altijd opletten. Wat gebeurt er met die Lennon Norris, joh? Doet hij zelf? Hij doet gewoon zelf. Zonnetje in zijn gezicht. Wow! Gek!
1: Hij ziet gewoon niet dat ze stilstaan daar.
0: Niet normaal. Zo gebeuren er op de snelweg ongelukken. Het is wel de laagstaande zon, hoor. Ik kan niet zien of hij een donker vizier heeft. Er zijn natuurlijk veel jongens vanochtend van start gegaan met een wat lichter vizier. Dat kan het ook zijn, maar dit is echt gewoon evasive action. Moet echt uitwijkende actie ondernemen.
1: Russell zie je links in beeld net achter het hek verdwijnen.
0: Antonelli.
3: What the what happened?
2: We need to diagnose it, but it looks like a PU issue.
0: Power unit issue. En die hadden ze voor dit weekend, weet je nog? Ze hadden naar die A-Duo 2 willen gaan. Ze hadden hem een nieuwe motor willen geven. Nee, laat het nog maar niet doen. Ja, en nu hebben ze het nu. Nu is hij kapot. Dan heb je kans dat hij moet. En dan krijg je ook nog een keer straf. Voor Singapore, waar het zo lekker makkelijk inhalen is.
1: Ja.
0: Goeie, ja, Verstappen zit tegen hetzelfde aan. Hoor. Maar Verstappen weet, die heeft eigenlijk in Singapore niks te winnen. Want daar heeft hij nog nooit gewonnen.
1: Nee.
0: En Max is natuurlijk vorige weekend teruggegaan naar een motor uit zijn pool. Dus niet naar een nieuwe. Daardoor had hij een grid voor verlopen. Hé, hey, wat dacht je van een back-to-back... Twee Red Bulls op het podium.
1: Zo. Mooi.
0: Derde DNF van George Russell van het seizoen. Ook best veel. 75 punten is dat.
1: Safety car ending.
0: Nou, 4 rondjes. Hadjar en Hamilton, dat wordt nog wel een dingetje. lastig te zien hoe oud die banden allemaal zijn. Maar overal staat 7, 6, 6, 7. Dus ze zijn ongeveer even oud. Het zijn bij iedereen, behalve bij Lawson en bij Alonso, nieuwe banden. Alonso zit daar goed. En het belangrijkste is, waar gaat Verstappen op het gas? Heeft hij de rust en de kalmte om te wachten tot op start-finish? Of zegt hij net als Kimi eerder, hè? Max is vaak ook goed in het, zoals er nu gebeurt, Antonelli in het meeslingeren doen. En dan houdt hij zijn spiegels in de gaten. En op het moment dat Max richting de lijn gaat en hij ziet dat Kimi nog een tegenbeweging maakt, dan sprint hij weg. Maar dat zal nog niet hier zijn, dat is te vroeg. Aan de andere kant, soms doet hij het op vroege punten. Je denkt, hè, nu al? En soms doet hij het op late punten. Hij kan het veld natuurlijk nu een beetje laten jojoen. Hij laat Kimi hier in de schoot vallen. Zou dat zijn dat die Antonelli met zijn topspeed ook nog wat kan? Kijk, hier. Kimi gaat nu tegenslingeren. Dat moet hij niet doen. Als je het doet, moet je meeslingeren met Verstappen. Want dan kun je... Kijk, hij blijft nu recht rijden. Hier slingeren. Verstappen gaat. Daar gaat hij. Zie je het? Precies op het moment dat Kimi eventjes niet... En begon met slingeren. Bam, dan slaat hij toe.
1: Hadjar is los bij Hamilton.
0: Ja, Hadjar heeft ook een goede herstart. Verstappen, Antonelli, Hadjar 51 van 55 ronden van een zeer lange, lange, lange, lange, lange... Golf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië 2026 met... ja, dat wordt weer een enorme close finish, gaat iedereen al zeggen. Ja, door een safety car. Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Piastri. En daar is Piastri. Oeh, let op, let op, let op, Bent Lawson. Lawson laat hem staan. Let maar op. Lawson laat hem staan. Die ken ik. En dan heeft hij nu een betere exit. En dan moet Piastri half over het gras. Overtake is enabled. En Lawson heeft hem laten staan en houdt zijn positie vast. Kimi Antonelli zit wel dicht achter Verstappen. Is aan de trap. En ook Lewis Hamilton is toegekropen richting de start van Isaac Hadjar. Daar is hij, Lewis Hamilton. De rode Ferrari met de herkenbare gele helm in de cockpit. En waar is Leclerc dan? Ja, die zit daar weer achter. Maar die heeft wel een gat, zeg. Boah. Gat van een seconde. Heb je gewoon een slechte herstart gehad. Ja, dan vindt Piastri toch verrassend daar. Het staat op een mediumband, terwijl ze hier zeggen harde band. Oké, okay, nou, we zien het. Oh, Lewis, kijk uit.
1: Hamilton remt er zo naartoe,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja, ja. Maar dat zegt hij ook, hè. Onze auto is goed in de bochten en de Red Bull is beter op de rechte stukken. Ik moet me in een lange wedstrijd niet laten verleiden door in die bochten dan alles maar steeds dicht te remmen, want dan verbrand ik mijn banden. Maar dit is geen lange wedstrijd. Dit is nog twee rondjes zo dadelijk. Lekker wel.
1: Ja, toch ben ik dan wel stiekem een beetje voor Isaac Hadjar. Kom op.
0: Toch ben ik dan stiekem wel een beetje voor Lewis Hamilton. Kom op. Nou ja, ieder mag lekker kiezen wie hij kiest. Ik gun het Hadjar ook, hoor. Hij had natuurlijk een prachtige derde kwalificatiepositie. Kreeg daarbij die 5 plaatsen gridstraf. Vanwege een 7e nieuwe motor die aan zat. En hij zal moeten opletten, want Hamilton geeft niet op. Verstappen brengt de snelste raceronde naar 38-4. Hè.
1: Verstappen, nee, Hadjar. Oh, hij moet hem laten gaan.
0: Hij moet hem laten varen. Hamilton met zijn overteken. Hadjar schiet een beetje door. Hamilton naar het podium. Hadjar nu 4e. Dan moet hij ook nog op Leclerc passen. Vechten, Isaac. En hoor de fans.
1: Echte racefans.
0: Dat komt door die hoofdtribune, hoe die gewelfd is. Dat bounced dan weer tegen het pitgebouw aan.
1: Lance Stroll, 12e.
0: Ja, Alonso 8e. Hulkenberg 9e. Norris, moi, 10e. 41-4, ja, ze rijden nu allemaal zo'n beetje dit. Langzaamste rondetijden van zijn van Alonso, maar die zijn ook nog 41-6. Driver of the day, knetter. Ja, Hamilton van ver naar achter. Hadjar Verstappen weer, omdat hij voor het eerst sinds lange tijd weer eens wint. Ja, die staat natuurlijk op dit moment bovenaan. Alonso zou ik het ook wel gunnen. Met die auto 8e worden. Wauw.
1: Ik zeg Hamilton.
0: En de rest moet dan nadenken, hè? Want als Alonso nu 8e kan worden, met deze auto en met deze motor. Als ze het voor elkaar krijgen, daar gaan die jongens nog een keer echt meedoen. Hè? Antonelli nu op 1,2 seconden gereden door Verstappen. Dit is Verstappenland, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb dat eerder benoemd bij zijn allereerste overwinning. Maar je weet het, als het zo aan het einde van de wedstrijd zit, dan kan hij in de laatste ronde nog steeds de snelste raceronde neerzetten. Antonelli kan dat ook. Dat heeft hij pas geleden ook al een keer bewezen. Maar deze pakken ze hem niet meer af. Norris, driving in Rattling. Ja, dat was natuurlijk wat er in bocht 1 gebeurde. Maar daar komt hij denk ik wel mee weg. Mick Doohan, jawel. Old school Mick Doohan. 500 cc held. Gaat de vlag zo dadelijk zwaaien. Maar dan moet hij er even 200 geduld hebben. Hadjar probeerde weer terug aan te vallen. Zag je dat bij Lewis Hamilton?
1: Volgens mij ging Leclerc hem ook voorbij.
0: Ja, dat is Leclerc inderdaad. Je hebt gelijk. Probeerde hij wat. Dus Hadjar is weer verder teruggezakt. Weg podium voor Isaac Hadjar.
4: Zal hij echt de P over in hebben? Maar ja, zijn rondetijden zijn 40-5. Hij krijgt hem niet aan de gang, die softband. En dan zat hij in de wedstrijd toch ook al op een gegeven moment. Hoe kan het dat ik op een softband langzamer ben dan Hamilton op een medium toe?
1: Ja, ja, dan.
4: Hij komt er niet uit. Hij is de enige die in de 40ers zit. Ja, dat hoort wel bij de harde leercurve die Formule 1
1: heeft. Het viel mij ook op dat hij op het rechte stuk na de safety car niet aan het slingeren was. Hij bleef een beetje rustig aan de kant rijden. Wellicht zijn banden niet genoeg opgewarmd.
4: Ja, of in de hoop dat hij ze niet zou overveert. Dat kan natuurlijk ook nog een keer.
1: Lewis Hamilton van plus 70 seconden. Wat was het aan het begin van de race?
4: Ja,
1: 70 seconden.
4: Maar Jack.
1: Oh, dat podium.
4: Twee safety cars, hè. Dat zijn...
1: ja, cadeautjes.
4: Dat mag, hè. Simpel, je moet er zijn om toe te kunnen slaan. En dus hebben ze uiteindelijk wel gelijk gehad. Weer back in the game. Eerder wie eerder toekomt. En dan staat er een wereldkampioen op het podium. Een meervoudig wereldkampioen op het podium. Twee meervoudig wereldkampioenen op het podium. En een toekomstig wereldkampioen op het podium. Zo kunnen we het ook stellen. Met Verstappen, Antonelli en Lewis Hamilton. En dat lijken ze wel te gaan worden nu. Hartjaar heeft dan ook nog Piastri achter zich aan. Piastri had ook 39. Oh, Isaac. Het is 16e. Laatste ronde loopt van de Gulf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië. 2026. En Max Verstappen heeft een uitermate dominant weekend achter zijn naam gezet, hoor. Goed in de vrije trainingen. Race pace riepen ze al van, wauw, ze hebben het goed voor elkaar. Een puiken kwalificatie. En vandaag eigenlijk, denk ik, als ik het zo even heel snel terugkijk, maar het is een periode van een uurtje of drie, geen fout gemaakt. Nee. Daar draait het ook een beetje om. Antonelli ook niet, overigens. Hamilton en Ferrari en Leclerc wel. Maar dan zie je dus, ja, wat als if dan. Ja, had het niet gedaan, dan was het anders geweest. Ze hebben dus wel op dit moment de pace om het derde team te zijn. En Antonelli riep net wel, ik ben met Max aan het vechten, maar ik moet hem later gaan. 29 jaar geworden afgelopen week, de Nederlander. En onderweg naar zijn 72ste Grand Prix overwinning. En dat is ook wel vrij bijzonder. En dat alles... is de 249ste Grand Prix. Zijn 250ste Grand Prix is dus volgend weekend als we in Singapore aankomen. Maar in 2026 hebben we er o zo lang op moeten wachten. En hij ook. En zijn teamleden. En Ole Scheck. Het is een andere rakkers die er omheen zitten. En Laurent Mekkies. En al die mensen op de fabriek die dachten, gaat het ons nog lukken dit jaar? Hij komt terug met een tweede plaats in Baku die onverwacht was. Maar hier in Maleisië, op het circuit van Sepang, in de Bahrein Grand Prix, is het Max Verstappen die gewoon de wedstrijd wint. Jawel, maar gewoon, zo gewoon was het in 2026 niet. En dus is hij er uitermate blij mee. En dus probeert daar ook Lando Norris nog even wat goed te maken om Alonso een punt af te snoepen. Dat gaat niet lukken, want Alonso wordt gewoon achtste. Antonelli is inmiddels gewoon tweede. Hamilton derde, vierde. Leclerc vijfde. Hartjaar. Piastri zesde. Lawson zevende. Alonso achtste in de Aston Martin. Negende Norris. En het laatste punt gaat naar Liedblad. En weer elfde. Nico Hulkenberg. Altijd. Elfde. Ja, vuistje uit de cockpit bij Verstappen. Deze is mooi, hoor. Deze is echt een hele goeie. En ik denk dat ze hem goed genoeg kennen dat hij deze ook wel aan het hele team toeschrijft. Hij weet dat hij de man is achter het stuur die het moet doen. Komt hij aan.
5: Yes, Max. What up, mate? Never know. The other man today.
6: 72, mate. 72. Amazing job, guys. What a fantastic weekend. That's really deserved. We have really good job, everyone. I'm really proud of this stuff.
4: 72, wat een aantal. Thanks everyone, very proud of everyone. Goed, een goede pitstops. Ja, en dan denk je, start it first, finish first. Nou,
1: er zijn er
4: genoeg pogingen gedaan vandaag om het leven van Verstappen nog wat zuurder te maken dan vele mensen hadden gedroomd, gedacht of verwacht. Laat dat ook duidelijk zijn. 177e overwinning voor een Ford motor.
7: P2, mate. Past this car today, but well done to get that.
8: Yeah, thank you guys. Was difficult today. Congrats to Max. And sorry for George.
7: Yeah, that's a real kick in the guts for George and the team.
8: Let's keep pushing. We go again in Singapore.
7: Hey, so Kimmy.
4: Puur ongepaste opmerking, hè? You had the fastest car out there today. Dat is gewoon niet waar. En dan mag je dan zeggen om Kimmy een beetje goed te helpen. Dit is gewoon Kimmy voor je WK's en dit prachtige punten. Punt.
1: mooi resultaat, toch?
4: Ja, jongen, Alonso, achtste man. Had hem driver of the day gemaakt. Hoe is hij dat? Ik heb er niet, daar let ik niet zo op. Dat zit die jongens ook niet. Ik ga zitten ook te kijken naar wie kan ik een duimpje geven. Het is wel een resultaat. En Stroll. Race uitgereden.
1: Ja.
4: Hamilton.
9: Yeah, guys. Great job with the pit stops. And calling the strategy there already. Well done during the race. Obviously, there's more on the table for us today. But for next time.
4: Kijk, dit is realiteitszin. There was more on the table for us today. Ja. Waarmee hij heel netjes zegt, ja, in het begin hadden we het niet zo goed van elkaar. Maar zwaar, maakt allemaal niet uit. Maar ja, you had the fastest car out there. Nou goed, de snelste raceronde is dan ook nog naar Verstappen gaan. Omdat ja, dus Kimi Antonelli, de snelste auto van de dag had. Dus allemaal logisch. Nee, ik begrijp het ook wel hoor. Ik ga er een beetje op aan, maar dat hoeft in die zin ook weer niet. Zo, dat is wel een dingetje. Even kijken hoor, de start van de wedstrijd. Wat las ik nou net? Race start. Oh, kan ik het weer niet terugvinden. Ik zie irritant af en toe. Nou ja, we zijn dus uiteindelijk 1 uur en 33 minuten na de originele start zijn we met het spul begonnen. Dat is wel een lekker dingetje weer. Het is voor de derde keer achter elkaar dat ze op Sepang weten te winnen. Hè? Want ook het jaar daarvoor had Daniel Ricciardo gewonnen. Maar de eerste uit 2026 in handen van Red Bull Racing met de Ford Powertrain. En de Red Bull Powertrain in samenwerking met Ford, zo moet ik het eigenlijk zeggen, in handen van deze Max Verstappen. Het is uiteindelijk een hele lange zit geworden, maar dat maakt ook niet uit. Als je hem wint aan het einde van de rit, vind je het allemaal niet zo belangrijk. Ja, deze kennen we weer, hè. En het rennetje, en het huppeltje. Of het even belangrijk was dat hij deze weer even kon halen. Zelden, nou ja, dit hele jaar nog niet gezien, maar tweede plaats, allemaal leuk. Maar daar komt hij niet voor. Het klinkt blasé, maar dat is niet zo. Hij houdt ze aan de praat, hij houdt ze aan de gang, hij houdt ze aan het werk.
1: Daar staat Jos.
4: Ja, Jos met Dino Rosato. Jos, die wel een knuffel krijgt van de moteurs, die had ook nog van zijn vader. Dino Rosato, die werkte vroeger bij Ferrari, die was een Canadees, vond ik een heel irritant ventje. Ja. Maar die heeft nu iets te maken met de beveiliging of zo, geloof ik, rondom Verstappen en consorten. Mooie felicitaties ook van Kimi. 11 ronden had hij aan de leiding gelegen voor vandaag. Piastri heeft een beetje uitgewoond gezicht, zie je dat? Bij Max kunnen we het nog niet zien. Lewis is alweer bezig met het publiek. Ook goed. David Coulthard gaat de podiuminterviews na afloop houden. Ja, voordeel is natuurlijk ook met de safety cars dat het allemaal wel meevalt. En laten we eerlijk zijn, met 27 graden buitentemperatuur is het niet zo heftig geweest vandaag. Respect tussen Verstappen en Hamilton. Vader Antonelli in een Formule 1 t-shirt vind ik ook wel weer grappig. En zoals ik gezegd heb, ja, hier loopt de toekomstige wereldkampioen. En die gaat met Verstappen 4 en Lewis Hamilton 7-voudig wereldkampioen naar het podium. Dus,
1: niet slecht hoor.
4: Ja, het is niet voor het eerst, maar het is wel een mooi rijtje. En dit is wat Kimi Antonelli moet doen. En helemaal, we hebben het in het verleden met Max ook wel eens gehad, weet je. Ja, als hij dan niet kan winnen, laat dan maar iemand winnen die niet meedoet voor het kampioenschap. Ja, dan is het niet zo erg. Los van het feit dat je graag wil winnen. Kijk, die Verstappen een tijdje fit zijn, zeg. Ze komen hier graag, dat kan ik je vertellen. Allemaal. Want het is ook nog een keer een heel leuk land om als je vanuit Baku komt. Om even daar gewoon, heb je het ook gezien, hè, op een eilandje. Je gaat even naar Penang of van Alangkawi. Hamilton uiteindelijk ook wel tevreden met zijn team. Deze begint alweer te babbelen. God, wat zal hij gedacht hebben in de eerste rondes?
1: En ik ga Lewis bedoel je?
4: Ja, Lewis Hamilton. Ja. Ik ga voor de laatste keer zeggen, ik vind het toch ijzersterk dat ze zeiden box. Dat hij zei, nee, laat ze maar zitten. Die mannen komen nu wel naar mijn kant op. En dat, ja. Maar dat verwacht ik ook van de mannen met Lewis Hamilton. En ik vind ook dat die binnen het Ferrari die status moeten hebben om dat te kunnen zeggen. Dat ze dan ook blind naar hem moeten luisteren. In de first formation lap, you lost the boost or what? Ja, I don't know, I triggered like the alarm, you know, where you just... No power? Yeah, and in the restart. I... Ik vraag me nog even, hoe zat het nou met die first formation laps? Ja, je lost de booster, wat? Ja, Max zegt ook, ik had een of andere alarm, ik heb geen idee. Mooi, hè? AI maakt tegenwoordig een shot van buiten zo naar binnen in de cockpit. Dat hebben we normaal gesproken na de wedstrijd altijd. Maakt het wel apart. En u en ik zijn getuige geweest van een prachtige overwinning van de Nederlander Max Verstappen. Zijn 72e Grand Prix overwinning. En dus staat er op de grote Louis Vuitton kist, waar die mooie beker uit Bahrein in staat. Daar staat er MV. Handen omhoog, zoals we het van hem kennen. Niet zo van, ja, god, ik heb er weer één gewonnen. Nee, dit is echt eentje waar ze met z'n allen het hele jaar naar gesnakt hebben. En waar ze lang van gezegd hebben, gaat hij komen? Geen idee. Komt hij nog? Geen idee. Maar we blijven vechten. En daar draait het om. David Coulthard is de man die de post-race interviews gaat maken met Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en met Max Verstappen.
10: With our top two in this Grand Prix. Lewis will be joining us very shortly. But Max Verstappen, it's your 72nd victory. And I suspect your sweetest.
11: It's a really nice one, you know, after the year that we've had and the progression that we've made. So I'm incredibly proud of everyone. And it's just super nice to win here.
10: What a complicated race to unpack. We had you be one of the few who made the decision to start on the intermediates. You didn't get off the line well. Mercedes at that point were looking strong. Put us in the cockpit, take us on that journey back to winning this Grand Prix.
11: Yeah, it was very hectic with a lot of different things in the start. No power, so you have to wait for the power to kick in. But then we made the right call with the intermediates, and after that, you know, step by step, we moved our way forward, and from there onwards we could do our own race until the end again. Of course, with a safety car, but we kept it all under control.
10: Kimi, coming to you. You battled hard. There was many opportunities there, but in the end, Max just had a little bit more pace, but you must be satisfied with that second place.
12: Yeah, I mean, I think today was the maximum we could have done. Of course, massive congrats to Max and Red Bull for the incredible weekend. And on our side, a lot of work to do. Of course, you know, we've been struggling a bit more than usual, but still really, really happy to come away with P2.
10: Your first experience of this Malaysian track. Obviously, we're here celebrating the Bahrain Grand Prix. You enjoyed it?
12: Yeah, it was amazing, and the fans were incredible this weekend. So thank you so much, and hopefully we'll come back in the future to Malaysia.
10: Thank you, Kimi. Lewis, perfect example of never giving up. You were a minute behind at one point, and you fought through, and this must be a proud third place for you.
13: Yeah, well, thank you, guys. Big congratulations to Max. What a tough race that was. Obviously, we had the wrong call at the beginning, which was so difficult. And I could see everyone just pulling away. And I could see on the screen, it was a minute down. And I thought that was kind of race over for us. But I just kept my head down. The guys did a great job with the pit stops. Obviously, lots of tire changes. Lots of chasing, and honestly, the of all the years I've been here, this is the best race we've had here, but particularly because of this crowd. So big thank you, everyone.
10: Well, congratulations, Lewis, on that third place. Max, coming back to you, this is a historical moment for the Red Bull Racing team. A few years ago, the late Mr. Adeschitz and, of course, his partner, Mr. Uvita, decided to build their own powertrain. You've now delivered their first victory.
11: It's incredible. I think already we started, but also to win our first race and in our first year with our own power unit is pretty impressive.
10: Yeah, well, congratulations. On behalf of Formula One, a big thank you to Bahrain for hosting this Grand Prix in Malaysia. Our top three finishers.
4: Mooi, die Hamilton, die, nou, hoe vaak heeft hij al gezegd, het mooiste moment, ja. het mooiste.
1: Mooiste crowd.
4: Even kleine correctie, er schijnt dus tegen Antonelli groepen zijn, not the fastest car today, maar ik verstond, you had the fastest car today. Dat is wel een klein verschilletje, dus excuses voor de kleine brawl die we daar die kant op gegooid hebben. Ja, Jack, hij zit erop, Verstappen, Antonelli en Hamilton 1, 2 en 3, ik denk compleet terecht op het podium. Ja, jammer van Hadjar, maar zo is het, hij had aan het einde van de race gewoon de pace niet meer. En voor de rest, ik denk dat de wedstrijdleiding ook niet veel te verwijten valt. Ze moeten iets anders verzinnen voor de...
1: Ja, dat wacht hij.
4: Dat wacht, of ja. Voor die startopstelling te reshuffelen, weet je. Ja. Stuur ze dan gewoon naar de grid en dan kan iedereen gewoon in zijn plaats rijden. Dat snap ik, maar goed. Dat is allemaal wellicht voor de toekomst. Eén ding is zeker, we hebben er weer eentje bij. En dat betekent dat Verstappen weer een Grand Prix heeft gewonnen. En dat is loon naar werken. En ja, op het lijstje wat ik nog in mijn hoofd had zitten... zal het voor wat mij betreft ook niet de laatste zijn van dit jaar. Maar het is wel ongeveer het laatste wat wij met z'n tweetjes hier live gaan zitten roepen. Want ja, alles met elkaar, het is het 3,5 uur een beetje. Jo, het gaat over Formule 1. Tijd zat voor een gek, hè, die haast heeft. En dat zijn wij. Dankjewel Jack voor deze van vandaag. Ik denk dat onze redacteur Cas nog even blijft hangen... om ze dadelijk bij Alexander Stevens in het programma nog het een en ander te zeggen. Want ja, die zit inmiddels ook op de bok, dus... Dank voor nu, maar nog heel veel plezier verder vandaag bij alle livesporten die je de rest van de middag en tot ver in de avond te horen krijgt hier op GPR Sportradio.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
15: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
16: Ja, en dan na 3,5 uur is het voor de mannen nu tijd om naar de wc te gaan. Ongelooflijk, wat hebben die mannen gewerkt, 3,5 uur. Wat was dit spannend, Max Verstappen heerst in Maleisië. Kimi Antonelli doet goede zaken in het wereldkampioenschap. Reden te meer om straks eens even rustig alles te gaan samenvatten. Dat doen we met Cas van der Veerdonk, hij zit er al klaar voor. Alhoewel, hij heeft ook 3,5 uur gezeten. Misschien moet hij ook even naar de wc inmiddels. Zo direct hier natuurlijk napraten. We hebben de eerste reactie zometeen ook binnen van de rijders. De andere dan de mannen op het podium. We willen er alles over horen. Blijf lekker hier, dan mis je helemaal niets.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
26: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
27: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3,000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
28: Honda, the power of dreams.
29: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
30: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
31: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
32: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
33: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
34: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
35: GPR Sportradio. Verkeer.
36: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Om te beginnen de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband bij de werkzaamheden daar 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen nog altijd dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken was. Die lag op zijn kant, die wordt geborgen nu. Dit gaat ook nog wel even duren omrijden. Kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Hoevelaken bij de werkzaamheden daar 3 kilometer met ook een kleine 10 minuten vertraging.
35: GPR Sportradio.
37: De Sound of Sport.
35: Alexander Stevens.
16: Inmiddels is het 10 minuten over 12:30 op je zondagmiddag. Uiteraard even terugblikken straks op de Formule 1. En vooruitblikken met heel veel andere sporten. Mis niks, blijf hier.

0: CPR Sportradio met Bruno Mars. 1:15. Ja, we hebben hem erop zitten. 3,5 uur heeft hij geduurd. In de tussentijd trouwens gebeurt er heel veel nog, hè, op sportgebied, waar we straks aandacht aan besteden. Maar ik heb het in eerste instantie nu over de Formule 1 race in Sepang. Straks hebben we het nog over de MotoGP. We hebben het over de mannen tijdens het EK wielrennen. Is ook bezig. We gaan het straks ook nog over de World Grand Prix darts hebben. En natuurlijk is het vandaag ook de slotdag van de Motocross of Nations. Ja, en bovendien dan nog vanavond ook Oranje wat voetbal tegen Servië. Wat we trouwens hier live uitzenden. Eerst gaan we naar Cas van der Vierdonk. Cas is de man die er net bij Olaf en Jack er ook bij zat. Een van de producers. Cas, heb je het een beetje overleefd? 3,5 uur lang Formule 1.
1: Ja, ik zou normaal gesproken denk ik goedemorgen hebben gezegd. Maar het is tussenmiddag. 3,5 uur inderdaad.
0: Ja.
1: Wat een zit, joh.
0: En leg me even uit, want we hebben daar heel veel reacties op binnengekregen. En je kan trouwens ook nu WhatsAppen, hè, als je zit te luisteren. Als je een vraag hebt voor Cas naar aanleiding van de race. WhatsAppen doe je bij ons in de app en op de website. We zagen helemaal aan het begin van de race, zagen we Max Verstappen stilvallen. We zagen Lewis Hamilton stilvallen. Veel onduidelijkheid. Er werd gezegd, het is een softwareprobleem. Maar het zit eigenlijk heel makkelijk in elkaar. Kun je dat een beetje toelichten?
1: Nou ja, ze vielen niet letterlijk stil. Ze hebben natuurlijk sowieso veel langer stilgestaan dan normaal. Het is 3 kwartier uitgesteld. En misschien nog wel langer. En eigenlijk omdat ze zo lang sloom rijden, is die turbo leeg. Is de elektromotor, die is leeg.
0: Ja.
1: En op dat moment valt dus de motor volledig terug in alleen de verbrandingsmotor, die een stuk kleiner is dan voorheen, tegens de nieuwe reglementen.
0: Ja.
1: En op dat moment heb je alleen dat om op terug te vallen en valt hij dus eigenlijk in een soort noodloop.
0: Vandaar. En dan dus heb je niks onder je gas. Want dat is wat we hoorden. Ik heb geen gaspedaal. Ik heb geen vermogen eronder zitten. Omdat er simpelweg dus geen turbo en in dat geval ook geen ondersteuning van de elektromotor is. Nou, dan gaan we de race in. Wat was nou precies aan de hand met Lewis Hamilton? Want ik hoorde Olaf zeggen op een gegeven ogenblik, slechte strategie. Je zag hem terugvallen. Wat ging daar mis?
1: Ja, zij kozen samen met McLaren ervoor om op mediums, in ieder geval op slicks te starten. En dat was eigenlijk een klein select groepje in het hele veld wat dat deed. En de rest startte allemaal op intermediates. De baan was ook nog nat. Niet volledig nat. Het was intussen gestopt met regenen. Nou, gek als je 2 uur lang wacht met starten. Het leek wel alsof ze wachten totdat het helemaal droog was.
0: Ja.
1: Die slicks, die waren gewoon, ja, daar was de baan gewoon nog niet klaar voor. En toen besloten ze bij Ferrari om te roepen van, kom maar naar binnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei Hamilton, gaan we niet doen. Leclerc is wel naar binnen gegaan.
0: Ja,
1: die lag op een gegeven moment 20 seconden achter. Haalde Hamilton wel weer in, maar moest wel weer extra stoppen, omdat die baan op een gegeven moment droog was. En ja, dan loop je vanzelf tegen een grote achterstand aan.
0: Er was nog sprake van een safety car. Wat was daar precies los voor de mensen die dat gemist hebben? En ja, we willen niet te veel natuurlijk mensen die straks gaan terugkijken. Want dat zijn er ook heel wat. We willen niet te veel vertellen, maar wat was daar aan de hand?
1: Er waren meerdere safety cars. De laatste was voor Albon die gestopt was. Dat werd eerst een virtual safety car.
0: Ja.
1: En toen dachten we van, waarom gaat Max naar binnen? Hij heeft 11 seconden voorsprong. En onder een virtual safety car kost het ongeveer 13 seconden. En daarmee gaf hij dus eigenlijk de leiding uit handen. En toen uiteindelijk gingen de beide Mercedes ook nog naar binnen. Werd het ook een volle safety car en maakte het uiteindelijk helemaal niet uit. En heeft hij zo de rest van de race uitgereden. We zeggen niet op welke positie dan, als er mensen nog willen terugkijken.
0: Dan moeten ze er maar even terugkijken. Jan Suikerbuik, die WhatsApp net. Waarom waren er merkloze flessen champagne zonder een champagne-douche op het podium achteraf?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel in Maleisië, maar het is de Bahrain GP, oftewel de Grand Prix van Bahrein. En daar wordt altijd met rozenwater gewerkt en niet met champagne.
0: Ah, dat plakt ook lekker, hè, rozenwater.
1: Het schijnt ook heel lekker te zijn.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb het nog nooit. Maar ik zag wel dat Max behoorlijk zat te drinken. Ja, maar dat is logisch. Die had ook wat vocht verloren. Dan wordt er ook gevraagd, maar dat kunnen we bij deze beantwoorden. Waar blijft de Grand Prix van Bahrein om terug te luisteren? Nou, ik kan je vertellen, die heeft 3,5 uur geduurd. Die wordt momenteel gemonteerd. Die is denk ik met, wat zal het zijn, 1 minuutje of 20 is hij online te vinden. Nou, dat is in ieder geval fijn. Jan Suikerbuik zegt dankjewel voor het antwoord, Cas.
1: Alsjeblieft.
0: Dan gaan we even naar het laatste deel van de race. We hadden eigenlijk een soort mini-sprintrace op het einde.
1: Ja, inderdaad. Dat was dus waar ik het kort over had met Verstappen en die Mercedes. Uiteindelijk Verstappen kwam er wel van weg. Russell en Antonelli nog. Ja, kort werd dat heel even spannend. Hadjar zag zijn podium in rook opgaan. En Russell werd zelfs zo spannend dat zijn motor uithiel.
0: Ja.
1: Net voordat we waren geherstart. Dus toen lag Antonelli op P2 en Hadjar op P3. En Hadjar is uiteindelijk teruggevallen naar plek 5. Hamilton en Leclerc kwamen er allebei nog aan voorbij.
0: Ja.
1: Dus voor Ferrari is op zich nog redelijk zo'n dag geëindigd. Want ja, ze hebben gewoon allebei op de laatste positie gelegen bijna. Omdat ze dus op slick zijn gestart.
0: Ja.
1: Hebben het best wel prima hersteld. Ik denk dat er niet heel veel meer in zat.
0: Tot slot, hoe belangrijk is deze overwinning voor Max Verstappen? De eerste van het jaar. De eerste voor Red Bull Powertrains. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, deze is wel heel lekker. Vooral voor het moreel binnen het team. Hè. Hier doe je het uiteindelijk voor. Om op plek 1 op het podium te staan. Dus ik denk dat dit wel een serieuze boost gaat geven aan Red Bull. En misschien is het niet eens de laatste van de Grand Prix van dit seizoen. We hebben nog 7 Grand Prix's in totaal. We gaan het zien.
0: Volgende week?
1: Singapore is een sprintweekend, dus dat is weer extra druk. Maar 1 training. Maar wie weet, we gaan het zien.
0: Dankjewel.
1: Jij ook.

WTR Sportradio Belinda Carlisle. Ooit zong ze bij de Go-Go's en toen ging ze solo. En dit was een van haar hits. Lieve Light On, het is 5 minuten voor 1 geworden. Zometeen hier aandacht natuurlijk voor de wedstrijd van vanavond. Want de Servische voetbalploeg, de nationale voetbalploeg, treedt vanavond in Eindhoven aan tegen Oranje. Volgens de Servische krant Koerier zal de bondscoach van de Serviërs een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling. De wedstrijd is natuurlijk een afsluiting van een toch wel lange interlandperiode voor zowel Nederland als Servië. En voor Servië is het duel een kans om met een goed resultaat deze korte interlandperiode, als je het kijkt, althans hij is lang maar kort voor internationale ploegen, landenploegen, om die met een goed resultaat af te sluiten. De exacte wijzigingen komen dadelijk aan bod. We gaan het straks even met je doornemen. En als we het dan toch hebben over voetbal, er is natuurlijk veel meer te melden. Want wat wordt de opstelling van Nederland? Normaliter is inmiddels, sinds een paar weken weten we dat Xavi Hernandez dat dus even voor de wedstrijd gaat doen. Dat zal dus betekenen dat hij vanavond dat bekend gaat maken. Er is veel vrouwenvoetbal vandaag. Er is natuurlijk ook keukenkampioendivisievoetbal. Dat zetten we zo meteen even voor je op een rijtje. Het is nogmaals je zondagmiddag. Een uitgelopen Formule 1-race en heel veel sport wat eraan zit te komen bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde, omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was, heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant. Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers, is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is één dode. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de Straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf

0: 40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: GPR Sportradio.
16: Sportradio.
15: Alexander Stevens.
17: Goedemiddag, zondagmiddag, het is 6:01. Dit weekend staat, als het gaat om wielrennen, vol in het teken van de Europese kampioenschappen op de weg. Gisteren de dames, momenteel de mannen. We houden je hiervan overal op de hoogte.

0: inmiddels 10 minuten over 1 geworden. En dit weekend staat, ja, zeker als het gaat om wielrennen, vol in het teken van de EK. Oftewel het Europese kampioenschap op de weg. Gisteren was het aan de beurt, de dames waren aan de beurt. En Demi Vollering heeft eigenlijk een week na haar wereldtitel ook de Europese titel veroverd. Ze reed zo'n 15 kilometer voor de finish weg bij haar concurrenten. En ze kwam uiteindelijk solo over de finish. En daarmee prolongeert Demi Vollering tevens haar EK-titel, als ze vorig jaar ook al de beste was. De Nederlandse ploeg reed trouwens de hele wedstrijd in dienst van haar. Op de laatste beklimming voerden Femke de Vries en Puk Pietersen zelfs nog het tempo op, waarna Vollering zelf de beslissende aanval plaatste. En na afloop reageerde ze voor de microfoon van de NOS.
1: Ja, het was een mooie wedstrijd, geloof ik. En heel tof ook dat Puk tweede wordt hier. Die zat natuurlijk in een perfecte situatie, de groep erachter. En die heeft het koelbloedig afgemaakt ook weer daar. Dus super trots op het hele team, hoe wij hier rondgereden hebben heel de dag. En ja, ook hoe die meiden bleven knokken na die eerste klim, terugkwamen en het gat dichtreden naar die kopgroep. Ik denk, uiteraard weer een perfecte team performance. En was genieten. Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Was echt heel, heel bijzonder. En ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aanwinnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
0: Het zilver ging naar Puk Pietersen. Zij won de sprint van de achtervolgende groep en bleef onder andere de Zwitserse Marlen Reuser en de Italiaanse Borghini voor. En daarmee werd het dus een volledig Nederlands succes. Een week nadat Vollering in Canada haar eerste wereldtitel had veroverd. Puk speelde een belangrijke rol in het plan van de Nederlandse ploeg, want ze hielp Vollering op de slotklim door het tempo hoog te houden en zag haar ploeggenoten daarna wegrijden. Zelf hield ze genoeg over om de achtervolgende groep naar de tweede plaats te laten sprinten.
2: Het is eigenlijk precies volgens plan gegaan vandaag. Ik zou gewoon echt met tempo rijden tot boven. En Demi zou dan een moment zoeken om aan te vallen. En dat deed ze eigenlijk perfect. En ik kon mooi aanhaken bij Kasia in het wiel. En ik hoopte eigenlijk dat we nog wel met z'n tweeën weg zouden kunnen blijven. Maar de stoomtrein achter ons was goed op gang. En die bleef eigenlijk perfect rijden. Dus ik moest alleen niks doms doen in de sprint. Ja, ik denk dat het gewoon weer goed was. We hebben de hele dag denk ik op kop gereden. Op een gegeven moment kwam in de aanloop Marlen naar me toe. Ik denk na 60 kilometer. En ik vroeg, ja, heeft Lorena nou tot nu toe alles alleen op kop gereden? Of hoe zit dat? En ik zei, ja, samen met Amber, kop over kop. En ze zei, ja, oh. Die was echt onder de indruk. En ik denk dat zoveel vertrouwen uitstraalt naar Demi. Dat die dan ook nog een tandje extra heeft op de klim.
0: Puk Pietersen na afloop van gisteren in gesprek met de NOS. Vandaag is het de beurt aan de mannen. De Europese titel van Pogacar is niet te verdedigen. De Sloveen ontbreekt vanwege zijn blessure na zijn val in de Vuelta. Daardoor ligt de sterrentrui open. Een van de belangrijkste namen natuurlijk aan de start is Remco Evenepoel. De Belg werd vorig jaar tweede op het EK en krijgt nu dus een nieuwe kans op deze titel. Nederland verschijnt met een jonge selectie. Ze zijn inmiddels trouwens al begonnen, dus is verschenen moeten we dan zeggen. Wout Poels is de ervaren kopman met onder andere daarbij Sjoerd Baks. Tijmen Groot is gratis er ook bij. Gijs Leemrijzen en Jardy van der Lee als ploeggenoten. Ze zijn inmiddels gestart, ik zei het al, een klein half uurtje. We verwachten dat ze rond 17:30 binnen gaan komen. Natuurlijk houden we je hiervan alles op de hoogte.

0: nieuwe single heet Boston om bijna 2:08. We gaan het even hebben over het Nederlands elftal, want vanavond wacht in Eindhoven de Interland tegen Servië. Het is de vierde en tevens laatste wedstrijd van deze Interlandperiode. Een drukke periode kunnen we wel stellen, want 4 wedstrijden in 11 dagen tijd. Ja, en daarnaast zit dan tussen die wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Griekenland en nu maar 2 dagen voorbereidings, maar ook hersteltijd. Deze volle Interlandperiode heeft natuurlijk ook voor de nodige blessures gezorgd. Gakpo, Robbie, Malen, Kluivert, maar ook Van Hekken. Ja, ze zijn allemaal afgehaakt met fysieke klachten in de afgelopen 14 dagen. De bondscoach, Xavi Hernandez, heeft zich daar gisteren op de persconferentie dan ook terecht kritisch over uitgelaten. Hij vindt dat eigenlijk het toch wel een beetje te veel van het goede is. En dat is logisch. Volgens hem is de combinatie van wedstrijden, trainingen, reizen en het herstel nauwelijks vol te houden. Zeker zo kort na het WK.
1: I think it's too much. Too much for games. Maybe 3-3. Or maybe the last. Like the last year, or like always. 2-2-2 is. I think it's much better for the clubs and for the national teams. We need to take care of the players. But the calendar is like that. It's really intense. We don't have time. Many injuries in many national teams. It's a difficult period. Yeah, maybe it's strange because it's after the World Cup. 4 games in a row, traveling. Yeah, it's too much. It's too much, but you know, they have to understand that everybody wants to win and we want to win and we need the players.
0: Maar ja, aan de andere kant hoorden we de afgelopen jaren ook mensen weer klagen dat de competitie te vaak wordt onderbroken door de interlandperiodes. Oftewel, het is nooit goed. Denzel Dumfries was het trouwens wel eens met de coach, maar er was ook nog een ander gespreksonderwerp tijdens de persconferentie. Oranje heeft namelijk dit kalenderjaar in geen enkele officiële wedstrijd de nul gehouden. En dus is de verdediging ook wel een puntje van aandacht. Hoewel, Dumfries vindt dat niet echt een probleem.
2: Geen probleem, maar het is wel natuurlijk een thema. Ik denk, zeker als je kijkt naar de verdedigers die we hebben, mag je niet zoveel tegengoals hebben. Dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn om te verbeteren. Een aandachtspuntje en een mooie uitdaging voor de ploeg om dat te veranderen en om minder tegengoals te krijgen.
0: Nou, hopelijk kan Nederland vanavond tegen Servië wel de nul houden. De wedstrijd krijgt daarnaast wel een bijzonder randje wellicht, want Virgil van Dijk, de aanvoerder, staat voor zijn 100ste interland voor Oranje en wordt daarmee de 11e speler die deze bijzondere mijlpaal bereikt. Denzel Dumfries sprak in gesprek met de NOS zijn lof uit voor Virgil van Dijk.
2: En wat ik eigenlijk speciaal vind is dat hij altijd elke wedstrijd in zijn coaching aanwezig is. Je hoort hem altijd en hij speelt altijd. En dat is gewoon een kwaliteit. Dat geeft aan, hij zet de standaard daarin. De lat wordt hoog gelegd en in zijn coaching is hij superbelangrijk. In zijn presence, elke dag serieus, elke dag 100%. En dat is iets waar hij de groep het voorbeeld geeft en dat goed voorbeeld doet volgen. Hij is gewoon aanwezig voor de groep. En dat is gewoon, daarin is hij gewoon super belangrijk voor deze groep. En is het gewoon een fijn persoon in de omgang. En zet hij de standaard. En daarin merken dat de andere jongens zich daaraan optrekken. En naast het veld is het hetzelfde. Ja.
0: Ja, en daarnaast nog een leuk statistiekje. Want Virgil van Dijk stond in 98 van de 99 interlands in de basis. Hij viel maar 1 keertje in. Dat was in een oefenwedstrijd tegen Canada, waar eigenlijk een toch wel B-elftal aan de wedstrijd begon. Een bijzondere prestatie dus. Nederland-Servië begint vanavond om 9:15 in Eindhoven en is hier bij GPR Sportradio live en integraal te volgen met het commentaar van Diederik van Zessen en Mark Versteden. Niet missen dus vanavond hier. Inmiddels is het 5:05 op je zondagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Bij Basic Fit sport je nu

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Zwitserband zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. De A9 Diemen Alkmaar die is nog altijd dicht. De hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die lag op zijn zij. De bergingswerkzaamheden en het herstel aan het wegdek en de wanden gaat voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoeverdaken bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
9: GPR Sportradio.
11: De Sound of Sport.
9: Alexander Stevens.
12: Motocoureur Marc Marquez heeft zijn 6e zege van het seizoen geboekt door de MotoGP Grand Prix van Japan te winnen. Daardoor is de titelstrijd weer spannend. Zometeen.

GPR Sportradio, het is 10 voor 2 geworden. Het is je zondagmiddag. En voetbalaanvaller Thijs Dallinga staat vermoedelijk maanden aan de kant met een zware knieblessure. Hij is de spits van FC Köln in Duitsland in de Bundesliga. En hij liep gisteren een blessure op tijdens een oefenwedstrijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij een kruisband heeft afgescheurd. Pijnlijk dus. Hij zelf reageerde teleurgesteld en noemde het een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. De blessure van Thijs Dallinga is een flinke tegenslag voor zowel hemzelf natuurlijk als voor FC Köln, die hem dus nu voor een langere periode zal moeten missen in de aanvalslinie. Gisteren het Engels voetbalelftal heeft een klinkende overwinning geboekt in de Nations League. Kroatië werd verslagen thuis met 0-7. Jude Bellingham was de grote uitblinker aan de Engelse zijde. De speler die bij Real Madrid speelt was goed voor 1 doelpunt... en leverde daarna ook nog eens 3 assists. Volgens de Engelse pers was het een van de beste optredens van de nationale ploeg van Engeland in de afgelopen 10 jaar. En laten we wel zijn, de overwinning zet de Engelsen wel stevig op koers in de competitie. Het Argentijnse voetbalelftal heeft de afgelopen nacht een ruime zege geboekt, want zij wonnen ook met 7-0, maar dan van het jeugdteam van Burkina Faso. Ja, de hoofdmacht van het Afrikaanse land had het oefenduel geboycott vanwege reisproblemen, waardoor er een jeugdselectie het veld op werd gestuurd. Ja, en dat was voor Argentinië kaarsie. Het was een wedstrijd in voorbereiding op het afscheidsduel wat gepland staat voor Argentinië. En dat heeft alles te maken met het afscheid van Lionel Messi. Het staat volgende week op het programma. Nou, de Argentijnen lieten in ieder geval zien dat ze in vorm zijn voor die gelegenheid. Die 7-0 werd dus daar gemaakt. Langzaamaan gaan we richting 2 uur op je zondagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is een sportieve zondag. We hebben Formule 1 er al op zitten. De MotoGP in Japan is verreden. We hebben natuurlijk nog voetbal te gaan, want de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, die zijn inmiddels begonnen met een wedstrijd en er komen er nog meer eraan. En ook in de Keukenkampioen Divisie vanmiddag een wedstrijd, daar hoor je zo meteen meer over. Over de Formule 1 gesproken, ja, je weet het, Max Verstappen won hem vandaag. De grote prijs van Bahrein in Maleisië. Ook op het podium stond Lewis Hamilton. Ja, die had wat tegenvallers tijdens de race, maar uiteindelijk haalde hij het wel. Wat was zijn gevoel?
1: It's a mixed emotion. On one side, I'm really, really grateful to have got back to the podium. And then on the other side, obviously, with the debates that we were having in the background, to then see the covers come off the car ahead in slicks and the one behind, on wets and us on slicks, and the track being so tricky and dangerous at that beginning, it was definitely, yeah, my heart sank and I was kind of like, that's the race over. But then they were like, should we stop? And I was like, no, we've already made the decision, we have to live with it, and we'll stay out here until this bloody place dries. And eventually it did, and then I just kept my head down, just kept pushing, just didn't give up. And I definitely didn't expect to get back to P3. I mean, it's crazy to think we were over a minute down.
0: Lewis Hamilton dus, derde werd hij vandaag in de grote prijs van Bahrein in Maleisië. Achter Kimi Antonelli en ook achter Max Verstappen. Langzaamaan richting 2 uur. Zo direct veel meer sport hier bij GPR Sportradio.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bontindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zege dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar. Die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar. Dus omrijden via de A10 Zuid. Dat kan niet geheel filevrij. Maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat van knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord-Lelystad. De werkzaamheden bij Alfred Zwift ter band veroorzaken een kwartier tijdsverlies. En op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een

0: Zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: We hebben een heerlijk sportmiddag.
2: EPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Marcel Maier en Leon Mastic.
1: We hebben een heerlijk volle sportmiddag voor je met de Limburgse derby in de KKD. WVV Rode JC, EK wielrennen op de weg in Slovenië. Mannen elite, staatsloterij, hoofdklasse hockey en de Eurojackpot vrouwen.

0: Zondagmiddag van GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent. Met weer een bomvolle sportmiddag deze zondagmiddag. Met Marcel Meijer en natuurlijk ook in het livecenter Philip van Es. Dag mannen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laten we eens eventjes kijken wat er allemaal op het schema staat. Want zoals je van ons gewend bent, het is weer rammetje vol langs alle lijnen, baden en velden. Philip, wat volg jij vandaag voor ons?
1: Sowieso gaan wij volgen. Het Limburgse onderrondje tussen VVV en Roda JC. De nummer 5 tegen de nummer 6 in de keukenkampioendivisie. Dat belooft dus een hele spannende te gaan worden. We gaan ook ons oog natuurlijk een klein beetje laten vallen al op de wat vroegere wedstrijden in de UEFA Nations League. En dan voornamelijk groep D. Daar speelt Azerbeidzjan zometeen om 3 uur tegen Litouwen. Dat gaan we niet helemaal integraal doen uiteraard. Maar met een schuin oog gaan we daarop letten. Er is nog vrouwenvoetbal in verschillende competities. Dat gaan we ook nog in de gaten houden. Wielrennen hebben we nog. En nou zit ik heel hard te denken of ik wat vergeet.
0: Maar
2: hockey,
0: we hebben extra ogen en hersenen.
2: Hoofdklasse hockey. Een volle speelronde daar. We hebben nog judo, WK in Azerbeidzjan. Wat hebben we nog meer? Nou, dat zijn wel de belangrijkste, denk ik. Oh ja, en de finales van de Premier Padel Rotterdam. En we spreken daar onder andere de toernooidirectrice Fatima Moreira de Melo.
0: Kijk, je hoeft weer helemaal niets te missen van alle sport die vandaag in Nederland en overal daarbuiten plaatsvindt. We hebben ook alvast een eindstand voor je in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. FC Twente, de koploper daar, heeft met 2-0 gewonnen van nummer laatst. FC Utrecht, goed dat je erbij bent bij GPR Sportradio. Hey.

0: GPR Sportradio.
1: Geen Nederlands succes op de eerste dag van het WK Judo in Baku, Azerbeidzjan. Amber Gersjes verliest in de achtste finales van de Japanse Wakana Koga. En dat is geen schande, want haar tegenstander won al 3 keer een WK-medaille. 1 keer zilver, 2 keer brons en staat 6 plaatsen hoger op de wereldranglijst. Gersjes, Europees kampioen junioren 2015 en 2017... en wereldkampioen junioren in 2017 in Zagreb. In de klasse tot 48 kilo is de enige Nederlandse die vandaag in actie komt op het WK. Het WK duurt nog tot de volgende week zondag.
2: Dan wielrennen, het EK voor elite renners in Slovenië met een wat gemankeerde Nederlandse ploeg. Wout Poels, Sjoerd Baks, Senna Remijn, Jochem Kerkhardt, Tijmen Graat, Alex Molenaar, Gijs Leemrijzen, Jordi van der Lee, die komen voor Nederland in actie. Geen Van der Poel, Arendsman en anderen dus. En bijvoorbeeld bij de Slovenen ook geen Pogačar. Die is natuurlijk nog steeds geblesseerd. Had er graag bij willen zijn, want het is allemaal in zijn thuisland Slovenië. Roglic is de kopman bij de Slovenen. En ook de Belg Evenepoel is van de partij. En die wil na dat WK van vorige week natuurlijk graag de zaken rechtzetten. Want toen pakte hij niet het goud. En dat wil hij wel graag doen. Laatste Nederlandse overwinning is 2022. Toen was het Fabio Jakobsen. En ook nog een opvallend feitje over vorig jaar, Marcel. Toen deden er 101 deelnemers mee aan het EK. Weet je hoeveel er finishten?
1: 17.
2: Ja, je hebt gespiekt in het draaiboek. Maar bizar,
1: hè?
2: Wat een slijtageslag. Nou, we gaan het voor je in de gaten houden. Of dat het weer zo'n mooie race wordt. Je hoeft helemaal niets te missen hier bij GPR Sportradio. En er is natuurlijk ook heel veel fijne muziek. Bijvoorbeeld Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: We nemen even een kijkje bij de staatloterij hoofdklasse hockey dames. Daar gaat Den Bosch als een tierenlier 5-0 voor in Wassenaar op de Roggewoning tegen HGC. Hurley staat 2-1 voor, misschien wel enigszins verrassend, tegen Bloemendaal. Kampong stond 2-0 voor tegen Amsterdam, de landskampioen. Stand is daar nu inmiddels 2-2. Spannende wedstrijd tussen twee ploegen die zich waarschijnlijk aan het einde van het seizoen wel gaan melden in de playoffs. Oranje-Rood, Victoria 2-1. Pinoquet, HDM 3-2. En ook Sticht zit lekker bezig. Lange tijd stond het 1-1 tegen Rotterdam. Maar inmiddels is de ploeg van Jibbe Jansen uitgelopen naar 4-1.
1: En dan wordt er ook zo meteen gevoetbald in de keukenkampioen-divisie. Philip in het Live Center. Een Limburgse derby, of mag ik dat niet zeggen?
2: Ja, formeel, hè, taaltechnisch gezien, is het de Limburgse derby. Want allebei de clubs liggen in Limburg en dan spelen ze tegen elkaar. Maar als je het aan de Limburgers zelf vraagt, dan moet ik daarbij zeggen, enne, wat zo begroet je elkaar daar? Dan is dat zeker niet zo. Het voelt gewoon niet als een derby. De derbies zijn er meer. Roda-MVV, Roda-Fortuna, Fortuna-MVV. Dat zijn de derbies. Dat is lekker dicht bij elkaar. Dat is een burenruzie. Dit is gewoon even net te ver weg. Nou, daar zien de Limburgers dit zelf niet echt als een derby. Maar nou ja, zij zeggen zelfs, het is een journalisten-derby. Omdat wij het altijd zo benoemen. Nou ja, dat geheel terzijde. Het is handig om een Limburgse vrouw te hebben. Dan weet je allemaal dit soort dingen.
0: Blijft een Limburgse derby, want ze liggen allebei in Limburg.
2: Ja, ik ben het ook met je eens, maar ik snap ook het sentiment in het Limburgse. Waar ze, bij VVV hebben ze een seizoen, dat hadden ze niet helemaal aanzien komen. Vorig seizoen allemaal moeizaam. Maar knap vijfde, 21 goals gemaakt, 14 tegen. Roda daarentegen, dat is een hele rare ploeg. Die staan zesde, 8 wedstrijden gespeeld. Minste aantal doelpunten gemaakt, maar ook de minste tegen. 9 slechts gemaakt, 5 goals tegen. En dus zou je zeggen, dit wordt een hele typische 1-0 of 0-1.
0: En wat leuk is, de winnaar schuift meteen door naar plek nummer 3. Ja. Dus je kan echt gelijk goede zaken doen. En als we het toch over Limburg hebben, wat is er aan de hand met MVV? Want die verloren gisteren met 4-1 volgens mij en stonden tweede of derde?
2: Ja, die stonden inderdaad vrij hoog. Die stonden richting gewoon de playoff plekken, hadden daar ook hoop op. Maar ja, het is bij MVV altijd een beetje, als het dan te goed gaat, dan vinden ze altijd wel weer een manier dat het even niet goed gaat. En dat was gisteren duidelijk het geval. Het is nog wat fragiel bij de club van Andries Jonker. Maar er zit een positief nootje aan. Want de resultaten van de afgelopen weken voor deze wedstrijd, die waren eigenlijk wel positief.
1: Zometeen de aftrap om 2:30. En je volgt het natuurlijk hier bij GPR Sportradio.
3: En for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
22: doei doei
21: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht bij Muiden. Daardoor vanaf naar de 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen Alkmaar. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden doe je via het A10 Zuid. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A6 Emmeloord Lelystad bij Swifter Band. 6 kilometer file. En er wordt aan de weg gewerkt op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
22: Een heerlijk volle sportzondagmiddag. De Limburgse derby tussen VVV en Roda is net afgetrapt. We hebben het over de razendspannende MotoGP. En India klopt aan de deur in het hockey. We hebben het er zo over met de Nederlandse betrokkenen.

0: van Buren bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Ook na 2:30 op deze zondagmiddag. Even een bericht over die race van vanmiddag. Van vanmorgen moet ik zeggen. Het was bijna middag, want het duurde allemaal lang. De Grand Prix van Bahrein natuurlijk hier te horen bij GPR Sportradio. Die GP werd natuurlijk verreden in Maleisië. En meerdere auto's verloren onverwacht hun vermogen. En dat kwam door een uitzonderlijke combinatie van lage motorsnelheid, weinig grip, instellingen voor energiemanagement in de regen en de layout van bepaalde sectoren op Sepang. Tijdens de onderbreking door hevige regen verspreidde de FIA een software-update waarmee de energielimiet in de getroffen sectoren werd opgeheven. Zo konden de teams voor de start de benodigde aanpassingen aan de power unit doen. Het probleem was tijdens de test en de ronde naar de startopstelling nog niet ontdekt. En de FIA heeft net bekendgemaakt dat ze het incident samen met de teams en de motorfabrikanten gaan onderzoeken. Nou, pak je zo eventjes mee, het laatste nieuws van GPR Sportradio. Dan zit je hier hartstikke gebakken. Maar we moeten het ook eventjes hebben over de MotoGP. En met wie doen we dat beter dan met Joey Litjens, commentator van Ziggo Sport. Goedemiddag, Joey.
2: Ja, beter om een goede middag.
0: Daar ben je weer, vaste kost op de zondagmiddag natuurlijk. En ik hou er altijd van om de dingen een beetje neer te zetten. Maar man, wat is het spannend, hè? Jorge Martin, Marc Marquez, het scheelt ontzettend weinig. En ze geven eigenlijk niks op elkaar toe. Hoe ging vandaag?
2: Nee, dat is het. En kijk, dat Marc Marquez... die heeft natuurlijk al een gigantische puntenachterstand goed gemaakt. En ja, dan weet je eigenlijk al van, oké, daar komt hij aan, hoor. De titelstrijd staat open. En dan weet je ook, oké, we gaan naar Motegi. Motegi is Marc Marquez altijd sterk. Maar dat hij zo sterk is als wat hij dit weekend laat zien weer... ja, het slaat gewoon nergens op, weet je. Hij pakt gewoon de volle 37 punten, 12 in de sprint, 25 op zondag. Ja, zeg het maar. Ik denk dat hij gewoon wereldkampioen gaat worden. Maar goed, we hebben nog een aantal races met ook circuits waar hij niet goed presteert. Waaronder dus ook komende week in Lombok, Indonesië. Ja, daar heeft Marquez nog nooit gescoord. Dus ja, het kan zo weer een andere kant op gaan.
0: Ja, want die WK-stand is nu Martin 333 punten en Marc Marquez 331. Ja, het is echt marginaal, hè?
2: Ja. En het mooie is ook van MotoGP, het is zo close. Kijk, volgend jaar gaan we naar een nieuw reglement. Nou, dan wordt alles weer open. Maar dat betekent dat we nu op het einde van het reglement zitten, waardoor alles zo op de top doorontwikkeld is, waardoor de onderlinge verschillen zo klein zijn, waardoor iedere fabrikant gewoon een top performance kan neerzetten. Nou, een heel klein foutje. En wat is dan een heel klein foutje? Een halve meter later insturen kan betekenen of je een halve seconde verliest of niet. En of je een wedstrijd wint of niet. Ja, dat is best wel pittig voor die mannen onder druk.
3: Joey, is dit wat de sport nodig heeft? Tweestrijd?
2: Jazeker. En ik sta er niet van te kijken dat het nog een driestrijd wordt. Want we hebben het continu over Marc Marquez en Jorge Martin. Maar ja, Marco Bezzecchi, de Italiaan, is er ook nog altijd. En ik ben ervan overtuigd dat het fabrieksteam van Aprilia er alles aan zal doen om ook de Italiaan nog naar voren te krijgen. En ja, dan heb je twee goede weekenden. En daar sta je dan weer. En ja, zoveel races hebben we niet meer te gaan. Wellicht vijf, misschien zes. Maar ga je van vijf races uit, ja, dan wordt het wel redelijk spannend.
0: Ja, maar toch, Bezzecchi staat wel op 284 punten. Dat is toch wel een flinke sloot achter die andere twee. Of is dat nog mogelijk, denk jij?
2: Nou, dat klopt. En op papier is er een grote achterstand. Maar zoals gezegd, kijk, 37 punten per weekend zijn er te verdelen. Een nul score in de sprintrace op zaterdag, die is zo gemaakt. En omdat alles zo close is, is contact ook zo gemaakt. Want contact in de MotoGP betekent toch vaak wel meteen ook een crash, omdat de snelheid zo hoog is. Dus, weet je, nee, we zijn nog langer niet klaar. Echt niet.
3: Wie heeft mentaal de beste papieren? Want ik kan me ook voorstellen, als het zo spannend wordt, dat er andere dingen nu echt belangrijk worden.
2: Ja, inderdaad, dat zeg je heel goed. En dat is ook een terechte vraag. Maar dat is toch Marc Marquez. Want ja, die man die heeft zo vaak met dit bijltje gehakt. En dat zie je ook wel terug in het rijden. Hè. Vorig weekend waren we in Oostenrijk. Nou, daar kwam hij er eigenlijk helemaal niet aan. Maar dan kiest hij eieren voor zijn geld. En dan zegt hij gewoon van, weet je wat, scoren jullie maar. Ik pak volgend weekend wel weer. Maar als Marquez scoort, dan scoort hij wel alles. Dus Marquez heeft duidelijk een voordeel, in mijn ogen.
0: Volgende race op Lombok. Op wie zet jij je geld voor volgende week?
2: Marco Bezzecchi. Ja, ik zet voor volgende week voor Marco Bezzecchi mijn geld in, ja.
0: En dan kunnen we volgende week hetzelfde gesprek ervoor voeren, maar dan is het nog spannender.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, dit is natuurlijk ook het onvoorspelbare van MotoGP, weet je. En volgend jaar gaan we naar een nieuw reglement. Maar geloof me, het is vanaf de allereerste race wordt dat zo spectaculair. Dus ja, de show is ongelooflijk goed.
0: Joey Lintjes, dankjewel. Commentator bij Ziggo Sport. En we spreken elkaar later weer. Gaan wij nog eens even het boek Buurten in het livecenter. Philip van Es. De Limburgse derby is inmiddels begonnen. En dan vraag ik me bij Limburgers natuurlijk af. Zijn er nog een beetje puntjes te verdelen?
4: Ja, flypuntjes. Ja, leuk. Ja, nou dat sowieso, want Limburg is altijd heel gastvrij en Bourgondisch. Maar er zijn zeker puntjes te verdelen. De winnaar vandaag die stijgt natuurlijk naar de derde plaats. Voorlopig is er nog niet gescoord. Zijn we precies 10 minuten onderweg en staat het nog 0-0 in de koel.
3: Heb je al een gevoel?
0: Het is GPR Sportradio. Met de updates over de keukenkampioendivisie. Maar ook True Blue. Dit is Madonna op je zondagmiddag.

0: Goed dat je erbij bent deze zondagmiddag bij GPR Sportradio met in het livecenter Philip van Es. En die houdt voor ons in de gaten de kraker in Limburg. De eerste 20 minuten, hoe verlopen die, Philip?
1: Het is gelijk opgaat en je verwacht bij Roda JC altijd wel een stugge wedstrijd. Weinig goals gemaakt, weinig goals tegen. En we zitten trouwens ook te kijken naar iemand die net een bal in zijn gezicht krijgt. Die heeft een bloedneus. Dus het eerste slachtoffer in deze wedstrijd is gevallen. Eentje in het publiek. Maar het staat nog 0-0. Eén kans gehad voor Roda JC. Corner zojuist 12e minuut. Kwam bij de tweede paal op het hoofd van Lucas Beerte. Die kopte zo tegendraad. Heel mooi. En als die binnenvalt is het een geweldige goal. Maar hij viel over.
0: En Marcel, we moeten het ook even hebben over hockey.
2: Ja, zeker. Want aan de lijn Sjoerd Marijnen, bondscoach van de hockeyvrouwen van India. Die vrijdag na 44 jaar weer goud hebben gewonnen op de Asian Games. Gefeliciteerd, Sjoerd.
3: Dankjewel.
2: Kun je aangeven wat dit doet in het hockeygekkenland?
3: Ja, dat is echt, het hele land staat op zijn kop. Ze zijn zo enorm trots, omdat het zo lang geleden is. En de mannen hebben ook gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd dat beide teams hebben gewonnen. Maar ja, goed, 1982 was de laatste keer. Dus dat vieren ze wel.
2: Kun jij dan nog over straat daar?
3: Jawel hoor, jawel. Ja, de mensen die het verhaal kennen of als ze het verhaal benoemen, dan weten ze het allemaal wel. Maar zo, normaal gesproken kan ik gewoon prima over straat. Het is ook zo'n groot land.
2: Ja, jullie winnen de finale met 1-0 van China, van Allison Annen. Dat is de nummer 4 van de wereld en zilveren medaillewinnaar van Parijs. Wie heeft in jouw ogen die finale eigenlijk beslist?
3: De Beyoncé was één speelster. We hebben een, Shami heet het meisje, die scoort op een fantastische manier. Dat was voor ons natuurlijk een beslissend moment. En daarna hebben we gewoon heel veel moeten verdedigen. En hebben zelfs een strafbal tegengekregen. En die hield onze keeper eruit. Dus het was wel een combinatie van vechtlust van een hele team. Verdedigend, individuele actie en ook de individuele actie van de keeper.
2: Ja, en dat die keeper die strafbal stopte, dat was geen toeval, hè?
3: Nee. Want op het WK speelden ze daar precies dezelfde hoek. En daarna met de Asian Games tegen een ander land ook. En toen hebben wij tegen de keepster gezegd van... ga maar gewoon naar diezelfde hoek. En dat Takema doet dat bij ons. En dat was een goede gok geweest achteraf.
2: Ja, en ik kan me herinneren dat Permin Blaak hier ook nog een klein rolletje in heeft gespeeld, toch?
3: Ja, Permin is sinds kort betrokken bij de keepers. Die begeleidt de keepers en die helpt ze ook met de beelden. Wat dat betreft heb ik echt hele goede mensen om me heen.
2: Met deze titel plaatsen jullie direct voor de Olympische Spelen van L.A. in 28. Kun je dat belang ook gelijk duiden?
3: Ja, kijk, het is eigenlijk bij de dames nog nooit voorgekomen dat we zo lang van tevoren weten dat we naar de Olympische Spelen gaan. Ik heb de laatste keer 2021 natuurlijk meegemaakt. Toen werden wij pas in maart, we kwalificeerden ons en dan in augustus zou het toernooi zijn. En dan heb je vijf maanden om te voor te bereiden. Ja, nu heb je bijna 2 jaar. En we hebben echt alle tijd om goed voor de start te verschijnen.
2: Toen je in januari terugkeerde, kwam je bij een ploeg die nog een beetje zoekende was. 9 maanden later zijn jullie Aziatisch kampioen. Waar heb je in die periode vooral het verschil kunnen maken?
3: Ja, kijk, zij waren heel erg gefocust op zichzelf. Als ik het maar gewoon goed doe, als ik maar in het team zit, dan de rest maakt me niet zoveel uit. En ik denk om die de gedachte te veranderen. Ik geloof heel erg in als je focust op het teamdoel, dan is de kans groter dat jij je individuele doel haalt in plaats van andersom. En ik denk dat de grootste verandering is die heeft plaatsgevonden. En daarnaast het plezier teruggebracht. En plezier komt natuurlijk voort uit ook goede resultaten halen. Maar ja, die meiden zaten in een bepaald stramien. En respect voor elke coach. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik hou ook van plezier maken met elkaar. Maar op de juiste moment serieus zijn. En ik denk dat die combinatie, zoals wij dat met de staf hebben gedaan, hebben uitgestraald naar die meiden. Dat ook heel erg goed heeft uitgepakt naar hun. En dat ze ook de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. En ook ervan te genieten van wat ze doen.
2: Jullie werden ruim een maand geleden 5e op het WK hier in Nederland. Is dit goud het bewijs dat India weer een nieuwe stap heeft gezet?
3: Ja, zeker. Ja. Kijk, dat die 5e plek was ook alweer historisch. Dus wat dat betreft is het echt een heel bijzonder jaar wat er allemaal gebeurt. Heel veel Indiërs die geloven niet dat je 2 toernooien goed kon zijn. Ik weet niet hoeveel vragen ik daar wel niet over heb gehad. hoe ik dat ga doen en of ik dan met twee teams ga. Ik zeg nee, het WK gaat ons helpen om de Asian Games goed te zijn. En dat is ook daadwerkelijk gebleken, want ja, het WK hebben we tegen China al een keertje gelijk gespeeld. We hebben tegen alle grote landen gespeeld. We hebben eigenlijk alleen maar van Nederland verloren. Dus het vertrouwen was dermate groot dat we ja, met heel goed gevoel de Asian Games ingingen. En dat heeft ons echt geholpen.
2: Nogmaals dank, nogmaals gefeliciteerd en fijn dat je even aan de lijn wilde komen. Sjoerd Marijnen, bondscoach van de hockeyvrouwen van India.
0: Het is GPR Sportradio met inmiddels 25 minuten onderweg. VVV en Rode JC. En natuurlijk nog veel meer sport ook in de komende uren. We zijn er de hele dag, met zelfs straks Nederland zelf dan nog. Dit is Stumbling In bij GPR Sportradio. I love it.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in de Huizenbergen op Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. En de Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika.

0: Driesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij Alfred Biesen-Mortel. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu.

0: extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
6: Een lekkere volle middag sport met onder andere het EK wielrennen in Slovenië, VVV Roda in de KKD en we volgen de staatsloterij hoofdklasse hockey. De mannen zijn net aan de tweede speelronde begonnen.

0: Zondagmiddag, 3:10. En Cliff Richard bij GPR Sportradio. We don't talk anymore. Nou, Cliff Richard, dan heb ik goed nieuws voor je. We kunnen er niet over ophouden. We blijven maar doorpraten over de sport. Want er is ook deze zondagmiddag weer genoeg te beleven. Wat dacht je van die heerlijke wedstrijd vlak na dat WK, het EK wielrennen in Slovenië, met een wat gemankeerde, aangepaste Nederlandse ploeg. Philip van Es in het Live Center. Om eventjes onderweg daar in Slovenië. Hoe staat het ervoor daar op de weg?
1: Ja, daar is nog steeds een kopgroep. Daar zit één Nederlander in. Dat is Jochem Kerkaert. Die zijn al een tijdje weg. Die waren wel een wat groter groepje met z'n vijven. Ze zijn ondertussen nog maar met z'n drieën. En eigenlijk willen die drie maar niet opgeven. Eigenlijk onder aanvoering ook van Kerkaert. Er was nog een achtervolgingsgroepje. Met onder andere Jardy van der Lee. Die daartussen zat. Het lijkt wel alsof Nederland zijn plan B was. Oké, als Wout Poels onderuit gaat, dan gaan we gewoon bij iedereen die probeert weg te fietsen. Daar moet een oranje mannetje bij zitten. Dat lijkt nu het plan te zijn. Maar we hebben nog 83,6 kilometer te gaan. Dus het kan nog wel even duren.
2: Ja, het zit wel dicht bij elkaar nog, hè?
1: Het zit wel dicht bij elkaar, inderdaad. Het gat was net 25 seconden. Het is groter geweest, maar het is ook minder geweest. Dus het is een beetje kat-en-muisspelletje nu.
0: Nu was natuurlijk lang de vraag, gaat de Pogacar meerijden? Want het is in zijn geboorteland. En sterker nog, deze route komt volgens mij door zijn geboortedorp. Is die al ergens langs de route gespot op de beelden hier in het Live Center?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik had dat wel verwacht, maar we hebben hem nog niet gezien.
0: Kijk aan, we houden het voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio. En er is natuurlijk ook voetbal, de keukenkampioen-divisie. Met een heerlijk Limburg sportje, VVV Roda. Hoe staat het daar?
1: Ja, best goed. We zagen net dat het stadion De Kool is uitverkocht. 8000 man zit er in het stadion. En dat is nog wel even een tijdje geleden dat De Kool is uitverkocht. Staat nog steeds 0-0. Wel aardig wat kansen gezien hoor voor VVV. Schotje van afstand van Schmid, schotje van Ait Mouhou. En ook nog een schot van Heijsen. Maar iedere keer wist Strijgel, de doelman van Roda, daar een antwoord op te hebben. Dus nog 0-0.
0: En Marcel, ja, dit is zo'n zondagmiddag. Het is lekker om eventjes te praten van wat valt je op? Waar let jij nou op deze zondagmiddag op? Waar gaat jouw hartje sneller van kloppen vandaag?
2: Ik noem mezelf altijd een sportomnivoor. Dus ik kijk en volg echt alles. Maar we hebben nog wel de uitslagen in de staatsloterij hoofdklasse hockey te goed. En dan met name de dames. De mannen zijn net begonnen. Pidoquet wint met 3-2 van HDM. Hurley Bloemendaal wordt 2-1. Kampong Amsterdam, toch wel een beetje een vroege topper, eindigt in 2-2 na een 2-0 voorsprong van Kampong. Oranje-rood, Victoria 2-1. Stichtse makkelijk langs Rotterdam 4-1. En ook Den Bosch makkelijk langs HGC. Zij winnen met 0-5 en dat betekent dat er drie ploegen zijn met de volle buit na twee wedstrijden. En dat zijn Den Bosch, Stichtse en Hurley. En de mannen, zoals gezegd, net begonnen, daar nog weinig te vermelden. Of het moet zijn dat er bij Oranje-rood HDM al twee keer gescoord is. Het staat daar 1-1.
0: Kijk, jij noemt jezelf een sportomnivore. En dan probeer ik toch eventjes te denken of dat Philip van Es, of dat ik daar nog een soort overtreffende trap voor kan vinden. Want die noemt net iets waar hij naar aan het kijken is. Philip, wat was het?
1: Ja, het is vooral mijn vrouw. Het is een last man standing race. En dat staat ook wel bekend als een backyard ultra. En dat betekent, je hebt een uur, daarin ga je 6,7 kilometer hardlopen. Nou, dat zou ons ook nog wel lukken. Het enige is, je gaat dat zo lang als mogelijk doen. Zonder te slapen, achter elkaar. Ieder uur opnieuw 6,7 kilometer hardlopen. En zo'n race is op dit moment gaande in Terschelling. Het wordt georganiseerd door Upfront. Die doen allemaal van die sportvoeding. En die zijn ermee bezig. Van de 160 deelnemers die aan deze gekke race mee gingen doen, zijn er nog maar twee over. Sam Brakke en Niels Dutteweert. Die zijn nog aan het lopen. Die hebben er al 315 kilometer op zitten.
0: Kijk aan. Nou ja, het is bijna net zo lang als dat GPR Sportradio uitzendt. Want ook hier hoef je niks te missen. Ook van deze wedstrijd. We houden je op de hoogte. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Oh, en ik word bijna duizelig van de hoeveelheid schermen die hier weer in het livecenter staan te loeien. En gelukkig hebben we een vakkundig iemand gevonden om dat allemaal te volgen, Philip. Met ook oog, waar haal je ze vandaan al die ogen? Op het buitenlands vrouwenvoetbal met Nederlandse links.
2: Laten we maar even beginnen in Italië. Napoli tegen Como in de Serie A daar, bij de vrouwen. Daar is er een Belgische die een tijdje in Nederland gespeeld heeft. Tessa Wullaert scoorde daar. En Como is daar nog ongeslagen. 2 gespeeld, 2 weten te winnen. En op dit moment bezig in de Duitse vrouwen Bundesliga met een dubbele FC Twente link. Daar staat het op dit moment tussen Wolfsburg en HSV. 1-1. Daar speelt Lieske Carleer mee. Maar de goal van Wolfsburg kwam van Ella Pedemors. Die speelde 2 jaar geleden nog bij FC Twente.
1: Nou, dat is toevallig.
3: Ja, want in de Nederlandse Eurojackpot Eredivisie heeft Twente met 2-0 gewonnen van Utrecht. En de koploper wint daarmee zijn 7e duel op rij. En dat mag je wel een droomstart noemen voor de ploeg van Corina Dekker. En die hebben we aan de lijn. Corina, hoe kijk je terug op deze wedstrijd?
4: Het was niet een heel interessante wedstrijd, want Utrecht wilde niet echt voetballen. Dus dat was wel een beetje jammer. Die zakte heel erg in. Maar we hebben 3 punten en de 0. En dat is denk ik het belangrijkste.
3: Ja, is het gek dat zij inzakken als ze spelen tegen de koploper en zij zijn nummer laatst?
4: Nee, dat is niet heel gek. Want ze houden het dicht. Ze zijn bang dan voor een hele grote uitslag. Ik had alleen gehoopt dat ze zelf iets meer aan de bal zelf wilde doen. En nu was het vooral bal weer terugschieten naar onze laatste lijn in hoop dat die spits daar wat ging doen en bleef de helft hangen. Dus ja, het was een vrij saaie wedstrijd om naar te kijken.
1: Als we eventjes
4: Nee, het is niet gek, maar ik snap het wel.
1: Als ik eventjes kijk naar dat seizoen van jullie, we hebben het al over 21 punten na 7 duels. Dat zegt natuurlijk al heel veel. Maar ook als je kijkt naar dat doelsaldo, 29 gemaakte doelpunten, maar 3 tegen. Is het eigenlijk wel leuk als coach op de bank op dit moment? Er zit weinig spanning in, toch?
4: Nee, dat is niet waar. Het is hartstikke leuk als coach zijn op de bank. Deze wedstrijd was niet heel spannend.
1: Zit je dan ontspannen ook als coach eigenlijk?
4: Nee, ik zit me eigenlijk een beetje op te vreten dat ik het vervelend vind dat er geen reet aan is. Dus dat. En in het begin duurt het 30 minuten voordat je door zo'n muur heen komt. Weet je, we hebben vorig jaar heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld. Dat ze een muur optrokken. En dat is gewoon niet heel makkelijk. Dus je bent niet heel ontspannen. Op een gegeven moment valt de 1-0. Toen dacht ik, oké, nu gaat er niet zoveel meer gebeuren. En vlak daarna maakte we de 2-0. Toen was de wedstrijd voor mij wel gespeeld. Ja, dan is het heel ontspannen. En hoop ik eigenlijk alleen dat we de goede dingen eruit blijven halen. En niet te slordig worden.
3: Vorig jaar was je eerste jaar als hoofdtrainer van Twente. Wat heb je in dat seizoen vooral geleerd over jezelf als trainer?
4: Nou, in dit soort wedstrijden wilden we dan na de 1-0 heel graag doorjagen naar de 2 en de 3. Om maar te zorgen dat die uitslag groter werd. En dat hoeft gewoon niet. Dus bij de 1-0 zei ik ook, ja, hou de bal maar in de ploeg. Dan gaan ze er iets meer af en dan krijgen we meer ruimte. En als we dan de bal hebben, dan kunnen we er wel doorheen spelen. Uiteindelijk gaat het doel alleen nog maar om winnen. En je hoeft dan niet door te jagen naar nog meer goals. Dus ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is. En veel meer kijken naar hoe kunnen we de meiden die niet starten en de basis en de bank zeg maar dichter bij elkaar brengen om dit soort wedstrijden ook goed weg te zetten en de groep op niveau te houden. Dus dat is wel, denk ik, wat grote lessen uit het vorige seizoen als ik kijk naar dit. En voornamelijk in de wedstrijden, hoe gaan we zorgen dat we hem gewoon domineren, is ook gewoon de bal houden. We hoeven niet te jagen naar een aanval of een goal, maar gewoon meer in de ploeg houden. Ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn.
3: Heb je het idee dat die Eurojackpot Vrouwen Eredivisie ieder jaar sterker wordt?
4: Nee, dat denk ik niet.
3: Wat een eerlijk antwoord.
4: Ik denk dat ze nu gaan kijken dat er bovenin gebeurt er wel wat, zeg maar. Maar ik denk dat de onderkant wel echt een grotere onderkant is. Ik denk dat het gat wel steeds groter wordt en dat de competitie niet ten goede komt.
1: Wat is er nodig om dat verschil weer te doen? We hebben het hier eerder ook over gehad met andere mensen. En die zeiden dan bijvoorbeeld ook, je ziet eigenlijk na elk goed seizoen dat het toch ook heel lastig is voor die Nederlandse clubs om de sterkste spelers dan binnen boord te houden, of in ieder geval een deel daarvan. Wat is er nodig om die competitie dan als geheel sterker te maken?
4: Nou, ik denk dat je in de gehele competitie zou moeten investeren.
1: Euro's.
4: Zodat je een betere natuurlijk, het gaat altijd om geld. Maar dan heb je een betere opleiding. En uiteindelijk zien we in vrouwenvoetbal, ook in het buitenland, dat het De clubs die echt wel investeren, het zich terugbetaalt. De transfersommen worden groter, dus het verdienmodel komt er ook echt in. Maar dan moet je in je eigen opleiding gaan investeren. Zodat de jeugdspelers die nu allemaal heel vroeg weggaan ook interessant zijn voor jezelf om daar wat aan te verdienen. Ik denk dat dat een groot verschil kan zijn dan dat we dat nu niet willen doen. Dus we hebben teams erbij omdat het mannenvoetbal licentieverplichtingen heeft. Maar als je daar helemaal niks aan investeert, ja, dan blijft het een lege put. Je blijft geld gooien in iets wat zich niet terugverdient.
1: Nee.
4: En ik denk dat daar wel een hele grote winst zit. En dan is het ook aantrekkelijker voor spelers om langer te blijven.
1: En is het voor trainers ook nog aantrekkelijk om te blijven?
4: Ja, dat denk ik wel. Want ik denk wel dat je een goede basis kan leggen voor jezelf. Kijk, als ik naar mij kijk, ik kom van een club die altijd onderin meedeed. En mag nu bij een club coachen die bovenin staat. Ik vind het wel interessant om in deze competitie te coachen. Ook omdat het zo verschillend is.
1: Ja. En waar ga je ambities naartoe later?
4: Het is niet allemaal simpel winnen. Ja, ik wil veel meer dan dit. Ik heb mijn pro-licentie gehaald omdat ik naar de Europese top wil. En dat houdt in dat ik eerst gewoon lekker in de Nederlandse competitie wil coachen. Totdat ik denk dat ik er toe ben aan de stap. En daarna wil je wel gewoon kijken of het buitenland of iets anders wel interessant is.
1: Nou, dat gaan we natuurlijk allemaal in de gaten houden. Je zei net al van ja, je zit eigenlijk nooit helemaal relaxed. Want je zit je toch altijd toch ergens wel aan te ergeren of te verbijten. Ik zit eventjes naar die topscorerslijst te kijken ook. Hè. We zijn dol op cijfers natuurlijk. Jill, Jamie en Eva, ja. alle drie op 8 doelpunten. Hoe gaat dat in zo'n groep? Hoe manage je dat in zo'n groep?
4: Nee, ik denk dat ze het elkaar alle drie gunnen. Dat is wel het hele fijne. Er is geen strijd onderling. Ze vinden elkaar ook gewoon heel makkelijk voor de goal. En zijn wat dat betreft echt heel scherp. Eva die er dit jaar heel dichtbij zit en veel goals maakt. Normaal is het altijd afhankelijk van Jamie. En Jill is nog een stuk beter dan dat ze vorig jaar hier al was. Want ze raakt natuurlijk vrij veel geblesseerd. In het seizoen heeft ze niet meer gespeeld. Maar het is wel heel lekker om met die meiden op het veld te staan.
1: Ja, nou. Hey, die bank thuis, is dat dan vanavond wel gewoon relaxed achterover en even genieten van die 21 uit 7?
4: Uiteraard, ja. We moeten de positieve dingen eruit halen. We moeten kritisch kijken naar wat allemaal niet leuk en interessant was en wat we beter kunnen doen. En dat is weer voor morgen. En vanavond ga ik er wel gewoon even genieten, want we hebben er wel gewoon 7 gewonnen.
1: Kijk, Corina Dekker, trainer van FC Twente Vrouwen. Dankjewel en gefeliciteerd nogmaals met de overwinning.
4: Yes, dankjewel.
1: Je hoorde die hier bij GPR Sportradio, waar we de achtergronden en de verhalen bij de sport vertellen. En natuurlijk ook live erbij zijn waar het gebeurt. En er is fijne muziek, bijvoorbeeld van Samber. My body isn't ready. It's the

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
17: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
24: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
26: Zoek je een huurhuis?
0: Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... Twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Her en daar heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwemeer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is bij Amstelveen Stadshart. In beide richtingen tot 8 uur vanavond wordt een vrachtwagen geborgen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken nu 6 kilometer file bij Alfred Zwifterband. Kwartier vertraging daardoor. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer is bij Zeeburg op de binnenring van de A10 Oost 5 kilometer is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij afrit Biezen-Mortel.
5: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
5: Marcel Maier en Leon Mastic.
28: De Limburgse subtopper tussen VVV en Roda staat 0-0 bij rust. En de hoofdklasse hockey met een bekend affiche. Rotterdam-Amsterdam. En we hebben het zo over toppadel.
27: GBR Sportradio.
28: In eigen land.

0: Coldplay. En de hymn voor de weekend bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Wat fijn. En ik heb hier wel eens eerder met collega Andy Houtkamp gezeten. En die kon altijd zo mooi enthousiast vertellen over de concerten van Coldplay in Den Haag. Echt een aanrader. Ik kan hem er geen ongelijk in geven. Dus nou ja, dan weet je dat. Maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over sport. En dan kijken we met name naar dat druk bezette livecenter. Tenminste, ja, dat is de allemacht is in handen van één man, Philip van Es. En die heeft bijvoorbeeld het EK wielrennen in Slovenië voor zijn neus. Hoe gaat het daar, Philip?
1: Ja, daar hadden we natuurlijk de kopgroep met Jochen Kerkhaart. Maar die kopgroep die is weer ingehaald. De tweede keer dat ze de berg naar op moesten, de Moschkana. Toen was het eigenlijk best wel vlot gebeurd en werden ze heel vlot ingehaald door het peloton. We hebben nu nog 63 kilometer te gaan. Er was nog een kleine ontsnapping van Christensen. Die sprong weg bij het peloton aan het einde van de beklimming. Maar de Zwitser die liet zich even later alweer terugzakken, omdat hij toch heel gauw door had. Ik ben alleen en ik moet nog 3 keer die berg op. Dat gaat een probleem worden. En dus is hij weer teruggezakt. De Belgen rijden vooral vooraan. Zij proberen de koers een beetje hard te maken. Maar ja, het is nog heel vroeg in de koers. Het sluit niet uit dat we zometeen aan het einde gewoon lekker gaan sprinten.
0: Kijk, en dat is het leuke. Dat volg je hier allemaal bij GPR Sportradio. Dat kun je ook nu al doen. Hè? Op het moment dat, want dat is het voordeel van een voetbalwedstrijd. Dan weet je dat je na 3 kwartier zometeen ongeveer weer klaar bent in de tweede helft. Want VVV Roda, ik denk dat ze daar weer zijn begonnen aan de tweede helft.
1: Ja, 1,5 minuut zijn we daar onderweg. Eerste kans in de tweede helft was alweer voor VVV. Het staat daar dus nog 0-0. Maar bij de tweede paal konden Andreas Verstraeten, huurling van Royal Antwerp, namens VVV koppen. Maar kwam even net niet lekker uit met zijn passen. Krijgt die bal wat te hoog op zijn hoofd en kopt dus over en naast. Maar dat gebeurt allemaal wel vlak voor de neus van de harde kern. Als die hier trouwens vervolgens de volgende kans aan zit te komen. Alleen is het de Smits, Gino Schmidt, die hem keihard tegen de tegenstander aanschiet. En het schot in de tweede instantie uit de tweede lijn valt recht in de handen van de doelman van Roda. En zo is VVV vrolijk verder aan het gaan waar het in de eerste helft gebleven was. En dat is met het onder druk zetten van Roda JC.
0: En dan zeg ik het nog maar eventjes, misschien ten overvloede, maar we zijn er ontzettend trots op. Als je van voetbal houdt, zie je hier natuurlijk helemaal aan het juiste adres bij GPR Sportradio. Ook vanavond weer, als het Nederlands elftal in actie komt. Vanaf 9:15 met het commentaar van Diederik van Zessen en Mark Versteden. Die wedstrijd tegen Servië in de Nations League. Gewoon hier te volgen, GPR Sportradio live en direct. Nou ja, je hoort het al, je zit hier eigenlijk 24 uur per dag aan het juiste adres. En Marcel, ja, je noemde je net een sport omnivoor, hè?
2: Ja, zo zie ik mezelf wel, ja.
0: Ja, dat is, wat eet jij zoal?
2: Nou ja, eigenlijk alles dus. Vlees, vis, maar vooral heel veel sport. Er zijn eigenlijk maar weinig sporten waar ik me iets minder voor interesseer. Ik ga ze niet noemen, want daarmee ga ik wellicht mensen beledigen. Maar eigenlijk vind ik alles leuk en dan kijk ik alles, volg ik alles.
0: Hoofdklasse hockey mannen, Rotterdam-Amsterdam. Dat is een klassieker in voetbal. Loop je daar een beetje warm voor zo'n dag van als vandaag?
2: Zeker, dat is echt wel een hele mooie wedstrijd. Natuurlijk een wedstrijd die vorig jaar de finale van de play-offs was. Toen zeer verrassend door Rotterdam werd gewonnen, mag ik wel zeggen. Want eigenlijk was het Amsterdam wat misschien een iets beter indruk maakte. En nu is het misschien ook wel weer verrassend. Want Rotterdam verloor natuurlijk vorige week zijn openingswedstrijd met 3-1 van Bloemendaal. Dat kan gebeuren. En nu staan ze thuis tegen Amsterdam weer met 2-1 achter. En dat is natuurlijk niet zo'n lekkere start voor de nieuwe coach. Dat is Jeroen Hersberger, dat is een clublegende, dat mag je echt wel zeggen.
0: We hebben het er vorige week over gehad. Ik zei, wat heeft die man daar niet? Hè? Die is daar coach, die mag zelfs nog meespelen, heeft zijn eigen tribune.
2: Ja.
0: Ik sluit niet uit dat ik woon in Rotterdam. Zoals ik een keer terugrijd naar de stadsgrens in, dat die blauwe bordjes ineens een andere naam hebben dan Rotterdam.
2: Ja, ja, nou, behalve als hij zo blijft spelen met zijn ploeg, want je bent landskampioen en dan wil je natuurlijk niet de eerste 2 wedstrijden verliezen. Aan de andere kant moet je wel eerlijk zijn, het zijn meteen wel 2 wedstrijden tegen ploegen die ongetwijfeld hoog gaan meedraaien. Ik zal de andere standen nog eventjes meepakken. Kampong staat 2-0 voor tegen Stichtse. Natuurlijk een derby, een echte derby. Kampong vorig jaar een zeer teleurstellend seizoen. Haalde de play-offs niet. Mede vanwege het feit natuurlijk dat Jip Jansen, de cornerschutter, daar lange tijd geblesseerd was. Oranje-Rood staat inmiddels 3-2 voor tegen HDM. Kwamen 2 keer achter, maar hebben inmiddels de balans weer wat hersteld. Oranje-Rood vorig jaar dus een van de 4 deelnemers aan de play-offs. Pinoquet Bloemendaal is 1-0. Dat mag je wel een verrassing noemen. Schouwheide Klein Zwitserland 0-1 en Tilburg Ten Bosch ook 0-1.
0: We moeten het zo meteen ook eventjes hebben over padel. Dat speelt ze ook al van Rotterdam. Mooi toernooi gaande. Gaan we het zo over hebben met toevallig een

0: Fleetwood Mac. En Big Love bij GPR Sportradio. Fijn dat je erbij bent. En we gaan gelijk naar het livecenter, want er wordt gescoord in die duel van de keukenkampioen-divisie. VVV Roda, Filip.
1: Ja, het was de goal waar we al lang op zaten te wachten. Geklungel achterin bij Roda JC in de opbouw. De bal wordt dan heel snel veroverd en vervolgens kunnen ze er aan de rechterkant voorbij. Wordt de voorzet gegeven en kopt vervolgens Leon Gino Schmid de 1-0 binnen. En zo staat VVV compleet terecht op voorsprong. En ja, dan, als ik gelijk door mag, wielrennen ook nog heel even.
0: Wout Poels. Jij hebt zoveel schermen voor je, ja. Dan heb je dat
1: Wout
0: voorrecht.
1: Poels is afgestapt. Die is gevallen in de beginfase, dat melden we net al. Maar die is afgestapt en die gaat douchen, wonden verzorgen, uithuilen en we opnieuw beginnen.
0: Een Nederlander minder bij het EK wielrennen in Slovenië. Helaas, je volgt hier bij GPR Sportradio net als het toppadel in Nederland, Marcel.
2: Ja, want we gaan even praten met Fatima Morera de Melo, toernooidirecteur van Premier Padel in Rotterdam. Fatima, jij bent samen met Rafa van der Vaart toernooiambassadeur. Speelde in de aanloop van het toernooi jullie even tegen elkaar, maar daar is Rafa volgens mij nog steeds ziek van, hè?
3: Nou, dat was. Kijk, dat zijn allemaal dol grappen en golpotjes. Weet je, bij de VIP hebben we dan zo ook een baan liggen. Dat is natuurlijk te gek. En daar Enzo Knol kwam met een vriendje langs. En toen ging Raf met Enzo. En Enzo had helemaal Raf van der Vaart shirt aan. En nou, die gingen samen spelen tegen, nou ja, mij en die vriend van Enzo. En ja, Raf die vond het niet zo leuk dat hij van ons verloor. Want hij vond dat die vriend van Enzo er helemaal niks van kon eigenlijk, maar wel al die ballen terugkreeg. Ja, dan is of de inschatting van Raf net verkeerd geweest of had gewoon een topdag, die vriend van Enzo. Ja,
2: en wat is het antwoord daarop, op die vraag?
3: Nou, ik denk dat hij gewoon beter werd gemaakt door mij.
2: Dat denk ik dan.
0: Dat is ook weer eigenlijk een soort Amsterdam-Rotterdam klassieker die we dan hier toch
2: zeker,
0: horen, eigenlijk.
2: Zeker, zeker.
0: We hadden het er net al over.
3: Zeker. Maar we zijn een goed team ook, hoor, Raf en ik.
2: Ja, oh, absoluut. Al meerdere jaren ook. Padel is op dit moment de groeisport van Nederland. Bijna 900.000 Nederlanders die de sport beoefenen. En het aantal banen is sinds 2021 meer dan verdrievoudigd. Zie je dat deze week dan ook terug in Rotterdam, qua populariteit bijvoorbeeld?
3: Nou ja, vandaag komen er 9100 bezoekers naar Rotterdam Ahoy voor het Center Court. Dus dat is echt, je ziet nu ook gaandeweg de week, weet je wel, dan wordt het ook steeds drukker. Vrijdagavond was al super druk en ja, je hebt gewoon heel veel animo. Al die WhatsApp-groepjes, die padel-WhatsApp-groepjes, die komen nu naar ons toe om te kijken. En voor een sport die we natuurlijk eigenlijk allemaal maar sinds, nou ja, COVID, corona een beetje zijn gaan leren kennen. Omdat we toen buiten mochten spelen met elkaar. Tenminste, dat geldt zo voor mij. Vind ik dat wel echt heel bijzonder. We hebben nu al meer bezoekers dan vorig jaar weer. Vorig jaar 39.000, nu 43.000. Dus het gaat de goede kant op.
0: Het is zo'n ongelooflijk spectaculaire sport, hè? En dan heb je een week toppadel in eigen stad. Wat is nou, als je over de afgelopen week het hoogtepunt moet noemen, waar heb je het meest van genoten?
3: Nou ja, maar het is een beetje cliché. En dat vind ik eigenlijk vervelend. Want dat zijn de nummers 1 van de wereld bij de mannen. Coelho en Tapia. Dat is dat koppel. Ik zat te kijken op Center Court naar ze. En op een gegeven moment heb je een rally. En bij padel heb je dat vaker. Hè? Dat je denkt, oh, het punt is voorbij. Maar toch niet. Nou, dat ging 4 of 5 keer zo. Dat het hele publiek ook, oh, weet je wel, van stilte naar, oh, wat gebeurt er? En dan opnieuw. En weer opnieuw. En dan die koel je nog even tussen zijn benen door. En die taap je nog even achterlangs. Nou, je weet gewoon echt niet wat je ziet.
2: Ja, die twee staan ook in de finale tegen Stupacuk en Sans maken die Argentijnen. Ja. En die Spanjaarden, trouwens 2 Argentijnen en 2 Spanjaarden tegenover elkaar. Dus op zich wel grappig. Ja. Maar maken die Stupacuk en Sans een kans vandaag, denk jij?
3: Nou, kijk, die spelen wel deze week supergoed. Ik ben ook groot fan van Stupacuk, die staat op links. En hij speelt natuurlijk ook met een linkshandige speler. Dus dan heb je 2 forehands in het midden, dat is misschien een beetje technisch. Maar goed, jullie zijn sportsradio's, dat moet kunnen. Dus ja, bij padel is het een groot voordeel dat de linker en de rechter speler rechts en linkshandig zijn. Dus als je linkshandig bent, sta je op rechts. En als je rechtshandig bent, dan sta je eigenlijk altijd liever op links, maar mag je ook op rechts. Dus, en dat hebben we vandaag in de finale. Dus dat zou wel lastiger voor ze worden dan als Sans, die dus op rechts staat, een rechtshandige speler was geweest. Dus daar maken ze iets meer kans. Maar ik denk nog steeds dat Coelho en Tapia in 2 setjes winnen.
2: Zo dadelijk eerst de vrouwenfinale met Sanchez Ustero tegen José María en González. Mag ik zeggen dat dat laatste koppel wel duidelijk de favoriet is?
3: Zeker duidelijk de favoriet, maar ze spelen wel tegen de winnaars van de Major in Paris. Hè? Dus die twee, die Ustero en Sanchez. Sanchez, voormalig nummer 1 van de wereld en voormalig partner van de tegenstander Paulo José María. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Die speelden vorig jaar hier nog samen. En die speelt dus, die Sanchez speelt samen met een 19-jarig toptalent, Bustero. En die is ook linkshandig. En dat is dus een groot voordeel. En die hebben supergoed gespeeld. Die hebben de nummers 1 van de wereld gisteren verslagen. En dat doe je niet zomaar, want die speelden eigenlijk een hele goede week, de nummers 1 van de wereld. Dus ik denk echt wel dat dat een mooie pot gaat worden. En niet zomaar een 1-2-3'tje voor Paulo José Maria en Bea González.
2: De grote namen uit het padel zijn natuurlijk Galan en LeBron. Jarenlang samengespeeld. Inmiddels zijn ze gescheiden, hebben ze weer eigen duo's. Ja. Hebben wel meegedaan, liggen er inmiddels dus uit. Is hun tijd een beetje voorbij?
3: Nee, absoluut niet. Nee, Galan die speelt met Gingotto. En dat zijn de nummers. Nou ja, wat zijn het? Na de gedeelde nummers 1, Tapia en Coelho, zijn dat de nummers 3 van de wereld. Dus ja, die zijn echt. Dat is nog een koppel dat in de bloei van hun leven staat. Gingotto en Galan worden wel allebei vader. Dus nou ja, ik dat zal voor de man altijd ietsje minder van invloed zijn dan voor een vrouw. Maar toch, ze zijn ietsje ouder en er komen jonge talenten aan. En dat hoort ook zo in de sport. Maar ze zijn nog zeker niet passé.
0: Hey, en hoe zit het met de Nederlanders? Want ik hoor allemaal prachtige internationale namen, maar nog geen enkele Nederlander. Gaat dat komen?
3: Nou, we hebben deze week tijdens de kwalificaties heel veel Nederlanders in actie kunnen zien. Tijdens de kwalificaties. Die kwamen er ook in. We zijn ook van een P1 naar een P2 gegaan, toernooi. En dat is eigenlijk heel positief geweest voor de Nederlandse deelname.
2: Dat moet je misschien even uitleggen, Fatima. P1 en P2, dat snappen veel mensen denk ik niet.
3: Nou, P1 is, dan krijgen ze gewoon iets meer punten. Als je het vergelijkt met tennis heb je natuurlijk de ATP 1000 en de ATP 500 en de ATP 250. Dat heeft te maken met hoeveel punten en hoeveel prijzengeld je kunt verdienen tijdens het toernooi. En P1 kun je dus iets meer punten en iets meer prijzengeld verdienen en P2 dus ietsje minder. En dat zorgt voor iets meer toegankelijkheid voor de subtop, zeg maar. Of de mensen die zich nog moeten kwalificeren. En de toppers zijn wel allemaal naar ons toegekomen. Dus dat was natuurlijk geweldig. Dat je wel de Galans, de Gingottos en de Coelhos en de Breas en de José Marias hebt. Maar dat we ook een podium voor Nederlandse spelers kunnen bieden. Naast de wildcards die we ze kunnen geven.
0: En als we even die Nederlandse bril opzetten, die oranje bril. Binnen een paar jaar, welke Nederlandse naam moeten wij in de gaten gaan houden?
3: Nou ja, ik heb gehoord dat een heel goed talentvol meisje hebben van 14, Eliane Bakker. Die gaat ook half in Spanje wonen en half in Nederland.
0: Kijk.
3: En die is nu 14. Je moet het van, weet je, de echte jonkies hebben.
2: Ja, maar de verwachting is dat het echt nog meerdere jaren gaat duren voordat we überhaupt een beetje aansluiting kunnen vinden, toch?
3: Ja, we zijn inderdaad een sport die door de breedte en vooral de 40-plussers gedragen wordt. En dat wordt steeds jonger. Maar om een infrastructuur voor een sport, voor jeugdsport, helemaal in te richten, ja, dat kost helaas gewoon tijd.
0: Het zijn de woorden van Fatima Morera de Melo, de toernooidirecteur. Dadelijk om 4:00 de finale bij de vrouwen. En dan vanaf 5:30, daarna dus de mannen. We gaan ervan genieten in Ahoy. Dankjewel Fatima. En veel plezier daar. Hè.
3: Alsjeblieft jongens.
0: Fijne dag. Graag wel de groeten.
3: Dankjewel.
2: Hoi.
3: Dat zal ik zeker doen. Doei doei.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon anderhalf uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend €3.000. Een mix van stapelwolken en zon. Het is

0: vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6, Emmeloord Lelystad, bij Swifter bandwerkzaamheden, kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost, vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Bij Basic Fit sport je

0: scherpste prijs? Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een

0: normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
2: We gaan langzaam richting de finale van het EK wielrennen in Slovenië. Helaas zonder Wout Poels. Hij heeft de strijd moeten staken. En verder nog hockey, KKD-voetbal en de klassieker in de vrouwen-eredivisie. Feyenoord-Ajax.

0: GPR Sportradio. Fijn dat je je zondagmiddag weer met ons deelt. Een druk livecenter met Philip van Es. En Marcel Maier is er natuurlijk ook weer bij. En we gaan eens eventjes kijken. Want ja, Philip, jij zit in dat livecenter. En af en toe hoor ik kreten uit je komen. En dan denk ik, er is weer wat gebeurd. Ik denk net bij VVV Roda. Er moet gescoord zijn. Maar nee.
1: Ja, nou ja, daar ging eigenlijk iedereen vanuit, inclusief de speler zelf, die de kans af mocht ronden. Dat was Amir Rais, invaller aan de kant van VVV. Vrije kans, kon hem zo binnentikken. Maar ja, hobbeltje in het gras, hè, polletje. En de voet onder de bal door, bal niet in het net. En dus staat het nog steeds 1-0. Hebben we nog een kleine 13 minuten te gaan aan reguliere speeltijd bij VVV tegen Roda.
2: En die wedstrijd begint wel een beetje te ontbranden, lijkt het eindelijk, hè?
1: Ja, ja, er zit een beetje spanning in die goal. Je hebt, het is een cliché, maar clichés zijn vaak waar. En in dit geval ook. Deze wedstrijd had echt een doelpunt nodig. Nou, dat is gebeurd. En sindsdien begint het echt een beetje op een wedstrijd te lijken. In plaats van op een potje schaken.
2: Je hebt gelukkig twee ogen. Dus met het andere oog kijk je naar het EK. Hoe is de stand van zaken daar?
1: De stand van zaken daar was dat het net even rommelig was. We gingen voor de zoveelste keer, voor de derde keer de berg op. En de berg ook weer af. En daar proberen mensen dan toch te ontsnappen. Dat was Pavel Sivakov, de Fransman. Even gelukt. Die dacht ook, nou, ik kan er nu vandoor. Maar ja, hij bleef maar denken. Hij dacht het. En uiteindelijk was het peloton degene die zeiden, nou, doe maar niet. En dus hebben we nu weer een groot peloton. Er zijn wel weer een hele hoop mensen afgevallen aan de achterkant. Die hun meters gemaakt hebben. Hun kopwerk gedaan hebben voor hun kopmannen. Maar ja, met nog een rondje te gaan. Kleine 40 kilometer. Zie je zo zachtjes aan dat het peloton een beetje uitdunt. En dus is het wachten tot de kanonnen zometeen in het laatste rondje waarschijnlijk toe gaan slaan.
0: De finish is verwacht zo rond 5:30. Dus dat volg je hier natuurlijk bij GPR Sportradio. En ja, de sportomnivoor van GPR Sportradio, Marcel Maier. Ja, die wordt ontzettend enthousiast van eigenlijk elke sport. Maar ook van de hoofdklasse hockey. Dat hou jij ook in de gaten met al jouw ogen. Hoe verloopt het daar op de velden?
2: Nou, de meest interessante is Rotterdam-Amsterdam. Amsterdam natuurlijk met Duco Kelgenkamp, die van Kampong kwam. De man die een gele kaart kreeg in de halve finale van het WK voor het Nederlands elftal. Waardoor hij er 10 minuten af moest. Vervolgens scoorde Spanje 3 keer en werd Nederland uitgeschakeld. Nederland werd uiteindelijk vierde. En dat is Duco Kelgenkamp niet echt in dank afgenomen. Er stond een groot artikel afgelopen vrijdag in het NRC over de krachtsverhoudingen binnen Oranje. En met name richting een aantal spelers richting Duco Kelgenkamp. En het lijkt erop dat daar wel een soort bommetje is gebarsten.
0: Ja, iedereen was natuurlijk ook benieuwd hoe hij het ging doen bij zijn nieuwe ploeg. Vorige week scoorde hij al bij Amsterdam. Heeft hij hem vandaag al weten te vinden, net?
2: Nee, nog niet. Ik heb nog niet gezien of hij gescoord heeft. Maar het is wel zo dat Amsterdam op voorsprong kwam tegen Rotterdam. Maar inmiddels, as we speak, verandert het. Het was 3-2 Rotterdam. Maar inmiddels staat het 3-3. Dus daar gelijk. Kampong leidt inmiddels met 3-0 in de burenruzie met Stichtse. Oranje-rood, HDM is een buitengewoon leuke wedstrijd. Staat inmiddels 4-3 voor de thuisploeg. Pinoquet, verrassend vind ik toch wel. 2-0 voor tegen Bloemendaal. Bloemendaal dat vorige week dus nog won van Rotterdam. Schaarwijde KZ is 1-2 en Tilburg Den Bosch 0-1.
0: Ja, en ik vertelde je net al dat je soms ineens geluiden uit het livecenter hoort komen. En even voor je beeld, ontzettend veel schermen. En ergens achter die schermen zit dus Philip in dat livecenter. En dat kan zijn omdat er een doelpunt valt. Maar het kan natuurlijk ook komen omdat Philip stiekem nog een heel klein schermpje ernaast heeft gezet. En daar volgt hij een evenement op Terschelling. Ja. Waarin mensen inmiddels geloof ik al 300 plus uur aan het rondrennen zijn. Net zolang dat er nog maar één iemand over is. Hoe gaat het daar, Philip?
1: Het is 300 plus kilometer inderdaad. Nee, ja, 160 mensen begonnen aan de Upfront Last Man Standing. Dat is een backyard ultra race. Dat is dus ieder uur ren je een rondje van 6,7 kilometer. Daarna ben je weer klaar. Zeg maar. En als je dat heel snel doet, dan heb je dus gewoon 20 minuten rust. Maar als je dat heel langzaam doet, je doet precies in een uur, kun je daarna omdraaien, want je moet het volgende uur hetzelfde rondje opnieuw doen. Er zijn er nog maar 2 over. We zitten in de 49ste ronde. Ja, dit is nu echt zo'n race waarbij die twee elkaar aan het kijken zijn van ja, wie tikt er als eerste af?
0: En ik zit ook te denken, degene die nu afhaakt, ja, iedereen ziet natuurlijk jou. Weet je, als jouw nummer als de eerste eraf gaat, dat vergeet iedereen weer. Maar als jij als laatste te afhaakt.
1: Ja, nee, maar je zit nu op het punt dat als je afhaakt is het zonde, maar er is zo immens veel respect. Want je moet niet vergeten, je zou zeggen, oh ja, en dan doen ze dat tot een uurtje of 10 s'avonds en dan gaan ze daarna slapen. En dan beginnen ze om 8:00 ochtends weer. Nee, je gaat 's nachts door. Je gaat door. Dus deze mensen zijn half hallucinerend nu ondertussen bezig aan ronde 49. Nou, het is ook heel makkelijk tellen. Ze zijn al 49 uur bezig.
0: We houden het allemaal voor je in de gaten. Net als het EK wielrennen, de keukenkampioendivisie. Zometeen ook de Eurojackpot vrouwen eredivisie weer. En natuurlijk de hoofdklasse bij het hockey. En ik zeg het nog maar eens. Vanavond ook te volgen bij GPR Sportradio Nederland-Servië. Vanaf 9:15. Het live commentaar hier.

0: Je luistert naar GPR Sportradio. Novak Djokovic heeft zijn ongeslagen status op het ATP-toernooi van Peking intact gehouden. De zesvoudig kampioen boekt in de kwartfinale een knappe zege op Alexander Zverev. 4-6, 6-4, 6-4. En de Serviër, zesde geplaatst die het toernooi in 2015 voor het laatst won, had deze week tegen zowel Bu als Borges een behandeling van de fysio nodig, maar oogde nu mes scherp. Hij werd weliswaar direct gebroken, maar hij bood de als eerste geplaatste Duitser prima partij door de release kort te houden. En hij mag nu in de volgende ronde gaan spelen tegen Daniil Medvedev. En dat is de Rus die nummer 3 is geplaatst.
1: Kijk aan. En dan gaan we eventjes buurt in het livecenter met Philip van Es. Heleboel schermen waren nu eventjes richten op de slotfase van VVV tegen Roda JC in de keukenkampioendivisie.
2: Nou ja, dat zeer zeker. Daar hebben we nog 4 minuten te gaan. Maar ik wil toch heel even een uitstapje maken naar het wielrennen. Want as we speak, Remco Evenepoel op zijn derrière op het asfalt. Wilde er vandoor gaan. Was daar ook lekker mee bezig. Had een klein gaatje geslagen. Maar ja, 1 bochtje werd Evenepoel voorlopig fataal. Zit wel weer op de fiets. Zijn pak lijkt nog heel. Lijkt dus niet. Ja, misschien een zeer ego. Een blauw ego en een blauwe kont. Maar dit zit voorlopig. Zit hij nog op de fiets. En Giulio Ciccone. Die is er wel van doorgegaan. Die zat bij Evenepoel in het wiel. En heeft nu een kleine 10 seconden voorsprong. En de Nederlander die net uitviel. Daar waren we even over aan het bomen. Dat is Jardy van der Lee. Jongen uit Schiedam, die moest lossen. Heeft veel werk moeten doen aan het begin om bij iedere ontsnapping erbij te zitten. Nou, op een gegeven moment, na 4 ronden, heeft dat hem genekt. Kijken we nog even naar VVV Roda. 1-0, nog steeds de stand. 4 minuten hebben we nog te gaan.
1: Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio op deze zondagmiddag.

0: Brown bij GPR Sportradio. Goed dat je er bent. We volgen natuurlijk alle live sport. En ik wil toch eventjes een geluidje laten horen wat ik de afgelopen minuten weer vaak heb gehoord hier in het live center. Dat klinkt zo. Ja, Philip van Es, dat is het geluid wat ik toch vaak hoor bij Roda VVV. VVV Roda, moet ik zeggen.
1: Ja, nou ja, het is een enerverende wedstrijd aan het worden gaandeweg deze wedstrijd. Er is flink veel gewisseld ook. Trainers hebben de ploegen echt geprobeerd nog naar voren te sturen. Jongens die amper rust hebben gehad. Bijvoorbeeld Guillermo Peixoto. Die was 2 dagen geleden speelde hij nog met Portugal onder de 20 tegen Tsjechië onder de 20. Nou, die is nog niet koud geland. Die hebben ze van het vliegtuig geplukt. Gelijk zijn voetbalschoenen uit zijn tas getrokken. Shirt aangetrokken en gezegd, maat, je moet de laatste 10 minuten nog even voetballen bij ons. En dus staat die er bijvoorbeeld ook bij. Maar VVV staat nog steeds met 1-0 voor. En de blessuretijd die gaat ieder moment beginnen. VVV heeft het eigenlijk wel aardig op orde. Roda JC heeft 80 minuten niks gedaan. Ging daarna een keer een poging doen tot voetballen. Maar zijn nog niet echt tot kansen gekomen. Komen 4 minuten extra bij als VVV er nu vandoor kan. Reis met de 2-0. En dan is het toch wel over en sluiten voor Roda JC. Amir Reis, goede combinatie op de counter. VVV eruit. En voor de Los Venlocos, zoals de supporters zichzelf noemen, wordt de goal nu gevierd. En is het 2-0. Wel grappig, er is een Brit, die heet voetbalmanager Junkie. Die is echt op internet en op YouTube is echt een grote meneer. Die speelt het spelletje voetbalmanager heel veel. En die doet dat met de club VVV. En hij is dus vandaag voor het eerst in zijn leven bij VVV. Het is een jongen uit Engeland. Die is daar en die zie je dus ook achter die goal staan. En die staat daar helemaal om zich heen te kijken. Die laat het een keer. Die heeft met VVV de Eredivisie gewonnen. Kwartfinale Champions League bereikt. Allemaal fictief natuurlijk. Maar staat nu tussen de supporters. En je ziet aan hem dat hij met een brede glimlach wel de dag van zijn leven heeft.
0: Ja, dus moet je horen, het is wel grappig. Want hij heeft net met ESPN gesproken toevallig, deze jongen. En daar zei hij het volgende.
2: I ended up messaging the club on Instagram actually. Basically setting out a challenge to win the Champions League with Venlo. And they accepted the challenge and I asked them for a few rules for the challenge. And they said to focus on signing young players, so we did that. And that's how it all started pretty much, yeah. Well, yeah, I've literally just won the Eredivisie with them. Got to the quarterfinals of the Champions League as well, which is pretty cool. So hopefully win the Champions League very soon.
0: Ja, het is niet de Champions League, de keukenkampioen-divisie, maar dat is toch een aardig begin. Ze gaan het doen daar in de Limburgse derby.
1: Ja, dit begint erop te lijken. En ik vind het ook wel mooi dat deze Alex, dat hij er zo in opgaat. Iedereen die voetbalmanager wel eens gespeeld heeft, weet, je kan er helemaal in verzuipen. En bij hem, hij heeft er een baan aan overgehouden, want dit is zijn werk. Dit streamen op Twitch krijgt hij gewoon geld voor. Mensen betalen om naar hem te kijken. En dan ga je ook nog even daarheen. En omarmt die club jou ook. Dat vind ik ook zo mooi. Want hoeveel clubs zouden dit nou doen?
0: En hij zei dus een van de doelen die je had meegekregen van de club als jonge spelers selecteren. dat heeft hij ook wel. Dat is ook wel hoe het echt gaat nu. Hè? Want dat is wel een beetje een deel van het verhaal van het succes van het echte VVV dit jaar.
1: Ja, nee, ja, zeker. De afgelopen jaren sowieso zijn er wat jongens doorgekomen. Zoals Verheijen, die alweer een transfer heeft gemaakt. Ja, er zijn gewoon wat meerdere spelers. Ook Tim Braam overigens. Die uit de jeugd kwam. Ja, VVV had geen geld, hè. Dan moet je. En nu is er wel wat geld, doordat er een Duitse familie met een bedrijf is ingestapt. En die proberen VVV een beetje omhoog te krijgen. Zoals het sprookjesverhaal van Elversberg in Duitsland bijvoorbeeld. Helemaal van laag heel. De club helemaal opbouwen. Nou, dat hopen deze mensen dus ook te doen met VVV. Maar ook daar dus wel weer jongens uit de eigen jeugd. El Andri viel net in. Ook een jongen uit de eigen jeugd. Dus is dat wel mooi om te zien. Dan krijg je een herkenbare spoel bij zo'n ploeg.
0: Laatste minuut van die wedstrijd loopt. Je volgt het hier bij GPR Sportradio. En net als de einduitslagen, denk ik, in de hoofdklasse hockey. Nog net, heb je nog een tussenstand, Marcel?
3: Het zijn nog tussenstanden, maar het is spannend in sommige wedstrijden. Met name bij Rotterdam, Amsterdam. Het was daar echt stuivertje wisselen. En het is nu 4-3 voor Amsterdam. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat de tweede nederlaag voor Rotterdam eraan zit te komen.
0: Je volgt hier bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent. Dit zijn Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting. Het is de zondagmiddag. En we zijn ontzettend blij dat je erbij bent met al die sport.

0: het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a what? And give you a what?
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
1: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
0: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
23: Oh. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
25: Marcel Maaier en Leon Mastic.
27: Goedemiddag. VVDV doet goede zaken in de KKD. Het wint met 2-0 van Roda in de Limburgse derby. En ken je die mop van de Belg die van zijn fiets viel?

0: GPR Sportradio.
1: We gaan naar de slotfase bij het EK wielrennen in Slovenië. Nog ruim 15 kilometer te gaan, 17 om precies te zijn. En het lijkt langzamerhand op een tweestrijd uit te draaien. Philip van Nes in het livecenter.
2: Ja, we maakten net al de grap, hè. Die ken die mop van die Belg die op zijn kont gevallen was. Die rijdt dus inderdaad voorop. Evenepoel ging onderuit, kwam een beetje achteraan de grote groep met voorop fietsende wielrenners terecht. Is daar gewoon maar weer vrolijk bij weggefietst en heeft zich aangesloten bij die Italiaan die dus met hem mee was ontsnapt, maar er gewoon maar vandoor ging. Ciccone, nou die heeft hij weer achterhaald. We hebben nog een kleine 16,6 kilometer te gaan. Maar ze hebben al wel een voorsprongetje te pakken, hoor. Het was heel de tijd een beetje een seconde of 10 dat je dacht, gaat niet lukken. Maar opeens hebben ze de achtervolgers hadden ze door, die zijn aan het slapen. En dus zijn ze nu 45 seconden weggereden. Dan krijgen we dat heel mooi in beeld te zien vanuit de helikopter. Dan zie je een hele lange weg door de akkerlanden in Slovenië. En dan opeens, daar helemaal in de verte, rijdt weer een groepje erachteraan. Maar tempo ligt hoog, hoor. Dik boven de 50 km per uur.
1: Mag ik mijn geld inzetten op een Evenepoel?
2: Ja, dat mag zeer zeker. Dat.
1: Want Ciccone, dat kan bijna niet. Dat zou echt een mega verrassing zijn, toch?
2: Ja, maar ja, het staat maar bij dat we bij het WK ook iemand hebben in een wereldbeker trui of een WK-trui die we ook niet aan zagen komen.
3: McNulty,
2: ja.
3: Dat was een geweldige wedstrijd. En dit zou zomaar ook weer een mooie ontknoping kunnen worden natuurlijk. Zeker. Je volgt hier bij GPR Sport Radio. Misschien ook nog goed om even te zeggen. VVV Roda, daar gingen we in de 93ste minuut weg. Toen maakte VVV 2-0. Dan is mijn vraag, is het in die allerlaatste minuut nog spannend geworden?
2: Nee, daar is het helemaal niet meer spannend geworden. Roda JC had het bijltje erbij neergelegd. En dus is het 2-0 gebleven in de wedstrijd. Waar natuurlijk, ja, die begon met een ode aan Ahmed Ami. Respect die jarenlang voor VVV speelde, maar helaas is overleden aan de gevolgen van darmkanker. En nu dus geëerd door zijn oude club, VVV. En dan, nou ja, is het ook wel mooi als je dan zo'n wedstrijd wint. Als je dan toch zo'n eerbetoon brengt, kun je hem ook maar beter winnen.
3: En die 2-0 overwinning betekent voor de stand in de KKD het volgende. Heracles, die zien Almere naderen. Heracles 22 uit 9, Almere 19 uit 9. VVV klimt naar plek 3 met 18 uit 9. En Roda is terug te vinden op de 6e plek. Die hebben er 15 uit 9. En Marcel, jij volgt natuurlijk ook de hoofdklasse hockey. Mannen waren aan het spelen om 3 uur. Werd daar afgetrapt? Hoe hebben we dat?
2: Ja,
3: al die sporten door elkaar soms. Hè? Ja. Wees blij, ze sprongen niet in het water.
1: Nee. Ja, de uitslagen zijn inmiddels bekend. Klein Zwitserland wint bij Scharwijden met 2-1. Pinoquet Bloemendaal wordt uiteindelijk nog 2-2. Bloemendaal op het nippertje nog de gelijkmaker weten te scoren. Tilburg Den Bosch 0-3. Kampong wint soepel van Stichtsen met 3-0. Oranje-Rood HDM 4-3. En Rotterdam-Amsterdam eindigt, zoals we al bijna eerder hadden aangegeven, in 3-4. Dus dat is de tweede nederlaag op rij voor Jeroen Hertzberger, de clublegende die de ploeg voor het eerst onder zijn hoede heeft. En de club die vorig jaar nog landskampioen werd. En nu staat hij gewoon onderaan met 0 punten uit 2 wedstrijden.
3: Dat zijn keiharde cijfers. En als ik jullie vraag, Nations League Day, daar wordt ook al in gespeeld. Heb je al een idee welke wedstrijd daar bezig is, Marcel?
1: Wat is het, Azerbeidzjan-Litouwen?
2: Ja, die is het, ja.
3: En wil je ook nog inzetten op de tussenstand na 85 minuten?
1: Ik zet in op 1-1.
3: Het is 1-0 voor de thuisploeg. Het is allemaal te volgen hier natuurlijk bij GPR Sportradio. Maar vanavond natuurlijk die pot in de Nations League waar het echt om gaat. In Nederland tegen Servië, 9:15 wordt er afgetrapt. En dan is GPR Sportradio er gewoon hartstikke live en integraal bij. Je hoeft hier niets van die wedstrijd te missen. Het commentaar is dan van Diederik van Zessen en Mark Verstede. En dat hoor je hier dus bij GPR Sportradio. En we zijn er maar wat.

0: Melissa Etheridge. De zondag bij GPR Sportradio. En like the way I do. Goed dat je erbij bent. Want we kijken naar ontzettend veel schermen. En op heel veel schermen gebeurt ook van alles. Bijvoorbeeld prachtige beelden vanuit Slovenië, waar het EK wielrennen bezig is. Philip in het Live Center. Het is druk langs de kant. En we zien wel iets wat weg heeft van een titanenstrijd. Zo, als het overkomt in ieder geval. Is dat ook wat jij ziet?
1: Nou, dat is het zeker. We hebben nog steeds de kopgroep met Ciccone en Evenepoel. Maar Scaroni, Italiaan, die zit in de eerste achtervolgingsgroep. Of zat hij eigenlijk, maar hij is daar weer aan het wegfietsen. Probeert Evenepoel en Ciccone te achterhalen. Dat zou voor de Italianen natuurlijk optimaal zijn als dat een beetje lukken. Want dan zitten ze met twee Italianen in het kopgroepje. Kun je het mooi uitspelen. Achter dan die eerste achtervolgingsgroep. Die zitten er ongeveer 46 seconden achter. Daarachter zit weer een veel grotere groep. Die zitten op een dikke minuut. En dus gaan we nu de laatste beklimming, die gaan we krijgen. Daarna gaan we heel hard naar beneden. En zal het voor Evenepoel echt zaak zijn om weg te blijven bij de achtervolgers. Niet toe te staan dat die tweede Italiaan erbij komt. Want dan is het alarmfase 1 voor de Belg. Maar voorlopig ziet het er allemaal positief uit.
2: Ja, wat minder positief ziet het er voor de Nederlanders uit. Niemand voorin. Maar er ontbreken natuurlijk ook wel een paar grote namen. Geen Van der Poel, geen Arendsman. Wat is daar eigenlijk de reden van?
1: Ja, meerdere redenen. Van der Poel heeft bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat het WK zijn laatste wedstrijd van het seizoen was. En bovendien is het parcours in Ljubljana 5 keer een klim van circa 2 kilometer met 10%. En dat is wel wat meer voor pure klimmers dan voor Mathieu van der Poel. Tijmen Arendsman, die zou juist uitstekend weer bij dit parcours passen. Maar Moerhout, die had hem er ook graag bij gehad. Maar Arendsman en zijn ploeg, die hebben ervoor gekozen om het Italiaanse najaarsprogramma te gaan rijden. De bondscoach liet doorschemeren dat hij daar dan weer niet heel gelukkig mee was. En andere potentiële toppers die hebben eveneens ploegverplichtingen. En ja, die hebben of hun seizoen beëindigd of moeten met de ploeg nog even mee om bijvoorbeeld de Giro dell'Emilia te rijden.
0: Ja, maar dat was ook een beetje een rare timing. Het EK zo kort achter het WK, dan is het ook wel lastig.
2: Ja, ook geen Van Aert bijvoorbeeld. Heel veel andere toppers niet.
1: Nou,
2: waarom plan je dit zo?
0: Ja, ik weet niet. Misschien de agenda is niet helemaal lekker naast elkaar gelegd dit jaar. Hebben wij ook wel eens, Marcel. Nou ja, wat in ieder geval wel mooi samenkomt, is al die Amsterdam-Rotterdam onder ons. Dus we hadden al onder andere Fatima Moreira de Melo tegen Rafael van der Vaart. Als we kijken naar het padel. We hadden Rotterdam-Amsterdam in het hockey. En ook Rotterdam-Amsterdam als het gaat over de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Feyenoord-Ajax. Die zijn net 5 minuutjes onderweg, Philip.
1: Ja.
0: Dat is ook wel een potje, want Feyenoord doet het supergoed in Europa.
1: Ja,
0: maar in de competitie, het wil niet. En Ajax, nou, die doen heel aardig mee met FC Twente. Daar hadden we het eerder al over vandaag.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is bij Feyenoord is wat je wel vaker bij ploegen ziet die dan voor het eerst Europees gaan spelen. Bij de mannen en bij de vrouwen is dat wel een beetje hetzelfde. Dan zie je dat toch een beetje afleidt in de competitie. Nou, dat is bij Feyenoord heel erg het geval. Maar ja, deze wedstrijd, het is ook weer een cliché, maar is ook weer zo waar. Het is een wedstrijd op zich. We hebben dat eerder gezien bij de allereerste editie. Toen waren de Feyenoord vrouwen waren er net en daar werd weinig van verwacht. De eerste klassieker werd gewoon gewonnen, hè, door de Feyenoord vrouwen. Dan telt die hele competitieranglijst niet meer. Dan moet er gewoon voor stadseer en glorie gestreden worden. En dus gaan ze daar vandaag ook wel een klein beetje vanuit dat het geval zal zijn. Ze hebben meer de bal gehad in de eerste 5 minuten. Maar ja, de eerste 5 minuten zeggen meestal ook nog niet zo heel veel.
0: We houden je op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Natuurlijk ook over die andere wedstrijden van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Dit is The Weeknd en In Your

0: GPR Sportradio.
1: Nog minder dan 10 kilometer bij het EK wielrennen Philip in het Live Center. Heeft Evenepoel zich al losgemaakt van zijn Italiaanse medevluchter Ciccone?
2: Nee, is wel veel op kop aan het rijden. Is hard aan het wegrijden. Scaroni, die andere Italiaan, die zit daar dan nog achter op 45 seconden. Maar die komt dus maar niet dichterbij. En zo lijkt Evenepoel het in de tweestrijd te willen gaan beslissen. Daarachter zitten dus nog wel allemaal achtervolgers op 1 minuut 15. Maar het belangrijkste is voor Evenepoel en Ciccone op de fiets blijven zitten.
1: Ja, en nog even kort. 4 wedstrijden in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar al wat beweging.
2: Ja, eerste goals zijn al gevallen. ADO Den Haag tegen PSV. 1-0 door een goal van Janice van der Zanden. PSV dus voor. De Graafschap staat voor. Verrassend tegen AZ. En PEC Zwolle tegen SC Heerenveen is het 0-0. De Graafschap AZ 1-0 uiteraard. En Feyenoord tegen Ajax. De klassieker bij de vrouwen. Daar is nog 0-0. Maar net wel grote kans voor Snoeis. Alleen de redding was daar van de goalie van Feyenoord.
3: Volgt allemaal hier bij GPR Sportradio, ook na 5. Maar eerst is dit Boyzone en Picture of You. We gaan naar een staartje van de zondagmiddag. Goed dat je erbij bent.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet

0: Het programma begint in een paperdome met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
1: GPR Spot Radio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, file bij Hoevelaken.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48.

0: nieuw jas? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: GPR Sportradio. Marcel Maier en Leon Mastic.
7: Remco Evenepoel heeft zijn favoriete status op het EK wielrennen in Slovenië volledig waargemaakt. Hij klopt zijn medevluchter, de Italiaan Ciccone, in een krankzinnige sprint. Zo meer over deze wedstrijd.

0: Het is 11:05 en we zijn aan het luisteren bij GPR Sportradio. En daar hebben we een prachtige ontknoping van het EK wielrennen in Slovenië gezien. Philip van Es in het Live Center.
1: Ja, het was krankzinnig. Iedereen had het idee, Evenepoel gaat dit wel even doen zo in die laatste kilometers. Maar hij ging het helemaal niet even doen. Want Giulio Ciccone die dacht er anders over. Die had nog 2023 in zijn hoofd. Etappe in de Ronde van Catalonië. Toen was hij er vandoor met Roglic en Evenepoel. En toen in de sprint was de Italiaan de sterkste. De man met de pleister op zijn neus. Maar op de finishstreep is het Remco Evenepoel die er voorbij komt. Die gooit zijn fiets naar voren. En het is echt millimeterwerk. We hebben er echt een paar minuten op moeten wachten totdat de bevestiging daar was. Maar Evenepoel met een machtige sprint kwam terug en gooit hem er echt net op het juiste moment voor.
0: Want hij leek in de bocht met nog, wat zal zijn, 80 meter te gaan. Leek je geklopt?
1: Ja, hij leek helemaal, hij leek klaar. Hij leek een beetje geparkeerd te staan zelfs. En vervolgens was het Ciccone die er vandoor ging. Daarna moest hij terugkomen. Je had het gevoel, het is te ver. Maar op het laatste moment stort Ciccone nog een beetje in. Zelfs de vriendin van Remco Evenepoel, die stond al hoofd te schudden van nee, dit is hem niet. Maar uiteindelijk heeft hij zelfs zijn eigen vriendin, en dat is altijd het lekkerst, ongelijk bewezen.
0: Roglic wordt tiende. De Nederlanders nog überhaupt ergens zichtbaar?
1: Nee, ik heb net even zitten scrollen. En ik moet nu eerst herstellen van het vele scrollen. Ik heb ze nog niet gezien.
2: Nou, waar kunnen we dan beter eens eventjes gaan buurten dan in het epicentrum daar in Slovenië met een van de wereldkampioenen van vorige week, Ryan Gal. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Voor de junioren natuurlijk ook voor de tijdrit onder andere later deze week daar in Slovenië aanwezig. Maar ik neem aan dat je als liefhebber net ook even hebt zitten kijken naar de elite mannen.
3: Jazeker. Ja, ik heb nog eens even lopen kijken.
2: Ja, wel, je zegt het heel nuchter, maar hoe sta jij daar voor het scherm dan? Springend, met de liniaal? Hoe gaat dat?
3: Nou, dat was vrij spannend, hè. Dus ik heb wel even een beetje met spanning lopen kijken.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want jij weet natuurlijk als renner ook wat die spanning in die laatste millisecondes, wat er dan door je heen gaat. Kun je hem eens meenemen?
3: Goh, ja, zo'n sprint à deux, dat heb ik ook nog niet echt meegemaakt. Zeker niet op zo'n toneel. Maar dat gaat natuurlijk wel flink. Door die gasten gaat denk ik nog niet zoveel doorheen. Maar die zijn met één ding bezig daar.
2: Nee, wat ik me afvroeg, hè, we zaten hier in de studio te kijken. Nou, we konden het helemaal niet zien. Eerst door het shot, eigenlijk het beslissende shot op de meet. Dat was niet helemaal goed afgesteld. Waardoor je niet zag hoe die fietsen over de streep kwamen eigenlijk. En ja, het gezicht van de vriendin van Evenepoel, dat zei ook nog niet het beslissende woord. Die leek ook te twijfelen. Weet jij dan gelijk aan de actie van die fiets dat je denkt, ja, dit is Evenepoel geweest? Omdat je zag dat hij meer snelheid meeneemt, toch?
3: Nou, ja, ik weet niet. Ik heb nog zo lopen kijken. Maar ik was eerst wel vrij overtuigd dat Ciccone hem won. Ook aan de hand van het helikopterbeeld. Maar ja, ik was heel close. Hier kon je normaal gezien kun je wel een beetje zien aan de reacties. Of wie er met snelheid komt. Maar deze was wel heel close.
0: Ryan, hoe bevalt het leven als wereldkampioen?
3: Oh, niet gek. Oh, vrij druk nog hoor. Nou, eerst nog EK natuurlijk vrij kort erachteraan. Dus het is nog niet heel anders hoor. Dus, maar het valt aardig goed.
0: Ja, is er veel op je afgekomen?
3: Ja, zeker. Is wel veel op me afgekomen in één keer. Dus veel media in één keer wat er toch uit het niets in één keer bij komt kijken. Dus dat is wel iets anders, maar verder ook niet heel gek veel anders hoor.
2: Merk je ook dat je anders rondrijdt dan vervolgens op een WK een week later? Op een EK een week later, sorry.
3: Ja, maar dat is vooral omdat ik fysiek niet helemaal 100% ben op het moment. Dus eigenlijk een beetje de nasleep nog een beetje meegenomen met de longproblemen op het moment. Dus,
2: want die had je in Montreal ook al, toch? Toen was je ook een beetje aan het kuchen eigenlijk voor die tijdrit. Dat je zei van ja, ik moest mijn longen nog even leeghoesten voordat ik op de fiets stapte. En toen gingen we maar eens. Maar daar heb je nog steeds dus een beetje last van.
3: Ja, klopt. Ik denk dat het met de reis en dergelijke in de jetlag dat nog niet helemaal lekker weg heeft kunnen trekken. Dus daar heb ik nou nog een beetje wat last van. Maar goed, we zullen zien. De wegrit was niet helemaal gegaan zoals ik wou. Maar de tijd het woensdag is nog een paar dagen. Dus we zullen zien wat daar gaat gebeuren.
2: Hoe schat je je kans in? Kijkend naar het parcours vrij, ook?
3: Normaal gezien vrij goed. Het is wel een mooi parcours. Mooi klimmetje erin, dus je ziet wat mij normaal gezien wel moet liggen. Maar ja, we zullen zien wat de vorm van de dag gaat zijn. Ik kijk in ieder geval uit.
2: Ja, kijk aan.
3: Ik kom in de regenboogtrui te rijden.
2: Ja, dat is toch wel heel speciaal. Hè? We gaan het hier ook in de gaten houden bij GVR Sportradio. Leuk dat we je eventjes konden spreken daar vanuit het epicentrum in Slovenië. Bij het EK wielrennen. Ryan Gal, wereldkampioen. Gaan wij nog even buurt in het livecenter bij Philip. Philip, jij zit driftig te zwaaien. Dat betekent meestal dat je nieuws hebt.
1: Ja, er is gescoord bij de klassieker in de Eurojackpot vrouwen eredivisie. Feyenoord was net heel dichtbij. Het was Van der Westering die de bal op de lat schoot. Maar het is uiteindelijk Ajax dat na een half uur als eerste de band breekt. Het is een vrije trap die bij de tweede paal valt. Die wordt dan vervolgens teruggelegd. Ik zit heel snel even te kijken. Volgens mij is het te braken. Nee, het is niet te braken. Het is Kees die hem zo'n beetje op de doellijn binnen weet te tikken.
2: Het is GPR Sportradio. Het laatste uurtje van je zondagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Dit is Toploader en Dancing in the Moonlight.

0: BNR Sportradio.
1: Veerman, weer met die bekende gebaren. Waar gaat hij hem geven als Dumfries ook ontzettend veel duw- en trekwerk verricht in de 16? Komt die voorzet daar dan? En die wordt ingekopt. Jawel, hij zit erin. Het is de aanvoerder, Virgil van Dijk. En de scheidsfluit meteen, maar dat is niet omdat hij hem afkeurt. Waarschijnlijk omdat spelers ruzie maken om die bal op te pikken. Virgil van Dijk schiet Nederland met zijn hoofd terug in de wedstrijd.
2: Met Gravenberg verder door naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Noah Lang. Weer maar een opportunistische voorzet. Om Azegio afslaan, de bal valt goed. En het is Reinders die de 2-2 maakt. Keihard binnengeschoten. Noah Lang, godzegende de greep, gooit hij die bal de 16 in. Bal lijkt te laag. Maar uiteindelijk valt hij voor de voeten van Tijani Reinders.
0: Ja, dat klinkt lekker hier bij GPR Sportradio. Hè? En vanavond kan je er ook weer van genieten. Want dan is Nederland-Servië hier ook weer gewoon ten volle te volgen. Hoef je helemaal niets te missen. Maar dat was de vorige wedstrijd natuurlijk. Die ternauwernood nog met 2-2 gelijk gespeeld werd. Ja, Marcel, dat moet beter. Hè? Zeker het begin kan wel wat scherper, zou ik zeggen.
3: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Als ik advies mag geven.
3: Die eerste helft was natuurlijk niet zo best. Ik vond het wel heel mooi dat Xavi meteen het boetekleed aantrok. En zei van, het is allemaal mijn schuld. Nam alles weg bij die spelers. Dat zie je toch niet zo vaak. Dat er bondscoaches zijn die zeggen, nou jongens, het lag niet aan de spelers. Het lag echt aan mij. Maar we zijn natuurlijk met z'n allen heel benieuwd hoe Nederland dat vanavond in Eindhoven gaat oppakken. Maar ik kan me zo voorstellen dat er wel een iets scherpere oranje zal staan.
0: Ja, want wat een van de doelstellingen zal zijn, is bijvoorbeeld om wat minder tegengoals te krijgen. Sterker nog, het liefste wil je natuurlijk de nul houden. Zeker als verdediger. En Denzel Dumfries, inmiddels toe aan bijna zijn 80ste interland. Nog niet zoveel als Virgil van Dijk, maar het komt in de buurt. Die zei daar op de persconferentie het volgende over.
4: Ja, uiteraard. Het is geen probleem, maar het is wel natuurlijk een thema. Ik denk, zeker als je kijkt naar de verdedigers die we hebben, mag je niet zoveel tegengoals hebben. Dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn om te verbeteren. Een aandachtspuntje. En een mooie uitdaging voor de ploeg om dat te veranderen en om minder tegengoals te krijgen. Maar natuurlijk is het gewoon een thema aan zich dat we minder tegengoals moeten krijgen. En daar zijn we mee bezig. Daar ligt de nadruk op om wat consistenter te worden in het verdedigen van de goal.
0: Kijk, daar kunnen we wat mee. Dat gaan we dus vanavond tegen Servië zien. Het is hier te volgen dus met het commentaar van Diederik van Zessen en Mark Versteden. En ik weet niet hoe het jou bevalt, Marcel. Maar het is natuurlijk ook sinds dit jaar eigenlijk dat die Nations League in één keer in groepen van 4 worden gespeeld. Hè? Dus 4 wedstrijden tegelijk. Hoe kijk je daarnaar? Betekent lang geen Eredivisie voetbal bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, dat vind ik al jammer. Maar je merkt ook dat eigenlijk alles en iedereen er tegen is. Je merkt ook dat er veel blessures vallen. Ook bij Oranje natuurlijk. Dus ik denk dat dit een experiment is waar de nodige kritiek op zal komen. Ook na deze periode. Het lijkt me niet dat dat we dit nog een keer moeten doen. Maar ja, je kent de UEFA en de FIFA en alle grote bonden. Die bepalen toch lekker zelf. En uiteindelijk denken ze ook, wij bepalen en zoeken het voor de rest lekker uit.
0: Ja, ze hebben de agendas in ieder geval al tot en met 2030 naast elkaar gelegd. En dit lijkt dus nog wel eventjes zo te blijven met die wedstrijden achter elkaar. Volgens bondscoach Xavi, de bondscoach van Nederland natuurlijk sinds kort, ja, zorgt dat voor een bomvol speelschema. En dit zei hij erover op die persconferentie.
5: Ja, we tried to recover well because we don't have too much time for games in a very short period. Yeah, maybe it's too much for the players, but it's a calendar like that. We need to adapt well. We need to recover the players. They are the most important part of this sport. So yeah, tomorrow they must be fresh, and we tried our best to take care of them. So yeah, tomorrow I think they will be okay to compete.
0: En tomorrow is natuurlijk vanavond 8:45 hier te volgen bij GPR Sportradio. En daar hoef je niks van te missen. Goed dat je erbij bent. Straks in het programma van Tom en Thijs natuurlijk meer voorbeschouwing op die wedstrijd. Maar nu mag je het nog eventjes met Marcel en mij doen. En ook Filip, want die zit nog steeds in het livecenter. Geen EK wielrennen meer, maar nog wel andere dingen op je schermen volgens mij.
6: Ja, zeker. We zijn nog steeds bezig met de vrouwen Eredivisie. Daarin is nu in iedere wedstrijd gescoord. ADO Den Haag tegen PSV 0-1, De Graafschap AZ 1-0. PEC Zwolle tegen SC Heerenveen, ook daar is gescoord 0-1. Doelpunt van Roos de Haas, die had u nog niet van ons gehad. En bij Feyenoord tegen Ajax ook een veranderde stand. We melden net de 0-1 voor Ajax, maar het is 0-2 geworden. Wat makkelijk gegeven strafschop werd uiteindelijk benut door Sherida Spitsen. En dus staan de Amsterdammers in Rotterdam met 2-0 voor.
3: Zijn ze ook beter?
6: Nou ja, het is een redelijk gelijk opgaande wedstrijd. Ajax heeft wel wat betere kansen gehad uit standaard situaties. Maar het is nou niet dat ze qua veldspel de wil opleggen aan de Rotterdammers. Alleen ja, die hebben zelf al wel een keertje de keeper uitgetest en de lat geraakt. Ja, dat moet er even een tussenkeeper en lat in.
3: Mag ik dan nog heel even terug naar het wielrennen? Want Venepoel wint natuurlijk. Maar we zijn bijna vergeten. Die had ook natuurlijk nog een klein valpartijtje. Dus dat maakt zijn zegen eigenlijk nog wel extra knap, hè?
6: Ja, het is extra knap dat je vrij laat in de wedstrijd nog valt. Eigenlijk in de ontsnapping die uiteindelijk jou de zegen gunt, daar val je in. Kom je uiteindelijk toch weer terug in die ontsnapping, hou je die Ciccone weer achter, die achterhaal je. En dan vervolgens lijkt je de sprint te verliezen. Het is echt de ultieme comeback story vandaag voor Evenepoel.
0: Het is prachtige sport te volgen hier bij GPR Sportradio. We gaan richting 5:30. Goed dat je erbij bent.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed?
9: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij Basic Fit sport je nu

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen. Moet nog reparaties uitgevoerd worden. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag een aanrijding op knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht op knooppunt Ridderkerk. Je kan wel passeren via de parallelrijbaan. 10 minuten vertraging daardoor en 5 minuutjes oponthoud op de 58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout.
8: GPR Sportradio.
10: The Sound of Sport.
8: Marcel Maier en Leon Mastic.
11: We lopen langzaam warm voor Nederland-Servië. Natuurlijk hier te volgen. Ajax staat met 2-0 voor tegen Feyenoord. En we hebben het zo over het WK judo. Hoe wordt Nederland weer een topland?

0: GPR Sportradio.
1: In Baku, Azerbeidzjan, is vandaag het WK Judo begonnen. Een week duurt dat toernooi waar 11 Nederlanders aan meedoen. De eerste vandaag was Amber Gersjes. Zij sneuvelde in de 8e finales. En we gaan erover praten met Mark Huizinga, Olympisch kampioen van 2000 en toernooidirecteur van het EK volgend jaar in Apeldoorn. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Amber, uitgeschakeld. Komt dat als een verrassing voor jou?
2: Nee, als je ziet tegen wie ze uitgeschakeld raakt. De Japanse Koga is gewoon een hele goeie. En die werd ook vandaag wereldkampioen. Dus dat ze daarvan verloor is niet heel verrassend. Maar ja, je hoopt natuurlijk dat ze verder komt. Ze heeft een goed seizoen gehad. Koga was toch een maatje te groot.
1: Ja, wereldkampioen bij de junioren, Europees kampioen bij de junioren. Wordt het tijd voor haar echte doorbraak bij de senioren?
2: Nou, ik denk dat ze dat seizoen, dit seizoen eigenlijk wel al gehad heeft. Met een Grand Slam overwinning, nog een Grand Slam finale. Dus ze laat echt wel zien dat ze met de wereld op meedoet. Bij WK Olympische Spelen, ja, er zijn natuurlijk dan echt maar een paar plekjes op het podium. En dan, als je die natuurlijk al te vroeg tegenkomt, dan houdt het op.
1: Waar verwacht jij later deze week nog Nederlands succes?
2: De grootste kansen liggen bij Joanne van Lieshout. Die is natuurlijk de afgelopen jaren wereldkampioen geworden, Europees kampioen geworden. Dus dat is wel de kopvrouw bij de dames. We hebben maar 3 heren deze keer. En van die heren heeft Simeon Katarina het afgelopen jaar het beste gepresteerd. Kijken of hij dat ook op het WK-toneel nog een keer kan herhalen. Het zal niet meevallen.
1: We hebben natuurlijk wel wat oud-wereldkampioenen erbij lopen, hè, met Sanne van Dijken en Michael Kroll.
2: Die zijn beide nog geen wereldkampioen geweest, maar hebben wel wereldprestaties geleverd. Sanne van Dijk natuurlijk een paar keer Europees kampioen en een Olympische medaille. Dat is alweer eventjes geleden.
3: Ja, klopt dat, dus Mark? Ja, dat mijn beeld een beetje is dat we er vroeger heel goed in, dat het een beetje is afgenomen? Of is dat een verkeerd beeld?
2: Een beetje in het grote plaatje. We hadden natuurlijk bij de laatste Olympische Spelen 0 medailles. Ja, dat was natuurlijk heel teleurstellend, want dat was al 40 jaar niet gebeurd. En voorheen hadden we vaker prijs.
3: Maar is dat echt het momentopname waar het dan fout gaat? Of is dat inderdaad een dieper probleem, als je dat zo zou kunnen zeggen?
2: Ja, dat was niet alleen maar momentopname. Natuurlijk zijn er ook, ik zeg net, Joanne van Lieshout is wereldkampioen geworden. We hebben echt wel heel wat Europese titels zijn er verzameld. Maar als je 10, 15 jaar teruggaat, dan werd er gemiddeld genomen wel meer gewonnen. Dat is zo. Dat heeft ook echt wel tot veranderingen geleid in het beleid van de Judobond, in het centrale systeem op Papendal. Nieuwe mensen, nieuwe technisch directeur, nieuwe voorzitter, nieuwe coaches. Dus dat is echt wel. Dit was misschien wel nodig om de verandering in gang te zetten. Maar dat krijg je ook niet in één keer weer helemaal veranderd. Dus ik denk dat er goed gebouwd wordt nu. Het zal op dit WK nog niet meevallen om hier in de medaillespiegel voor te komen.
1: Nee, maar dat moet dan gebeuren volgend jaar tijdens het EK in eigen land, toch?
2: Ja, dat zou natuurlijk wel weer een hele mooie opstap zijn. En ik hoop, doordat het EK in eigen land is, dat dat net toch even een extra zetje in de rug geeft. Dat mensen daardoor net, laten we zeggen, 1 ronde verder komen dan waar ze normaal staan. En dan kom je ineens al heel dicht weer bij de medailles in de buurt. Dus ik hoop dat wel gaat werken.
3: Mark Huizinga, dus toernooidirecteur van het EK volgend jaar in Apeldoorn. Over het WK judo, waar we deze week weer van kunnen genieten. En dat volg je hier natuurlijk bij GPR Sportradio. Dankjewel, Mark, en een fijne avond, hè.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.

0: Het laatste stukje van je zondagmiddag. Je bent bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, met deze muziek kan die stoel wel langzaam een beetje achterover. Lekker genieten op je radio van de sport die de wereld je te bieden heeft. Je merkt het vandaag in het livecenter weer genoeg te genieten. Met straks als absoluut kroonstuk op deze zondag natuurlijk. Het duel van Nederland-Servië in de Nations League. 8:45 de aftrap, Nederland-Servië. En natuurlijk te volgen hier bij GPR Sportradio. Met het commentaar van Diederik van Zessen en Mark Versteden. We zijn er trots op en we hebben er ook vooral heel veel zin in. Je hoeft helemaal niets te volgen. Dat hoef je ook niet van de Eurojackpot de Vrouwen Eredivisie. Het is daar geloof ik rust, Philip.
2: Ja, ze komen op de nodige velden net de kleedkamers weer uit. Zoals bijvoorbeeld ook in Rotterdam bij Feyenoord tegen Ajax. Staat daar 2-0 in het voordeel van de Amsterdammers. PEC Zwolle tegen SC Heerenveen. Daar staat het 1-0 in het voordeel van Heerenveen. Daar zitten ze nog in de kleedkamer. Hetzelfde geldt voor ADO Den Haag tegen PSV. Daar is het bij rust 0-2. Eerst was het Janice van der Zanden, daarna Lies Rijsbergen. En bij de Graafschap tegen AZ, daar hebben ze er zin in. Daar zijn ze al 6 minuten bezig in de tweede helft. Daar staat het 1-0.
0: Is dat een andere tijdzone vandaag?
2: Ja, Doetinchem hebben we voor vandaag toevallig in een andere tijdzone gelegd. Nee, ja, scheidsrechter die er blijkbaar heel korte rust nodig had. En heel snel snel kleedkamer uit, we gaan voetballen.
0: Hey, en zo meteen hier natuurlijk Thijs en Tom na 6. Dat betekent niet dat GPR de sportradio niet meer is. Maar dat betekent dat wij het stokje aan hen overdragen. Maar ik wil toch nog één ding eventjes opgehelderd hebben. Je hebt een aantal keer geüpdate vandaag over dat spektakel op Terschelling. 2 mannen die daar al 350 uur aan het rondrennen zijn. Als er 1 stopt, is het ook klaar, maar ze stoppen niet. Hoe staat het ermee?
2: Ja, ze zijn nu bezig aan de 50ste ronde. Dus dat is het 50ste uur dat ze bezig zijn. Kilometer 334 zitten we ondertussen. Ze lijken het allebei te gaan halen. Ook weer deze ronde, deze 50ste ronde. Ieder uur moet je een rondje van 6,7 kilometer lopen. Zonder te stoppen. Er wordt ook niet geslapen. Er zijn nog 2 mannen bezig. Dat zijn Sam Brakke en Niels Dutewaard. Die bezig zijn bij de Upfront Last Man Standing. En ja, voorlopig zijn ze dus nog steeds bezig. Dus er is nog steeds geen einde.
0: En het Nederlands record staat op?
2: 54 rondes heb ik zojuist even snel opgezocht. Dus die zou er zomaar vandaag nog wel eens aan kunnen gaan. Het zou ook het magische moment kunnen zijn dat als hetgeen gaat zijn waardoor het vandaag ophoudt.
0: Hey Marcel, Philip, onze werkdag zit er over 1 minuut of 10 op. Hebben jullie straks nog wat te doen of niet?
3: Nee, maar ik wil 1 ding zeggen. 1 woord. Respect.

0: We gaan langzaam richting de avond. Maar er wordt nog volop gevoetbald. Met name in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Filip, hoe staat het bij Feyenoord tegen Ajax? Want er is gescoord, hè?
1: Ja, daar is zeker is daar gescoord. Vrij vroeg in de tweede helft al is het de Torre de la Peruta die er weer een beetje een spannende wedstrijd van maakt. Een beetje een stomme penalty. Fleur Stoyt was net ingevallen. En de keepster van Ajax, dat is Liefting, die gaat gigantisch in de fout. Beukt gewoon de tegenstander ondersteboven. Speelt de bal niet. Ja, speelt de bal wel nadat ze de tegenstander ondersteboven heeft gebeukt. Dat schijnt niet te mogen. Dus dat werd een penalty binnengeschoten door Torre de la Peruta. En zo staan we na 49 minuten voetbal op een 1-2 stand in het voordeel van Ajax.
0: En op de andere velden?
1: Op de andere velden, ook daar wordt uiteraard gevoetbald. En zijn ze ook allemaal weer bezig. We melden net al dat de Graafschap AZ, dat die er echt zin in hadden. Die waren lekker vroeg de kleedkamer uitgekomen. Daar nog steeds 1-0. ADO Den Haag tegen PSV 0-2 in het voordeel van de Eindhovenaren. En PEC Zwolle tegen SC Heerenveen staan de Vriezen in Zwolle op voorsprong met 1-0.
0: Zo dadelijk dragen wij het stokje over aan Tom van het Hek. Die is even aangeschoven om te vertellen wat er allemaal voor moois in zijn show zit. Tom, maak me gek. Uiteraard gaan we richting Nederland-Servië.
2: Nu komen we Nederland-Servië, de 100ste interland van Van Dijk. En alles wat daarbij komt kijken. Dus dat gaan we ook uitgebreid voorbeschouwen. Maar we kijken ook nog heel even terug op het EK wielrennen. Met name ook een beetje met de vraag wat een EK een week na een WK doet. Er is de R zit in de maand, dus er is geshorttracked alweer internationaal. Daar gaan we het even over hebben. Kijken natuurlijk nog even terug op die knotsgekke Formule 1 race. En vrouwenvoetbal. Aniet van Dongen komt bij ons langs. Emiel van Dongen komt bij ons langs om even te praten over de hele Eredivisie. Maar vooral natuurlijk ook over deze wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. En ik zat even mijn adem in te houden. Want er gebeurde bijna weer wat. Maar kortom, we zitten weer bomvol. Maar vooral natuurlijk het voetbal.
0: Ja, Merel van Dongen, volgens mij zag ik er nu op de tribune bij Feyenoord Ajax.
2: Straks bij ons even langs.
0: Hartstikke goed.
3: Leuk. Ja. Het was de zondagmiddag van GPR Sportradio. Leuk dat je erbij was. En goed dat je erbij blijft. Het is GPR Sportradio. Met straks dus Nederland-Servië. Ik wens je een fijne avond.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Penius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu er tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Download de app en start met vinden.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
11: 5 uur lang vanavond natuurlijk vanwege Nederland-Servië, maar in het eerste uur ook wielrennen.

0: muzikale opening werd verzorgd door Lisa Stansted met Change. We gaan eens even een rondje langs de velden maken. Thijs Hoek, jij houdt de schermen in de gaten. We kijken eerst natuurlijk naar de klassieker in de vrouwen-eredivisie. Hij wordt overigens pas voor de 6e keer gespeeld. Maar goed, als Ajax en Feyenoord tegen elkaar spelen, noemen we dat gewoon altijd de klassieker. Laatst gemelde stand was Feyenoord 1, Ajax 2.
1: Dat staat het nog steeds, Tom. Goedenavond. Maar ja, je moet toch zeggen, ook als je naar die eerste helft keek, waar Ajax absoluut de betere partij was. En ook überhaupt gewoon de competitie tot nu toe. Hè. Ajax staat tweede met 15 punten. Feyenoord 9e met 6 punten. Nou, dat verschil, daar is weinig van te zien deze tweede helft. Want ja, Feyenoord heeft de betere van het spel. Aanval na aanval, kans na kans de afgelopen minuten. Misschien wordt dit gewoon nog wel gelijk. En ik moet ook zeggen, ja, je had het over de klassieker. Nou ja, die allure heeft het ook wel een klein beetje met, ja, omdat Feyenoord 1 stil ligt vanwege de interlandperiode, heeft de club best wel uitgepakt op Varkenoord. DJ aanwezig, horeca aanwezig. Regulier kaartje kost 10 euro. De jongeren mogen voor 5 euro naar binnen. En het zit echt lekker vol, ja. Hè, Varkenoord. Het is echt
0: gezellig,
1: een, ja. Ja, we zitten naar een leuke sfeer te kijken. En ook naar een leuke tweede helft bij Feyenoord Ajax.
0: Dan Nations League voetbal. Alle beetje mooie wedstrijden zijn vanavond. Natuurlijk ook Nederland, maar ook nog de andere interessante wedstrijden, zeg maar. Die zijn allemaal om 20:15. Maar er wordt wel al gevoetbald, hè?
1: Ja, we kijken op dit moment naar Kosovo tegen Oostenrijk en Malta tegen Andorra. Andorra, ja, wij hebben de line-up ook niet bedacht qua wedstrijden, maar goed. Kosovo-Oostenrijk is dan nog de wedstrijd die de meeste blik vond. Aan Oostenrijkse zijn natuurlijk nog Laimer in de basis van Bayern München. Gregoric bij sommigen wel bekend. Heeft ook met afstand de betere van het spel tegen Kosovo. Maar daar nog 0-0 bij beide wedstrijden.

0: Teddy Swims met I Know All. En ja, we hebben iemand als verslaggever die het ook bijna alles weet. Maar weet hij bijna alles? Want Thijs Hoek, jij vertelde net Feyenoord drong aan. 1-2 was het tussenstand.
1: Ja, ja, ik zei inderdaad Feyenoord dringt aan. Zou nog wel eens 2-2 kunnen worden. Nou, wat werd het? 1-3 voor Ajax tijdens dit nummer. Dus pas op met dat soort voorspellingen is maar een les. Ja, het is het kwam redelijk uit het niets. Een vrije trap waarvan men verwachtte dat Sherida Spits hem ging nemen. Dat gebeurde niet. En ja, daardoor kwam Sofie te Braken, middenveld van Ajax, ja, een enorme ruimte terecht in het strafschopsgebied. Daar maakte ze gebruik van, ze kopte de bal binnen. En het staat dus 1-3 op Varkenoord. En Varkenoord dat gezellig vol zit, maar dus wel met een iets chagrijniger gezicht naar de wedstrijd zit te kijken op dit moment.
0: Gaan wij even nakaarten over het EK wielrennen. En dat doen we week in, week uit, als er mooie koersen zijn met andere Kleikers. Goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Is de uitslag al bekend? Dat was heel spannend. Wat gebeurde er allemaal?
2: Man, wat een wedstrijd hebben we weer gezien vandaag. Echt, het kan echt niet op, de gekkigheid en de wielerkoersen de laatste weken. Vandaag ook weer Remco Evenepoel was natuurlijk wel de gedoofde favoriet. En iedereen keek naar hem en alles gebeurde ook wel een beetje wat we verwachten. Evenepoel die 2 rondes voor het einde vol aanvalt op die lastige klim daar in Slovenië. Maar uiteindelijk zo hard aangaat dat hij in de slotbocht van die klim onderuit schuift, even op de grond blijft zitten. Iedereen kart door en je gaat bijna twijfelen. Gaat Evenepoel nog op die fiets zitten en kan hij nog terugkeren? Maar Evenepoel zou Evenepoel niet zijn als hij weer een fantastisch nieuw dramatisch stuk zou hebben geschreven. Dat deed hij ook. Rijdt als een gek achter die kopgroep aan met onder andere Giulio Ciccone. Knalt er meteen overheen. Ciccone in zijn wiel. Met z'n tweeën zijn ze weg en mogen ze dan met elkaar de sprint uitmaken. En normaal gesproken, Tom, weet je, Evenepoel versus Ciccone in een sprint. 10-10 wint Evenepoel. Dus dat was eigenlijk niet eens een kwestie van spanning nog. Totdat in die laatste bocht Evenepoel toch misschien een beetje vrees kreeg van die eerdere val die hij meemaakte in een bocht. En Ciccone dwong hem naar buiten, ging door het midden door die bocht en nam dus de korte kant van die bocht. En nam een voorsprong van, laat ik zeggen, 20 meter. En die moest Evenepoel nog zien goed te maken. Nou, eigenlijk zou je zeggen, gaat niet meer gebeuren. Ciccone wordt kampioen. Maar uit een wonderbaarlijk event komt Evenepoel toch weer eventjes terug in die laatste 10 meter. Heeft een fantastische jump. En wordt alsnog toch Europese kampioen zoals we hadden verwacht. Ja, het is echt een hele mooie finale geweest.
0: En we moesten er even op wachten. Hè, vandaar mijn openingsvraag. Want het was echt. Ze stonden nog lang na die finish ook zelf te wachten. Hè, tot het was zo close allemaal.
2: Ja,
0: prachtig.
2: Ja, nee, maar je moet echt die finishfoto gaan bekijken. Want als je uit de lucht helikopterbeelden ziet en je ziet de camerabeeld die op die finish staat, maar niet perfect loodrecht op die lijn, dan denk je Ciccone heeft gewoon 100%. Totdat je die finishfoto ziet waar het lijntje getrokken is digitaal, ja, dan denk ik dat er misschien een millimeter tussen zit. Dus de teleurstelling bij Ciccone, kun je je voorstellen, was natuurlijk ongelooflijk groot, want nooit en te nimmer zou hij Evenepoel kunnen verslaan in een sprint. En vandaag leek het er heel even wel op. En toch kwam Evenepoel toch weer terug.
0: Dan toch even. Ik loop al een tijdje mee. Ik ken heel weinig sporten waar een EK en een WK in 1 jaar zijn. En bij deze sport zijn ze in de week.
2: Ja, dat is eigenlijk niet leuk, hè?
0: Nee.
2: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ook als je terugkijkt naar dat weekend gisteren bijvoorbeeld. Dat Demi Vollering, daar wil je het vast nog even over hebben misschien. Maar die wordt dan Europees kampioen als wereldkampioen. Ja. Het leuke is natuurlijk geweldig voor Demi. Maar het nadeel van het wielrennen is, ja, dan hebben we ook geen Europese trui weer komend jaar in het peloton. Dat is dan eigenlijk ook wel jammer. Als je dat nou uit elkaar zou trekken, zou die Europese kampioenschap bijvoorbeeld in het voorjaar meteen misschien na de klassiekers gooien, nog net voor de Giro wellicht. En dan het WK aan het einde, dan heb je nog een beetje verdeling ook van die truien in zo'n peloton. Maar ja, dat is helaas niet zo. Het zit hier, het was nu wel extreem hoor, echt een week na elkaar. Normaal zit er wel iets meer periode tussen. Dus dat maakte het wat, terecht, wat minder leuk.
1: Ja, en Sander, hoe denk je dat hij Pogacar heeft zitten kijken vandaag? Toch ook wel met veel pijn in zijn hart, toch? Dit Sloveense feestje dat hij heeft moeten missen.
2: Ja. Hij zat wel in de auto in het parcours. Hij kreeg nog een ereronde en hing pontificaal uit de wagen om iedereen toe te zwaaien. Maar zeker heeft hij met pijn hier naar gekeken. Want dit was natuurlijk in Slovenië. Het parcours een beetje op zijn lijf gesneden. ja, je weet het natuurlijk nooit, maar normaal gesproken Pogacar op dit parcours versus Evenepoel als voornaamste concurrent. Ja. Ja, die heeft hij op dit parcours. Dus hier had hij wel een trui willen pakken. Maar dat gebeurde natuurlijk niet door die val in de Vuelta. En het feit dat hij dit seizoen niet meer in actie komt, maakte het ook nu wel weer voor deze wedstrijd extra interessant.
1: Je mist hem nog niet dan, als ik het zo hoor.
2: Ik mis hem nog niet heel erg. Ik gun het hem niet natuurlijk, maar voor het wielrennen is het echt fantastisch. Daar kunnen we niet omheen.
0: Welk kampioenschap is er volgende week? Zal ik weer voorbellen?
2: Nee, volgende week geen kampioenschap, maar wel de Eneco Tour begint hè, in Nederland. Dat is wel heel erg mooi. En de hele week hele mooie etappes met de start van de tijdrit in Den Haag tot aan de finish in Gelderland. En onderweg ook nog eens de Limburgse heuvels. Dus we gaan er een hele mooie koersweek krijgen vanaf niet komende week, maar de weken daarna. Dus ik vermoed dat we hier nog wel een keer over gaan spreken.
0: Ik wou net zeggen, alleen al om in ons programma te komen, is fijn dat er nog steeds gewild bent. Ontzettend veel dank weer voor je duiding, Sander Kleijks. Dank je wel.
2: Fijne avond.

0: we hadden dit net ook al afgekondigd. Teddy Swims, Mr. Noordholt. We waren een plaatje te vroeg. Dat was om een bruggetje naar Thijs Hoek te kunnen maken. Want die volgt voor ons het voetbal. Feyenoord Ajax, minuutje of 10 officieel nog. Wat is het?
1: Ja, nog altijd 1-3 voor Ajax op Varkenoord. De tijd begint te dringen voor Feyenoord. En het stond ook nog eens bijna 1-4. Een enorme mogelijkheid voor Katja Snoeys. Ja, het cliché 100% kans was volledig op zijn plaats voor de spits van Ajax. Stond er nou eentje voor de keeper van Feyenoord, Claire Dinkla. Maar schiet hem recht tegen Dinkla aan. En dus staat het nog altijd 1-3. Heeft Feyenoord dus wat hoop, maar moet er echt snel wat gebeuren? Willen ze nog een spectaculair gelijkspel uit het vuur slepen?
0: En, wel, ik kan niet ontsnappen zonder ook nog even iets te hebben verteld over Kosovo tegen Oostenrijk.
1: Kosovo tegen Oostenrijk, ja, het is stil op straat. Want iedereen zit voor Kosovo tegen Oostenrijk klaar natuurlijk. Het staat nog 0-0 daar. Ja, met Oostenrijk met de betere van het spel. Maar dat mag je ook wel van zo'n ploeg verwachten tegen Kosovo. 0-0 daar dus nog. En we blijven natuurlijk die andere wedstrijd Malta-Andorra ook met volle belangstelling volgen.
2: GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
19: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
7: The Sound of Sport.
2: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
23: Staartje voetbal van de vrouwen eredivisiewedstrijden lopen op hun eind en praten over de Grand Prix van Maleisië in Bahrein.

0: Ja, klaar. Martin Garrix natuurlijk en Dua Lipa. We kijken naar het voetbal. De vrouwenstaartje van de wedstrijden, zei ik net al. Want het is zo'n beetje ja, rond de 90e minuut allemaal. Thijs Hoek, we kijken natuurlijk vooral naar de klassieker Feyenoord-Ajax.
1: We kijken absoluut naar die klassieker Feyenoord-Ajax op Varkenoord. 1-3 nog altijd de stand met de laatste minuut die langzamerhand ingaan. Ja, ik durf deze voorspelling aan. Ajax gaat Feyenoord verslaan. Het staat daar dus nog 1-3. En ook de afgelopen minuten, moet ik eerlijk zeggen, Feyenoord zal blij zijn dat het voorbij is, want we zagen nog een grote kans van Ella Touwon, de linksbuiten van Ajax. Bal kwam bij haar terecht op zo'n 5 meter van keeper Dinklaar, maar die houdt met een knappe redding het op 1-3. En dat deze daarna nog eens op een inzet van centrale verdediger Bo van Egmond. Ja, het is een goed slot voor die keeper van Feyenoord, Dinklaar, maar ja, toch een mager slot van Feyenoord dat kwaliteit tekort komt in de slotfase. Tegen Ajax 1-3, dus daar nog altijd met de seconden die wegtikken. Dan ben jij misschien ook wel benieuwd naar de andere.
0: Ja, zeker. Er waren nog twee wedstrijden volgens.
1: Ja, nee, we hebben ADO tegen PSV. De geplaagde PSV-vrouwen die niet goed zijn begonnen aan het seizoen. De landskampioen 0-3 gewonnen van ADO. De Graafschap wint met 3-0 van AZ. En we hebben nog PEC Zwolle Heerenveen. Dat is in de slotfase beland. En daar staat Heerenveen met 2-1 voor tegen PEC Zwolle.
0: Kosten van Oostenrijk durft bijna niet te vragen. Dik 0-0 nog?
1: 0-0, ja. Maar het spektakel komt vast in de tweede helft.
2: GPR Sportradio.

0: Heerlijk, hè? Lekker een Pino Rancho is dat. We gaan zo praten over Formule 1 en die knotsgekke race natuurlijk van vanochtend. Maar eerst gaan we nog even de einduitslag van Feyenoord-Ajax. Want het liep nog. 1-3 was de stand.
1: En 1-4 is de eindstand. Ajax wint dus met 4-1 op Varkenoord bij Feyenoord. Ze staan allebei in een cirkel op dit moment. En de Ajax-vrouwen een stuk vrolijker dan de Feyenoord-vrouwen. Daar is ook wel reden toe, want het wordt nog 4-1 dus in die dying second. Ja, de laatste minuut was eigenlijk geweldig voor de keeper van Ajax, Liefting. Zij krijgt namelijk een assist op haar naam. Maar Feyenoord-keeper Dinkla zal hem snel willen vergeten. Ja, die zich juist zo uitblonk de laatste 10 minuten. Maar ze verslikt zich volledig in de uitrap van Liefting. En dus is daar de ervaren Katja Snoeys, de spits van Ajax, die de 4-1 binnen schiet voor een open doel. Daarmee is dat de eindstand.
0: Gaan we het hebben over de Grand Prix vanochtend. En hij was natuurlijk in Maleisië. Het was de Grand Prix van Bahrein. Ik verslikte me net, geloof ik, altijd bijna door elkaar. Kas van der Veer, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Voor verslaggevers die per uur betaald worden, was het een prachtige race, hè? Want het duurde even.
2: Ja, nou, ik had wel medelijden met ze. Ze hebben ook de blaas zo'n 3,5 uur moeten opbouwen. Ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment nogal spannend is geworden voor ze. Maar inderdaad, als je per uur betaald krijgt, was het een lekkere.
0: Ja, wat gebeurde er allemaal? Voor mensen die het niet gezien hebben. Die hebben alleen gezien dat het om 9 uur zou beginnen en dat er om 12 uur ongeveer nog gereden werd.
2: Nou ja, ik zou zeggen, als je het niet hebt gezien, ga hem gewoon vooral kijken en terugluisteren met het commentaar van Olaf en Jack. Maar door enorme regenval werd de start uitgesteld. Toen ging er tijdens de formation lap het een en ander mis. De FIA heeft daar zojuist een statement over uitgebracht. Door de lage motorsnelheid, lage grip, het nat weer management instelling van de auto en de indeling van de sector op de baan in Maleisië van de Bahreinse Grand Prix, was er een hele hoop snelheidverlies bij de auto's en moesten ze tijdens de race een software updaten om de maximale elektrische het vermogen, zeg maar, te verhogen, zodat de auto's niet stilvielen. Dit probleem hadden ze niet gevonden met tests en ze gaan het uitgebreid onderzoeken met alle teams die er last van hebben gehad. Maar ik geloof dat het een stuk of 8 auto's waren die dus, ze vielen niet stil, maar ja, ik denk dat ze een kilometer of 50 per uur reden. Ja, dat is niet snel voor een Formule 1 auto.
0: Het zag er wel buitengewoon koddig uit, hè? Gewoon dat je dat soort auto's. De verklaring zal kloppen, maar het komt een beetje knullig over voor veel buitenstaanders.
2: Ja, nou ja, dat is het ook. Heel simpel. Ja, het moet niet kunnen dat je met een Formule 1 auto 50 km per uur over het rechte stuk gaat tijdens een opwarmronde. Ja, dan gaat er iets mis.
1: Ja, dan naar het goede nieuws van de ochtend. Max heeft gewonnen, de eerste van dit seizoen. Ja, eigenlijk hoor je uit het hele Red Bull-kamp alleen maar positieve geluiden. Ook niet zo gek op een dag als vandaag. Maar ja, het we zijn teruggevoel is toch best wel breed vertegenwoordigd bij Red Bull. Denk je ook dat ze terug zijn? Ben je het met ze eens?
2: Nou, je moet niet te hard van stapel lopen, maar het is natuurlijk wel lekker. Ze hebben dit jaar de keuze gemaakt om met Ford in zee te gaan en een eigen motor te creëren. En dit is de eerste overwinning met die motor. En verder is de auto gewoon snel gebleken. Het hele weekend lang zat hij er bovenop. Tijdens de kwalificatie heeft hij zelfs een setje softs uit kunnen sparen, waar hij dan naartoe is gewisseld in de race. En ik denk dat dat wel heel veel tijd voor hem heeft gewonnen, zeg maar. Daarnaast, ja, je zou kunnen zeggen geluk met de safety car, maar dat is niet helemaal waar, want daar heeft iedereen mee te dealen. Maar aan het einde werd het nog wel spannend, want toen viel Albon uit en kwam er een virtual safety car. Toen had hij een seconde of 12 voorsprong op Antonelli en toen ging hij naar binnen. Antonelli bleef buiten en toen leek hij dus eventjes kort de leiding te verliezen. Maar uiteindelijk doken zowel Antonelli als Russell naar binnen. En toen werd het ook een volledige safety car, dus toen was die voorsprong alsnog weg.
1: Ja.
2: Russell viel uiteindelijk uit en Antonelli heeft een serieus gat kunnen slaan. Weer 18 punten uitgelopen op zijn conculega. Dus nou ja, het lijkt toch wel te gaan gebeuren voor die jonge Italiaan.
1: Ja, ook absoluut een goede dag voor hem. Ook voor Max dus. Hij was na afloop ook lyrisch over zijn team. Vol complimenten over alles wat ze veranderd hebben. Alle updates die ze hem ook geven. Wat is zijn plafond nog dit seizoen? Wat kan deze boost voor hem gaan betekenen?
2: Nou ja, laten we hopen als Nederlanders dat hij nog een paar races kan gaan winnen. Ik denk dat het er wel in zit. Vooral Sao Paulo's is natuurlijk, daar heeft hij altijd iets extra's. Dat hij daar misschien nog als eerste over de streep gaat komen. We gaan het zien. Het is moeilijk te voorspellen. Volgende week in Singapore, dan is het een sprintweekend. Heb je dus een training minder. Ja, wordt wel leuk.
1: Kunnen we concluderen dat het gewoon fijn voor Max is als het regent? Of is dat te kort door de bocht?
2: Nou ja, ze hebben in principe nog steeds geen echte regenrace gereden. Ze hebben nu gereced op een natte baan.
1: Ja.
2: Maar met regenval is er dit seizoen nog niet gereced. Tenminste, niet op zondag. Dus ja, we weten eigenlijk niet hoe überhaupt de auto's reageren op hevige regenval en hoe Max in de auto erop reageert. Dus of het goed is voor hem is een beetje lastig om te zeggen.
0: Maar al met al, half jaar geleden die een race gewonnen. Het is toch wel een heel mooi weekend. Ook Hadjar die nog vijfde werd. Red Bull heeft toch echt zijn neus aan het venster gedrukt nu. Hè? Dat kunnen we toch echt wel concluderen. Ook als je de opbouw van de laatste Grand Prix ziet. Waarin ze steeds dichterbij kwamen, toch?
2: Ja, ze bouwen het inderdaad goed op. Hadjar lag zelfs nog tijdens die laatste safety car op podiumkoers. Maar beide Ferrari's zijn hem nog voorbij gestoken. Het was helemaal de kers op de taart geweest. Als ook hij op het podium had gestaan, maar... Dat helaas niet. Het klaagt ook al de hele race een beetje over snelheidsproblemen. Hamilton zat achter hem op 20 ronden oudere softs. En haalde hem bijna met een halve seconde per ronde in. Ja, dan snap ik dat je jezelf achter de oren krabt. Ja. Dus ja.
0: Waar gaan we naartoe? Wat wordt de volgende?
2: Singapore.
0: De Grand Prix van Singapore in Singapore, kan?
2: Ja, inderdaad. Deze wel weer normaal, ja.
0: Oké. Dank weer voor je uitleg. Hoi.
2: Fijne avond.
3: GPR Sportradio.

0: Dancing in the Flame van The Weeknd was dat. We hoorden net de uitslagen van de vrouwen-eredivisie. Dat leidt ook weer tot een nieuwe stand. Dat AZ had al eerder gewonnen. Dat is ongenaakbaar tot nu toe. Hè?
1: Ja, Twente doe je op.
0: FC Twente.
1: Ja, inderdaad. Want met de zegen op Feyenoord stijgt Ajax naar die tweede plek. Of althans, daar blijven ze op. Ja, met eigenlijk ook gewoon een heel goed seizoen tot nu toe. 18 punten uit 7 wedstrijden. Daar kun je gewoon best weinig van zeggen. Maar er is gewoon één team nog veel beter. Twente foutloos tot nu toe. 7 gespeeld, 7 gewonnen, 29 voor, 3 tegen. Dat is
0: immense wandelen werkelijk door die Eredivisie.
1: Immense overmacht, inderdaad. PSV wint ook vandaag. Klimt daarmee weer een beetje. Twee wedstrijden op rij nu gewonnen. Na 2 verliespartijen. Dus lijkt weer een beetje de vorm terug te hebben. Gaat nu ook naar die 3e plaats. Maar ja, het is toch nu al de vraag of de landskampioen dat gaat prolongeren. Want ja, gaat iemand aan dit FC Twente komen? Dat is de grote vraag.
0: Dat is de grote vraag. Er kunnen onderling nog die wedstrijden tegen Ajax komen. Maar voorlopig zijn ze echt soeverein en duidelijk de beste. Ja.
1: Absoluut. Dan hebben we nog FC Utrecht als hekkensluiter. En toch ook wel Feyenoord. Wat dus net ook weer heeft verloren. Ja, en van de laatste 5 gingen 4 wedstrijden verloren. En daarmee staan ze voorlaatste. Ja, toch wel chagrijn bij de Feyenoordvrouwen, kan ik me voorstellen.
0: Wel Europees door van de week, maar zwaar geloot.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan Penius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botste vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen. De vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat komt vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl.

0: kan het zijn.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
19: Kijken straks terug dit uur op de Vrouwen-Eredivisie. Doen we samen met Sanne van Dongen. We gaan het hebben over shorttrack. En we krijgen de opstelling van het Nederlands elftal.

0: heerlijk nummer van Madonna met Express Yourself. We gaan zo het hebben over het shorttrack. Maar even een tennisberichtje, want elke keer als je denkt, nou, nu is het al gedaan met hem, Novak Djokovic, dat is hij er weer. Het is fenomenaal. Kwartfinale van het zeer hoog aangeschreven toernooi in Peking speelde hij tegen Alexander Zverev, de misschien wel toekomstige nummer 1 van de wereld. 4-6, 6-4, 6-4, Djokovic door.
1: Ja, en door die overwinning van Djokovic kan Zverev ook niet, in ieder geval is hij na Shanghai niet de nummer 1 van de wereld.
0: Hij kan het nu niet worden, nee.
1: Nee, hij kan het nu niet meer worden. Het is toch inderdaad een bijzondere ontwikkeling. En er waren ook weer ontwikkelingen in Tialf dit weekend. De R zit in de maand, zou je kunnen zeggen. Maar ja, begin oktober, dat is in de, voor het schaatsen nog een beetje vroeg. Maar de shorttrackers die zijn er weer volop bezig met de shorttrack Dutch Open. En dat vonden wij alle reden om maar eens te praten met Anita van Doorn, oud shorttracker, oud Europees kampioen ook. Anita, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Ja, het is toch, om maar even daarmee te beginnen, waarom beginnen de shorttrackers eigenlijk zoveel eerder dan de schaatsers met echte wedstrijden schaatsen?
2: Ja, eigenlijk het hele seizoen begint wat eerder. Dus de World Cups zijn ook al eerder, dus dan zal je ook al eerder moeten kwalificeren. Dus vandaar dat ze vroeg beginnen aan het seizoen.
1: Ja, en dan heb je net een Olympisch jaar achter de rug in het geval van al die Nederlandse toppers. Jij hebt ook een Olympisch verleden. Hoe is dat als je dan weer zo'n met 20 graden in zo'n warme hal weer moet gaan presteren opeens eind september, begin oktober?
2: Ja, het verschilt wel een beetje per persoon. De een die was echt toe aan rust. En dan komt het natuurlijk wel vrij vroeg. En voor de ander die misschien ook net spelen bijvoorbeeld heeft gemist, die staat te trappelen om weer te gaan starten. En te kijken of er weer wat veranderingen zijn geweest. Kijken of je er weer tussen kan rijden.
1: Ja, ja, in het geval van eigenlijk de grootste shorttrack topper van afgelopen jaar, Jens van het Woud, die was ziek bij de 1500 meter. Maar er was Jesper Smeets hadden we. 17 jaar, werd opeens de beste Nederlander. Nederland een nieuwe toptalent erbij?
2: Wie weet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem niet goed. Maar als jij in dit veld, want het is echt een internationale wedstrijd nu dit weekend. Met ook wel goede Canadezen. En ik zag Polen langs gewoon verschillende landen die echt wel goed mee kunnen doen. Als je daar derde wordt op een als 17-jarige, dan belooft wel wat, denk ik.
0: Hoe belangrijk zijn die uitslagen al van zo'n weekend? Of is het ook gewoon een beetje kijken voor iedereen, waar sta ik? Of heeft het gelijk al consequenties, dit soort uitslagen?
2: Nou, het heeft wel consequenties. Kijk, een Jens en Xandra, die zijn wel zeker van de World Cups. Selma Poutsma, dus zo zijn er een aantal die natuurlijk wel weten van, ik zit daar wel bij. Maar een aantal nieuwelingen, die kunnen zich op dit moment ertussen rijden. En helemaal met blessures, zoals van Daan Kos en Friso Emons, die zijn er nu niet bij. Dus daar zijn gewoon twee plekken vrij voor andere jongens.
0: Heb jij beeld hoe dat Nederlands shorttracker, zit er veel aan te komen? Zijn er veel aan het dringen aan die onderkant, zeg maar?
2: Ja, zeker bij de mannen is dat veld wel wat breder. Bij de vrouwen niet heel breed, maar ook daar zag ik wel een Kiek Straathof. Die werd tweede op een B-finale 1000 meter. Maar ook wel een tijd dat ik dacht, dat is wel een mooie tijd om mee te kunnen gaan doen. Dus ook daar zitten wel wat nieuwe namen bij.
1: Ja, en de apotheose van dit seizoen is over heel lang nog, half februari, maar wel in Nederland, het WK in Tilburg. Daar zullen heel veel mensen toch wel een beetje van verwachten. We hebben die extreem succesvolle Olympische Spelen gezien. Daar zullen Jens van het Woud en Xandra Velsenvoer en al die andere toppers wel weer huishouden. Is het zo makkelijk of wordt dit ook eigenlijk gewoon weer nog best een moeilijk seizoen?
2: Nou, ik denk na Olympisch seizoen is het toch altijd ook wel een beetje een seizoen waarin mensen dus inderdaad weer later gaan starten met trainen. Maar waarin je ook juist nieuwe dingen kan proberen. Want uiteindelijk wil je natuurlijk over 4 jaar er ook gewoon weer echt staan. Desondanks is een WK natuurlijk altijd belangrijk en wil je daar gewoon de beste zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar kunnen gaan doen. Maar ik denk ook dat je vooral gaat zien dat in de World Cup series, dat je juist later wat meer de piek gaat leggen. En niet al in de eerste World Cups van dit seizoen.
0: Help mij nog met één ding. Want je zegt, dan ga je nieuwe dingen proberen. Wat zijn nieuwe dingen? Op een andere manier een race aanvangen? Of waar moet ik aan denken?
2: Ja, dus dat kan zeg maar op technisch vlak zijn. Het kan op tactisch vlak zijn. Dus hoe ga ik inderdaad een race in? Ga ik alleen maar achterin zitten en één keer met een versnelling naar voren? Of wil ik juist alles van kop af aanrijden op een 1000 of 1500? Maar het kan ook zijn andere trainingsmethodes vanuit Niels en de staf. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd wat ze daarin nog veranderd hebben. Je zou zeggen, hè, als je het zo goed doet, moet je dan iets veranderen. Maar ja, je wil ook de beste blijven. En dan heb je toch verandering nodig.
0: Nederland short track land, kunnen we wel zeggen.
2: Nou, aan de prestaties zeker. Ja,
0: ja, toch?
2: Ja, en het wordt natuurlijk steeds bekender, dus dat is, ja, dat is supermooi.
0: Nou, we moeten nog even wachten op het WK, maar we hebben nog een heleboel wedstrijden ervoor. Dus ga je vast nog een aantal keren spreken. Heel veel dank dat je bij ons uitleg wilde geven.
2: Graag gedaan.
0: Anita van Doorn, dankjewel.
2: Avond.
0: Joei.

0: Evan van Leer was dat. We gaan het hebben over de vrouwen eredivisie. En dat mogen we bijna wekelijks doen met degene die die over eredivisie namens ESPN op de voet volgt. Sanne van Dongen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Terugkomend van Feyenoord Ajax, de klassieker, zoals veel mensen dat dan noemen. Uitslag 1-4, 4-1 overwinning voor Ajax. Was het verschil ook zo groot op het veld?
1: Ja, eigenlijk wel, vond ik. Het is wel zo dat Feyenoord wel wat kansjes heeft gehad om de wedstrijd misschien op een gegeven moment om te draaien. Maar ik zit nu even toevallig naar de statistieken te kijken dat Ajax heeft 11 keer op doel geschoten en Feyenoord 2 keer. Dus dat zegt wel iets over de verhoudingen.
0: En mogen we ook wel eens even zeggen, het zag er goed vol en mooi uit, hè? Het was echt een goede entourage voor een dergelijke wedstrijd, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Dat hebben ze wel mooi gedaan, hoor. Ik denk dat er iets van wel meer dan 2000 mensen waren op Varkenoord. Nou, dan zit het daar gewoon mooi vol. Dat is ook gewoon echt wel fijn voor het vrouwenvoetbal als er gewoon dat soort complexen, net als de toekomst of de hertgang en dan nu in Rotterdam bij Varkenoord, dat als dat gewoon vol zit, dan heb je echt een hele mooie sfeer, mooie ambiance. En dat zag er vandaag echt top uit. Ze hadden een vuurwerkshow geregeld voor de wedstrijd. Echt een flinke ook. Ik zat echt te kijken van zo. En dus dat was allemaal echt top. Dus het was een mooie sfeer vandaag, ja.
0: Feyenoord staat ook laag in de competitie, wel Europees door van de week. Was het verwacht dat ze staan waar ze nu staan? Of gaat er iets niet goed daar?
1: Nou, dat ze zo laag staan, dat niemand verwacht. Dat ze minder goed zijn dan vorig jaar, dat is op zich wel logisch. Dat is ook het verhaal wat ik ook hier al eerder heb verteld. Als je een goed jaar hebt zoals Feyenoord, dan gaan er goede spelers weg. Dat heeft Feyenoord ook gehad. Maar dat ze zo slecht zijn in de competitie en dus ene laatste staan, dat is wel echt tegen alle verwachtingen in en Feyenoord onwaardig. Maar ik heb wel het idee dat ze goed genoeg gaan zijn om wel weer boven te komen drijven. Maar het is tot nu toe wel af en toe wel heel, heel, heel minimaal. Zeker, ze hebben 6-0 verloren van PSV.
0: Ja.
1: 4-0 verloren van Twente, nu 4-1 van Ajax. Het zijn echt wel harde cijfers, ja, het is echt niet best.
2: Als we dan even naar die bovenste regionen gaan, we zagen natuurlijk een heel goed Ajax vandaag, dat op 18 punten uit 7 wedstrijden komt niet niks. Maar ja, toch even dat FC Twente dat echt een waanzinnige indruk maakt tot nu toe. Staat eerste, heb jij vandaag een Ajax gezien dat het Twente op termijn lastig kan maken? Of is Twente gewoon een gedoodverfde titelfavoriet?
1: Nou, dat gaat echt een hele spannende strijd worden dit jaar, denk ik, Twente-Ajax. Het is ook wel heel erg leuk. Ik heb ook echt wel zin in zo'n strijd. Weet je wel, dat echt elke tegendoelpunt of elk puntverlies echt onmogelijk is eigenlijk. Dus Twente en Ajax gaan 100% tegen elkaar strijden om die titel. Ik hoop dat PSV er nog wel bij komt. Maar dat Twente nu zo goed doet, had ik dan ook weer niet helemaal verwacht aan het begin van het seizoen. Ook omdat ze vorig jaar natuurlijk zo'n ongelooflijk slecht seizoen hadden. Was het toch even afwachten met hoe ze daarvan zouden herstellen. Maar ze zijn wel intact gebleven, omdat ze dus niet zo'n goed seizoen hadden. En dan zul je zien dat zij dan dit jaar weer echt heel goed zijn. De enige ploeg die nog niet verloren heeft. En 29 keer gescoord, hè, in 7 wedstrijden. Dus dat is echt bizar. Ja, ik zou Twente wel nu als favoriet opschrijven. En dat had ik 7 wedstrijden geleden weer totaal niet gedaan. Dus wat dat betreft wel een verrassende opening van de competitie geweest.
0: En dan de PSV-vrouwen, dat verhaal is bekend. Heb je ook al eerder verteld, matige start. Die komen er nu wel weer een beetje bij. Gaan die dan toch nog wel een belangrijke rol spelen dit jaar? Of is dat gat al te groot?
1: Ze moeten in ieder geval hun onderlinge duel tegen FC Twente gaan winnen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Volgende week spelen ze, of niet volgende week, maar volgende speelronde speelt PSV tegen Ajax. Kijk, dit soort wedstrijden kan je als PSV zijn er gewoon helemaal niet meer verliezen. Want dan is het echt klaar, als het niet nu al klaar is. Dus ik zie het wel een beetje weemoedig, zwaarmoedig in om te zeggen dat PSV nog mee gaat doen om de titel. Omdat ze dan gewoon tegen zowel Ajax als Twente niet meer mogen verliezen. Geen steekje meer mogen laten vallen. En zo'n PSV heb ik nog niet gezien dit jaar, dat ze daartoe in staat zijn.
0: Ja,
1: het is wel...
0: Ja.
1: Ja, maar jullie mogen me gewoon weer bellen ergens in april, want dan zal je zien dat PSV er gewoon bij is.
0: We bellen wel eerder, hoor.
1: Ja, toch, ja, dat mag ook.
2: Ja, bijvoorbeeld over de interlandperiode die nu aan zit te komen. Want we hadden natuurlijk interlandvoetbal bij de mannen de afgelopen weken. De vrouwen nemen dat stokje nu over met een tweeluik tegen Hongarije vanuit de oranje bril. Zie je dat met een beetje vertrouwen tegemoet eigenlijk?
1: Ja, daar heb ik eigenlijk heel veel vertrouwen in. Hongarije, en als ze van Hongarije winnen, moeten ze volgens mij tegen Turkije of Slovenië. Dat zijn toch wel wedstrijden, zeker. Kijk, in één wedstrijd kan altijd iets geks gebeuren. Maar over 2 wedstrijden, dan moeten dit soort ploegen wel te verslaan zijn. Dus ik heb wel heel, heel veel vertrouwen dat Nederlands elftal zich gewoon gaat plaatsen via deze speelronde. Nou, en dan gaan ze naar het WK in Brazilië.
0: Gaan ze naar het WK in Brazilië. Dank weer voor je uitleg over de vrouwencompetitie deze week. En we bellen je eerder dan april, Sanne. Als het mag.
1: Ja, ik was ook nog wel benieuwd naar jullie mening. Want wij noemen dus de vrouwenklassieker, of tenminste Feyenoord Ajax noemen wij de klassieker in het vrouwenvoetbal. Maar ja, er is ook veel kritiek op. Ja. Omdat eigenlijk Feyenoord en Ajax minder geschiedenis hebben dan bijvoorbeeld Ajax en Twente. Ja. Dus vinden jullie, mogen wij het dan de klassieker noemen of niet?
0: Nou, we hadden het hier ook even over. Want het is geloof ik ook pas de zesde keer officieel dat zij het zesde jaar tegen elkaar spelen. Maar Ajax en Feyenoord is denk ik gewoon in voetbalgevoel, of dat nou man of vrouw zijn, dat is toch gewoon altijd een klassieker.
1: Ja, dat vind ik dus ook. Ook gezien het feit dat de geschiedenis van beide clubs wel degelijk die geschiedenis dragen. Ja. Dus dan kan je als vrouwencompetitie nog weinig geschiedenis hebben, maar gewoon de cultuur eromheen heeft dat wel al. Dus ik ben met je eens.
0: Wij noemen het gewoon met z'n allen de klassieker. Als jij dat ook doet, dan zijn we helemaal blij.
1: Het verkoopt ook lekker. Het is goed voor de marketing.
0: Dank met je commentaar over de klassieker tussen Feyenoord en Ajax.
1: Heel goed.
3: GPR. Okay. Sportradio.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Door mijn namen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport.
22: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
0: Komend half uur, we gaan benieuwd zijn in welke formatie Oranje vanavond gaat voetballen om 8:45. Dat horen we zo. En we willen het natuurlijk even hebben over Djokovic. Die klopt, zweren. Kijk

0: Zo heet hij ook, Rain van The Script.
1: Ja, Rain van The Script. En over ruim een uur is het zover. Nederland gaat aftrappen tegen Servië. En natuurlijk zijn wij daarbij in het Philips Stadion met Diederik van Zessen en Mark Versteden. We hebben ook even contact met ze, want heren, de opstelling is er, hè?
2: Die zijn zeker binnen, beide opstellingen. Zojuist hier binnenkomen rollen. En dus ook bij jullie. Wij zitten boven op de perstribune al op onze plek. Dus je hoort waarschijnlijk dat er allerlei gezelligheid al het stadion in wordt geblazen. En in al die gezelligheid zitten wij even te puzzelen. Want het is toch nog wel een verrassingje op het oog in de opstelling van Xavi Hernández.
3: Ja, zeker. En dat is, ik wilde zeggen achterin, maar dat zou ook nog op het middenveld kunnen zijn. Laten we beginnen met Van Dijk. Die speelt, die gaat zijn 100ste interland spelen. Bijzondere mijlpaal voor hem. Maar degene die naast hem staat is iemand die dat eigenlijk nooit doet. Zeker niet in het Nederlands elftal. Dat is Koop Meiners. Dat betekent ook waarschijnlijk dat Van Dijk naar de rechterkant van de verdediging gaat. Dat Koop Meiners aan de linkerkant van het centrale duo gaat staan. En dat hij ongetwijfeld heel vaak het middenveld in zal dribbelen. Nou, dat is toch een naam die weinig mensen hadden verwacht.
0: Nee, maar wat kunnen we verder verwachten?
2: Nou, wat we verder kunnen verwachten is dus geen Jurjen Timber. Een middenveld met Gravenberg, Veerman en Reinders. Ja, dat is wel een interessant trio natuurlijk. Zeker als je kijkt waar hij in Griekenland voor koos. Dat werkte niet. In de rust werd ingegrepen. En dan staan die mensen die toen voor het verschil zorgden er nu gewoon in. Want de buitenspeler Lang, Noah Lang, terug in Eindhoven in de basis. En dus niet kind van de club hier inmiddels, Ruben van Bommel. Hij staat niet in de basis, maar zit op de bank. Nou, Gakpo is er natuurlijk niet bij, dus er moest wat voorin gebeuren. En vorige keer werd dat, de vorige twee keer werd dat door Van Bommel ingevuld. En nu dus met Noah Lang linksbuiten.
0: Verder geen verrassingen in de zin de backs, gewoon Dumfries en Van de Ven.
3: Ja, Dumfries, dat zijn, Van de Ven, Verbrugge op doel. Dus daar verder eigenlijk geen verrassingen. Meerdink. Ja, je kunt het eigenlijk al geen verrassing meer noemen. Zeker met de spelers die nu allemaal zijn opgeroepen. Ook hij gewoon in de spits. Somerville is de laatste. En dan hebben ze alle 11 gehad.
1: Toch wel opvallend. Teun Koopmeiners in het Ronald Koeman tijdperk wel eens geprobeerd als hangende rechtsbuiten. Nu dus geprobeerd in het centrum. Toch wel een van de meest veelzijdige oranje spelers in de recente geschiedenis wordt hij langzamerhand.
3: Ja, ik denk dat hij de volgende interlandperiode gaat keepen.
1: Ja, wie weet.
0: Dan had Xavi het ook nog wel een beetje over de belasting van de mensen. Maar uiteindelijk kiest hij toch gewoon voor waarvan hij vindt dat ze de beste indruk gemaakt hebben, hè, lijkt het.
2: Ja, dit is wel een keuze, denk ik, uiteindelijk om toch wel hier een resultaat te pakken. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Griekenland heeft het natuurlijk ontzettend goed gedaan. En is er helemaal niks zeker voor Nederland. In maart zou er een kwartfinale gespeeld kunnen worden in die Nations League. Dat is lucratief. En daar wil Xavi zich denk ik gewoon voor plaatsen. En dat doe je met de beste elf tegen een Servië. Dat ook overigens veel gewisseld heeft in al die wedstrijden. 3 keer verloren, waarvan toch 2 keer knap ongelukkig. Ja, die staan, zo lijkt het, ook met de beste elf. En die spelen voor hun laatste kans hier vanavond. Dat doen ze overigens zonder PSV'er Kostic. Hij zit op de bank in zijn eigen stadion.
0: En Tadic, daar vragen we ook altijd naar in Nederland. Die speelt bij NEC niet altijd, maar speelt hij bij hier wel?
2: Jazeker, hij heeft hier ook niet alles gespeeld. Was invaller bij een van de wedstrijden, maar hij staat er nu in. En hij is ook in dit stadion, waar hij in het verleden niet al te geliefd is geweest, captain van Servië.
0: Wij horen jullie straks, wij praten straks verder. Dank voor nu, over een klein uur, een uurtje en 6 minuten. Dus de aftrap daar in Eindhoven. En onze mannen zijn erbij.

0: Alexander O'Neill met Criticize. Thijs Hoek, we hebben het heel lang niet gehad over Kosovo tegen Oostenrijk. Eén wedstrijd in de Nations League, die liep. Loopt al een beetje naar het einde. Hoe is het gegaan eigenlijk?
1: Loopt al een beetje naar het einde en verliep toch behoorlijk verrassend. Want de thuisploeg Kosovo kwam op een 1-0 voorsprong dankzij Visnik Asalin in de 70ste minuut. En kwam daarmee ook virtueel op gelijke hoogte met Oostenrijk in die Nations League groep. Met Israël en Ierland waar ze verder nog in zitten. Dus ja, behoorlijk verrassend. Maar Oostenrijk maakt zojuist de 1-1. Christophe Lang uit een corner kopt binnen. Speelt bij Lats Klint van Alex Kroes. Daarmee staat het dus 1-1 daar. En je ziet, de Oostenrijkers zijn hongerig om er nog 1-2 van te maken en toch een kleine blamage te voorkomen. Bij Malta Andorra staat het 1-0 voor Malta. Ja, dat pak je toch ook even mee. Teddy Teuma scoorde daar de 1-0. Jij weet vast wel waar die speelt.
0: La Valletta.
1: Nou, standaard leuk. Oh. Nog best op stand.
0: Nou, jammer. Bijna goed. We gaan het hebben over tennis. Want het is toch wel weer bijzonder. Je zal Roland Garros gewonnen hebben. Flushing Meadow. De US Open. En dan moet je tegen iemand van 39 in de kwartfinale in Peking. Kissy Bogert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Want ja, we hebben het net al even die uitslag gemeld. Djokovic wint van Zverev in Peking. En je denkt elke keer, tenminste ik als leek, als ik die Djokovic zie, ja, nu is het echt een beetje gedaan. Nu kan het echt niet meer. En dan weer dit. Help me.
2: Ja, nou, ik was ook best wel verbaasd eigenlijk. Want hij heeft natuurlijk niet het meest briljante jaar. En met name bijna iedere wedstrijd die hij speelt, heeft hij fysiek zoveel problemen. Is het niet zo schouder, dan is hij wel misselijk of duizelig of wat dan ook. Maar vandaag, van het begin tot het eind, het was echt een fantastische wedstrijd. Het was super hoog niveau. En er stond veel, het was eigenlijk wel veel voor te spelen, ook voor Zverev. Want als hij Beijing en Shanghai volgend toernooi zou winnen, dan zou hij nummer 1 van de wereld worden. Nou, dat is even de Djokovic nu om zeep geholpen. En Djokovic en Beijing is sowieso een bijzonder, een bijzonder huwelijk, zullen we maar zeggen. Hij heeft nog nooit een wedstrijd verloren daar. 6 titels. 32 wedstrijden op rij daar nu gewonnen. En dat is ook dat record heeft hij nu weer in handen.
0: Sprak je over dat fysieke malheur waar we regelmatig dit jaar mee hebben zien. Dan zien we ook een 3-setter. Als uitslag zou je inderdaad toch denken, in zo'n derde set langzamerhand gaat het allemaal wel in het voordeel van Zverev vallen? Of waren de punten kort?
2: Nee, zeker niet. Er waren onwijs lange rallies zaten ertussen. Soms 27 keer heen en weer. Er zat zoveel spektakel in. En als je ook kijkt naar de statistieken van de wedstrijd. De service bijvoorbeeld van Zverev, wat natuurlijk zijn wapen is. Zeker op de belangrijke momenten. 19 aces, 80% eerste service in. Nou, dat zijn wel, ja, daar kan je wel mee thuiskomen. Alleen Djokovic, hij was supergoed. Hij was. Als enige kritische puntje misschien is de openingsgame. Daar sloeg hij 2 dubbel fouten. Daar leverde hij zijn service game in. Gaf zelf ook later toe van ja, ik was gewoon niet warm. Het liep nog even niet. Dan moet je de hele tijd tegen die achterstand aanboksen. Maar je zag al halverwege de openingsset dat hij steeds beter in de rally ging. Dat hij het langer kon volhouden. Dat hij ook niet bang was om bijvoorbeeld de back-end rally aan te gaan met Zverev. En ik was echt verbaasd hoe lang hij het dit keer kon volhouden. Het is alleen de vraag hoeveel kruid heeft hij verschoten natuurlijk. Want het was nog maar een kwartfinale tussen deze twee. Dat is natuurlijk best bijzonder.
1: Ja, en de timing van deze grote overwinning van Djokovic is ook wel opvallend. Want het komt ook net in de week dat hij een redelijk vage persverklaring over zijn gezondheid heeft gegeven. Hij zei, ja, ik heb eigenlijk dit jaar meer last dan ooit. Ik maak me ook meer zorgen over mijn gezondheid dan ooit. Maar dat heeft niks met stamina te maken. Dat heeft te maken met iets anders. En daar zei hij verder niet zoveel over. Hebben we enig idee wat hem vandaag niet dwars zat, maar andere dagen wel?
2: Nee, ja, ik lees natuurlijk ook veel, zoals jullie ook doen. Het enige wat ik meen een paar weken geleden wel een beetje zo half doorcijpelde, is dat het misschien toch iets met long covid of zo te maken heeft gehad. Dat hij is natuurlijk niet gevaccineerd. Maar helemaal zeker weet ik natuurlijk ook niet. Hij zal nooit het achterste van zijn tong laten zien. Zeker zolang die tennis, denk ik, doet hij dat niet. Maar als je gewoon kijkt naar dit jaar, dit is pas het 8e toernooi dat hij überhaupt speelt. En eigenlijk alleen de Australian Open ging fantastisch voor hem. Wilde aan de ene kant ook wel, maar daarin had hij ook al heel veel fysieke problemen. Het was bijna iedere wedstrijd was het raak met problemen. En veel tegenstanders gaan denk ik nu de baan op tegen Djokovic met van nou, weet je, ik ga gewoon die bal in het spel houden en ik ga er een fysieke wedstrijd van maken, want uiteindelijk houdt het fysiek bij hem op. Maar daar heeft hij vandaag wel even mee afgerekend. En het is dan toch wel, denk ik, zo'n, nou, een beetje een speldenprikje naar de rest. Van, het is niet altijd helemaal verkeerd bij mij. Hou rekening met me.
0: Maar hij heeft natuurlijk helemaal niks meer te bewijzen met de meeste Grand Slam overwinningen en alles. Maar geeft dit ook niet zijn immense grootheid nog eens aan op 39
2: Absoluut.
0: Jaar? De misschien op dit moment in ieder geval een van de 2-3 beste spelers van de wereld gewoon toch nog weer te verslaan.
2: Ja, dat blijft. Ik bedoel, hij is 10 jaar ouder dan Zverev. Zverev is inmiddels ook al 29. En hij blijft, wanneer hij de baan opgaat, hoe hij het doet, doet hij het. Al staat hij met één been te spelen, hij krijgt het altijd voor elkaar om het iedereen lastig te maken. En dat is zo'n diep gewortelde, ik weet niet, een soort strijd die hij voert. En soms heeft hij daar publiek voor nodig. En soms heeft hij de scheidsrechter voor nodig. Vandaag ook weer. Er was een moment, Zverev serveerde. Blijkbaar de boarding, dat is tegenwoordig natuurlijk elektrisch. Of elektronisch, dat wisselde van sponsornaam. Alleen in de rally uiteindelijk maakt Zverev een fout. En gaat klagen over van ja, ik werd afgeleid. Nou, eigenlijk is dat heel raar. Maar Zverev kreeg een led. Ook al was dat pas veel later. Daar gaat Djokovic er enorm over opwinden. En van dat moment zie je gewoon dat vuur nog meer uit die ogen spuwen. En hij wordt nog beter. Hij kreeg een tijdswaarschuwing. Je ziet daarna, hij wordt weer meteen beter. Hij heeft zoveel van dat soort kleine dingetjes. Ja, gebruikt hij op die manier positief. En hij zal tot de dag dat hij stopt, zal hij voor iedereen nog steeds een hele lastige tegenstander blijven. Het is immens knap wat hij doet.
1: Hij heeft Medvedev nog in het toernooi zitten. Diminor, Hurkacz, geen kleine jongens. Maar ja, kunnen we met deze vorm langzamerhand hem op gaan schrijven voor de toernooiwinst? Of is die fysieke last elke dag weer anders?
2: Nou, ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het iedere dag een beetje ook misschien voor hem wel een verrassing is hoe die herstelt. Deze partij tegen Zverev heeft 2:35 geduurd. Maar dan moet hij tegen Medvedev in de halve finale. En als iemand natuurlijk ook een wandelende tennismuur is, dan is dat Medvedev wel. Ze hebben wel een tijdje niet tegen elkaar gespeeld. 2023, dus echt al een poosje geleden. Medvedev is wel heel goed bezig. Dit jaar weer teruggekeerd in de top 10. Maar niet iedere week super constant. Dus dat is denk ik best wel iets waar Djokovic over na zal denken. Maar het is zeker geen makkelijke route. Wat dat betreft die andere kant, dat is Diminor en Hurkacz wat je zei. Ja, dat is denk ik iets beter te doen dan een Medvedev. Maar ik ben wel echt heel, heel erg nieuwsgierig naar morgen.
0: Het is toch wel weer heerlijk dat we gewoon op 7:50 op een zondagavond zitten te praten over de 39-jarige Djokovic. Dank dat je ons even uitleg wilde geven, Christy. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Hoi.
3: GPR Sportradio.

0: toe, toe, toe. Lekker oud nummertje Stumbling In van Surreal. Thijs Hoek, we gaan natuurlijk langzamerhand al een heel klein beetje voorgloeien voor Nederland. We hebben net al gedaan met de opstellingen, maar we hebben een paar potjes gehad in de Nations League. Onder andere die wedstrijd dus tussen Kosovo en Oostenrijk. Die is afgelopen, hè?
1: Ja, die is 1-1 geëindigd. Oostenrijk heeft in de slotfase een nederlaag in Kosovo weten te vermijden. Maar dat is alles ook wel meegezegd. Want had natuurlijk in principe, als je afgaat op de status van de twee landen, moeten winnen daar. Daarmee blijven ze wel hoofd van hun pool. 8 punten uit 4 wedstrijden. Kosovo staat nu nog even op de tweede plek. Maar straks komen Ierland en Israël in actie. En bij winst kan Ierland naar de tweede plek stijgen. Maar ja, goed, dat was natuurlijk dat is een affiche waar een hoop over te doen is geweest de afgelopen dagen. Een
0: beladen wedstrijd. Eerst al die wedstrijd die gespeeld is, waarbij Ieren zeiden, willen we wel spelen nu. We zagen veel protesten in Ierland, ook buiten het stadion. Gisteren een persconferentie die na 12 minuten, geloof ik, werd afgeblazen. Dat een Israëlische journalist de Ierse spelers van racisme beschuldigde. Hè? Kortom, ja, het is ook heel benieuwd hoe het Ierse publiek er al dan niet op reageert. Er is veel om te doen, hè?
1: Ja, precies. En het is inderdaad veel demonstraties van voetbalfans in Ierland. Daarom hebben ze natuurlijk ook al een beetje aangevoeld dat neutraal terrein de beste oplossing was. Vorige week in Hongarije, vanavond in Servië wordt er gespeeld. Dus benieuwd hoe dat zal gaan. Het is overigens een van een hele rits aan wedstrijden die om kwart voor negen...
0: Wat kunnen we allemaal? We hebben natuurlijk Nederland-Servië, dat weten wij.
1: We hebben Portugal dat thuis speelt tegen Noorwegen zonder Cristiano Ronaldo.
0: Is ook bijzonder wat publiek daar gaat doen, hè?
1: Exact, want Jorge Jesus, de trainer, werd in principe afgelopen dagen gewoon uitgejouwd. Men is nog steeds voor een groot deel gewoon Team Ronaldo. Wales tegen Denemarken, Cyprus, Letland. Nee, sorry, dat is morgen, maar we hebben nog wel een ander mooi advies. Nee, dat waren ze al. Italië, Turkije hebben ook morgen.
0: De Duitsers en de Grieken, toch?
1: De Duitsers en de Grieken, inderdaad. Daar zocht ik naar uit tegen Griekenland. Ja, moet Jurgen Klopp.
0: Interessante wedstrijd voor Duitsland. Wat is al een beetje do or die. Want stel dat Nederland wint, stel dat Griekenland thuis wint, dan is het voor de Duitsers bijna gedaan. Nog niet officieel.
1: Ja, en Jurgen Klopp wil natuurlijk die eerste periode wil hij gewoon positief afsluiten. Dat staat buiten kijf.
0: 44 spelers heeft hij opgeroepen. We zijn benieuwd. We gaan het zien. Allemaal het vervolg vanavond bij GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan Penius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere, kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeijners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. En shorttrackkampioen Sandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer in de week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: carglassproduct.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
4: Ja, het is zover. Het is 8 uur geweest. We gaan langzamerhand voorgloeien het komende 3 kwartier voor die wedstrijd Nederland-Servië in de Nations League.

0: over anderhalve week te bewonderen in de Ziggo Dome. Brian Adams natuurlijk met Run To You. Ja, met al dat interland voetbal zou je bijna vergeten dat er ook nog gewoon competitievoetbal is. Niet op het allerhoogste niveau natuurlijk in Nederland, maar wel de beroemde KKD. Zit weer een weekend op, Thijs Hoek. Wat was eigenlijk het meest opvallende dit weekend?
1: Ja, dat is een goede vraag. Voor mij was toch wel het opvallendste dat Heracles toch menselijk blijkt in de KKD. Wat toch eigenlijk net gedegradeerd en ontzettend goed ingekocht. Hè? Ook met die spits Jean-Paul Ngioli die de ene na de andere goal maakt. Dus ja, ze leken bijna onmenselijk in die competitie. Maar ja, 2-2 tegen Helmond Sport. Dan sta je weer even met beide benen op de grond. Ze konden het ook wel leiden, want ze

0: staan nog steeds aan kop met 3 punten verschil. Maar de eerste kleerscheuren daar dus. Verder ja, vond ik het ook wel opvallend dat MVV, wat toch geweldig was begonnen onder Andries Jonker, met 4-1
1: van Top Os.
0: Ja, van Top Os, dat 15e staat in de KKD. Echt een verrassing. En vandaag hebben we natuurlijk naar een Limburgse derby gekeken. Alhoewel, ik luisterde vanmiddag naar dezezelfde zender, GPR Sportradio. Het heeft mij uitgelegd dat ze hebben niet echt een hekel aan elkaar. Daarvoor liggen ze te ver van elkaar weg.
1: Het is echt het noorden van Limburg, Venlo, tegen het echte diepe zuiden.
0: Ja, VVV tegen Roda. Het noorden was Twee keer. 2-0 tegen Roda.
1: Ja, en het noorden, VVV, maakt een hele goede seizoenstart.
0: Ja, we hebben ze natuurlijk al een tijdje niet in de Eredivisie gezien. Nee. Maar ze staan nu op de derde plek. Almere City. Die toch ook weer echt goed. Ook weer de wind dit weekend staat tweede. En zo heb je toch vooral toch best een aantal clubs uit het zuiden bovenaan de lijst. En wat me verder opvalt, Tom, is dat er ook echt wel op los wordt gescoord in die, in die keukenkampioendivisie. Want je hebt die Ndoli met 11 goals al. Maar Henk Veerman heeft ook al 9 goals. Terwijl we toch maar 9 wedstrijden gehad hebben. Dus er lopen een paar echte goalgetters daar. Noah Val Banis van Vitesse heeft ook 9 goals. Dus het wordt lang niet altijd 0-0 in de KKD.
1: Volgend weekend dan is de beslissing voor de eerste periodetitel. We hebben 9 rondes gehad. Die valt naar 10. Moet toch wel heel gek lopen, ondanks dat gelijkspel dit weekend, als Heracles dat niet doet. 3 punten voor, 4 op saldo.
0: Precies, wat je zegt, technisch gezien kan het nog met Almere City, dat op 3 punten achterstand staat. Maar ja, het doelsaldo, Heracles 16, Almere City 12. Nou, een bovenmenselijke prestatie in Almere zal geleverd moeten worden.
1: Maar het gaat allemaal uiteindelijk om de eerste 2, want die promoveren rechtstreeks.

0: Ja, we zien nou gebleven. Where is the love van de Black Eyed Peas. We gaan natuurlijk ons steeds verder concentreren op de wedstrijd tussen Nederland en Servië. Straks praten we daarover met onze verslaggevers ter plekke. Eerst keren we nog even terug naar gisteren, want er was een persconferentie. En het ging natuurlijk ook heel veel over de man waarvan we in ieder geval zeker wisten toen we de opstelling nog niet gehoord hadden dat hij ging spelen. Virgil van Dijk, want die gaat zijn 100ste interland spelen. Denzel Dumfries schoven aan op de persconferentie. En de vraag is altijd, neem je iets mee naar een verjaardag?
1: Ik heb geen cadeau gekocht eigenlijk, maar vanuit de KNVB krijgt hij volgens mij hele mooie cadeaus. En natuurlijk een fantastische mijlpaal voor hem en voor de ploeg. Een voorbeeld. En mooi dat hij zijn 100ste mag spelen.
2: Ja, als je dat ziet, denk je dan, wauw, dat wil ik ook?
1: Uiteraard. Zeker.
0: Ja, Denzel Dumfries natuurlijk vol bewondering over de captain. Thijs Hoek, want het is toch. We hebben er niet zo heel veel in die rij, hè? 100 nee. Interlands. Dus het is toch ook wel gewoon een hele bijzondere avond voor hem. Hè?
3: Absoluut. Hij is inderdaad maar de 11e. De eerste was 23 jaar geleden Frank de Boer. Daarna zijn er dus nog 9 bijgekomen. En nu dus Virgil van Dijk, de 10e die daarbij komt. Bessie Snijder is natuurlijk de record internationals met 134. Ik weet niet of hij dat nog gaat halen. Maar het is voor hem een bijzondere avond. Hij heeft zijn familie laten overvliegen vanuit Engeland. Zijn moeder is er ook bij. Maar die woont in Breda, dus dat is een iets kortere reis naar Eindhoven. Maar goed, het is onbetwist dat hij. Het voelt eigenlijk ook ergens weinig voor Virgil van Dijk. Hij is natuurlijk iets later ingestroomd.
0: Ja, wat later ingekomen.
3: Ja, dus als hij vanaf zijn 22e, 23e in Oranje standaard had gespeeld, had hij inmiddels wel op de 150 gezeten. Want hij heeft vanaf het moment dat hij erin kwam onder Ronald Koeman echt alles gespeeld. En hij kan ook nog een ander record van Koeman verbreken vanavond. Want door zijn doelpunt eerder deze interlandperiode staat hij op 14 goals. Natuurlijk waanzinnig veel voor een centrale verdediger. Koeman is de verdediger met de meeste goals voor Oranje. 14. Elke goal die nu valt uit een corner, Virgil van Dijk er binnenkopt, dat is een recordgoal.
0: Er stond gisteren een mooi artikel, want er waren natuurlijk heel veel artikelen over hem. En één stond gewaardeerd door zijn collega's, bekritiseerd door analytici en met name de oud-voetballers. Dat loopt ook wel een beetje door. Dat schuddert een beetje door, hè, de laatste jaren.
3: En het grappige is dat er een enorm groot verschil zit tussen de analisten, oud-voetballers in Engeland, die hem eigenlijk allemaal bewieroken. En tussen de Marco van Basten is kritisch geweest. Heel veel andere echt grote namen in Nederland vinden het geen leider. Vinden hem soms verdedigend tekortschieten. Terwijl je toch, hoor maar eens Gary Lineker, Gary Neville, Jamie Carragher over Virgil van Dijk. En ze komen bijna lof tekort. Ze noemen hem in één adem met John Terry, met Rio Ferdinand als beste Premier League verdediger ooit. Dus er zit ergens een soort waarderingskloof tussen Virgil van Dijk van Liverpool en Virgil van Dijk van het Nederlands elftal.
0: Daar was hij ook wat stekelijk over op die allereerste persconferentie. Alweer 3 wedstrijden geleden. Heeft hij zijn voeten laten spreken, zijn hoofd laten spreken, deze reeks tot nu toe?
3: Nou ja, hij is natuurlijk voor het doel heel gevaarlijk geweest en belangrijk. En ook tegen Griekenland werd hij weer geprezen voor zijn coaching als het dan fout gaat. Maar ik hoop toch wel, ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik hoop dat het vanavond toch ook wel een soort een mooi spandoek, een carrière vieren. Het is natuurlijk een ontzettend grote mijlpaal, want hij is nog geen record international, maar hij is wel record aanvoerder. Niemand heeft zo vaak die band om gehad als hij. Dus het is een van de grootste Nederlandse verdedigers aller tijden. Laten we daar duidelijk over zijn.
0: Oeuvreprijs gaan we vanavond voor Virgil van Dijk bij Nederland tegen Servië.

0: my face.
1: OMC met How Bizar. We gaan verbinding zoeken met Philips Stadion in Eindhoven. Met Diederik van Sessen en Mark Versteden, onze verslaggever, straks bij de wedstrijd. Heren, want het is nog een minuut of 20. Is het helemaal volgestroomd en vrolijk en vol verwachting? Klopt ons hart daar?
2: Die laatste twee dingen wel. Het eerste nog niet helemaal. Het is nog niet helemaal vol hier, Tom en Thijs. Iedereen kijkt naar de warming-up. En het is over het algemeen een herrie bij het Nederlands elftal, hè, voor de wedstrijd. Op een andere manier dan dat het bij clubvoetbal is. Net wel een aardig moment. Omdat Dusan Tadic hier natuurlijk aan zijn warming-up bezig is. En bij het Nederlands elftal, daar wordt gewoon aan muziek. Allerlei muziek gedraaid. Lekker een beetje van die stadionklappers. En dus kwam het nummer Freed from Desire hier voorbij. En toen zag je Dusan Tadic wel even zo om zich heen kijken. Van, ja, ik ben hier toch in het Philips Stadion.
3: Dat wordt normaal hier niet voor hem gebruikt.
2: Dat bleek ook niet voor hem te zijn. Dus hij kon rustig verder met zijn rondo.
1: Wat is de verwachting ook een beetje bij jullie op die perstribune en zo? Wat is het oordeel eigenlijk na drie wedstrijden over Nederland?
3: Nou, ik denk dat dat toch nog wel wisselvallig is ook. En dat zagen we onder Koeman natuurlijk ook altijd wel. Ja, en nu ook weer, zeker in die laatste wedstrijd. Nou ja, die had Jantje huilt, Jantje lacht ook in die volgorde. Nu zijn de wisselspelers van de vorige wedstrijd weer beloond. En ja, dat is, ja, Noah Lang verwoordde het al een beetje. Toch wel ook het Nederlands elftal van de afgelopen jaren eigenlijk wel. En dat heeft Xavi er nog niet uitgekregen. Dat mensen die invallen het dan heel vaak goed doen. En dan als ze de volgende keer in de basis mogen beginnen, dat het dan nog niet helemaal meevalt. Nou, laten we hopen dat dat dan vandaag anders is. En dat Servië gewoon weer klop krijgt van Oranje. Zeker hier in eigen huis. Ik denk dat iedereen dat ook wel verwacht. Dat Servië die laatste strohalm waar we het eerder al heel even over hadden. Hè, want anders gaan zij naar de B-pool van de Nations League de volgende keer. Dit is echt die laatste strohalm. Maar dat ze die toch niet kunnen grijpen hier in Eindhoven.
4: Ja, je benoemde dat mechanisme al van Oranje spelers die goed invallen. Daarna een basisplaats verdienen. En dat dat dan weer tegenvalt. Toch herhaalt dat mechanisme, althans het eerste deel daarvan, zich wel vanavond. Want Noah Lang heel goed ingevallen na een tegenvallende Ruben van Bommel. Nu staat Noah Lang op zijn plek. Xavi blijft dan nu toch even vasthouden aan roleren en de invallers belonen.
2: Ja, maar het is ook wel zo dat je dit niet kan vergelijken met Duitsland, denk ik. Tegen Duitsland ging het gewoon heel goed voor Van Bommel. Maar dat was een hele andere wedstrijd waar hij inviel, waar hij toch meer ruimte kreeg. Onder dat voetbal van Klopp kon Nederland in de arena verrassend goed uitvoetballen. Terwijl je bij een ploeg die zich ingraaft, en dat kun je vanavond toch ook alweer verwachten, echt iemand nodig hebt die zelfs uit stilstand iets kan doen. Die een actie heeft. En ook al is Noah Lang niet in de beste vorm van zijn leven, denk ik dat je dat van hem beter kunt verwachten dan van die krachtpatser Ruben van Bommel.
4: Toch even over de opstellingen in het algemeen. Want dat is ook iets waar we aan moeten wennen onder Xavi. Dat de spelers hem heel laat horen. En dat hij ook tijdens de persconferenties, Ronald Koeman gaf altijd wel 2-3 hints over wat we konden verwachten. Hoe is dat op die perstribune? Dat jullie zo lang vol verwachting, Klopt ons hart moeten wachten op wat er nou precies gaat gebeuren.
2: Dat is wel grappig, moet ik eerlijk zeggen. Want wij hebben ook wel hints opgepakt. Dus wij zaten ook al de hele dag met elkaar te appen. Mark kende weer iemand die een video gemaakt zou hebben. En dat zou dan weer duiden op Sierksee. Ik zag de stadionspeaker hier al vanmiddag bij de soundcheck. En die was, dacht ik, de bank aan het doornemen. Daar zaten ook wat namen op die nu gewoon in de basis staan.
3: We moeten eigenlijk harder werken omdat je iedere speler moet voorbereiden. Dat is eigenlijk wel.
2: Ja, het is alleen maar leuk. En dat maakt de gesprekken natuurlijk voorafgaand in de perskamer ook interessant. Sterker nog, ik heb het idee dat sommige journalisten er wat eerder voor naar het stadion komen.
1: Ten slotte, die algemene verwachtingen rond het Nederlands elftal zijn altijd buitengewoon hoog. En ook als iemand één doelpunt maakt, is hij gelijk de nieuwe dit of de nieuwe dat. Moeten we ook met een wat reëlere bril misschien gewoon naar dit Nederlands elftal durven kijken?
3: Dat lijkt me wel verstandig eigenlijk. Want als je kijkt, ook weer naar vandaag, Meerdink is dan nu de spits van Oranje. Ja, dat is wel gewoon een speler die echt pas net komt kijken, die bij AZ speelt. Het is niet net zoals toen we de finale haalden, Wesley Sneijder, die net ook de Champions League achter de rug had. Dat zit hier niet zo erg in. Dus ja, misschien moeten we die verwachtingen ook wel een beetje temperen. Maar daar wil ik ook wel meteen bij zeggen dat dat dan niet voor vanavond is. Deze wedstrijd moet je als Oranje zijnde gewoon winnen.
1: Moet gewoon winnen is een mooie conclusie. Wij gaan er even uitkomen straks bij jullie terug. Want we zijn er natuurlijk bij GPR Sport Radio de hele avond bij. Met onze verslaggevers bij de wedstrijd tussen Nederland en Servië. Aftrap 9:15 in het Philips Stadion in Eindhoven.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
20: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
22: Kwartiertje nog en dan gaan ze aftrappen in het Philips Stadion in Eindhoven. Nederland en Servië in de vierde wedstrijd in de vierde ronde van de Nations League.

0: Paris van de Chainsmokers. We gaan langzamerhand verbinding zoeken. Thijs, ook even, ben je klaar voor de Interland?
1: Ik ben er absoluut klaar voor. Ik ben ook heel benieuwd of er nog een soort eerbetoon aan Virgil van Dijk komt vanuit het publiek. Ik ben benieuwd naar hoe Teun Koopmeiners het in de verdediging gaat doen. Ik ben benieuwd naar de sfeer in het Philipsstadion. Ik heb er zin in.
0: Je hebt er zin in. Nou, we gaan schakelen met onze verslaggevers daar. Want die gaan ons live meenemen de hele avond in die wedstrijd tussen Nederlands en Servië. De heren zitten ter plekke. Diederik van Zessen en Mark Versteden. Neem het maar over.
2: Goedenavond. Welkom in het Philipsstadion. Welkom bij de audiodescriptie. Je hoeft geen seconde te missen van deze wedstrijd en alles wat er nu nog voor zit. En dat is op dit moment feest DJ Ruud die langs het veld staat en die het publiek probeert... tot juichen te krijgen, tot dansen te krijgen. Maar het is nog niet helemaal vol, Mark.
3: Nee, maar dat is in Eindhoven wel gebruikelijk of normaal. Kijk, dat is het voordeel van een stadion dat midden in de stad ligt. Als jij een lekker restaurantje hebt geboekt hier. Loetje, als je van biefstuk houdt, zit hier op 3 minuten lopen de stad in. Nou ja, restaurantjes en cafés erover. Je weet eigenlijk precies hoe lang het duurt om hier naartoe te wandelen. Ja, dat betekent ook dat er eigenlijk net voor wedstrijden van PSV... en ook net voor wedstrijden van het Nederlands elftal in Eindhoven... Ja, dat de laatste stroom eigenlijk altijd pas op dat allerlaatste moment binnenkomt.
2: Ik ben blij, jullie horen het wel, dat ik een lokale gids naast me heb zitten. Maar hij heeft niet alleen verstand van eetentjes in de buurt van het stadion. We kunnen het ook over het voetbal hebben. Want het is hier dus al een klein beetje een feestje. Maar voor één man in het bijzonder, het is al veel besproken, is dit echt een feestelijke avond. Pas de 11e speler die mijlpaal gaat halen als hij zo meteen het veld op komt lopen. En als hij er staat op het moment dat er door de Litouwse leiding gefloten wordt. Het gaat natuurlijk om Virgil van Dijk, captain van het Nederlands elftal. 100 interlands en dat heeft hij in 11 jaar bij elkaar gespeeld. Want zo lang is het pas geleden dat hij begon als international. Hij was al 24 toen en inmiddels dus, laten we zeggen, respectabel in de 30. We hoeven het niet specifiek te benoemen. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je dat liever niet benoemd wil hebben.
3: Ergens in de 30, maar jij zei het al, het is de 11e. Het is wel mooi, want je kunt daar best wel een prachtig elftal van maken. Van die 11 die er tot nu toe boven de 100 zijn gekomen. Op doel heb je Edwin van der Sar. Dan achterin Danny Blind, Frank de Boer, Virgil van Dijk en Van Bronckhorst. Dan een middenveld met Rafael van der Vaart, Philip Cocu en Wesley Sneijder. En dan voorin Dirk Kuyt, Memphis Depay en Robin van Persie. Nou, daar kun je menig wedstrijd kun je daarmee winnen met die 11.
2: Schitterend. Een van de twee aftelklokken die we vanavond zien hier in het stadion, die zien we nu. Dit keer voor de warm-up ceremonie. Straks voor de ceremonie waarop de spelers het veld op komen lopen. Ja, dat doen we allemaal in tweeën. Dat heeft de KNVB goed voor elkaar. Dus nu 5, 4, 3, 2, 1. In goed Engels rondgeroepen hier trouwens. En op de fanatieke zijde van het stadion, daar staat voor Oranje blijven gaan de Dutch Fanatics. Zo heten de fanatieke supporters van Oranje tegenwoordig. Die hebben daar die vlag, dat spandoek, opgehangen en het hangt zelfs boven ze. Het is niet zo gespannen dat ze er niet doorheen kunnen kijken, zeg maar, zoals het over de hoofden wordt heen gezet.
3: Ze hebben hem niet zelf vast. Hij hangt echt aan touwen aan het dak.
2: Ja, op een theatermanier. Zo hangt er in het zwart met oranje letters voor Oranje blijven gaan. En nu... gaat er hier een optreden plaatsvinden van een soort influencer koor, zo lijkt het. Volgens mij is het een elftal. Ik heb het vanmiddag even bij de soundcheck gehoord. En die zingen Hazes met... hoe heet het ook alweer? Ik heb het vanmiddag nog gehoord.
3: Nederland door Nederland? Nee. Weet, is dat niet de titel?
2: Nee, zo heet het niet. Het komt nu voorbij. Wij houden van Oranje natuurlijk. In de studio zitten ze nu allemaal. Ja, jongens, dat weten we toch wel. Nou, luister maar eventjes mee.

0: het is wel een...
1: Wat kunnen ze influencen?
0: ik zeg dat het influencers zijn, maar ik weet het eigenlijk niet zeker.
1: Oh, okay.
0: Op de tribunes, daar zingt men mee. En ja, we zijn toch in de lichtstad, de lichtjesstad. Dus men heeft hier de lampjes van de telefoons erbij gepakt. En die worden al geschenen. En overigens, het is niet lastig om mee te zingen. Want op de reclameborden, dat kan hier allemaal. Daar wordt de karaoke tekst van het nummer van André Hazes. Dat ook de goaltune was trouwens afgelopen WK in de US en Mexico. Voor het Nederlands elftal als ze scoorden. Maar dan in een hardcore versie. Net iets sneller. Dat klinkt hier dus door het stadion. Daar is dan de eerste warming-up klok voor geweest.
1: Ja, precies.
0: Ja. En dat geeft ons nog 8 minuten tot de wedstrijd. Dus is het misschien, we hebben nu al benoemd dat het een feestje is voor Virgil van Dijk, ook wel even de moeite om naar de tegenstander te kijken. Ze zijn nog niet op het veld. Maar Servië heeft de eerste 3 wedstrijden in groep 2 van deze divisie, de A-divisie van de Nations League, verloren. En dat was niet per se allemaal een uitgemaakte zaak. Vooral die eerste tegen Griekenland, dat nu natuurlijk bovenaan staat en hartstikke trots is. Dat was eerlijk gezegd best wel een gelukkige kwestie voor Griekenland. Ze stonden heel lang op 1-1. En Servië had zelfs de kans om daar de winnende te maken in eigen huis. Maar toen kwam Griekenland met een sucker punch in de 94ste minuut er nog voorbij. En toen werd die wedstrijd gewonnen. Dan had de wereld er waarschijnlijk heel anders uitgezien voor Servië. Voor het Servië van bondscoach Veljko Paunovic. Die overigens echt een uitstekende trainer is. Hij heeft onder andere op zijn palmares het WK. Let op, het WK met Servië voor onder 20. En een aantal spelers die er vandaag bij zijn, die inmiddels rond de 30 zijn, die waren daar toen dus ook bij. Dat is echt een titel waar je toch wel behoorlijk trots op kunt zijn. Servië, klein voetballand. Zeker de afgelopen jaren, maar dus ooit wereldkampioen onder 20. Mark, er is weer een aftelklok.
1: Er is een nieuwe aftelklok. Nu 3, 2, 1. Deze is voor de ronde vlag die rond de middenstip wordt getrokken. Er waren vlammenwerpers op het veld, een tiental. Nou, die zijn nu nog altijd 1 voor 1 aan het spuiten. Dus mocht je wat hitte voelen, dan is dat waarschijnlijk een van die vlammenwerpers. De vlag op de middenstip, en eigenlijk de hele middencirkel is neergelegd. En dat is dan voor de spelers het teken om het veld op te komen. 11 van Servië, 11 van Nederland. Natuurlijk zijn ook de scheidsrechters erbij. Die komen uit het Oostblok ook. Wel een stukje hoger.
0: Dat mag je niet zeggen. Dat zijn de Baltische Staten.
1: Sorry, de
0: Litouwen.
1: Staten.
0: Ja, het heeft er wel ooit bij gehoord. In ieder geval zijn het de Litouwen. Daar komen ze vandaan. En ze zijn allemaal op het veld. En de spelers dus ook. Er waren vlammenwerpers in het stadion aan de lange zijde. Het werd dus even heel erg warm. En dan ruikt het ook altijd even naar kerosine.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik vind dat dus ook een lekkere geur. Het is tijd voor de volksliederen, te beginnen met die van de bezoekers.
2: Volksliederen van Servië en Nederland. Please show respect for the less planters of Serbia and the Netherlands.

Het was Bosler Pravda, meegezongen in het uitvak. En dan is het nu tijd voor het Wilhelmus.

0: Ja, en het Wilhelmus is daarmee afgelopen. Werd meegezongen door, nou, ik denk inmiddels toch wel 34.000 mensen in het Philips Stadion. Er zijn nog een paar stoeltjes leeg, maar heel veel zijn dat er niet meer. Is er voor ons nog tijd voordat er afgetrapt wordt om de opstellingen te bepalen? Zal ik beginnen met die van Servië? Die spelen op papier 4-4-2. Zo hebben ze het doorgegeven aan de UEFA. Ik durf de voorspelling wel aan dat dat 5-3-2 of 5-4-1 gaat worden.
1: Als je heel stil bent, dan hoor je zo piep, ja, piep, ja, piep. Dat is de bus die achteruit rijdt. Ja, die gaan ze vast parkeren.
0: Ja, zeker. Noah Lang gaat daar zeker dubbele dekking krijgen. Eén ding weten we zeker, dat is Savic, Milinkovic, Savic om compleet te zijn. Dat is de keeper van de Serven vandaag. Achterin aan de linkerkant Terzic, dan drie man in het midden. Pavlovic, Babic en Goudelje. Dat is niet die ene die bij NAC heeft gespeeld. Het is een veel jongere jongen. En die drie samen hebben een gemiddelde lengte van 1,95 meter. Dus dan weet je een beetje welke kant deze wedstrijd op kan gaan. Dan staat Nedeljkovic op het middenveld, rechts midden op papier. Maar dat is de rechtsback vandaag. Wel echt op het middenveld. Stankovic, Lukic en Sarmadžić. En dan, ik denk dus ook Tadic, aanvoerder van de Serven. Nummer 10 ook bij het nationale elftal. En Cvetkovic is dan de enige echte spits die hier op het veld staat.
1: Ja, het is een jonkie en er staan sowieso drie echte jonkies in bij de Serven. Met nog wat oudgedienden, waaronder dus Dusan Tadic erbij. De opstelling van het Nederlands elftal is net al door het stadion rondgeroepen. Dat hoorde je waarschijnlijk wel. Want bij het Nederlands elftal noemen ze dan zelfs alleen de voornaam. En dan mag het publiek de achternaam noemen. Nou, dat zullen we bij jullie achterwege laten. De doelman van Nederland is, zoals ze doen gebruikelijk, Bart Verbrugge. Linksback ook gebruikelijk van de Ven. En nu even opletten. Koopmeiners centraal achterin. Links centraal achterin. Een verrassende zet. Ja. En Virgil van Dijk in zijn 100ste interland. En niet heel vaak heeft hij op deze positie gespeeld. Rechts centraal. Dan rechtsback natuurlijk. Denzel Dumfries op het middenveld. Reinders, Veerman, Gravenberg. Dus toch weer voor die drie gekozen. Voorin van links naar rechts. Noah Lang dus. Hij moet door die muur heen gaan beuken in de spits. Max Meerdink, die bij afwezigheid van onder andere Brian Bobby dus de eerste spits van Xavi is. En de rechtsbuiten, daar is eigenlijk geen discussie over. En dat is toch ook wel opvallend voor de man die in Saoedi-Arabië voetbalt. Het is Crescencio Somerville. We gaan er zo aan beginnen, want het is Donatas Roemstas die de fluit heeft gepakt. En Oranje tegen het volledig blauw-blauwe sokken, blauwe broek en blauw shirt tegen Servië dus. Oranje speelt in de eerste helft van die fanatieke supporters af richting de andere kant. En de Serviërs komen er meteen uit en krijgen een 100. Het zijn de Nederlanders die eruit kwamen.
0: Wij zijn die Oranje. Ja, ja, en meteen een hele grote kans inderdaad voor Nederland. Die slecht valt voor de voeten van Reinders. Diep in het 16 meter gebied van de Serven al. Dit was denk ik achteraf ook buitenspel geweest als hij er wel iets mee had gekund. Dus misschien is dit wel het beste wat er kon gebeuren. Want Nederland krijgt een corner. Dat is de eerste van de wedstrijd uiteraard. Want we zijn pas 38 seconden onderweg. Die gaat Koopmeiners trappen. Uitdraaiende corners dus. Want ook Veerman, die de vorige wedstrijd de corners nam, staat gewoon op het veld. Deze valt bij de eerste paal en wordt doorgekopt. Dat was Van der Ven die dat deed. Bal valt bij de tweede paal. Dan probeert Nederland daar nog wel met Reinders 3-4 man voorbij te spelen. Dat lukt niet. We proberen de Serven meteen een counter. Dat lukt ook niet. Misverstand tussen Somerville en Dumfries, waardoor de Serven alsnog de bal hebben. Maar ook dat duurt niet lang. Slordige eerste minuut in deze wedstrijd.
1: Nederland dus met de zwarte broek en de oranje sokken. En ze spelen van die Fanatics af. En dan spelen ze van de stad ook af, hè, geloof ik.
0: Ja, de stad is overal wel iets. Maar zeker.
1: We zitten er middenin ook vlakbij het station natuurlijk. Nederland voor de duidelijkheid spelend in Eindhoven. De laatste. En er was er niet één om over naar huis te schrijven. Laten we hopen dat Eindhoven, een stad die Nederlands elftal over het algemeen zeer goed ligt. Want er wordt nergens zoveel gescoord en zoveel punten gehaald als dat gemiddeld als Nederland hier in Eindhoven speelt. Laten we hopen dus dat dat vanavond anders loopt. Bijna 2 minuten gespeeld bij Nederland tegen Servië. De bal is over de zijlijn gegaan. En de bal is ook in de as verspeeld door Servië. En dan is het Noah Lang die er vandoor lijkt te kunnen. Maar hij is pas bij de middencirkel. Houdt dan ook de bal even tegen. En speelt hem vervolgens naar zijn rechterkant. Daar is Gravenberg. Gravenberg met grote stappen. Geeft hij hem verder door naar Somerville. Kan hij met de voorzet komen? Ja, Max Meerdink bij de eerste paal. Bij de tweede paal de kans voor Noah Lang. Die raakt hem niet lekker. Blijft die bal nog hangen. Gravenberg, iemand moet schieten. Max Meerdink schiet hem over.
0: Dit was een tweede grote kans voor Oranje. Dan zijn we pas 2 minuten onderweg. Dit keer blijft er geen corner over, maar gewoon een doeltrap voor de Serven. En die gaat dan genomen worden door Milinkovic-Savic. Maar deze bal valt eigenlijk precies omdat diezelfde keeper er onderdoor duikt voor de voeten van Noah Lang. Die verwacht niet dat die keeper van Servië er onderdoor duikt. En daardoor raakt hij die bal compleet verkeerd. En daarna is het een soort scrimmage waar Meerdink dan nog wel een schotkans uit krijgt. Die gaat over het doel heen. Serven nemen de doeltrap kort. Willen dan toch proberen voetballend onder de druk van Nederland uit te komen. Daarvan kun je alleen maar zeggen dat dat niet is gelukt. De bal gaat aan de voor Servië linkerkant over de zijlijn. En dan is het blijkbaar Somerville die bal als laatste heeft geraakt. Inworp zo rond de middenlijn. Nou, het gokje van dat Servië met 5 achterin speelt. Dat gokje dat had ik in het casino moeten doen. Want dat blijkt zeker waar te zijn. Zeker nu Nederland de inworp weer krijgt. Omdat Servië hun inworp verpest. Ja, dan zakt de nummer 2. Dat is Nedeljkovic. Die heeft ver terug op eigen helft. Om daar Noah Lang 1-op-1 te dekken. En dan kan Nederland niet helemaal meteen hem bereiken. Moet de bal dus terug. En is hij bij de jubilaris. 100 interlands dus. Virgil van Dijk.
2: Virgil van Dijk speelt
0: ver terug op eigen helft. Om daar Noah Lang 1-op-1 te dekken. En dan kan Nederland niet helemaal meteen hem bereiken. Moet de bal dus terug. En is hij bij de jubilaris. 100 interlands dus. Virgil van Dijk.
2: Virgil van Dijk speelt hem rustig naar voren richting Veerman. Bekend stadion natuurlijk voor hem. Hij is hier pas net weg, Veerman. Hij heeft de bal even teruggespeeld. En dan geeft hij hem naar zijn rechterkant. Daar is de aanname bij Denzel Dumfries. Denzel Dumfries even naar de as. Naar Gakpo. Gakpo terug richting Veerman. Veerman naar zijn linkerkant. Daar is Koopmeiners. Koopmeiners speelt hem door naar Noah Lang. Noah Lang op de hoek van de 16 meter. Lage bal van hem. En dan Gravenberg. Dan neemt Van de Ven weer over. Van de Ven met de bal naar de linkerkant. 10 veldspelers van Nederland op de helft van Servië.
0: En Veerman moet daar dan een gaatje in zien te vinden. Eist ook in deze wedstrijd weer veel ballen op. En dan is hij aan de rechterkant bij Virgil van Dijk beland. Alles en iedereen behalve de keeper van Nederland. Verbrugge nu op de helft van de tegenstander. Met Veerman die in de korte ruimte daar probeert om Somerville te bereiken. Nee, Dumfries was dat. Die was doorgeschoven. Dat lukt niet. De uitploeg neemt over. Dan is daar veel snelheid aan de rechterkant voor Servië. Maar ja, snelheid heeft Nederland aan de linkerkant misschien nog wel meer. Met Van der Ven. Die lost dat dus op. Lange bal. Maar die komt dan niet echt lekker aan. En komt helemaal aan de andere kant van het veld. Uiteindelijk terecht bij de keeper. Milinkovic-Savic. Die de bal heel even aan de voet heeft. Met zijn linkerbeen. Want hij is links. Wil hij die bal dan naar de rechterkant van het veld trappen. Nou, dat lukt niet. Of ja, dat lukt wel. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Over de zijlijn. Nederland mag dus gooien. Van der Ven doet dat snel. En doet dat richting Koopmeiners. Die dus inderdaad aan de linkerkant van het centrum staat. Bij het Nederlands elftal. Speelt de bal heel even terug. Omdat Servië wat druk zet. En als het dan druk zet. Dan heeft het ineens wel maar 4 verdedigers. En dan moet Nederland niet zo onhandig de bal verspelen. Van Dijk. Die wil daar Gravenberg in spelen. Dat lukt niet. Servië gooit snel. Kunnen ze dan ook meteen tot een kans komen? Ja, nee, toch niet. Goed geblokt door diezelfde Virgil van Dijk.
2: Even achteruit gespeeld naar het centrum van de verdediging. Waar de aanname is bij Babic. Verder door naar de linkerkant dus. En dan even weer helemaal terug. Babic, een meter of 10, 15 voor zijn 16 meter. Speelt hem terug naar de lange, kale doelman met een baard. Milinkovic-Savic, wat is hij ongelooflijk lang. Dat kun je zelfs van zo hoog waar wij zitten in het stadion prima zien. Die lengte die heeft hij. En hij is niet eens de echte eerste doelman van de Serviërs. Daar zit nog een heel verhaal achter. Dat gaan we later wel vertellen. Want het is Nedeljkovic die er aan de rechterkant overheen komt. En die een diepe voorzet kan geven. Gelukkig goed verdedigd door Nederland. Maar daar waren ze er voor het eerst even uit. De ploeg van Servië. Met nu Tijani Reinders. Zelfs gebruikelijk met nummer 14. Mooi. 10, 15 meter voor de middenlijn. Schuift hij hem naar rechts. Wordt onderuit geschoffeld. Dat wel. Maar het spel gaat verder. Dumfries haalt de snelheid er een beetje uit. Dat is jammer. Somerville schokt ook een beetje. Geeft hem naar Gravenberg. De muur is weer opgetrokken bij Servië achterin. Gravenberg in de voeten van Somerville. Somerville, 2 man in zijn rug. Eerst even de kaats met Gravenberg opzetten. Dan zijn we weer terug bij Dumfries. En dan op de middenlijn de aanname bij de aanvoerder. Zijn gele aanvoerdersband is van ver af te zien. Steekbal van achteruit van Veerman komt niet aan. Maar vervolgens goed werk van Somerville. Terug in balbezit. Somerville geeft hem door aan Meerdink. Nee, die bal wordt aangenomen. En de Serviërs kunnen eruit.
0: En dat doen ze nou heel slecht, want Meerdink neemt meteen de bal erover. Dat is halverwege de helft van de Serven. Daar kan hij dan vooruit niet heel veel mee. Veerman verovert de bal daar dan nog een keer. Geeft hem aan Dumfries. Oh, dat is een goede bal op Meerdink. Maar die heeft volgens mij in het 16 meter gebied helemaal niet het idee hoe vrij hij staat. Want hij stond echt heel erg vrij. Maar kap terug, dat is zonde. Want als hij open draait, kan hij zo op het doel aflopen. Nederland heeft inmiddels de bal alweer terug veroverd. Balbezit ruimschoots meer voor de Nederlanders. Zeker in die eerste 7 minuten. Het is nog wel 0-0 tussen Nederland en Servië hier in Eindhoven. Waar Veerman de bal komt ophalen, wordt overgeslagen. Van Dijk speelt hem naar Meerdink. Meerdink kaatst terug naar Dumfries. Dumfries naar Van der Ven. Die nu samen met Van Dijk en ook Dumfries 3 centrale verdedigers vormen. Die vierde, die is heel even weg. Koopmeiners, zoals verwacht, is hij een extra middenvelder als Nederland in balbezit is. Nou is dat nu heel even niet zo. Want Nederland is in de opbouw echt regelmatig nog heel erg slordig. Gelukkig voor Nederland is Servië dat ook. Nu kan Reinders eruit. Reinders met 3 man mee. Reinders, die wil hem dan onder zijn eigen lichaam doorsteken naar de linkerkant. Dat was net even wat te veel van het goede. Nederland wel weer in balbezit, want de afvallende bal is voor Van Dijk.
2: Van Dijk, na bijna 8 minuten spelen, gaat hij naar zijn linkerkant. Daar is de aanname bij Van der Ven. Lage bal door het center. Mooi gedaan. Dat was een hakje van Reinders. Meerdink net niet. Nu wel Somerville. Geeft hem naar de linkerkant. Noah Lang. Noah Lang voorzet naar de tweede paal. Aanname bij Meerdink. Nee. Die moet hem laten schieten. En dan kan er opgeruimd worden achterin. Alhoewel, die blauwe die weten maar lastig een spits te vinden. Jazeker, want daar is Oranje weer met aan de linkerkant nu Noah Lang. Gaat weer richting de 16, is Odende de trein door. Geeft hij een voorzet, wordt van richting veranderd. Aangeraakt door Costa Nedeljkovic. En dus weer een corner en dus ook weer een kans, hè, om Van Dijk te zoeken. Die staat al op 14 doelpunten. En geen enkele andere, ja, 1 andere verdediger scoorde ooit zoveel in het Nederlands elftal. Dat was Ronald Koeman, die heeft er ook 14 gemaakt. Maar daar kan hij dus voorbij. Dat is dus een van de zaken waar we vanavond in het bijzonder op gaan letten. Het is nu 0-0. Veerman heeft hem neergelegd aan de linkerkant van het veld. En die zal hem ongetwijfeld... Nee, het is Koopmeiners trouwens die hem neerlegt. Dus het wordt een afdraaiende bal. En natuurlijk staat Van Dijk in de buurt van de penaltystip.
0: Ja, en als hij hem maakt is dat inderdaad zijn 15e. Er is meer lengte dan alleen Van Dijk. Maar eerlijk is eerlijk, de Serven winnen het wel op lengte. Komt hij dan ook voor of kiezen ze voor een korte variant? Het is dat tweede met Somerville op het 16 meter gebied. Dan is Veerman daar ook, die gaat eens schieten. Ja, die staat bekend om zijn geplaatste schoten. Niet eens om zijn hele harde schoten. Dat probeert hij nu ook. Bal wordt geblokt, weer in de voeten van Veerman. Die hem net voor de voeten van Tadic weg weet te plukken. Dan kan Nederland weer gaan aanvallen over de rechterkant. Gravenberg is nu even naar die corner, de achterste man van Nederland. Want Van Dijk besloot om nog heel even voorin te blijven hangen. En nu is hij terug en kan Gravenberg dan met de bal aan de voet naar voren. Maar Servië trekt zich terug in die 5-3-2 formatie. En dat loont wel, want ze veroveren regelmatig de bal. Nu ook weer. Maar ze zijn hem eigenlijk de hele tijd binnen 2-3 seconden ook weer kwijt. Dat geldt ook nu bij een lange bal die in de voeten komt bij Virgil van Dijk. Dat gaat heel even terug naar Verbrugge. Verbrugge naar de linkerkant, naar Van der Ven. En na een 1-2'tje met Veerman is het opnieuw Verbrugge die de bal heeft.
2: Ja, Koopmeiners kreeg daar Stefan Goudelje eventjes op bezoek. De jonge speler van Rode Ster Belgrado, centrale verdediger, bonkig. En hij maakt echt een lompe slijding op Koopmeiners. Die bleef ook even geblesseerd liggen. Staat inmiddels wel weer. Maar de jonge speler die opgeroepen werd vanuit Jong Servië om nog even mee te doen, zocht hier heel duidelijk even Koopmeiners op. En zo zagen we het in die uitwedstrijd ook. De Serviërs houden zich niet in. 11e minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand aan de rechterkant. Een meter of 10, 15 over de middenlijn. De aanname bij Somerville geeft hem terug naar Van Dijk. Van Dijk in de voeten van Dumfries. Dumfries meteen een stilstaande man voor zijn neus. Dumfries loopt dan terug. Echt de verkeerde kant op met snelheid. Terug naar de man in het groen. En dat is vandaag Bart Verbrugge. Brugge geeft hem naar zijn linkerkant. Aanname bij Van der Ven. Van der Ven door naar Koopmeiners. Goede bal eroverheen. Nee, het idee was goed, maar de uitvoering niet. Er komt wel een duimpje van Noah Lang. Dat was de bedoeling voor Koopmeiners. Maar die excuseert zich dus. En de bal is inmiddels in de voeten van de doelman van Servië.
0: Het gebeurt natuurlijk niet vaak in interlandperiodes dat je 2 keer tegen dezelfde tegenstander speelt. Zeker de afgelopen jaren werden er vaak maar 2 interlands gespeeld in 1 interlandperiode. Nu voor het eerst is zo'n blok wat langer. En dan tref je dus ook voor de 2e keer dezelfde tegenstander. In die vorige wedstrijd, die Nederlanders in Servië met 2-1 wist te winnen, was Meerdink 2 keer trefzeker. En Jovic voor de Serven, nou die is er niet bij. Meerdink wel, misschien kan hij nu in stelling worden gebracht als Somerville er aan de rechterkant doorgaat. Maar die houdt wat in. Veerman vindt hij dan op de 16 meter lijn. Dan is daar de keeper en die verwerkt die bal ontzettend matig. Bal schiet omhoog. Meerdink kan koppen, maar dat kopballetje is eigenlijk net niet goed genoeg. wordt nog gered van de doellijn ook vervolgens. Dan is het de derde corner voor Nederland. Zijn we nog niet eens 12 minuten onderweg. Dan mag Koopmeiners vanaf de linkerkant voor de derde keer gaan aanleggen voor een uitdraaiende bal. De eerste twee waren niet heel gevaarlijk. Hopelijk kan hij hem nu iets hoger en iets verder krijgen. Want ze werden allebei regelmatig makkelijk weggewerkt.
1: Ja, een korte variant is niet meer mogelijk. Noah Lang was er eerst kort bij. Maar die loopt nu ook richting de 16. Bal is goed, maar wordt door twee Serviërs volgens mij geraakt. Uiteindelijk toch als laatste door Van de Ven. En dus gaat de bal over de achterlijn. En kunnen ze weer even uitpuffen. De Serviërs in de 13e minuut van de wedstrijd is het nog wachten op de eerste echte uitgespeelde kans voor het Nederlands elftal. Dat wel duidelijk het initiatief heeft. Maar daar hadden we ook wel een beetje op gerekend natuurlijk. Achterin is het bij de Serviërs Pavlovic die het opbouwen moet doen. De speler van Milaan speelde nog met Reinders samen. Twee seizoenen als ik me niet vergis zelfs. Dus die kennen elkaar echt wel. En nu het fluitje omdat er een overtreding is gemaakt op een teamgenoot van Dusan Tadic. En wat doet Dusan Tadic dan? Dat weten we wel. Gaat hij even bij de scheidsrechter vertellen dat het echt een overtreding was?
0: Ja, het was echt een overtreding.
1: Ja. Zeker. Zou hij dan om een gele kaart vragen? Misschien ook wel. In ieder geval komt die gele kaart er niet. En is het Pavlovic die daar nog steeds op de grond ligt. Hij gaat de vrije trap nu nemen. En dat gaat hij denk ik achteruit doen. Want voorin echt weinig beweging. Het is nou niet zo dat ze echt heel veel uitstralen, de Serviërs.
0: Voor iemand die een laatste strohalm moet grijpen, is dit nou nog niet de vechterslust die ik...
1: Nog niet, maar nee. Ze zullen het van spaarzame kansen moeten hebben. Hardwerkende kleine spits, Zvetkovic. Eentje die we nog niet zo heel goed kennen. Jonge spits die de bal krijgt en hem dan maar even terugspeelt. Nu is dit goed van Noah Lang. En er komt een hoog been, dit scheids. Daar moet je wel voor fluiten. Dat is een lompe actie. En ook een gele kaart lijkt me toch. Ja, die wordt inderdaad uitgedeeld aan de jonge Stefan Goudelje.
0: En dat is een van die drie centrale verdedigers. Nou ja, ze kunnen de kaarten voor Nederland in ieder geval maar niet snel genoeg krijgen. Dan weet je ook wie je moet opzoeken als je bijvoorbeeld Meerdink bent. Hij is ook degene van de drie die het verste doordekt het middenveld in als Servië wel druk probeert te zetten.
1: Ja, hij maakte dus net ook die lompe overtreding op Koopmeiners. Ja.
0: Het gaat nog allemaal niet...
1: Het is overigens geen,
0: geen ballet.
1: Het is geen familie, Stefan Goudelje.
0: Nee. Het is gewoon een jongere jongen met dezelfde achternaam. Die we wel kennen van onder andere NAC. Die is er wel bij, zit op de bank. Wie weet dat hij nog minuten kan gaan maken. Ook hij dus, Goudelje. Nu Nederland in balbezit. Na die overtreding op Lang. Balbezit op eigen helft. Halverwege de eigen helft. Het gaat zelfs nog wat verder terug. Helemaal naar Verbrugge. Dan is Koopmeiners, dat is de linker centrale verdediger vandaag, nu de voorste man bij het Nederlands elftal. Die sprintte daar Meerdink voorbij. Hij kreeg de bal niet, maar het geeft wel de intenties weer die Nederland heeft. Nu een wippertje van Reinders. Mooi wippertje met buitenkant voet op Lang. Die daar inderdaad dubbele dekking heeft. En dat is net één te veel. Bal gaat wel over de zijlijn via de voeten van Nedeljkovic. Nederland kan gooien. En dat is nog een wapen, want dat kan Koopmeiners dus heel ver als dat nodig is. Dan staat Meerdink daar en die is toch geen 1,95 tussen twee hele boomlange centrale verdedigers in. Dus kiest Nederland ervoor om die inworp terug te doen. Dat gaat via Van der Ven, dat is helemaal terug naar onze eigen keeper.
1: Ja, Verbrugge met de bal naar rechts. Daar is de aanname bij Dumfries. Die had op zich wel wat ruimte voor zich, maar hij speelt onder Xavi echt een stuk verder naar binnen. En dan is het aan de buitenkant wat lastiger om er overheen te komen. Hier durfde hij het ook weer niet aan. Kwartier gespeeld in Eindhoven. 0-0 de stand. En Somerville wordt naar de achterlijn gestuurd. Gaat onderuit. Krijgt niet de vrije trap mee. Het is Gravenberg.
0: Krijgt zelfs geen corner.
1: Krijgt geen corner, geen vrije trap. Nou, oké. Okay, daar vindt hij wat van. Vind ik ook wel wat van. Maar je schiet er niks mee op. Want er komt gewoon een doeltrap voor Milenkovic-Savic. Zijn broer die is geblesseerd naar huis. Want die kennen we misschien ook nog wel. Speelt tegenwoordig bij... in Saudi-Arabië is een teamgenoot van Somerville bij Al Hilal. Die is dus weg. En deze keeper is tegenwoordig de keeper van Napoli. Dus die kent Noah Lang dan weer goed. En zo zijn er wel wat dwarsverbanden tussen deze twee ploegen. Naast Kostic en Tadic die we misschien wel het beste kennen hier in Nederland. Aan de rechterkant bij de Serviërs. Op de middenlijn de aanname bij Samardžić. Geeft hem even terug in de voeten van die Goudelje. Ja, die komt wat onzeker over, moet ik eerlijk zeggen, die jongeling. Daar kun je wel wat druk op zetten. Op de nummer 19, nu heeft hij al geel gekregen. Ik geloof dat dat een kwetsbare pion is aan de zijde van Servië.
0: Nu Nederland bij een uittrap van die keeper er weer goed tussen met Van der Ven. Maar vervolgens laat Lang de bal van zijn voet springen. Nemen de Serven dus weer over. Dit keer wat langer dan 2 seconden. Maar niet heel veel langer dan 5 seconden. Al levert Dumfries de bal na een verkeerde aanname ook meteen weer in. Misschien hier het eerste gevaar van de uitploeg. Van over de linkerkant. Tadic Veel betrokken als Servië in balbezit is. Wipt de bal nu voor. Zet niet heel veel snelheid aan. En Van Dijk kan makkelijk wegwerken. Doet dat wel over de zijlijn. Dan wil Servië snel gaan gooien. Maar dat mag niet, want er ligt een tweede bal in het veld. Als die dan vervolgens uit het veld is gehaald door de nummer 22, Lukic. Dan kan er inderdaad ver gegooid gaan worden. Voorin hebben de Serven een stuk minder lengte dan Nederland. Achterin is de lengte wel aanwezig. Dus kan Nederland deze verre inworp relatief makkelijk wegwerken. Wordt wel opgevangen door de Serven, in het blauw dus. Alles en iedereen nu op de helft van Nederland. Ze zoeken, ze prikken.

0: pakt de bal op.
1: Ja, die speelt hem nu rustig terug naar zijn doelman. Die met zijn rechterarm gestrekt staat. Om aan te geven dat de boel even naar de rechterkant moet. En dan speelt hij hem vervolgens door het centrum naar Lukic. Lukic en dan een lange bal van de keeper op het hoofd van Dumfries. En dan kan Nederland er misschien wel snel uit. Want daar komt Meerdink toch aangelopen met veel ruimte. Geeft hem naar Noah Lang op de hoek van de 16 meter. In de 16 aan de linkerkant. Lang ze probeert het in de korte hoek en schiet hem in het zijnet. Is een rolletje dat een beetje lullig stuitert. Had meer in gezeten voor Noah Lang. Die in de basis start dus hier in Eindhoven. Een stadion dat hij goed kent. Een omgeving die hij goed kent. Hij heeft zoals gebruikelijk dat rechterpolsje ingetaped. Ik heb het idee dat het op een gegeven moment ook gewoon bijgeloofd wordt.
2: Ja, of er zit een armbandje of zo. Maar het is denk ik ook gewoon bijgeloof, ja.
1: Ja, en dan zie ik hier op het cameraatje de tv die wij hier voor ons neus hebben. Dat ze dan ook een zuur hoofd van Ruben van Bommel even in beeld brengen na een matige actie van Noah Lang. Nou, misschien mag hij straks nog zijn minuten maken. Hij dus niet in de basis en Noah Lang wel. Na 19 minuten bijna is het nog steeds 0-0 in Eindhoven.
2: Ja, Nederland wel de betere ploeg. Met meer mogelijkheden. Eén kans ook wel gezien. Nu het balbezit met Veerman. Tijdje niet gezien. Hij de bal nu terug naar Koopmeiners. Staat wel in de middencirkel, maar wel net op eigen helft. Heeft hem aan Van der Ven. Servië zet nu wat meer druk. Waardoor Nederland de bal wat sneller rond moet laten gaan. Dat was in de eerste helft tegen Griekenland natuurlijk het voornaamste euvel. Dat die bal gewoon niet snel genoeg rondging. Nu probeert Nederland dat wel wat sneller te doen. Het lukt nog niet altijd. Al gaat nu de 1-2 tussen Dumfries en Van Dijk wel goed. Verbrugge ingespeeld. Ja, die kan aardig voetballen. En lepelt hem richting Van der Ven. Van der Ven naar Lang. En dan gaat het tempo ineens omhoog. Meerdink, kan hij hem terugbrengen bij Lang? Ah, het antwoord is nee. En dan krijgt Nederland ook nog eens de vrije trap tegen. Omdat Meerdink bij de poging om die bal weer bij Lang te krijgen nog een centrale verdediger van Servië tegen de grond werkt. Dat mag niet van de scheidsrechter. Vrije trap dus voor Servië. Metertje of 15 voor de eigen middenlijn. Dan komt zelfs de keeper heel even vragen of het niet een kaart was. Het lijkt me wel een beetje overdreven. Ja, het is een half slaande beweging, maar het is niet een slaande beweging.
1: Nee, het is Babic die erbij is gaan liggen. Man met knotje. Spelend tegenwoordig in Rusland bij Spartak Moskou. Meerdink had hem in zijn eerste wedstrijd toch behoorlijk in zijn broekzak, moet ik zeggen. Hij liep een paar keer goed bij hem weg en maakte dus ook 2 doelpunten. Babic, dat is niet iemand waar hij denk ik vannacht van wakker heeft gelegen. Ook al heeft hij nog zoveel lengte en een hele stoere knot. 21ste minuut, de bal is bij Van Dijk. Geeft hem naar de Dumfries aan de zijlijn. Dumfries op de middenlijn is het Somerville. Nederland mag er wel wat meer snelheid in brengen. In het spel wordt wat gezapig nu. Somerville met een actie, maar nog op zijn eigen helft. Dat is ook niet echt de plek waar je hem wil zien maken. Krijgt wel de vrije trap mee. Was een lichte overtreding. In Nederland neemt die vrije trap snel. Het is Veerman die hem goed snel aan Dumfries geeft. Dumfries op de achterlijn. Lage voorzet van hem. Wordt eruit gehaald. En dan lijkt er ineens kramp in te schieten bij Pavlovic. Of hij krijgt de bal gewoon heel vervelend op een plek. Op zijn knie denk ik.
2: Op zijn koude knie. Oh, dat doet zeer, ja.
1: Mag Nederland zo meteen gaan gooien. Maar dan moeten we even wachten tot Pavlovic weer volledig kan strekken. Ja hoor, het gaat weer 90 graden. En dus gaan we verder met het balbezit bij Nederland. Inmiddels aan de linkerkant.
2: Met Noah Lang. Die staat halverwege de helft van de serve. Heeft Koopmeiners als een soort halve verkapte linksbuiten bij zich. Dan gaat hij in 1-2 mee aan. Noah Lang krijgt de bal dus terug. Gooit hij hem voor? Nee. Hij kiest ervoor om het spel te verleggen naar de andere kant. Via Van Dijk gaat het naar Dumfries. Somerville dit keer aan de binnenkant. Die meldt zich daar, maar Dumfries houdt de bal lang aan de voet. Om vervolgens te kiezen voor de terugweg bij Gravenberg. Van Dijk is de achterste veldspeler van Nederland. Zelfs die staat een meter of 15 over de middenlijn. Koopmeiners, de man die eigenlijk naast Van Dijk staat dus op papier, is nu weer even linksbuiten. Krijgt de bal van Lang, kan hem voorgeven. En dan is het een corner opnieuw voor Nederland. Dat doet Koopmeiners toch goed. Het meeste gevaar, hoe gek dat ook klinkt, komt ervan als die centrale verdediger mee het middenveld ingaat. Daar een man meer creëert. Dan moet er iemand uitstappen bij de centrale verdedigers. En dan komt er ineens allemaal ruimte. Nederland heeft er nog geen doelpunt van weten te maken, maar dus wel een vierde corner.
1: Ja, en de Dutch Fanatics beginnen te klappen. Het is ook wel nodig. Het is nog geen feest op deze zondagavond in Eindhoven. Deze corner zou daar misschien voor kunnen zorgen. Koopmeiners met zijn linker. Daar is Van Dijk en hij kopt hem naast. Nee, niet eens. Hij blijft hangen in het veld en dan gaat die bal via Van der Ven weer naar Koopmeiners. Nu Noah Lang kan de diepe voorzet geven. Staan die lange mannen daar nog, maar gaat Somerville naar huis naartoe? Nee, dat was Dumfries. En dan het afstandsschot van Reinders dat nou, niet best is.
2: Net, het zomaar net niet. Laten we het net niet houden. Dan lijkt het nog wat.
1: Je hoort vaak zondagschot. Nou, het is vandaag zondag. Maar dit was er geen.
2: Nee, dit was meer een soort dinsdagmiddag. Je moet nog 4 dagen werken.
1: Ja.

0: schot, want het ging... Het had ook een inworp bijna kunnen zijn.
1: Het is wel zo'n bal. Voor de duidelijkheid, als je zelf wel eens een keer op een zomeravond gevoetbald hebt. Dus op een zaterdagochtend. Als die komt, je moet hem schieten.
0: Ja, je moet hem proberen.
1: Eén keer uit de lucht. En bij ons, normale stervelingen, gaat hij altijd zo. Sterker nog, dan had hij waarschijnlijk de tweede ring in. Nou ja, en bij Reinders lukt het nu ook niet om hem te controleren.
0: Nee, maar bij hem lukt het dan af en toe nog wel. Dus gewoon nog een keer blijven proberen. Als nu Servië probeert aan te vallen, dat proberen ze te doen via de linkerkant. Daar is ook wel wat ruimte. Lukic tikt de bal tegen de benen van die andere nummer 22, Dumfries. Bal gaat over de zijlijn rond de middencirkel. Ja, dan probeert Servië in te gooien. Duwt Van Dijk zijn directe tegenstander omver. Dan mag het van de scheidsrechter allemaal door. En heeft Nederland het balbezit met Van der Ven aan de linkerkant. Koopmeiners nu wel heel even daar achterin. Zo heeft hij iedere positie op het veld al zo'n beetje bezet. Alleen vandaag al. Dan hoeft hij in de tweede helft alleen nog maar heel even wat handschoenen aan te trekken om echt iedere positie te bezetten. Nu een driehoekje met Verbrugge, Veerman en Koopmeiners. Is Van Dijk aan de rechterkant te vinden, maar kiest Koopmeiners voor een lange bal. Meerdink gaat dat duel niet aan, maar juist daardoor wint hij het duel bijna, omdat die bal tussen twee serven invalt. Nou, sterker nog, hij verdient daar de bal. 1-2'tje met Somerville. Nee, die legt hem terug op Reinders. Schot van een meter of 17. Ja, schot geblokt, afvallende bal. Nog wel voor Oranje.
1: Ja, dan is het Dumfries die hem binnenhoudt. Gaat hij de combinatie aan met Gravenberg. Is de snelheid er helaas wel uit. En het geeft dus ook uit deze aanval. Gravenberg is inmiddels ook aan de zijlijn aanbeland. Geeft hij hem terug naar Veerman. Veerman achteruit naar Van Dijk. Van Dijk in de voeten van Somerville. Lastige bal voor hem. Hij wordt opgevreten door Lukic. Maar die heeft de bal dan wel. Het is Pavlovic die op hem doorloopt. En die mag er niet mee vandoor. Dus blijkbaar toch een overtreding gemaakt. Somerville nam daar enig risico. Maar komt ermee weg omdat de scheidsrechter fluit. Van de Ven inmiddels aan de linkerkant. Aan de zijlijn is het Noah Lang. Noah Lang. Goede bal richting de achterlijn. Van de Ven met een lage voorzet. En die is te verdedigen helaas. Zit iemand van Servië tussen. En dan nu op het hoekje van de 16 meter Noah Lang. Noah Lang. En dan het duel van Veerman. Wel goed gedaan. Want het is een vrije trap. Maar het is ook vooral een aanval eruit gehaald. En wel op een manier dat je er geen geel voor krijgt. Omdat je ook een klein beetje voor de bal gaat. Terwijl dit in essentie niet zo heel veel verschilt van een overtreding waarbij je iemand gewoon vanaf de zijkant eventjes hop onderuit haalt of even snel zijn pootje ligt om de aanval eruit te halen. Slimme overtreding, professionele overtreding van Joey Veerman.
0: Nu Servië dus na die overtreding wel in balbezit op eigen helft. Nederland probeert druk te zetten, maar doet dat met twee, Meerdink en Reinders. En dan heeft Servië er achterin nog één over. En als je de keeper meetelt, zelfs twee. Dus voetballen ze daar tot nu toe aardig onderuit. Nu moet er dan toch een bal naar de volgende linie komen. Die gaat naar Tadic. In één keer door naar de rechterkant. Ja, dan is er ineens wel gevaar richting het doel van Nederland. Samardzic die naar binnen komt. Met links dan kan gaan voorzetten. Tadic vangt op. Schiet. Ja, of was het een paas? Het hing er een beetje tussenin. Afvallende bal is voor Servië. Samardzic weer. Kiest voor de rechterkant. Nedeljkovic geeft hem voor. Daar is niet veel lengte, maar die bal valt bijna voor de voeten van Stankovic. En bijna is voor Nederland gelukkig niet helemaal. Servië nog wel in balbezit. Voert daar in de kleine ruimte van Nederland acties door. En een grote kans ook, zeg. Voor Servië Lukic met het schot van een meter of 15. En dat gaat maar net over en naast het doel van Verbrugge. Die opgelucht adem mag halen. Vervolgens de bal mag halen. En dan een doeltrap mag gaan nemen. Maar Nederland laat zich hier best wel, terwijl er gewoon 5, 6 man in en rond het eigen 16 meter gebied staan, te kijk zetten door 2-3 serven. Het was overigens niet Lukic die schoot, maar Svetkovic inderdaad. Ja, wel echt een grote kans hoor voor Servië.
1: Ja, zeker weten. En het is de vierde interlandpas. En voor het eerst ook tegen zo'n grote tegenstander. Speelt bij Anderlecht. Svetkovic echt wel een talent. En dat heeft hij niet op lengte gehaald en ook niet op het lichaam. Maar hij is ijverig. Een leuke speler om in de gaten te houden. Maar we hopen natuurlijk wel dat hij vanavond verder niet meer tot een goede actie komt. Hij wordt nu weer diep gestuurd. Het is Dumfries die hem naar voren kopt richting Gravenberg. Allemaal nog op eigen helft. Dat is wel lomp. Ook hoe Van Dijk nu weer over die Svetkovic heen springt. Ja, die maakt hem gewoon een kopje kleiner. Svetkovic krabbelt dan op, maar die weet volgens mij echt niet welke dag het is. Maar hij gaat wel weer staan. Hij kijkt om zich heen, dus het zal allemaal wel oké zijn. Tegenwoordig gelukkig weinig risico's meer gelopen in deze sport. 27 minuten gespeeld bij die 0-0 stand. Diepe bal richting Dumfries. Althans, Dumfries was niet de bedoeling, want hij kwam van achteruit bij Servië. Lompe actie is dat van Svetkovic, die zijn man dan op zijn beurt ook maar even omver loopt. En dan kan Nederland wel verder met een lage bal van Veerman. Die prima is op Meerdink. Die wordt dan aan zijn shirt getrokken. En die ziet dat de scheidsrechter kijkt. Dan maakt hij zich meteen breed. En dan is bij Nederland Dumfries, denk ik.
0: Ja,
1: erbij gaan zitten. En Nihat Lux, hij heeft zijn schoen uit. Dus ik denk dat het meevalt. Ik denk dat hij alleen even zijn schoen aan wil doen. Die was denk ik uitgegaan. Nou ja, wat je gebruikelijk ziet, Mark, bij, dat vind ik wonderlijk altijd, bij profvoetballers, is dat die schoenen uitgaan. En dat ze dan meteen weer aanwippen. Dat ze dan niet die veters hoeven te strikken. Dat moeten jij en ik altijd wel doen.
0: Ja, Dumfries moet dat nu ook. Ja. Die heeft gewoon nog, ik vind Dumfries ook wel iemand gewoon voor ouderwetse schoenen met veters. Ze zijn dan wel licht gifgroen. Daar kom je tegenwoordig ook niet onderuit. Dat ook verdedigers gewoon dat soort kleuren schoenen hebben. Maar hij heeft ze gewoon nog met veters.
1: Nou, maar er zijn, het voorbeeld dat ik je geef, is dat is ook gewoon met veters. Dan zie ik gewoon geveterde schoenen. Maar die hoeven dan
0: en die schuif je gewoon zo aan?
1: Zo weer aan. Ja, die zijn dan blijkbaar zo op maat gemaakt. Of de spelers zijn daar zo comfortabel in. Voor mij duurde dat toch altijd wel wat langer vroeger. 29e minuut en 10 meter over de middenlijn heeft Nederland wel een interessante vrije trap gekregen met Veerman erachter. Want je kunt hem altijd ergens achterin bij de tweede paal gooien. Lijn wel hoog opgetrokken door de Serviërs. En die gaat richting Van Dijk. Die moet hem dan weer voorkoppen, maar gaat over Van Dijk heen. Ja, dan weet je dat het wel echt een te hoge bal was. Joey Veerman krijgt niet eens een duimpje van Van Dijk. Zelfs geen cynische. Dat was geen beste van Joey Veerman. En Van Dijk, de grote leider volgens Xavi. Op alle persconferenties, bij alle interviews heeft hij het even gezegd. Natuurlijk speelt Van Dijk. Want hij is een echte leider. En dat zeggen ook alle oud-bondscoaches. Las ik vandaag in de krant over hem. Eigenlijk heeft niemand erover getwijfeld die met hem gewerkt heeft dat hij de aanvoerder moest zijn. Misschien Danny Blind onder wie hij debuteerde. Want toen was het eigenlijk maar incidenteel dat hij speelde. Dat ging zo goed dat hij al heel snel een vaste waarde werd.
0: Nou, hij nu ook in balbezit. Van Dijk geeft hem mee aan Summerville. Aan de rechterkant. Nou, dit is gewoon een overtreding. En dit zou ook weer een kaart moeten zijn. Dat is het ook. Een vrije trap op de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant voor Nederland. Waar Dumfries aan de dribbel ging. Werd tegengehouden. Ja, en dan is daar inderdaad de tweede gele kaart van de wedstrijd. En deze
1: Pavlovic,
0: is voor Pavlovic. Ja, zeker. Die is de tweede dus van de drie in het centrum. Die een prentenwerker krijgt. En misschien nog wel belangrijker voor Nederland. Een vrije trap op een nog gevaarlijkere positie. Er zijn twee man met een goede trap die allebei achter die bal gaan staan. Maar Koopmeiners stuurt Veerman nu al weg. Dus wordt het vanaf de rechterkant een indraaiende bal. Lengte is dus altijd in het voordeel wel zeker verdedigend van de Serven. Maar Nederland heeft daar ook Van de Ven. Nederland heeft daar Dumfries. Nederland heeft daar Van Dijk natuurlijk. Ja, dat zijn ook gewoon drie spelers die echt goed kunnen koppen. En dan heb je bij de eerste paal ook nog het gevaar van Meerdink. De muur staat, Summerville is een beetje aan het leunen in die muur. Dus de vrije trap eraan komt.
1: Ja, die keeper is 2 meter 2. Dus je moet hem echt niet richting de 5 meter draaien. Hij moet wel iets van de goal af. En anders kan hij plukken. En hij doet het ook laag. En hij gaat erin.
0: Van Dijk notabene.
1: Ja, raakt hij hem aan? Ja, ik weet niet of hij hem aanraakt.
0: Hij zegt zelf van wel.
1: Ja, dan zou het meteen een record zijn. Het is een lage bal van Veerman richting de 5 meter. En daar hadden ze niet op gerekend bij Servië. Dan is Van Dijk daar om hem binnen te tikken. En aan het juichen te zien heeft hij hem inderdaad geraakt. Maakt hij hier zijn 15e. In zijn 100ste wedstrijd. Het is al een feestwedstrijd voor hem. De Serviërs beklagen zich bij de scheidsrechter. Die hebben nog iets gezien. De scheidsrechter zegt, wij kijken er heus nog wel naar. Zou het buitenspel zijn? Niet voor Van Dijk. Misschien dat er iemand anders hinderlijk buitenspel staat. Dat is volgens mij niet zo. Van Dijk raakt hem heel... Nee, hij raakt hem niet. Volgens mij raakt hij hem niet.
0: Ja, als hij hem raakt, dan schampt hij hem echt.
1: Nou,
0: ik ben heel benieuwd wat de UEFA en wat Opta en wat al die bureaus die hierover gaan, hiervan gaan zeggen. Anders is hij voor Koopmeiners sowieso wel mooi dat wij hier alle lengtes aan het benoemen zijn die de Serven hebben, die de keeper van de Serven heeft. En dat Nederland dat natuurlijk ook gewoon bestudeerd heeft. En denkt, nou dan doen we gewoon een lakenvrije trap om een goal te maken. Nu zegt Servië wel, ja, dit was buitenspel. Dat was het van Van Dijk, zeker niet. Maar er wordt nog naar gekeken op dit moment. En de Serven zijn er zo
1: hij
0: van
1: telt hem.
0: Verzekerd.
1: Hij telt.
0: Ja, de Serven waren er zo van verzekerd dat ze de bal al op de eigen 5 meter hadden klaargelegd om een vrije trap te nemen. Maar de scheidsrechter wijst voor de tweede keer gewoon naar de middenstip. En dus is het 1-0 hier in Eindhoven.
1: Een spitse actie van Van Dijk om hem gewoon op te eisen. Dat zie je toch meer iets voor Memphis of zo. Maar nu zie ik hem uit een hoek waarbij ik denk hij heeft hem wel van richting veranderd.
0: Ja, ik denk dat Meerdink hem raakt en dat Van Dijk hem raakt uit deze hoek. Nou ja,
1: nee.
0: We gaan het zo meteen officieel mee krijgen. Voor nu geven we maar Van Dijk, al is maar omdat dat het leukste is.
1: Ja, de Koopmeiners is wel een leuke historie van leuke vrije trappen voor het Nederlands elftal op deze manier. Want dit was een verrassende en ook een ingestudeerde. En ik snap het ook wel, want precies wat Mark net al zei, wij zitten naar die lengte te kijken. En ongetwijfeld hebben ze dat bij Nederland ook gedaan. En dan kun je het ook gewoon op deze manier doen. Heel slim. En dus de 1-0 voorsprong weer uit een doodspelmoment voor Nederland. Harde overtreding aan de zijlijn. En hier kan je ook gewoon geel voor geven. Die wordt niet gegeven. Koopmijn is wederom het slachtoffer. En dit keer blijft de gele kaart op zak. De gele kaart die Nedeljovic wat mij betreft wel verdiend had. Maar hij krijgt hem niet. Hij maakt zich nog boos ook. Terwijl ik denk, ik zou snel de andere kant oplopen. Zodat hij je niet die gele kaart kan geven. Ook al als hij er heel kort even over nadenkt. 33e minuut van de wedstrijd. En die 1-0 voorsprong twee minuten geleden op het scorebord gezet. Door Koopmijners. Ja, hier in ieder geval op ons scorebord.
0: Staat Koopmijners nu.
1: Dat is voor ons niet zo heel goed te lezen. Maar dat zijn die schermen hier in het Philips Stadion. Daarop staat Koopmijners.
0: Ja, nou, we houden het in de gaten. Het wil nog wel eens wisselen. Misschien dat ze in de rust ook wel denken, ja, maar Van Dijk is wel leuker. En dat ze het dan toch nog heel even wisselen. Voor nu is het dus Koopmijners met het doelpunt. En gaan ze er hier in het stadion vanuit dat verder niemand die bal heeft geraakt. Van Dijk zelf zei dus anders. Nou, we gaan het zien. Nu Nederland weer in de aanval. Met Reinders, die ook weer een tik te verwerken krijgt. Servië zet het een beetje op het schoppen. Lukic is dit keer de man die Reinders, halverwege de helft van Nederland, een tik op de achterbeen geeft. Nederland dus een vrije trap. Die wordt kort genomen. Koopmijners zoekt vervolgens de diepte. Dat is goed. In het midden is Reinders helemaal vrij. Maar ja, het is jammer dat Van der Ven en Gravenberg dat allebei net niet zien. De bal gaat wel diep. Die was dan bedoeld voor Meerdink of Lang. Die liepen allebei wat meer aan de linkerkant diep. Die bal is veel te hard. Komt bij de keeper van de Serven terecht. Milinkovic, Savic, die de bal in zijn handen nam. Nu in zijn eigen voeten rolt. Vervolgens ziet dat hij dat misschien beter niet had kunnen doen. Omdat Meerdink toch wel heel dicht bij hem in de buurt stond. En met een lange bal op de proppen komt. En ja, als Van Dijk vandaag ook maar één luchtduel van die spits van drie koppen kleiner gaat verliezen. Daar geloof ik heilig in dat dat niet gaat gebeuren. Ook nu niet. Afvallende bal is wel voor Servië.
1: Servië met Tadic op de hoek van de 16 meter. Lage bal. Dat is prima. En er komt een voorzet. En een kans. Die wordt in eigen doel gekopt. Die wordt in eigen doel gekopt.
0: En ja, of was het die Serv?
1: Ja, er wordt gejuicht door de Serviërs. Maar gaat er in ieder geval in. In de verre hoek. De voorzet vanaf de linkerkant van Terzic. Die door Tadic goed werd weggestoken. En de bal goed kon voorzetten. En dan gaan wij in de herhaling zien wie die bal nou goed in de verre hoek kopt.
0: Ja, wie het ook is. Nederland heeft maar 4 minuten kunnen genieten van de voorsprong hier in het Philips Stadion. En het is opnieuw Servië dat 1-1 maakt. Dat was in de uitwedstrijd ook al zo. Ja, en nu moet Nederland eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. Voorzet komt inderdaad vanaf de linkerkant na een paasje van Tadic. En dan wordt hij gewoon door de spits ingekopt. Zvetkovic was eerder al gevaarlijk en wint daar het kopduel. Wat eigenlijk niet zou mogen, niet van Van Dijk, maar van Koopmijners. En die is toch ook anderhalve kop groter. Nou, als er iemand daar eigenlijk het kopduel niet zou mogen winnen, ik zeg het net nog, dan is het die spits van Servië. Gebeurt toch, goal goedgekeurd. 1-1 hier in het Philips Stadion.
1: Jongen, dat is niet
0: bittere
1: best
0: pil.
1: Hoor. Nee, van Koopmijners die net gescoord heeft en die nu het eerste doelpunt in het Servische elftal van Zvetkovic ziet gebeuren. Ja. Hij kijkt ernaar, hij springt zelf en daardoor lijkt het ook alsof hij zelf kopt. Maar het is toch echt Zvetkovic die hier de 1-1 op het scorebord zet. En zijn naam staat er ook nog niet bij op het scorebord. Dus daar hebben ze bij de administratie hier in het stadion ook nog wat moeite mee. 1-1 en zo krijgt Nederland weer een doelpunt tegen. En dat is in alle eerdere duels onder Xavi ook zo gegaan. En ook elke keer komt wel heel erg ver. En dan geeft hij hem goed door aan Samardzic. En dan loopt Nederland uiteindelijk met de bal er vandoor. Is dit Veerman? Mooie bal van Veerman richting Somerville. Veel ruimte op rechts.
0: Dat is met Somerville die nu wel 2-3 man tegenover zich heeft. Nederland nog niet echt aan het aansluiten. Nu Veerman die dat dan zelf moet doen na zijn eigen paas. De bal dan meegeeft aan Noah Lang aan de linkerkant. Maar de Serven zijn met man en macht terug. Dan moet Noah Lang in de kleine ruimte wat weten te doen. De bal komt laag voor. Meerdink op de knie. De bal valt vervolgens in de voeten van Veerman. Het is nog altijd alleen Meerdink. En nu dan Reinders voor het doel bij Servië. Nederland kiest dus even voor de terugweg met Koopmijners. 1 meter of 10 over de middenlijn. Naar de linkerkant van de Ven. Veerman, Somerville. Nu wel de beweging en ook wel de snelheid in het bal rond laten gaan. Die we de eerste 25 minuten nog wat misten. Van de Ven naar Van Dijk. Een beetje achter de aanvoerder van Oranje. Die hem vervolgens wel goed mee kan geven aan Reinders. voor het doel is... Ja, meer denk ik, maar hij wil de bal dan achter het standbeen langs. Voorbij zijn directe tegenstander spelen om hem vervolgens aan de andere kant zelf langs te rennen. Nou, dat eerste deel lukt al niet. De bal wordt geblokt. Corner voor Oranje. Het is de vijfde van deze wedstrijd en de eerste van de andere kant. En ook deze wordt genomen door Koopmeiners. En zal dus een indraaiende bal worden.
1: Ja, onder het uitvak dat niet helemaal vol is. Dat verbaast me eerlijk gezegd niet. Want dat stadion in Belgrado vorige week, daar konden er weliswaar 50.000 in. We zaten er geloof ik 7 of 8.000. Servië, het nationaal elftal, leeft daar niet echt. Voorzet van Koopmeiners naar de tweede paal. Van Dijk. Van Dijk, kopbal blijft hangen. Van Dijk probeert het nog een keer met zijn voet. Dumfries staat in de baan van het schot. Die stopt misschien buitenspel. Nou, appelleren ze wel. Kopbal blijft binnen bij Reinders. En dus gaat het spel nog even verder. Houdt Nederland erin. Gooi over aan de linkerkant. Vlag blijft inderdaad naar beneden. Dus mag Nederland snel gooien. Somerville wil dat doen. Dat doet hij op de hoogte van de 16 meter lijn. In de voeten van Noah Lang. Noah Lang, bal door naar zijn rechterkant. Daar is de aanname bij Gravenberg. Die was achtergebleven voor die corner. Geeft hem naar links. Goede bal van Veerman. 16 meter in naar Koopmeiners. Koopmeiners mooi. Geeft de bal voor Ondermeerdink door. Overmeerdink door. En dan het schot van Van Dijk vanaf 16 meter. Meerdink stond daar niet goed gepositioneerd. Want dat was een prima voorzet van Koopmeiners.
0: Ja, hij stapte net in. Die bal ging over hem heen daardoor. Ja, foute keuze qua instappen. Afvallende bal dus inderdaad hard geschoten. Dat wel. Ik denk dat Pavlovic vanavond niet moet proberen om nog een kind te krijgen. Want het wordt lastig. Ja, dit schot van Van Dijk op die plek, dat doet toch pijn. Nu de bal van de keeper van Servië notabene, Milinkovic-Savic. Die neemt de vrije trap die Servië krijgt. Nou, die ligt denk ik 4-5 meter buiten zijn eigen strafschopgebied. Hij moet dus een meter of 80 overbruggen tot het doel van Verbrugge. Maar... hij dacht, ik probeer het gewoon. Ik zie de keeper van Nederland wat voor zijn doel staan. Maar het was ook wel een beetje een wanhoopspoging als ik heel eerlijk ben. Want de keeper van Nederland heeft alle tijd om terug te gaan naar zijn eigen doel. Vervolgens wil hij, als hij de bal heeft, Meerdink inspelen. Die krijgt een tik. Dat mag dan door van de scheidsrechter. Maar Servië nu het balbezit heeft op eigen helft. Nog nipt. Nou, nu iets minder nipt, want de bal gaat weer terug naar die keeper van Servië. Die bal nog maar een keer een lel geeft. Nu wat meer naar de linkerkant. Daar staat Dumfries, maar die hoeft het kopduel niet aan te gaan. Want daar aan de linkerkant Terzic, die mee was opgekomen, stond een metertje buitenspel. Vrij trap dus voor Nederland.
1: Ja, het verbaast me toch ook niet dat hij zo ver kan trappen. Het is toch een soort reus. Dus hij zal waarschijnlijk ook schoenmaat 52 hebben of zo. Die zet hij er tegenaan en dan trapt hij dus heel erg ver. Aan de linkerkant is het Van de Ven nu voor Nederland. Er staan alle 10 de veldspelers van Oranje al op de helft van Servië. En is Koopmeiners de achterste man nu in balbezit. Geeft hem naar zijn rechterkant op de hoek van de middencirkel. Daar aan de zijkant daarvan geeft hij hem in de voeten van Somerville. Somerville die draait weg. En die geeft hem dan aan Gravenberg. Die kan de bal niet controleren omdat hij aan zijn shirt getrokken wordt. Dat vindt de scheidsrechter in ieder geval. 3 Serviërs staan erbij te bidden en te smeken dat het geen vrije trap is. Ja, dat gaat echt niet omdraaien, Dusan Tadic. En ook de nummer 22 staat daarbij. Dat is Lukic. Ook toch wel wat ervaring. Speelt in de Premier League. Is vanuit een switch gegaan omdat hij er bij Fulham niet meer echt aan te pas kwam. Die liep ook verschrikkelijk te beuken daaruit in Belgrado. Ging er in de eerste duels meteen keihard in. Maar dan wel heel veel klagen. Het is een beetje typisch voor die Lukic. Maar als je hem bij je in de ploeg hebt, lijkt me toch wel erg lekker. Dit is volgens mij wat je een mannetjesputter noemt.
0: Ja, zeker. Daar heeft Nederland er in het veld wat minder van. Het is wat meer voetbal. Probeert Xavi erin te brengen. Met Van Dijk nu, Veerman. Die natuurlijk sowieso jaren niet in een oranje shirt hebben gezien. In ieder geval niet in het Nederlands elftal. Nu matige inspelpaas van hem. Maar de onderschepping van de Serven duurt ook maar kort. Dus is aan de linkerkant nu helemaal Somerville overgewaaid. Hij en Noah Lang op de vierkante meter samen. Ja, die kunnen wel wat samen op die vierkante meter. Somerville krijgt hem weer terug van Lang. 16 meter in en nog maar eens een corner voor Nederland. Dit keer weer gewoon traditiegetrouw vanaf de linkerkant. Zal het een uitdraaiende bal worden weer van Koopmeiners. Die zelf de bal nog heel even moet pakken. Dan wil Noah Lang hem eigenlijk ook wel nemen. Maar Koopmeiners zegt nou nee, dat is wel echt mijn taak. Het is jouw taak om dan een meter of 4 verderop te gaan staan voor een eventuele korte corner. Maar het gevaar van de vorige voorzet, dat dus een doelpunt werd, wil Koopmeiners deze bal gewoon voorgeven. 2 armen in de lucht. Noah Lang vertrekt richting de punt van het 16 meter gebied. De bal komt bij de eerste paal. Meerdink komt niet aan koppen toe. Dan is daar wel de afvallende bal van Nederland. Met Somerville terug naar Lang, halverwege de helft van de tegenstander. Kap maar eens naar binnen. Draait hem nog maar eens in. Die lange mannen staan daar natuurlijk allemaal nog. Maar ja, als die keeper 2 meter 2 is en dan ook zijn armen nog de lucht in mag doen, Succes met daar tegen dan een kopduel te winnen.
1: Dan heb je inderdaad wel een voordeeltje. Hij krijgt hem nu weer aangespeeld. Het is niet de allerbeste voetballer, heb ik het idee. Alhoewel hij dus heel ver kan trappen. Hij geeft hem nu rustig naar zijn linkerkant. Daar mag het opbouwen gebeuren bij de Serviërs met Babic. En inmiddels zijn we aan bij de linksbuiten beland. En die geeft hem laag voor in de voeten van Gravenberg. Prima. 43e minuut en Nederland kan er snel uit. Meerdink aangespeeld door Gravenberg. Bal was perfect. Aanname alles behalve. En dus de Serviërs weer in balbezit. Dit was de grote kans om eruit te breken voor Max Meerdink. Maar technisch niet perfect hier, deze actie. Het was de goede bal van Gravenberg. Had hem in één keer weg kunnen sturen als hij hem goed had aangenomen. Balbezit bij Nederland. Lastige bal van Gravenberg op Reinders. Gravenberg weet het zelf ook. Hier vallen wat ruimtes nu. De Serviërs lijken ook wat vermoeid richting de T te gaan. Nederland, nou, er is nog wel wat te halen voor de ploeg van Xavi, denk ik. Het zou eerlijk gezegd ook wel lekker zijn, ook wel nodig zijn. Zo in deze eerste helft, waar Nederland natuurlijk veel beter is. Maar dat doelpunt tegen heeft gekregen, dat ellendige doelpunt. En dus staat het hier 1-1. Was wel een prima kopbal overigens van Zvetkovic. Opgezet door Tadic die aanval, maar daarom is het dus 1-1.
0: Nu hebben de Serviërs wat ruimte aan de linkerkant. Dan zijn er grote passen. Tadic wordt ingespeeld. Oh, dat is een goede paas zeg. En dan kan hier zelfs de 2-1 komen. Ja, dat komt Nederland dan goed weg. Dat... volgens mij is het centrale verdediging. Ja, die komt helemaal mee op Pavlovic. Die niet helemaal lekker met zijn passen uitkomt. Dat is voor Nederland alleen maar gunstig. Want het was wel weer een goed balletje van Tadic. Van Dijk, die daar zijn directe tegenstander heel even kwijt was. Maar het linkerbeen van Pavlovic is niet zo geraffineerd dat hij deze bal nog onder controle kon krijgen. Schiet hem achter de lijn, dat wel. Maar gelukkig naast het doel van Verbrugge. Die inmiddels de doeltrap weer heeft genomen. Reinders op de helft. Van de Serviërs, bal naar de rechterkant. Van Dijk speelt hem in. Somerville en Dumfries die daar een duo vormen. Somerville begint nog maar eens aan een 1-2'tje met Meerdink. Wil hem vervolgens in een tweede 1-2'tje met Reinders. Dat lukt niet. Gravenberg pikt op. Reinders, Veerman. Doet allemaal echt heel erg krap. Want Serviërs staan met veel op de rand van de eigen 16 meter. Dan is hier een overtreding van Reinders, vindt de scheidsrechter. Zelfs een gele kaart voor Reinders. En je hoorde Diederik al, nee joh, zeggen. Daar ben ik eigenlijk wel met hem eens. Er gebeurt heel weinig.
1: Ja, ik word een beetje brommerig, merk je dat? Ik ben een beetje brommerig. Jij kent me misschien niet zo, maar zo wordt het een beetje deze wedstrijd. En dat merk je bij de Nederlanders ook. Die worden ook een beetje brommerig. En dan ga je dit soort overtredingjes maken. En dan ga je er een beetje over zeuren. En niet per se een goede eigenschap natuurlijk. We krijgen er 1 minuut bij in deze eerste helft. Waar Nederland best wel leuke dingen heeft laten zien. Maar vooral... onnodig doelpunt heeft weggegeven. Een voorsprong heeft weggegeven. Die het juist zo knap op het scorebord had gezet. Dan maar uit een doodspelmoment. Maar het was wel een slimme vrije trap. Waardoor Nederland scoorde. Dan had je zo'n gevoel van nou, dan is de bal gebroken. En dan kun je verder tegen deze ploeg die toch alleen maar achterover hangt. Maar toen was Tadić daar. En die zette die aanval op. En dus uiteindelijk het doelpunt zelfs. En zo gaan we met 1-1 rusten hoor. Want die ene minuut die zit er al bijna op. Nederland mag nog even ingooien met Van de Ven. Ter hoogte van zijn eigen 16 meter. Hij wacht er lang mee ook, Van de Ven. Niemand biedt zich aan. Dat zegt toch ook wel wat. Ja, dan denkt de scheidsrechter, ik fluit maar. Nee, hij zegt, je mag niet nog verder lopen, Van de Ven. Meerdink komt hem halen. Meerdink, lastige bal voor Reinders. En dan kunnen de Serviërs nog één keer komen. Tadic, ruikt bloed. Geeft hem door naar zijn linkerkant. En daar is geen beste aanname, gelukkig, van Stankovic. Dan kan Verbrugge die bal pakken. En dan is het klaar voor de eerste helft. Een eerste helft waarin Nederland wel probeerde, maar toch niet al te veel kansen creëerde. Er was een doelpunt uit een hele slimme vrije trap van Koopmeiners. Een slimme vrije trap van Koopmeiners doet ons natuurlijk ook weer even terugdenken aan dat andere toch wel historische, heerlijke moment van het
0: tegen
1: WK
0: Argentinië,
1: in Qatar.
0: Ja.
1: Zo briljant was hij niet, maar het was wel een ingestudeerde. Dat denk ik in ieder geval. Dat zal vast iemand achteraf gaan vragen. Maar we konden er niet lang van genieten, want er was een aanval en een doelpunt van Zvetkovic. De jonge spits die zijn eerste maakte voor Servië. En dus is het hier in Eindhoven bij rust 1-1.
2: En hoe is het dan in die andere wedstrijd in de pool van Nederland? De koploper Griekenland, want dat zijn ze nog altijd met 7 punten uit 3 wedstrijden. Spelen thuis tegen de Duitsers. Is daar ook 45 minuten gespeeld, maar daar zijn 4 minuten extra tijd. En dat kwam vooral omdat Duitsland wel een goal maakte via Burkhardt. Maar de VAR er heel lang op moest studeren. En toch een Duitse overtreding in de aanloop naar die goal zag. En dus werd die goal afgekeurd. En dus staat het 0-0 tegen een Griekenland wat alleen maar countert. En een Duitsland wat aanvalt. aanvalt en aanvalt. Maar voorlopig dus nog 0-0. Nog wel 3 minuten blessuretijd in de eerste helft. Thijs Hoek, er zijn op een aantal andere velden ook wedstrijden die van groot belang zijn.
3: Nou ja, wat dacht je van de toch wel kraker? Portugal tegen Noorwegen. Portugal thuis zonder Cristiano Ronaldo. Die is boos weggegaan eerder deze week van de selectie. Dus ze spelen nu met Gonzalo Ramos en João Félix voorin. Het staat daar 1-1. De Nooren openden daar de score. Voor de verrassing een keer niet door Erling Haaland, maar door Christopher Ayer, de centrale verdediger van Brentford. Maar Portugal kwam snel op gelijke hoogte via João Cancelo. Wales tegen Denemarken staat nog 0-0 in diezelfde pool. En dan hebben we nog dat beladen duel Ierland-Israël, wat op neutraal terrein in Servië, de tegenstander van Nederland, wordt gespeeld. Daar staat het 1-0 voor Ierland. Troy Parrott benutte daar een penalty.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
15: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
2: Waarbij het rust is dus bij Nederland tegen Servië. Daar staat het 1-1, Koopmeiners en Zvetkovic. En bij Griekenland-Duitsland in onze pool staat het 0-0.

0: Kotje was dat. Het is rust dus bij Nederland tegen Servië. Ja, Thijs, het is een beetje hetzelfde gevoel wat je elke wedstrijd bij het Nederlands elftal hebt. Het is niet slecht en het is niet goed.
1: Nee.
0: Het is een beetje mijn gevoel zo.
1: Ja, gewoon weer eigenlijk elke helft tot nu toe pluspunten en minpunten die Xavi op kan schrijven. Toch de koopmijners variant die best goed lijkt te werken in het begin van de wedstrijd. Een aantal keer best wel bij het balbezit en bij het opbouwen van de aanval betrokken. Daarna die goal natuurlijk. Maar ja, dan wordt koopmijners weer geklopt bij de 1-1. Dus voor hem ook een gemixte helft. En voor de rest zou je kunnen zeggen dat Oranje kansen creëert, maar er toch ook wel veel dreigende momenten van de Serven tussen zitten.
0: Er is, dat zie je bij die goal ook een beetje. Er is dan relatief weinig druk op de bal. En ik neem Tadicius als voorbeeld, die natuurlijk ook redelijk op leeftijd is. Heel goed kan voetballen, dat weten we allemaal wel in Nederland. En bijvoorbeeld in deze wedstrijd ook wel heel makkelijk en gemakkelijk en rustig kan voetballen.
1: Ja, met een aantal echt mooie passes zit goed in de wedstrijd. Maar je hebt helemaal gelijk, Oranje laat hem ook goed in de wedstrijd zitten. Dus het is een fascinerend schouwspel tot nu toe. Noah Lang is natuurlijk de linksbuiten van dienst. Wat voor indruk maakt hij op jou?
0: Nou ja, het is aardig, het is dreigend. En uiteindelijk levert het toch ook relatief heel weinig rendement op wat hij doet. En ik snap wel een beetje de keus, als het zo druk is, dat hij voor Lang heeft gekozen in plaats van Ruben van Bommel. Maar goed, het geeft ook wel een beetje aan een voorhoede met Meerdink, Summerville en Noah Lang. Ja, is geen wereldklasse.
1: Nee, is geen absolute wereldklasse.
0: Een beetje wat ik bedoelde voor de wedstrijd met de reële verwachtingen hebben. Maar Nederland moet deze wedstrijd toch wel kunnen winnen van Servië. Zo.
1: Ja, en ik ben vooral benieuwd natuurlijk naar die hele slechte eerste helft tegen Griekenland. Was het behoorlijk roekzichtloos ingrijpen in de rust. Dat Xavi gelijk zei, verkeerde opstelling, mijn fout, we gaan het nu veranderen. Ik ben benieuwd of ze dat nu gaan doen. Ik zie, terwijl ik dat zeg, Joshua Zirkzee zijn trainingsvest uittrekken. Dus die zal wel gaan invallen in de tweede helft.
0: Ik zag ook Meerdink de tunnel inlopen. En met een verzorger die naar een been en een knie zat te kijken bij.
1: Kijk.
0: Dus het zou ook kunnen zijn dat het om die reden is. Ja, Zirkzee is natuurlijk ook een spits. Is gewoon goed mee voetballende spits. Maar ook een, ja, geen breekijzer.
1: Geen breekijzer heeft natuurlijk vrij weinig gespeeld bij Manchester United. Dit seizoen tot nu toe een wedstrijdje of drie. Vooral invalbeurten, maar goed. Xavi heeft hem eerder wel geroemd dat hij onderdeel van het terecht onderdeel van het team is. Na heel veel blessures natuurlijk. Dat het een type is dat in Oranje kan passen. Maar goed, dat moeten we natuurlijk ook in onze gedachten houden terwijl we naar deze wedstrijd kijken. Malen is uitgevallen, Gakpo is uitgevallen. Het is lang niet het A-team waar we naar zitten te kijken.
0: Maar dan toch, we hebben een andere bondscoach gekregen, Xavi. We zouden heel ander voetbal gaan zien. Als je nou eens gewoon 10 minuten uit deze wedstrijd knipt en je knipt 10 minuten uit een wedstrijd van Ronald Koeman, kun je dan op een wijnproefavond met kennis kijken of het verschil zien. Maar stel wat ik bedoel, is het nou zo anders voor Nederland?
1: Een wijnproef en Oranje kijken, wat een leuk concept.
0: Ik bedoel, meer kenners die denken overal meteen, huppakee. Maar zien die het verschil binnen 10 minuten?
1: Nee, ik denk eerlijk gezegd dat de tweede periode Koeman werd wat mij betreft heel erg gekenmerkt door wisselvalligheid. En dat is precies wat die eerste periode Xavi ook kenmerkt. Maar goed, we zitten in de vierde wedstrijd. En we zijn natuurlijk vooral heel benieuwd of Oranje dit om gaat draaien.
0: Denk jij, Zirkzee zal komen? Voor de rest zal die toch nog niet heel veel veranderen, denk ik. En wat heeft hij nog? Wat hebben we aanvallend nog achter de hand?
1: Nou ja, Ruben van Bommel kan natuurlijk gaan komen in zijn thuisstadion. Ik hou daar eerlijk gezegd wel rekening mee dat hij toch zeker een half uurtje mee zou kunnen gaan doen. Ja, en verder is het natuurlijk qua aanvallende opties een klein beetje op. En dat heeft vooral met die geblesseerde te maken. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk ook een heel aantal voetballers die op kunnen gaan staan. Joey Veerman natuurlijk in het stadion dat hij zo goed kent, leidt toch een beetje de linies in het middenveld. Veel passes, een aantal geplaatste schoten ook op de keeper. Die nog niet heel veel effect hadden. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Wij zijn heel benieuwd. We zijn in afwachting van de tweede helft. Nederland-Servië, rust 1-1.

0: The Sound of Music zijn we dol op, maar we zijn ook veel doller op de tweede helft van Nederland tegen Servië. We gaan weer naar onze commentatoren Diederik van Zessen en Mark Versteden.
1: Met één wijziging in de tweede helft bij Oranje, waar Meerdink is achtergebleven in de kleedkamer. Hinkte aan het eind van de eerste helft al een beetje richting de zijkant. Moest zelfs een klein beetje ondersteund worden. Nou, Zirkzee dus nu met het nummer 9 op zijn rug. De tweede helft is voor hem, hij dus in de spits. Zal degene moeten zijn die een doelpunt, minstens één, voor Nederland moet maken. Want de tweede helft begint met een 1-1 stand. Nou, dat heeft Nederland letterlijk een week geleden nog met datzelfde varkentje hebben ze gewassen. Dus je zou zeggen, dat zou nog een keer moeten kunnen. Nederland met verder dezelfde ploeg uit de kleedkamer. Dat geldt ook voor de Serviërs.
2: Ja, moet alleen Zegjel er nog in komen. En dan hebben we die wissels van afgelopen donderdag tegen Griekenland er ook weer op staan. Zirkzee was wel bedrijvig afgelopen donderdag toen hij inviel. Hopelijk kan hij die rol nu ook weer spelen. Misschien nog even een goaltje mee pikken. Want hij was niet zelfzuchtig, zullen we maar zeggen. Toen hij dat hakje maakte, had hij ook zelf kunnen gaan. Weet je nog, hier komt de kans voor Servië. Goeie actie. En hij schiet hem net naast. Hij ging naar zijn linker. Mihajlo Zvetkovic had hier zijn tweede van de avond kunnen. En misschien wel moeten maken. Ineens dook hij op bij Koopmeiners in zijn dode hoek. Een goede paas was het naar voren. Koopmeiners was in volle sprint. Maakt de slijding en die wordt dan goed uitgekopt. Gekapt door Zvetkovic. Maar hij houdt zijn hoofd ook niet helemaal koel. Want hij draait hem 10 centimeter naast de paal.
1: Ja, zo hebben wij het over een doelpunt van Nederland wat er moet komen. En zo zijn het de Serviërs die dat bijna doen. En Nederland nu dus wel in balbezit. Zoeken meteen weer de aanval van de Ven. Met Veerman net over de middenlijn van de Ven weer ingespeeld. Dan is Noah Lang daar. Veerman stuurt Noah Lang weg. Maar dat balletje is net te ver naar de binnenkant. Aan die kant is dat de rechterkant. Daar kan dan heel makkelijk tussen gezeten worden door Loek. Iets die de bal meteen weer inlevert ook. Somerville op de rand van het 16 meter gebied. Wordt naar de grond gewerkt. En dit is een vrije trap op een prachtige positie. En is dat dan een kaart? Daar wil Dumfries op zich wel aan. Daar wil Reinders op zich wel aan. Ja, de man die erover gaat in het zwart. De scheidsrechter die zegt nee. Een vrije trap volstaat hier. Hij ligt binnen dat halve cirkeltje. Net buiten het 16 meter gebied. En Nederland heeft wel een paar mensen met een lekkere trap. Koopmeiners heeft dat vandaag zelfs al bewezen. Met die eerste vrije trap. Die nog altijd volgens de statistieken door niemand werd aangeraakt. En in de verre hoek belandde. Hij ook nu met de bal in zijn handen. Maar ook Veerman meldt zich daar bijvoorbeeld. Van Dijk. Om hem misschien nog een poeier te geven. Die staat dan vooral wel met de scheidsrechter te discussiëren. Ik denk dat het weer Koopmeiners gaat worden. Bal ligt ook wel wat aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Hij legt hem in ieder geval neer op. Nou, wat zal het zijn? 20 centimeter buiten dat 16 meter gebied?
2: Dat halve maandje is er toch omdat die bal er niet in mag liggen.
1: Hij legt hem
2: in dat halve maandje.
1: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, laten we niet klagen.
2: Vreemd, maar oké. Hij zou daar volgens mij dan toch net buiten moeten liggen. De streep wordt neergezet. Ik ben benieuwd of de scheidsrechter daar nog wat van gaat zeggen. Ja, de spelers zeggen nu ook van... die mag daar volgens mij niet liggen. Dat zijn volgens mij de regels. Dat gaat hij heus wel doen zo meteen. Want deze Litouwer kent de regels wel. Laatste keer dat het hier met het Nederlands elftal, dat ik me kan herinneren, echt feest was... was een 5-2 overwinning tegen Bosnië-Herzegovina. En toen had hij ook de leiding over de wedstrijd. Kan me van toen eerlijk gezegd dan weer geen scheidsrechtelijke hoogte of dieptepunten herinneren. De Serviërs staan ondertussen nog druk allemaal te wijzen. Zij zeggen ja prima dat we hier in de muur gaan staan. Maar eerst moet die bal daar toch uit dat gebied.
1: Nou ja, en zij zeggen ook als de bal dan een meter naar achter gaat. Dan mogen wij een meter verder naar voren. Dat is ook de discussie die tweeledig is op dit moment. Maar het blijft allemaal zoals het is.
2: En eerlijk gezegd heb ik er ook nog wel begrip voor dat ze het doen. Ook al maken ze er wel Servisch veel kabaal om. Geel, hoppa, dat ook nog. Maar die bal blijft daar nog steeds liggen. Geel voor Lukic. Die dat overigens niet kon hebben. Dus hij zal bij de volgende wedstrijd er weer niet bij zijn. Voor Servië. En dan ligt de bal klaar voor Koopmeiners. Heeft de scheidsrechter inmiddels opnieuw gefloten. Maar dat is dan nog een lijntje. Aan de zijkant te zetten. Dat is dan weer waar de Nederlander achter moet gaan staan. In dit geval Reinders. En dan mogen ze straks toch echt gaan aanleggen. Wordt het een hakje naar Koopmeiners. Lage bal en die stuit het er nog bijna in. Maar hij gaat zo langzaam dat de keeper zich nog om kan draaien. En hem aan de andere kant zittend kan pakken.
1: Het was wel weer een kans inderdaad. Een hakje van Veerman. Schot van Koopmeiners. Dat was het recept. Maar het is net niet een perfect gerecht. wat met dat recept wordt opgediend. De keeper kan hem dus pakken in tweede instantie. Komt hem nu naar de rechterkant van het veld. Lange bal. Ja, daar is toch voor Nederland achterin veel en veel meer lengte. Dus ook dit kopduel wordt gewonnen. Bal gaat naar Verbrugge. Die kan aardig voetballen. Geeft hem mee naar de rechterkant. Van Dijk staat nog binnen zijn eigen 16 meter gebied. Komt Veerman de bal eens halen. Verbrugge dan weer naar de linkerkant. En zo doet Nederland dit wel erg goed. Dan speelt het de Serviërs uit elkaar. Waardoor Noah Lang nu wat ruimte heeft. Zierkzee ver teruggezakt. Zelfs hem op de eigen helft. En dan is Veerman de man die daar nu wat kapt. Wat draait. En met wat risico ook. De bal naar de rechterkant speelt. Van Dijk op de middenlijn. Dan is hier Summerville. Bal gaat best wel snel rond nu. Nederland heeft denk ik ook van Xavi gehoord dat dat in die laatste 10 minuten van de eerste helft beter beviel dan in het eerste half uur. Waar het wat traag was, wat stroperig was bij Nederland. Nu zit het tempo er wat meer in. Al creëert Nederland er nog niet echt kansen mee. Sterker nog, Zirkzee verspeelt hier de bal ongelukkig. En Nederland heeft er wel snel weer terug.
2: Ja, nou de WhatsApp explodeert, want dat halve maandje, daar mag je dus wel een vrije trap innemen, Mark,
1: nou,
2: voor de
1: fijn
2: duidelijkheid. Ja, dat is voor het inlopen bij een strafschop. Daarom,
1: maar dan wisten wij het niet, maar de Serviërs wisten dat ook niet.
2: Nou ja, die waren in ieder geval behoorlijk wat strijd aan het maken. Het is de 51ste minuut en de stand is 1-1 in Eindhoven. En het wordt wel spannender, moet ik zeggen. Je voelt wel langzamerhand dat de urgentie toeneemt. En terecht ook, want we weten dat Griekenland-Duitsland dus nog gelijk staat. En dat Nederland hier ook gelijk staat met 1-1. Dat het om de eerste of de tweede plek te halen echt wel resultaten nodig heeft nog. Omdat Griekenland het zo ontzettend goed doet in deze pool. En die eerste of die tweede plek, voor de duidelijkheid, die zorgen voor een kwartfinale plek in maart in dat toernooi in de Nations League. En dat is belangrijk, ook financieel. Lage bal naar voren richting Summerville komt niet aan. Was zo'n beetje op de hoek van de 16 meter aan de rechterkant. Gaat de bal via een Serviër over de zijlijn. Is de ingooi voor Nederland, meter of 10 van de cornervlag aan de rechterkant.
1: Dumfries heeft de bal daar in zijn handen. Die krijgt nu een aftellende scheidsrechter Roussas. Dus gaat hij maar gooien op de inkomende Gravenberg via Veerman. Terug naar Dumfries. Zo is dat driehoekje compleet. Maar krijgt Dumfries het niet voor elkaar om het driehoekje nog enigszins verder te brengen. Hij tikt de bal over de zijlijn bij de tweede keer dat hij hem krijgt. Bal over de zijlijn. De Serven pakken daar wel wat metertjes. Zoveel metertjes dat Roemsas, de scheidsrechter, nu ook zegt, ja, ik vind 5 meter smokkelen oké. Ik vind 4 meter smokkelen oké. Maar 20 meter is wel wat veel van het goede. Dan nu toch de inworp. Van Dijk zit er met het hoofd tussen. Zierkzee kan hij hem dan meegeven aan Reinders. Was het idee diep. Dat lukte niet. Meteen gevaar ook voor Tadic. Die dan weer goed van de bal wordt gezet door Koopmeiners. Zo heeft Nederland het balbezit weer. Nogmaals, het tempo ligt iets hoger dan aan het begin van de eerste helft. En dat zal ook moeten, want het is nog altijd 1-1.
2: Aan de rechterkant van het veld, zo'n beetje aan de zijlijn, krijgt Jubilaris Virgil van Dijk de bal. Op de scoreborden zie ik nog steeds Koopmeiners staan. Dus ik denk toch echt dat hij zijn 15e doelpunt nog steeds moet maken. En dat het doelpunt dus dat Nederland maakte in de eerste helft niet op naam van Van Dijk komt. Ook al raakte hij misschien heel licht. Er zal goed naar gekeken zijn. Het is Lang die hem achteruit speelt in de voeten van Koopmeiners. Is een overrolspeler in deze wedstrijd. Op welke manier dan ook, dat mag je zelf invullen. Sierkzee met een hakje, goede bal naar Gravenberg. Gravenberg steekbal naar Summerville, die helaas te hard is. Maar dit was even tiki-taka, sexy voetbal van Nederland. Door de as van de Serviërs heen. Helaas die laatste bal net te hard, maar zo willen we het zien.
1: Bij Nederland lopen er inmiddels nog wat meer mensen warm. Onder andere Guus Til is aan een flinke warming-up bezig. Dat is toch wel de actiefste van allemaal aan de rechterzijlijn van Nederland. Misschien dat die er zometeen dan dus ook in gaat komen. Het is een flinke warming-up met flink wat sprints, rekken en strekken. Dat lijkt toch wel serieuze warming-up te zijn. Als Nederland het balbezit heeft met Van Dijk inspelen op Dumfries, die nu weer aan de binnenkant speelt. Maar hij krijgt een duw te verwerken. Die is te hard, valt op de grond. Mag allemaal van de scheidsrechter. Dan kunnen de Serviërs eruit. Aan de rechterkant is heel veel ruimte. Maar er wordt geschoten van heel ver. Maar dat is wel een aardig schot. Eerlijk is eerlijk. Samardžić inderdaad met zijn linkerbeen. Die bal die zelt maar. Nou, een metertje naast het doel van Verbrugge.
2: Zijn er wel 5 hoor. Zijn er wel 5. Nou, nee.
1: 5 meter.
2: Zal er tussenin zitten.
1: Vooruit. Nou, 2,5 meter.
2: Hij draaide in ieder geval naar buiten toe. Echt gevaarlijk werd het niet. Ah, misschien dat ik hier wel te relaxed over ben. Ja. Misschien moet ik wel een puntje van mijn stoel zitten.
1: In de herhaling was het toch een stukje dichterbij.
2: Ja, je hebt gelijk. In ieder geval krijgt Nederland nog kansen tegen. En dat tegen Servië, dat we toch echt wel een stuk lager inschatten, is de zwakke broeder in deze groep. In ieder geval,
1: ze werden in eigen land zelfs indringer in de A-pool genoemd. Dus als je dat in eigen land al te verwerken krijgt, dat is toch ook niet best.
2: Ja, er moet er eentje promoveren natuurlijk. En zij zijn doorgekomen, maar zij zijn, terwijl Somerville een kansloze bal naar Zierikzee geeft, toch een beetje het omgekeerde verhaal van Griekenland. Griekenland on the rise. Een voetballand dat een tijd lang heel weinig heeft betekend. Ineens een goede generatie. En bij Servië zie je eigenlijk het omgekeerde. Natuurlijk is er Pavlovic die zijn prime nog moet krijgen. Maar verder zijn de grotere namen toch de wat oudere spelers. En is er een groot gat met die jonkies die er vandaag in staan. Die het overigens wel prima doen. En het staat dus 1-1. Babic heeft hem aan de linkerkant. Babic loopt richting de middenlijn. Wordt ook helemaal niet aangevallen. Geeft hem verder door naar de linkerkant aan de zijlijn. Is het Pavlovic. Pavlovic door de as en zo. Is het ook niet meer per se die 5 achterop hoor bij Servië. En dan door naar de linkerkant van het centrum. Ze schuiven toch ook wel wat met die posities. En daar heeft Nederland het in ieder geval best lastig mee. Het is een taaie avond vanavond tegen Servië met die 1-1 stand.
1: Ja, dat komt dus ook omdat er de hele tijd iemand anders doorschuift. Nu weer aan de rechterkant. De Nedeljkovic komt naar binnen, geeft hem voor. Bal blijft daar wat hangen. Terzic kan dan nog met een voorzet komen. Nee, bal wordt geblokt. En dan is het wel een corner voor de Serviërs. Vanaf de linkerkant gaat hij genomen worden. En dat is de eerste corner van de uitploeg vandaag. Die wordt dan wel genomen op een traditioneel plekje waar Koopmeiners al 5 van de 6 keer van de corners die Nederland had mocht aanleggen. Ja. Dit is daar,
2: zou dus er dan inmiddels een klein putje
1: een
2: voor
1: klein
2: zitten?
1: Putje, denk ik, ja. Laten we het hopen, want alle lange mannen die normaal gesproken achterin staan,
2: keeper is gebleven.
1: Zijn allemaal mee, behalve die van 2,2 meter vooruit. Die komt misschien als echt het nood aan de man is. Dan kiezen ze voor een korte corner naar Tadic. Bal gaat wel terug naar de linkerkant. Voorzet komt alsnog. En dan heeft Verbrugge die bal gevangen en gooit hij hem snel naar de linkerkant. Waar Noah Lang de ruimte heeft, maar wordt aan zijn shirt getrokken. Dan komt er een tweede man bij. Ja, dat mag dan allemaal niet van de scheidsrechter. Maar als je toch zoveel lange mannen hebt, waarom kies je dan voor een korte corner?
2: Nou ja, als je Tadic in je ploeg hebt, dan kan ik je vertellen, dan gebeurt het heel veel. Want die eist gewoon die bal op. Die rent er dan kort in. En het was hier wel duidelijk de bedoeling dat die bal alsnog voorgegeven ging worden natuurlijk. Je wilde gewoon één man wegtrekken uit die 16 door Tadic die dan instapte. Dan moet er iemand, die zes, of iemand uit die doelmond. En dat gebeurde ook. Ja. Er liep iemand in dit geval
1: toen
2: van
1: toen kwam er een hele slechte tweede voorzet.
2: Ja, dat was dan maar het idee snap ik wel. Nederland wist vroeger ook vaak, probeerde het vroeger ook vaak met een korte corner onder Koeman vooral. Maar met Merzavi weet je dat het een lange corner is. Dat heeft hij 100% gezegd. En dat snap ik ook wel. Want daar heeft Nederland de wapens voor. Van der Ven, hele goede bal. Daar komt de kans. Daar komt de goal. Nee, hij wordt overgeschoten. Het is Reinders die hem heel goed aanneemt. 16 meter inloopt. Het is een lastige bal, dat wel. Maar de verre hoek is open. Fantastisch spel van Nederland. Met een goede paas vanaf het middenveld van Veerman. Die hem in één keer wegsteekt. Het is geen buitenspel. En dan staan de 3 wissels klaar bij Nederland. Maar had het hier 2-1 kunnen zijn?
1: Ja, pak de pen en papier er maar bij. Want het is niet Til, die toch net ook echt sprints aan het trekken was. Nee, het is in ieder geval Ruben van Bommel die klaar staat.
2: Ja, voor Lang.
1: Voor Noah Lang. Ook Joey Veerman komt naar de zijkant. Dat is voor CGL. En dan komt als derde
2: Hato.
1: Hato in het veld, inderdaad. Aan de linkerkant van de verdediging. En komt ook Gravenberg naar de kant. Nou, ik ben benieuwd hoe dit dan gaat zijn. Maar in ieder geval gaat het betekenen, denk ik, dat Koopmeiners een plekje doorschuift naar voren. En dat Nederland met Van Dijk, Van der Ven en Hato achterop gaat spelen. Met natuurlijk ook Dumfries aan die rechterkant.
2: Ja, inderdaad. Hato is de linksback. En Van der Ven lijkt in het centrum te spelen nu, toch?
1: Ja.
2: Ja, zo gaat het dan zijn. Oké, interessant hoe dat gaat uitpakken. Van der Ven toch ook een klein beetje is dat zo gegroeid. Dat hij linksback is geworden. Hato mocht er op belangrijke momenten wel staan voor Nederland. Bijvoorbeeld op het WK, maar ook in de wedstrijd tegen Spanje in de achtste kwartfinale van de Nations League. Toen had hij geen gelukkige avond tegen Jamal, moet ik eerlijk zeggen.
1: is ook wel een aardige speler, die Jamal.
2: Zeker, zeker. Maar dat was niet best. Nu Nederland met een goede actie. Met Reinders combinatie met Sirikzee. Reinders krijgt hem niet alsnog mee door de as. Maar als het door de as gaat, dan wordt het gevaarlijk. Dat zal Nederland nu toch ook wel gaan merken. Daar wankelen ze toch wel bij Servië. En zo begint het er goed uit te zien. 59e minuut. Nederland begint aan te dringen. En de urgentie neemt ook toe in het spel van de ploeg van Xavi Hernandez.
1: Met veel mensen op de helft van Servië. Nou, iedereen eigenlijk op Verbrugge na. Met CGL, met even zijn eerste balcontacten. Geeft hem mee aan de aanvoerder Van Dijk. Van Dijk met een nieuwe persoon dus naast hem nu, Van de Ven. Van de Ven naar de linkerkant, Hato. Hato moet heel even de zekerheid natuurlijk in het spel krijgen. Je wil bij de eerste paar ballen die je raakt niet meteen de bal verspelen. Nou, nu dan misschien vooruit. Nee, Hato kiest weer voor de weg terug. Van de Ven, die nu een meter op eigen helft staat. Samen met Van Dijk. Aan de rechterkant is Dumfries. Bal gaat nu wel snel rond, maar dat gebeurt vooral achterin. Nu probeert Nederland wat te versnellen naar voren. Maar is het Dumfries die eigenlijk voor de tweede keer op rij met een klein zetje van de bal wordt gezet. En hij verspeelt opnieuw de bal. Nu wel ten koste van een inworp. Dus dat duurt dan allemaal wat langer. Dan kan Nederland weer in de stellingen. Maar laat Hato een hele grote ruimte achter aan de rechterkant. Dan moet Ruben van Bommel mee. Dan moet Van de Ven met zijn snelheid dat ook mee komen oplossen. Met z'n tweeën zorgen ze er dan voor dat het gevaar geweken is. Maar dan stapte Hato op een compleet verkeerd moment in. Nu Nederland wel weer in balbezit. Lange bal wordt onderschept door de Serviërs. Koopmeiners laat zich daar de kaas van het brood eten. Door Zvetkovic, die schiet. Goeie redding nog van Verbrugge. Zo is het weer een gevaarlijke kans voor de Serviërs.
2: Ja, en dan heeft Hato die bal wel. Ja, ik moest ook nog denken aan die wedstrijd dat hij tegenover Hachimusa stond. Dat was ook niet best in die laatste uitzwaaiwedstrijd.
1: Nee,
2: zo liet hij zich ook kloppen op zo'nzelfde manier. Ook als linksback. Nou, laten we hopen dat hij van zijn fouten geleerd heeft. En vanavond tegen Servië als invaller zijn mannetje staat. 1-1 de stand. We hebben een uur gespeeld. En de bal is bij Ziyechse. Steekt hem naar de tweede paal. Daar is het. De bal terugleggen. En dan komt hier toch de kans. En dan moet er toch een goal aankomen. Dumfries drukt door, maar komt hem over. En gaat de vrije trap ook nog tegen krijgen. Want die keeper die blijft te liggen. Nederland dacht hem zo'n beetje binnen te drukken. Dumfries dacht, als jullie hem al niet maken, dan ga ik hem vanaf een meter wel binnenkoppen. Maar ging een duel in de 5 meter met de keeper aan.

0: kans hebben, Diederik.
1: Ja, Nederland gaat hem wel maken.
0: Dat gevoel heb ik ook, maar ja,
1: je moet
0: wel
1: altijd uitkijken met dit soort uitspraken natuurlijk. Maar zo voelt het wel. Zo voelt het wel. 62e minuut van de wedstrijd. En achterin ook graag nog even de deur dicht. Want tegendoelpunten vallen te makkelijk in deze lange interlandbreak. Die er na deze wedstrijd dan toch echt op zit. Ik dacht, er zijn veel tegenstanders. Maar de spelers en de bondscoach zelf, die zullen dat wel leuk vinden. Zo even langer de tijd met elkaar ook kennis maken. En tot mijn grote verbazing zei Xavi Hernandez zelf ook dat hij het wel heel lang vond. 4 wedstrijden achter elkaar een interlandbreak. Terwijl wij er toch wel van zitten te genieten. Maar het is natuurlijk ook een voorrecht om hier te mogen zitten op deze schitterende oktoberavond. We zitten nog zonder jas op de tribune in het Philipsstadion. En in de middencirkel zien we Zegiel de bal aannemen. Hij geeft hem even achteruit richting Van de Ven. Nu dus in het centrum van de verdediging. En daar is de man van de 100 interlands. Roze schoenen draagt hij vandaag onder zijn oranje sokken. Nou, colorblocking, het mag allemaal. Want Virgil van Dijk staat alles.
0: Ja, oranje en roze is niet een combinatie die je denk bij veel modehuizen gaat zien de komende zomer. En winter. Maar wie weet. Ruben van Bommel geeft hem mee aan de linkerkant. Hato dendert eroverheen. Bij de tweede paal. Ja, daar is wel echt ruimte. Zegiel en ook Zirkzee stonden daar om die bal in te koppen. Lukt niet. Afvallende bal is voor Nederland. Maar wordt ingeleverd door Van de Ven. Van Dijk stapt dan in. Maar heeft de bal niet. Schopt daar zijn dubbel oud ploeggenoot. Zowel bij Groningen als bij Southampton. Tadic heel even tegen de grond. Tadic zegt tegen de scheidsrechter: ja, dit is wel gewoon een overtreding. En de scheidsrechter zegt: maar jullie hebben de bal nog. Dus het is voordeel. En daar wil Tadic nog niet helemaal in mee in die uitleg. Loopt nu toch maar naar voren. Want Servië inderdaad nog altijd in balbezit. Als het de bal lang naar voren geeft. Maar Van de Ven daar nu in het centrum te maken krijgt. Met die spits. Met Zvetkovic. En dat op snelheid en techniek goed oplost. Van Bommel geeft hem mee. Reinders moet hem eigenlijk diep geven op Van Bommel. Ah, daar zit dan net een voetje van een Serv tussen.
1: Gaat terug naar Milankovic Savic. De dubbele achternaam van de doelman van Servië. En hij geeft hem hard en hoog naar de rechterkant op het hoofd van onze Koopmeiners. Door in de voeten van Van Bommel. Hij was het denk ik trouwens net met die kans van dichtbij. Ik denk dat Van Bommel daar in de 16 stond. Was natuurlijk ook net ingevallen. 65e minuut. En de bal is weer bij Milinkovic Savic. Dat is tijdswinst voor de Serviërs. En een lange bal van de doelman die hem laat stuiteren richting Tadic. Dit is makkelijk te verdedigen. Althans, ik doe het hem niet na. Maar Van Dijk loopt achteruit en kan hem naar voren koppen. Zegiel geeft hem dan terug uit. En nu kan Nederland misschien met wat snelheid naar voren. Er staan al heel veel mensen achter de bal. Reinders krijgt hem. Geeft hem naar zijn rechterkant. Daar aan de rechterkant. De aanname bij Zegiel in zijn tweede interland. Met een actie. Hij dreigt er in ieder geval mee. Geeft hem in de voeten van Somerville aan de rechterkant. Somerville, van hem verwachten we dat hij het forceert natuurlijk. Hij kan het. Hij heeft die actie. Eerst maar eens naar Zegiel.
0: Zegiel terug naar Somerville. Somerville met 2 man in zijn nek, waarvan Tadic er 1 is. Dus kiest hij heel even voor de terugweg. Bij Van Dijk, Koopmeiners. Nu een tandje dus meer naar voren dan dat hij de rest van de wedstrijd speelde. Zirkzee wil daar in 1-2 aan gaan. Die komt per ongeluk bij Reinders terecht. En dan is dit geen penalty. Het is Somerville die doorloopt. Een klein zetje krijgt inderdaad. Ik denk dat het niet genoeg is voor een penalty ook. Ben ik met de scheidsrechter eens. Het publiek hier wil het wel graag. Maar ja, als je dan zo'nzelfde duwtje als Hato nog geen 10 seconden later uitdeelt op het middenveld en je krijgt daar wel een vrije trap voor tegen, ja, dan baal je natuurlijk wel. Als er een wissel komt bij Servië, sterker nog, een dubbele wissel komt bij Servië. Tadic gaat het veld verlaten en Gudelje komt erin. Dat is een aanvoerder die eraf gaat en de band meteen ook meegeeft. En volgens mij is het een dubbele wissel, want ja. Maximovic komt er ook in.
1: Jovic.
0: Komt Jovic er ook in?
1: Volgens mij wel, er zijn het er zelfs 3.
0: Nou, dan kloppen de nummers op het blaadje niet, maar dan geloof ik jou meteen.
1: En nummer 8 komt erin en nummer 5 komt erin. Dus okay. Ik denk dat het niet Gudelje is die erin komt. Het zijn, volgens mij zijn het Maximovic en Jovic die erin komt. En dus niet Gudelje. Die is er ook in. Ja, nee, die is er niet in gekomen. Dus het zijn Maximovic en Jovic. Die zijn erbij. En geen Tadic meer dus aan de zijde van Servië. Het is Zirkzee die balbezit heeft. Reinders loopt door, maar hij krijgt hem net niet. En bovendien wordt er buitenspel gegeven. En dan mogen de Serviërs zich onder leiding van de nieuwe aanvoerder Stranija Pavlovic, die echt wel ook, vind ik, een leider is in het veld. In de eerste helft al een kans creëert door gewoon door te denderen, die centrale verdediger van AC Milan. Die mag het spel ook meteen, denk ik, gaan verdelen. Nee, het is de keeper die hem neerlegt. Net buiten zijn 16 meter. 67ste minuut van de wedstrijd. En deze wissels hebben in ieder geval het effect dat het momentum, of in ieder geval de

0: drang bij Nederland, het offensiefje, even gestaakt is.
1: Lange bal, dat gaat het worden, want iedereen is op weg naar voren. Die gaat naar de voor Servië linkerkant van het veld. Daar wordt wel gekopt, maar dat is Dumfries die dat doet. Bal in bezit dus van Nederland, al is dat ook niet heel lang. Zo gaat de wedstrijd snel in en weer. Nederland in balbezit, ja of nee? Ja, dat doet Hato heel knap. En pakt de bal net voordat zijn directe tegenstander erbij kan. Voor de voeten weg. Nu Reinders aan de rechterkant. Zegiel, ja, die haalt dan het tempo weer helemaal uit de aanval. Alsof Nederland nog alle tijd van de wereld heeft. Maar het is nog maar 22 minuten en een klein beetje officiële speeltijd. De tijd begint dus wel langzaam maar zeker wat te dringen. Als Nederland achterin de bal wat rondtikt. Zegiel, Somerville, Koopmeiners nu. En dan heeft hij aan zijn rechterhand Van Dijk. Die krijgt de bal ook. Zegiel. Maar Nederland schiet er vooruit. Nog altijd niet echt iets mee op. Sterker nog, het gaat nog verder terug. Van Dijk nu naar Van der Ven. Er is voorin ook weinig beweging. Nu wordt er een sprintje getrokken wel door Hato. Daardoor komt Ruben van Bommel vrij. Ruben van Bommel, metertje of 25 van het doel. Gaat hij schieten? Nee, kies voor de rechterkant. Bij Dumfries, Somerville trekt naar de zijkant. Het gaat door het midden met Van Bommel. Van Bommel, ah, die wil daar 2-3 man voorbij. Dat zijn er wel echt even wat te veel.
0: Ja, Van Dijk moet hem binnenhouden. Dat doet hij. Daardoor houdt hij de druk er een beetje op. Hij doet dat wel helemaal op de hoek van zijn eigen helft. Van de helft van Servië. Houdt hem daardoor op die helft. Speelt hem naar Van de Ven. En dan aan de linkerkant Hato. Moet weer terug naar Van de Ven in de buurt van de middencirkel. 69e minuut. De bus is weer geparkeerd bij de Serviërs. Lage bal richting Reinders. Draait mooi weg. En dan is er ruimte bij Hato. Die er wel lekker overheen dendert, moet ik zeggen. Aan de linkerkant sinds hij erin staat. Eerst maar even terug richting Reinders. Reinders in de voeten van Koopmeiners. En dan is daar weer de bal achteruit gespeeld naar Koopmeiners. Die biedt zich aan bij Nederland. Nou, eerst maar terug naar Van de Ven. Van de Ven dreigt met de actie. Geeft hem uiteindelijk richting Zegiel. Zegiel heerlijk aan de bal. Echt een geweldige voetballer technisch gezien. Neemt hem rustig aan, maar alles ziet er gemakkelijk uit als hij hem heeft. Dit is een bal met buitenkantje rechts die niet helemaal begrepen wordt door Reinders. Die had hem moeten aannemen. Beide trainers staan aan de zijlijn druk gebarend aan de zijlijn dus. En aan de linkerkant is de Hato die hem aanneemt. Geeft hem in de voeten van Koopmeiners.
1: Dat is nog net op eigen helft. En om maar antwoord te geven op jouw vraag van net. Wie biedt zich aan? Ja, dat is dus telkens niet echt iemand. Of er komt één iemand. Maar er is voorin bij Nederland gewoon te weinig beweging. Dan komt Somerville die bal dus maar eens halen. Ja, dan begint hij aan een dribbel waarvan hij denkt. Ja, ik ben mezelf nu dood aan het lopen met bal aan de voet. Geef ik hem maar aan Van Dijk terug. Die speelt hem dan in naar voren. Bal kwijt. Dumfries voorover terug. En ook dan staat het weer stil. Dumfries met een 1-2'tje met Van Dijk. Ja, dat blijven allemaal verdedigers. Verdedigende middenvelders. Koopmeiners nu. Nou, dan is er wat beweging bij Reinders. Naar Zierkzee. Die wil dan achter het standbeen langs terug naar Reinders. Heel mooi, maar het mislukt. Nederland verovert de bal meteen weer terug. Servië komt niet meer echt van eigen helft af. Maar het is nou ook weer niet zo dat Nederland nou heel dreigend wordt in de afgelopen minuten. Nu dan misschien. Als Van Dijk de bal heeft. Dumfries voor het doel. Ja, alleen Zierkzee. Dus durft hij hem ook niet voor te zetten. Gaat het naar Van Dijk. Die staat wel op de helft van de Serviërs. Maar niet heel ver. Een metertje misschien. Dan is het Reinders die de bal maar eens komt halen. Dan is er nu wel wat beweging. Zegiel. En dan zie je, als je ook maar wat beweegt, dan speel je die server wel echt wat uit elkaar. Somerville nu. Kan hij de achterlijn halen? Nee, kies voor de terugweg. Maar speelt hem dan op het rechterbeen van Koopmeiners. Dat is niet zijn beste been. Moet hij hem eerst naar zijn linkerbeen leggen om hem vervolgens weer terug te leggen op Van Dijk.
0: Van Dijk, we zijn inmiddels de 70 minuten gepasseerd. En Nederland is nog niet kans op kans aan het stapelen. Integendeel, het wordt een soort omsingeling van de Serviërs. En niet eens echt eentje die de binnenste slotgracht al bereikt heeft. We zijn echt aan het combineren nu in de buurt van de middenlijn. En daar zal het publiek toch ook een keertje zat van worden. Mag wel wat aanvallender allemaal. Bal van Koopmeiners gaat in de voeten goed van Hato. Lage bal op de 16 zo'n beetje aangenomen. En aan de rechterkant nu een lage voorzet van Dumfries. Bij de tweede paal kan hij binnengetikt worden. Ja. En blijft de vlag naar beneden. Ook ja. Dan heeft Zierkzee gescoord na een flitsende aanval. Nou, ik vroeg erom en we kregen hem.
1: Ja, en dat is ook meteen een goede goal. Als het tempo ook maar een beetje omhoog gaat, dan zie je dat je Servië wat uit elkaar kan spelen. Ik zeg het net nog. En het gebeurt meteen als de bal van de linker naar de rechterkant gaat. Met snelheid over veel schijven komt die bal laag voor van Dumfries. Is het bij de tweede paal volgens mij Reinders die hem teruglegt. En dan is dan weer bij de tweede paal Zierkzee die de bal alleen nog maar een klein zetje hoeft te geven. En dan staat Nederland hier op 2-1 in het Philips Stadion. met nog minder dan 20 minuten te gaan. Is dat een lekkere stand? Wordt het beeld in de herhaling nog heel even stilgezet. Maar ja, dit is absoluut geen buitenspel. En gewoon een mooi en geldig doelpunt voor Nederland.
0: Ja, fraaie voorzet nog hoor van Reinders. Ja, knap zeker. Gedaan om hem voor te krijgen. Zirkzee mag zijn tweede voor Nederland hier maken. Hoeft hem dan nog alleen maar binnen te lopen. Ondertussen nog een dubbele wissel. Nummer 14 en nummer 11 schrijven we zo nog even bij. Bij de Serviërs die binnen de lijnen komen. Maar die aanval, zoals wij hem op het schermpje net in de herhaling kregen, was echt heel fraai. Nederland helemaal van achteruit. En ja, dit moeten we zeggen. Nederland wil het voetballen doen. Dat is onder Xavi natuurlijk hoe het moet. Zoals Barcelona deed. Zoals Cruyff het ooit deed. Helemaal door alle linies heen. Niet hoog die bal veroveren. En dan scoren zoals vaak populair is in het Nederlandse voetbal. Maar helemaal uitspelen. En dat deed Nederland hier ook. Het lukte. En dit is ook goed. Want nu pakken ze hem wel hoog op. En kan Reinders weer weg aan de linkerkant. En dan schiet hij. En dat is makkelijk te pakken voor de doelman. Maar er vallen nu gaten bij Servië.
1: Ja, want die moeten. Want die willen natuurlijk op zijn minst een punt halen hier. Anders gaan ze die Nations League dadelijk met 0 punten uit. Er kwam al bijna niemand kijken bij wedstrijden van Servië. Maar als ze dan ook nog eruit gaan, dan is dat misschien nog erger. Als ze nu wel aan het aanvallen zijn. Bal komt vol, blijft daar wat hangen. Ja, het is allemaal niet mooi, maar Sivkovic, dat is de nummer 14 die er zojuist is ingekomen. En ook Kostic, dat is de nummer 11 bij Servië, die er zojuist is ingekomen. Hadden nog wel wat aanvallende intenties, maar Sivkovic raakte de bal na die voorzet wel vanaf de linkerkant. Maar schampte hem vooral. Bal ging over de achterlijn. Het is een doeltrap voor Nederland. Daar doet Nederland dan heel lang over. Wacht het aftellen van de scheidsrechter helemaal af. En dat is nog 3. En nog 2. En dan gaat Van der Ven de bal richting Verbrugge spelen. Die dan met een lange bal richting Zierkzee komt. Het is het 5-man achterin concept nu definitief losgelaten ook. Met de wissels die zojuist zijn geweest. En daar kan Nederland wel van gebruik maken. Als er meteen ook een gele kaart komt uit een bijna counter. Maximovic staat er pas net 5 minuten in. En nu een gele kaart te pakken.
0: Ja, iets langer staat er wel in. Maar er worden veel gele kaarten gepakt. En Maximovic, ook hij, gaat de volgende wedstrijd missen. Dat is allemaal nog wel interessant. Want het staat nog steeds bij Griekenland tegen Duitsland 0-0. En dus staat Nederland nu virtueel eerste in deze groep. Met deze 2-1 voorsprong. Gelijk wel. Met de Grieken. Maar het is toch wel verrassend hoe die Grieken mee blijven doen. Maar met Duitsers weet je natuurlijk nooit. De wedstrijd is nog niet afgelopen daar. Kopbal van Pavlovic wordt opgepakt door Nederland. En dat is prima. En dan wat hakjes van zowel Somerville als van Zirkzee. Die de bal nu heeft aan de rechterkant. Zirkzee, lage bal van hem. In de voeten van Zegiel. Zegiel, ook hij wil een actie maken. Ja, de schoen zit er wel in nu. Als de bal bij Zirkzee terug naar Koopmeiners gaat. Die gaat de trekker overhalen. Die schiet wel aardig, maar net niet hard genoeg. De keeper zag hem bovendien aankomen. Moest naar links duiken, pakte hem ook. En nu heeft hij de bal in handen op de penaltystip. 2-1 de stand, nog een kwartier te gaan.
1: Ja, wat een doelpunt dan met vertrouwen kan doen. Want je ziet ineens ook meer beweging. Je ziet meer mensen met een individuele actie waarbij ze hun eerste directe tegenstander uitspelen. En daardoor ruimte creëren. Je ziet ineens veel meer druk van Nederland. Nu ook weer Dumfries, die met de bal aan de voet over de zijlijn heen valt. En weer geen vrije trap krijgt van de scheidsrechter. Het is de derde keer in deze helft dat hij zichzelf over de lijn laat duwen. Nu een inworp dus voor de Serviërs aan de linkerkant van het veld. Dat gaan ze ver doen, want Kostic, dat is de man die het dichtstbij staat, die wordt ver weggestuurd. Mag nog in 3 seconden, 2 seconden. Ja, dan gooit Servië inderdaad wel ver, maar doet dat rechtstreeks in de voeten van Koopmeiners. Voor zover ik het de laatste keer checkte, voetbalt hij nog altijd in een oranje shirt. Hij met de bal aan de voet nu, zo een meter of 10 over de middenlijn, wat aan de rechterkant. Dumfries ingespeeld, Hato die de bal veel en veel te ver van zich uitspeelt. Wat zonde is, want daar stond Ruben van Bommel nog wel te wachten. Die moet nu dan gaan verdedigen om de bal binnen te houden. Nou, dat doet hij, daar is het applaus ook voor. En dan heeft Van der Ven de bal aan de linkerkant. Dan heeft Nederland heel even de rust nodig, dat er veel mensen uit positie staan. Dat ziet Koopmeiners ook, dus die speelt hem even rustig naar Van Dijk.
0: Van Dijk met Koopmeiners en dan Zirkzee. Gaan we naar Zegiel. Allemaal heel dicht bij elkaar. Midden van de helft van de Serviërs. Met de bal achteruit naar Van Dijk. Van Dijk, goede bal van Reinders. Mooie combinaties. Wel snel en uiteindelijk moet die bal ook even helemaal achteruit. Staat weer een wissel klaar bij Servië. Maar Nederland gaat eerst verder met Somerville. Somerville richting de hoek van de 16 meter. Gaat naar zijn rechter en dan naar de achterlijn. Goede voorzet Somerville. Keeper kan hem plukken. Ja, natuurlijk kan hij hem plukken. Want hij is 2 meter 2. En dan als die bal hoog voorkomt en hij komt een beetje within reach.
1: Metertje of 3 omhoog denk ik wel hoor.
0: Ja, dat is echt waar. In een andere regio zouden ze hem goed kunnen gebruiken, deze man. Hij kan echt alles uit de lucht
1: plukken. Ja, zeker weten. Nu een lange bal, want die heeft hij ook. Dat zagen we eerder al toen hij van 80 meter op doel probeerde te schieten. Nu wordt de bal wel onderschept door Nederland. Van Bommel draait daar weg bij zijn directe tegenstander. Is sneller, maar ja, wanneer is Ruben van Bommel dat niet? Bal aan de linkerkant van het veld dus. Halverwege de helft van Servië. Maar dan kijkt hij op en ziet hij dat alleen Zirkzee voor het doel staat. Dus kiest hij voor de terugweg. Van Dijk, halverwege de helft nog wel steeds van de tegenstander. Somerville houdt de bal even aan de voet. Je ziet dat hij eigenlijk het liefst aan een dribbel zou beginnen. Maar daarvoor zit de tegenstander er te dicht op. Dat is de aanvoerder van het team. Nu Tadic is vertrokken van het veld. Pavlovic, die recht tegenover hem staat. Somerville, nu weer in balbezit. Ja, die kan niet inspelen. Zegiel, dat is een matige kaats van de Feyenoorder richting Koopmeiners. Die moet erachteraan. Tempo even uit de aanval. Aanval nog wel in leven, want Nederland heeft het balbezit met Van Dijk, Van de Ven. Lange bal dan? Nee, kiest voor Hato. Die staat links van hem. Hij komt voor Bommel aanbieden. Ook Koopmeiners. Het gaat wel terug via Van Dijk. Dan naar de rechterkant. Dit keer wel een diepe bal op Somerville. Maar Pavlovic is toch wel een kop groter. En kopt hem net voor Somerville weg.
0: Ja, goede bal dit. Koopmeiners speelt daar Dumfries aan. Volgens mij 100% de bal. Maar zijn tegenstander ligt op de grond. En dat is Sasha Lukic, die zelf ook echt niet vies is van een beetje hard spel. Maar hier toch, vind ik, voor niks gaat liggen. Inderdaad, dat zie ik ook in herhaling, dat ik daar wel gelijk in had. En daar komt de man uit Breda binnen de lijnen. Tenminste, hij is geboren in Belgrado, maar hij groeide op in Breda. Nemanja Gudelje komt er nog in met een haarbandje tegenwoordig. Het is een voetballeven geleden dat hij bij Ajax wegging in 2016, toen de bank zitten. Maar hij heeft daarna toch echt een prima carrière gehad. Volgens mij 2 keer de Europa League gewonnen met Sevilla. En inmiddels speelt hij bij Getafe. En leeft hij het goede Spaanse leven. Maar geen basisspeler meer. Dus bij Servië is ook een jaartje ouder. Dat is die wat oudere generatie waar ik eerder al over sprak. Die toch nog de leiding heeft binnen de lijnen. Die in ieder geval het stokje over zal moeten gaan geven. En nu wel een van de jonkies diep gestuurd. Maar gelukkig voor Nederland goed verdedigd met nu Reinders, die zich wel vastloopt op een gekke plek. Nee, dat heeft hij zelf ook wel door. Maakt dan de overtreding en dat was ook maar nodig, denk ik. En dan zijn het de Serviërs die nog eens een vrije trap krijgen. 10 minuten te gaan nog. Ze komen helemaal niet naar voren. Maar het zou wel typisch zijn voor deze interland break als er dan nu ineens nog een kans of misschien wel een goal komt zelfs voor Servië. Want Nederland is dan achterin vaak ineens heel kwetsbaar.
1: Ja, dat is wel waar. En dat is toch zonde, want het zou niet nodig moeten zijn. Ze nemen de vrije trap overigens kort op Kostic, die dan de bal inslingert vanaf de linkerkant. Afvallende bal is voor Servië aan de rechterkant. Nou, dan is er wel wat ruimte. Is er nog meer ruimte aan de linkerkant weer voor Kostic, waar de bal weer terug naartoe gaat. Dumfries moet de voorzet er eigenlijk uithalen. Lukt niet. Het is een lage voorzet. Van Dijk bij de eerste paal werkt hem dan wel weg. Is voor Kostic opnieuw. Die hier natuurlijk gewend is te voetballen de laatste tijd. Is PSV'er. Voetbalt nu voor de Eindhovenaren. Zitten in het Philipsstadion. Dat is van de Eindhovenaren. Zal zich dus thuis voelen hier aan de linkerkant. Waar dan nog altijd ook bij bij Nederland.
0: Het is
1: altijd
0: het PSV-stadion.
1: Hè? Ja, en dan liep een PSV op warm. Gustil is nog altijd aan het warmlopen. Moet daar nu mee stoppen. Servië maar weer eens aan een aanval probeert te beginnen. Nou, dat lukt allemaal niet. Gepolijst is het verre van dat wat de Serven proberen te doen. Heel soms is het wel effectief. Nou, nu niet. Nou, Nederland verspeelt de bal ook. Kostic, voorzet, eerste paal. Wow, dan stond bij de tweede paal nog een speler helemaal vrij die Van de Ven even over het hoofd had gezien. Het levert uiteindelijk een corner op.
0: Ja, het is echt de laatste kans natuurlijk voor de Serviërs. Als ze verliezen valt het doek, spelen ze weer in die tweede groep. En dat is vooral financieel dus erg vervelend voor de landen. Die wedstrijden worden op minder gunstige tijden gespeeld en uitgezonden. Worden niet ingekocht door de tv-partijen in Europa. Je kunt maar beter hoog blijven. En dat doet Nederland vooralsnog altijd prima. Nu de corner van de Serviërs met de Kostic die hem neemt. In zijn eigen stadion dus. Ook al is het minuten sprokkelen bij PSV. De bal wordt weggekopt door Zirkzee. Goed gedaan van Nederland. Toch weer vanaf de 16 ingekopt door de Serviërs. Blijft dan dus een beetje hangen. Kostic denkt ik heb hem. Maar nee hoor. Want Reinders schiet hem hard weg voor zijn neus over de zijlijn. En dan heeft Nederland de ingooi. Maar gaat het eerst even Servië de ingooi. Maar gaat Nederland eerst wisselen. Want ik zie daar klaarstaan langs de lijn Quinten Timmer.
1: Ja, en wie gaat er dan uit? Het bord is voor ons niet zo goed te lezen. Maar het is Reinders die zijn weg naar de zijlijn aan het maken is. Hij inderdaad eruit. Een 10, toch wat meer. Nu een 6 erin. is toch ook wel een teken dat Xavi denkt, nou, laten we deze 2-1 in ieder geval maar over de streep trekken. Dan zien we daarna nog wel wat er allemaal gaat gebeuren. Op dat andere veld waar Duitsland en Griekenland natuurlijk nog altijd tegenover elkaar staan. Nog altijd 0-0. En dat zou voor de stand dus betekenen dat als Nederland hier wint en het 2-1 blijft, misschien zelfs wel 3-1, dat het mede samen met Griekenland 8 punten heeft. En dus bovenaan komt te staan. Dan zijn er nog wel wat interlands te gaan.
0: Hij speelt nog tegen Griekenland. Precies. En Duitsland. En, in Duitsland.
1: Ja, maar Griekenland is hier in Nederland. Dus dat scheelt dan misschien nog wel. Want die Grieken kunnen nog wel eens wat lawaai maken en vervelend doen. Al viel het in Thessaloniki nog wel mee.
0: Ja, en ik zag ook die wedstrijd in Augsburg tegen Duitsland. Er waren heel veel Grieken in Duitsland.
1: Ja,
0: dat was
1: wel
0: een beetje 50-50.
1: Er zijn ook heel veel Grieken in Nederland. Dus,
0: die gaan we wel zien. Wippertje de 16 in van de Serviërs. Die nu echt duidelijk aan een offensief bezig zijn. Dit is echt, nou, ik hoop een wanhoopsoffensief. In ieder geval een laatste kans die ze proberen te grijpen. Een laatste strohalm. Ze willen bovendien een penalty. Die krijgen ze niet. Wordt wel geel gegeven aan iemand. Aan wie is dat? Is het aan iemand
1: op de bank?
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, prima.
1: Het is op de bank van Servië in ieder geval. Dus,
0: ja, het is de trainer zelf. Die in zijn trainingspak al een tijdje heel boos is. Dat zag ik wel. Wij kunnen het lastig zien, de bank. Maar ik zie de hele tijd.
1: Hij trekt zelfs zijn trainingsjasje uit. Een Hans Kraaij.
0: Ja, ik wou zeggen. Dit is wat Hans Kraaij ook vaak doet. Ja, hij gooit hem echt op de grond. Ja. Zoals Hans Kraaij dat vroeger.
1: Dat vindt het publiek ook leuk.
0: Ja, dat heb je misschien wel eens gezien of wel eens van gehoord. Dat Hans Kraaij dat ooit een keer als amateurtrainer geloof bij FC Linde heeft gedaan. En daar wordt hij vaak aan herinnerd. Nou, zo'n actie was dat dus ook van Verko Paunovic. Die er ogenschijnlijk, vond ik, juist rustig uitzag aan het begin van de wedstrijd. Maar het balkanbloed is zojuist dus toch overhit geraakt. En hij heeft hem hard op de grond gegooid, die jas. Tot honend gejuich van het Philips Stadion. Op de 5 meter. De aanname bij Verbrugge geeft hem naar zijn linkerkant. Daar is het Van de Ven. Lage bal naar voren. Met enig risico aangenomen. Maar toch een overtreding gemaakt. Ook meteen op Quinten Timber. En de net ingevallen Timber ligt daar al gepijnigd op de grond, Mark.
1: Ja, hij heeft last van zijn onderrug. Kreeg daar ook echt een duw met het hele lichaam zo'n beetje van Lukic.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon wel echt een lompe boer. Mag ik dat zo zeggen? Dat
0: ja,
1: is wel
0: nou
1: die,
0: ja,
1: die
0: hij kan wel aardig voetballen voor een lompe boer.
1: Nee, zeker. Maar hij heeft echt al een aantal van dit soort overtredingen gemaakt. Nu weer op diezelfde Quinten Timber. Nou, nu mag het allemaal door, omdat Timber die bal nog raakt. Tikt hem over de zijlijn, dat wel, met het hoofd. Inworp dus voor Servië aan de rechterkant. Dat echt nog wel wil. Wat ik al zei, het ziet er allemaal niet mega gepolijst uit. Maar ze proberen dat met vechtlust wel op te lossen. Ah, dit is een goede bal naar voren. Ja, Summerfield was aan alles en iedereen's aandacht ontsnapt. Maar er was nog één iemand. Dat was Milinkovic Savic, de keeper van Servië. Die, ik denk, al 40 meter uit zijn doel kwam. Om de bal eerder dan de spits van Nederland voor zich uit te tikken. Nou, dat lukte allemaal. Servië dus nu weer in de aanval aan de linkerkant. Aanvoerder Pavlovic in balbezit. Ja, dat is ook allemaal niet mooi, maar wel effectief. Want hij haalt er een inworp uit. Kostic kan dat. Heel erg ver. Daar gaan ze ook op inzetten volgens mij. Nee, doen ze het toch kort. Nou, dan kan er een voorzet komen. Want de lange mannen hadden ook op een verre inworp gerekend. Die komt er dan niet, die voorzet. Omdat Kostic die bal verkeerd aanneemt. Dan moet die bal terug naar Maximovic. En dan helemaal terug. En dan zijn al die lange mannen voor niks naar voren gerend.
0: Ja, en is de bal nog wel steeds voor de Serviërs. Die echt duidelijk het balbezit nu koesteren. En absoluut voor die laatste kans willen gaan. Met nog 4,5 minuut blessuretijd te gaan. Lopen er al wat mensen weg richting de auto. En dat snap ik logistiek misschien wel op een zondagavond. Maar de wedstrijd is toch nog wel erg spannend. Dus ik zou zeggen, blijf Oranje steunen. Goede actie van Timber. Timber die de bal hoog oppakt. En hem aan de linkerkant naar Zegiel geeft. Zegiel met de actie naar binnen gaat voor het schot. En hij krult hem naast. Er waren heel veel mensen vrij, maar dat waren bliksemafleiders. Althans, dat hoopte Zegiel. Maar dan moet je hem in de kruising schieten. Want anders krijg je het alsnog naar je hoofd dat je er wat af moet spelen. Of niet, Mark?
1: Ja, nou ja, ja. Er stond bij de tweede paal nog wel een Summerville. Die had hem graag gehad. Liet hij daarna ook nog wel aan Zegiel weten. Maar ja, ik snap wel dat hij schiet. Hij lag er lekker voor. En de verre hoek lag open. Maar hij krult hem toch wel anderhalf, twee, drie meter naast. Waardoor Servië nu weer kan aanvallen. Al duurt ook dat niet heel lang. Omdat diezelfde Summerville er goed tussen zet. Zegiel geeft hem aan Koopmeiners. Die hem daar op 20 meter van het eigen doel verliest. Servië kan door. Het gaat dan via de linkerkant. Daar is Sivkovic. Komt met een voorzet. En oh, daar is nog een hele grote kans voor Servië. Bal gaat maar net naast als Jovic. Inderdaad, de man die in de eerste wedstrijd tegen Nederland wel al een doelpunt wist te maken. Nu bij de eerste paal dat niet lukt. Dan is Van der Ven hier. Die heeft heel erg veel last van zijn arm. Staat op, maar wil eigenlijk het liefst gaan liggen. Heeft heel veel pijn. Ja, en wil eigenlijk dan het liefst niet gaan liggen, maar toch gaan liggen. Nou, hij doet het er even mee. Het is zijn arm. Hij probeert hem een soort van vast te pakken. Maar het lijkt wel alsof hij iets gebroken of gekneusd of zo heeft daar. Het doet in ieder geval echt heel erg veel pijn. Maar hij hinkt ook wat. Ja, hij heeft overal een soort algehele lichaamspijn. Hij hinkt, stuit. Ik zou dit geen lopen durven noemen. Maar hij gaat wel nog heel even door. Ja, voelt dan weer aan zijn arm en aan zijn hand en aan zijn vingers.
0: Nee, dit is niet goed hoor.
1: Dit is echt niet goed. Nee, je zou haast zeggen, speel hem even uit en ga er even naar kijken.
0: Hij heeft ook al iets om zijn vinger heen. Hij is gespalkt. Twee vingers. Maar dat is het niet. Het is toch...
1: Ja, hij heeft gewoon heel veel pijn. Het? Maar ga dan wisselen, want dit, ja, zo kun je ook niet verdedigen.
0: Ja, dat kan niet meer hè.
1: Oh, nee, maar ja, ga er dan uit. Oh, dit, ik zie nu wat er gebeurt.
0: Oh, ja.
1: Jovic staat op zijn hand met al die noppen. Ja, dat doet zeer.
0: En hij heeft dus al heel veel die gespalkte vingers. Ja.
1: Oh.
0: Nee, dit is wel naar. Maar hij lijkt zich wel te vermannen. Het is natuurlijk ook een beer van een vent. Nu de Serviërs met de aanval door de as. Dit is weer een steekbal. Ja, het is allemaal wat opportunistisch, maar gelukkig is deze ook te pakken voor onze doelman. Maar Nederland laat het zich wel een beetje gebeuren. Laat het initiatief aan Servië. Dat is jammer, want er was even zo'n moment na de 2-1.
1: Van der Ven gaat er toch bij zitten, hoor. Ja. Het gaat niet.
0: Ja, nee, dat gaat hij zeker doen. En de bal wordt ook uitgeschoten. En Van der Ven die gaat hem normaal gesproken in ieder geval de behandeling even krijgen. Ja, en dan zal die toch gewisseld worden. Het is geen hoofdblessure. Nederland heeft gewisseld met Quinten Timber, Xerxe, Van Bommel, Zegio en Hato. Ja, dat zijn er toch echt vijf.
1: Ja.
0: Dus als hij eraf moet, dan moet Nederland met 10 man verder. Zegio krijgt instructies van Xavi. Dat zal alvast anticiperend zijn op het moment dat Van der Ven niet verder kan. En ja, het is al heel pijnlijk als iemand op je hand gaat staan.
1: Oh, dat
0: maar
1: doet zo'n pijn.
0: Dat het nou precies moet gebeuren bij de speler die dat al heeft ingespalkt. En die dus al misschien wel, ik weet het niet precies het medisch verleden, maar iets al met die vingers heeft.
1: Ja, dit doet gewoon los van dat al heel veel pijn. Dat zie je gewoon meteen aan zijn gezicht. De instructies overigens die Zegiel kreeg was... Ja, wel... Jullie blijven nu maar met z'n tweeën op het middenveld over. Want Koopmeiners moet weer een treetje naar achter. Dat was de instructie die daar uitgedeeld werd. Want hij gaat wel degelijk van het veld, hoor.
0: Je bent een Xavi Versteer.
1: Oh ja, nou ja, ja, zijn bewegingen waren wel heel duidelijk. En de vingers. Dus het was makkelijk
0: okay.
1: dit gebaren Spaans.
0: Ik denk wel dat ik je gelijk heb. Ik denk dat het klopt. Somerville krijgt ook instructies. Dat zal dan weer vanuit de aanval naar het middenveld zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Maar het is wel ook wel mega lullig en ook wel saillant eigenlijk. Hè, dat je met een vingerblessure uiteindelijk naar de kant moet. En dat de wissels op zijn. Een vingerblessure bij het voetbal. Je hoort hetzelfde, je ziet hetzelfde, maar het gaat echt niet meer. Hij geeft het aan. En ja, dat is geen witte wissel qua waard. Ja, nee, het is wel lullig. En Nederland moet het natuurlijk wel uitvoetballen nu met nog 10 seconden reguliere speeltijd. En dan gaan we de stopwatch maar eens aanzetten, want er zal nog wel wat bijkomen. Wordt het toch nog een soort overleven. Eerst dacht ik, Nederland moet aan het doelsaldo werken. Maar nu denk ik, haal hem maar binnen.
1: Ja, het waren eigenlijk 4 minuten net. Ja. En dat zijn er nu met deze blessure 5 geworden. Die 5 minuten gaan nu in. 5 minuten dus nog, wat Nederland nou inmiddels toch wel moet volhouden. Want met 10 tegen 11 wordt dat nog wel ingewikkeld. Van Bommel maar eens doorjaagt, helemaal op de keeper. Maar ja, hij is nu samen met Zirkzee de enige daarvoor in. En ze staan bij Servië nog altijd wel met 4 achterin. Dat is makkelijk uit te voetballen voor de Serviërs. Die nu met de keeper notabene aan de bal tussen de twee centrale verdedigers in oplopen. Milinkovic Savic geeft de bal dan mee aan de rechterkant. Het moet sneller naar voren. Lukic heeft nu de bal. Geeft hem mee aan de linkerkant. Daar is inderdaad wat ruimte voor Kostic. Nederland moet die laatste 5 minuten toch even een extra tandje bijzetten. Kostic kan het uitspelen samen met Babic. Dan komt daar een schot vanuit de tweede lijn. Maar Pavlovic haalt de trekker wel over. Maar het is een beetje een losse vlodder. Die belandt in het publiek hoog over het doel van Verbrugge.
0: 4 minuten van de extra speeltijd nog te spelen. En Verbrugge die begrijpt wel dat de nood hoog is. En doet dus erg rustig aan bij het nemen van de doeltrap. En dat in eigen huis tegen Servië. Ja, het is nodig, want Nederland staat nog met 10 man. En een 2-1 voorsprong te verdedigen. En die kan wel eens belangrijk zijn. Want bij Griekenland, Duitsland, daar spelen ze nog iets langer. Want in de eerste helft duurde het daar al wat langer. En daar staat het nog 0-0. 2-1 de stand. Het is Servië dat aanvalt omdat ze met een mannetje meer staat. Mag Babic op gaan bouwen aan de linkerkant. Geeft hem even terug. Laat het dus aan Nemanja Gudelje. En hij laat het weer aan zijn rechterzijde aan Lukic. Geeft hem door aan de zijlijn. Helemaal aan de rechterkant. Is daar de aanname. Zo'n Kostic wel wezen. Die hem even teruggeeft richting Gudelje. Gudelje 10 meter over de middenlijn. Lage bal weer. Lage voorzet. Lijkt me wel erg opportunistisch. Quinten Timber zit ertussen. Blesseert zich dan ook weer bijna. Een ziekenhuisbal was het. Maar achterin is hij weer. Net over de middenlijn bij Babic.
1: Babic met de bal aan de voet. Kostic ingespeeld aan de linkerkant. Halverwege de helft van Oranje. Bal gaat nu weer naar de rechterkant. En Nederland staat echt onder druk. Een afstandsschot. En wat een redding van Verbrugge op deze bal. Die van 40 meter, misschien wel iets meer dan 35, wordt aangelegd door Gudelje. Nou, die pegelt hem richting de voor hem rechterkruising. En Verbrugge, die haalt hem daar echt heel goed weg. Dat is knap. Wel een corner natuurlijk voor Servië, waarbij er iemand van 2 meter 2 zich even komt melden. Mag nu zijn handen niet gebruiken, maar die keeper van Servië komt mee het 16 meter gebied van Nederland in. Gevaarlijk, maar weggekopt door Van Dijk. Ja, dan wel opgevangen door Servië. Nederland blijft achterin hangen.
0: Ja, de keeper blijft staan, gek genoeg. Dus ze willen hem opnieuw voorgeven. Maar het doel is dus helemaal leeg aan de andere kant. Het was Van Dijk in zijn 100ste interland die daar erg belangrijk was. Nou, we gaan dus nog verder met iedereen. Alle 11 nu bijna in de 16 van Nederland. Van Dijk komt hem weer weg. Maar het is wel dapper wat ze doen. Je moet het ze nageven. De Servische keeper gaat nu weer terug. Maar Servië nog steeds in balbezit. Geen risico op een... Nu geen penalty weggeven, wilde ik zeggen. Gelukkig gebeurt dat ook niet. Het is Pavlovic die de actie zelf inzette. Die had hem eerder moeten spelen. Gelukkig loopt hij zich vast. En kan Nederland even uitpuffen. En wij ook 2 minuten nog van die blessuretijd te gaan. Met 11 van Servië tegen 10 van Nederland. Omdat Van de Ven met een vingerblessure geblesseerd naar de kant is.
1: Ja, hij is zelfs de catacombe in. Wordt daar behandeld. Dat is allemaal voor latere zorg. Als Verbrugge nu de bal naar voren schiet. Zirkzee verliest daar het kopduel. Dan wordt nog wat geduwd en getrokken. Maximovic wilde een vrije trap. De scheidsrechter zegt, jullie hebben de bal nog. Ja, en als dat dan in tweede instantie toch niet gebeurt, wordt er alsnog gefloten voor dat duwtje daar op het middenveld tegen Zivkovic. Keeper komt nog maar eens mee naar voren. Dit keer niet om die bal in te koppen, maar om als allerlaatste man. Die bal die 5 meter over de middenlijn ligt, maar is richting het doel te trappen, waar iedereen van Servië zich verzamelt. Komt daar de lange bal. Hij moet toch voorkomen, zou je zeggen. Ja, dat komt hij ook bij de tweede paal. Pavlovic legt hem daar klaar. Bal blijft hangen. Wordt gevaarlijk voor Nederland. Ah, bal nu uit het 16 meter gebied gewerkt. Maar dat is maar voor even. Of is het voor wat langer? Nee, het is voor wat langer. Somerville weggestuurd. Maar ja, die keeper van Servië staat er op de middenlijn. Verspeelt daar de bal. Somerville had hem meteen weer mee moeten geven. Maar dat deed hij niet. Bal gaat over de zijlijn. Inworp Servië.
0: Ja, en we zijn nog 40 seconden van die blessuretijd te gaan. De Serviërs gaan nog 1 keer komen. De bal gaat naar de rechterkant. Daar is het de aanvoerder inmiddels. Die hem aan de rechterkant heeft. Pavlovic goed ertussen gezeten. Hij heeft hem nog steeds. En dan naar de rechterkant gegeven. Kan er nog een voorzet komen. En dan komt hij op de rug van iemand. Gelukkig niet tegen de hand. Nog 20 seconden. Dus hij kan er nog een keer ingebracht worden. Hard en hoog. Nou, die gaat bijna tegen het dak van het stadion. Als het erop gezeten had. Maar wordt wel weer ingebracht. En er komt de kans. Maar Van Dijk tikt hem net op het allerlaatste moment weg. Net voordat Luka Jovic zijn voeten tegenaan kan zetten. Nog een ingooi. En de keeper gaat weer mee. Of is de corner? Ja, het is een corner aan de linkerkant natuurlijk. Hij schiet hem over de achterlijn. Corner aan de linkerkant neergelegd door Kostic.
1: Die gaat hem uitdraaien. Is een linkspoot. Bal komt bij de tweede paal. Daar staat die keeper. Die kopt hem. En die kopt hem vooral achterover. Bal komt bij de tweede paal. Nog wel bij Zivkovic. Die draait hem nog maar eens in. Bij de tweede paal is daar Dumfries. Die werkt weg. Een schot richting de tweede paal. Dat wordt van de lijn gehaald door Quinten Timber. Zo is het nog een schietent in de laatste paar seconden. En dan is het tijd voor gejuich. Want Romsas, de scheidsrechter, vindt het genoeg geweest na 5,5 minuut blessuretijd. En zo zit het eerste blok van de Nations League voor Nederland op. En sluit Nederland dat af met een overwinning. Wederom 2-1 tegen Servië. Zo heeft Nederland 2 keer gelijk gespeeld. 1 keer tegen Duitsland en Griekenland. 2 keer gewonnen van Servië. En staat het op zijn minst tegelijk bovenaan met Griekenland. Waar het nog altijd 0-0 staat. Inmiddels ook blessuretijd.
0: Ja, de volgende wedstrijd van Nederland is tegen Griekenland. Thuis in de Johan Cruijff Arena op 13 november om 9:15. De Serviërs maken zich boos. Voor hen valt het doek definitief. En ze gaan weer terug naar het tweede niveau in de Nations League. Bedankt voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Nederland wint met 2-1 van Servië in Eindhoven.
2: Wij danken Diederik van Zessen en Mark Versteden. Nederland dus op 8 punten. De Serven inderdaad op 0. En bij Griekenland-Duitsland is het nog een minuutje te spelen. En het staat 0-0. Wordt vervolgd.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
20: Oh. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport.
22: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
2: Die zo nog even gaan nakaarten samen met Leo Driessen over de 2-1 overwinning van Nederland tegen Servië.

0: George Michael was dat natuurlijk met Freedom. We gaan zo nakaarten met Leo Dries over Nederland tegen Servië. Voordat we dat doen, Thijs, nog heel even. Wat is er op die andere velden nog gebeurd? Buiten Duitsland, Griekenland, dat we ook zo mee zullen nemen. Maar in die andere pools?
1: Ja, in die andere pools hadden we één absolute kraker. Portugal tegen Noorwegen. En misschien wel de eerste wedstrijd. Ja, de eerste of de tweede wedstrijd van het post-Ronaldo-tijdperk van Portugal. Is positief geëindigd voor de Portugezen. 2-1, stond lang 1-1 daar. Maar uiteindelijk was ook wel poëtisch. Gonzalo Ramos daar met de 2-1. De spits die Ronaldo opvolgt. Dan gaan we nog even in diezelfde pool naar Wales tegen Denemarken. Ook dat stond lang gelijk 0-0. Uiteindelijk was daar de VAR. Die zorgde voor een doelpunt. Want de scheidsrechter kende een penalty toe aan Denemarken. Rasmus Højlund, de speler van Napoli. De spits daar, die schoot hem binnen. 1-0 dus voor Denemarken. En dan hebben we nog die zeer beladen wedstrijd toch wel. In Servië werd die gespeeld. Ierland tegen Israël. Vorige week hakte Ierland Israël behoorlijk in de pan op het veld. Het was deze keer anders. Het werd 1-1. In de tweede helft kwamen de Israëliërs op gelijke hoogte. Dus dat gebeurde er in de andere pools.
0: En in die pool van Nederland werd dus uiteindelijk, dat hoorde het net nog, was nog een minuutje, maar Griekenland-Duitsland werd 0-0. Nederland 8 punten. Griekenland 8 punten. Duitsland heeft er 5. En Servië 0. Leo Driessen, goedenavond. Koploper, 2-1 gewonnen. Dan is iedereen over het algemeen blij bij voetbal. Ben jij blij met het Nederlands elftal vanavond?
2: Morgen ontvangst op het stadhuis, hè?
0: Maar wat heb jij gezien?
2: Ik heb wel wat leuke, goede dingetjes gezien. In de eerste plaats dat eindelijk het Nederlands elftal een keer goed begon aan een wedstrijd. Normaal moeten ze corrigeren en herstellen. En nu was het toch wat uiteindelijk gelijkmatigere overwinning. 1-0 voor. Maar vooral die eerste 5 à 10 minuten, die waren uitstekend. Servië gewoon een goede tegenstander, hebben weliswaar 0 punten. Maar er zitten wel wat spelers bij die aardig kunnen voetballen. En vooral als ze zich in een wedstrijd of in een tegenstander kunnen vastbijten. Zoals nu, konden ze zich helemaal richten op Nederland. Het was lastig, vooral in de slotfase. Maar Nederland heeft ze met knokken over de streep getrokken. Dus er zijn wat elementjes naar voren gekomen die anders niet altijd de sterkste punt van Nederland zijn. Dus ik ben er wel blij mee met deze overwinning. Niet omdat er briljant werd gespeeld. Maar wat ik zeg, er werd geknokt, er werd gevochten. Ze deden wat de wedstrijd nodig had op een gegeven moment. Ja, dat was wel goed om te zien.
0: Wat de samenstelling van het elftal betreft. We hebben in die 4 wedstrijden, kan ook niet anders. Het is een zwaar beladen programma. We hebben veel wisselingen gezien. Is er nou iets heel duidelijks naar voren gekomen? Want dan is die eens goed, dan is die eens goed. Wat moeten we daarvan vinden?
2: Nou, dat inderdaad zo is, ja. En dat wat ik altijd al zeg, het Nederlands elftal moet je zien. Je moet het zien als een ad hoc situatie. Je moet nooit plannen voor de lange termijn. Je moet inderdaad, hij heeft per keer gezocht naar wat op dat moment de beste opstelling is. En dan pakt hij ene keer het zus uit. Je moet blij zijn dat je een mannetje of 20 hebt waar je wat mee kunt doen. En die min of meer gelijkwaardig zijn. Dat heeft het Nederlands elftal wel. Wat ook wel duidelijk is, maar dat is maar een persoonlijke en een oude lullenmening. Ik vind het belachelijk dat je 4 interland speelt in deze korte periode. En ik denk dat er geen enkele club daar blij mee is. En dat er een heleboel spelers met pijntjes terugkeren naar waar ze betaald worden. Ik vind het een heel slecht experiment. Want het lijkt allemaal zo leuk en aardig. Maar ik denk dat er maar heel weinig mensen blij mee zijn.
1: Ja, het is ook voor clubs met niet al te veel internationals. Bijvoorbeeld jouw clubje Telstar, waar je perschef bent ook. Ik kan me ook voorstellen.
2: Zijn nou clubpie?
1: Clubpie, ja. Is dat te amicaal?
2: Nou, het is een beetje denigrerend, hè, clubpie.
1: Oh nee, dat zou ik ook over Arsenal of over Barcelona zeggen, hoor.
2: Laat het niet horen.
1: Jouw voetbalclub Telstar, SC Telstar. Hoe lang hebben die al geen wedstrijd gespeeld? Dat lijkt me ook ingewikkeld. Lijkt me ook ingewikkeld.
2: Nou, dat valt wel mee. Want je kunt je eigen programma maken tijdens die stop. We hebben 2 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Eentje tegen Volendam en eentje tegen Heerenveen. Dus op zich is het niet zo heel. En de spelers hebben dan een periode van 5 dagen vrijgekregen. Dus voor de clubs die weinig internationals leveren, dat kun je zelf bij tijd je eigen programma invullen. Want er zijn een heleboel clubs die niet spelen. Dus je kunt duels regelen met elkaar. Dus daar zie ik niet zozeer het probleem. Het zit erom dat je spelers die toch al het hele seizoen door belast zijn, Maar weer eens met zo'n periode van 4 interlands, dat zijn niet vriendschappelijke wedstrijden. Hè? Ja, wordt wel gedaan alsof de Nations League iets vriendschappelijks is, maar ondertussen wordt er toch het uiterste van gevraagd. Ik denk dat je moet streven naar een interlandperiode na de competitie.
0: Jij zegt al, Leo, het is niet vriendschappelijk. Als je de Duitsers dan ziet, nieuwe start, nieuwe coach, die ontzettend veel plezier probeert uit te stralen, ook als hij achter staat. Die staat de hele avond te lachen met een nieuw gebit. Is het dan voor die Duitsers heel teleurstellend? Of denk je, nou, die hebben gewoon een andere route gekozen met 44 spelers, die maken zich nog niet zo druk erover?
2: Nee, ik denk dat ze zich ook niet zo druk maken. Als je de Nations League niet wint, kijk, je moet niet uit die pool degraderen. Je moet op dit niveau blijven spelen. Want dan speel je weer een serie aardige wedstrijden die je een beetje toe doen. Maar kijk, het is natuurlijk prettig en mooi als je die Nations League wint. Als je daarmee verder komt. Maar ik denk dat het bij Duitsland zeker geen prioriteit heeft op dit moment. En hij begint voortvarend met heel veel spelers uit te proberen. En dat gaat met horten en stoten.
0: Nou zei jij net van ja, het is te lang, te veel blessures, dat zien we. Maar we hebben ook vaak gezegd, ja, iedere 3 weken stoppen we weer voor 1 of 2 interlands. Daar waren we ook niet blij mee. Dus moeten we sowieso, dat jij zegt, echt aan het einde van het seizoen. Maar ja, dan krijgen die spelers weer nooit rust. Het is hoe dan ook, het is te veel hoor.
2: Ja, maar dit is zeker te veel. Dan maar die periodes van af en toe 2 interlands. Ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Je haalt nu alles en iedereen uit een bepaald ritme. Hè? En spelers die, als je 4 interlands moet spelen in 2 weken tijd, dat is geen kattenpisser.
0: Nee, je zag het ook bij het eindsignaal, hè? Bij heel veel wedstrijden. Mensen inderdaad. Ten slotte, is er nog een speler of iemand waarvan jij zegt, nou, die heeft me nou heel blij gemaakt deze periode. En dan met name aan de Nederlandse kant.
2: Vanavond heeft Virgil van Dijk me erg blij gemaakt. Vooral omdat hij een puikenwedstrijd speelde. Moest aan de rechterkant spelen achterin. Het is een jubileumwedstrijd. Maar hij heeft even zijn betere interlands van de afgelopen periode gespeeld. Daar ben ik hartstikke blij voor hem. Dat hij dat gedaan heeft.
0: En een oeuvre prijs met 100 interlands.
2: Zie je niet? Ja, mooi.
0: Prachtig. Mag ik jou wederom danken. En met je Club Telstar de komende tijd heel veel succes wensen, Leo.
2: Mijn clubje gaat het redden.
0: Dankjewel, Leo Driessen was dat. En daarmee komen we zo'n beetje thuis aan het einde van deze uitzending. Dus op een avond waarin Nederland-Servië helemaal centraal stond. Nederland dus op doelsaldo aan de leiding. Gelijk doelsaldo met de Grieken, maar meer doelpunten voor. Dus Nederland aan de leiding in de groep 8 punten. De Grieken hebben er 8, de Duitsers 5 en de Serven 0. Wordt allemaal vervolgd, maar nu wordt de zender vervolgd. En dan wel door Karel Oosterhuis. GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioene Xandra Velsenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velsenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
11: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu!
14: Big deals bij Keukenconcurrent!
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
18: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus.
20: frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
21: Zondagavond, goedenavond. Een mooie sportieve zondag achter de rug. We blikken alvast even vooruit naar de maandag. En we zetten Remco Evenepoel nog even het zonnetje, want hij had een topzondag. Net zoals Max Verstappen.

GPR Sportradio Shibuzi, The Bar Song. Wielrenner Remco Evenepoel is voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen op de weg geworden. Maar het had niet veel gescheeld. De Belgische favoriet kwam namelijk in de slotfase van de koers in Slovenië ten val, maar kon zijn weg gelukkig vervolgen. In de millimetersprint was hij vervolgens net even te sterk voor de Italiaan Giulio Ciccone. Het brons ging trouwens ook naar Italië. Cristian Scaroni die eindigde op de derde plaats. En met de winst maakte Evenepoel zijn unieke verzameling van de grote titels helemaal compleet. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat in zijn woonkamer heeft tentoongesteld. Een mooie prijzenkast, lampje erop, wat dan misschien gaat knipperen. Hij mag er trots op zijn. Zondagavond, dit zijn de Killers op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, The Killers, Newman. Morgen is het maandag en we beginnen morgen op heel veel plaatsen met mist die lokaal behoorlijk dicht kan zijn. De zon die schijnt er later wel mooi doorheen. Dat gaat ongetwijfeld weer mooie plaatjes opleveren. En zodra de mist helemaal optrekt, komt de zon er goed bij. Misschien wat dunne sluierbewolking hier en daar, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Aan de kust 20 graden, de rest van het land ietsjes warmer. Pak een beet 22. 'S Avonds koelt het geleidelijk af en dan wordt het een graadje of 14. Al met al, een goed begin van de week qua weer. Hoe het zit met de sport, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dit is Massive op GPR Sportradio.

0: BPR Sportradio Somber and My Body Isn't Ready. Sport en voornamelijk voetbal om je op te verheugen. Morgen staan er 8 interlands op het programma. In de Ligue A ontvangt Frankrijk België en speelt Italië thuis tegen Turkije. Ligue B telt 4 duels. Oekraïne tegen Hongarije, Roemenië tegen Zweden en in Ligue C worden Cyprus tegen Letland en Montenegro tegen Armenië gespeeld. Alles keurig op een rijtje. De eerste wedstrijd, Cyprus-Letland, die begint morgen om 6 uur. Alle andere wedstrijden, alle 7 stuks, die starten om 9:15. Succes met het maken van een keuze, dat sowieso. Maar morgen dus een hoop voetbal om je op te verheugen. Frankrijk, België, Italië, Turkije, Noord-Ierland tegen Georgië, Oekraïne tegen Hongarije, Bosnië speelt tegen Herzegovina en Roemenië tegen Zweden en Montenegro tegen Armenië. Dat zijn de wedstrijden die morgen om 9:15 starten. Cyprus-Letland dus om 6 uur. Zondagavond, Ashford & Simpson, Salad op GPR Sportradio.
1: En voor love's sake. Each mistake. Oh.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
3: Semjo.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: GPR Sportradio.
12: De Sound of Sport.
11: Karel Oosterhuis.
13: Zondagavond, goedenavond. Hij had een topdag. Hij pakte hem. Wie? Max Verstappen natuurlijk. We blikken ze nog even terug. En de scheurkalender vanmorgen. Wat staat erop vanmorgen?

BNR Sportradio Nothing on You en de afkondiging, dat hebben ze net zelf gedaan, dat kon je horen. Een topdag vandaag voor Max Verstappen, want hij heeft namelijk zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. De man van Red Bull was de sterkste in de Grand Prix van Bahrein. Die werd verreden in Maleisië. De start van de race die liet even op zich wachten. Het hoogste namelijk, zelfs nog onweer. En op een nat circuit werd het ook nog een keertje ontsierd door complete chaos. Door een softwareprobleem van de FIA vielen meerdere wagens, waaronder die van Verstappen, Lewis Hamilton, stil tijdens de formatieronde. En aan een aanzienlijke vertraging, kan je zeggen, kon de race alsnog van start gaan. En de winnaar, Max Verstappen. Eindelijk maar toch. Hij pakte hem. Benieuwd naar de volgende race. En die ga je natuurlijk horen hier op GPR Sportradio. Commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dit is Spargo op GPR Sportradio.

VPR Sportradio, Billie Eilish, The Birds of a Feather. Morgen is het 5 oktober. Wat staat er op de sportscheurkalender? De kalender met de sportweetjes en de feitjes. Ik heb hem hier, ik kan er vast een blaadje van afhalen. Dan kan ik het je vertellen. 5 oktober 2014 bij het WK basketbal voor vrouwen in Turkije gaat de wereldtitel voor de 9e keer naar het team van de Verenigde Staten. 5 oktober 2017, Robert Lewandowski scoort 3 keer voor het Poolse voetbalelftal in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Armenië. De stand 1-6. En Robert is daardoor de Poolse topscorer aller tijden met 50 goals. 5 oktober 2019, Sifan Hassan heeft bij de wereldkampioenschappen atletiek in Doha haar tweede gouden medaille veroverd. De Arnhemse atleten won de 1500 meter hardlopen. En de laatste die ik je mee wil geven, 5 oktober 2021... bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Zwitserland behalen zowel de Nederlandse mannen als de Nederlandse dames het goud. Dat en meer staat te lezen op de sportscheurkalender van GPR Sportradio.

GPS Sportradio Simply Red, Sunrise. Als de zon morgen opkomt, dan is het alweer bijna tijd voor sport. Dan is het tijd voor het WK Judo in Baku. Daar staat morgen namelijk de tweede wedstrijddag op het programma. De mannen tot 66 kilo en de vrouwen tot 52 kilo komen namelijk morgen in actie. In die laatste klasse vertegenwoordigt Naomi van Krevel Nederland. De voorronde begint dus morgen om 8 uur. En het finaleblok start morgenmiddag om 4 uur. Dat dus voor morgen. Judo, sport om je op te verheugen.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft twee waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
6: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
7: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
18: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Ja, het is weer Brugmania.
1: Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: Hey!
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van de leerling de tekst: "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep, valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobbey, Geertruida, Gakpo en Van Hekken ook al blessures op bij Oranje. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden.
0: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van Ideal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum. Stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt.